0: Tijdelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land, de meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Abba, Najran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiënminister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofin-raad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jette vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land. De meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 107.9.

betrokken was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Abba, Nigran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiënminister Eelco Heijne zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofin-raad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land, de meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Tegen Richard van der Bee en zijn ex-vrouw Evertje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus tbs met dwangverpleging. Het tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 6 kinderen, soms met GHB, en dat was tijdens het oppassen. De ouders van de kinderen mochten gisteren in de rechtbank het woord nemen en vertelden hoe groot de impact op hun gezinnen is. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk morgenavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan de infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. Minister Letchert start de procedure om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. Tijdens een persconferentie maakte de minister haar besluit bekend. Het intrekken van een omroeperkenning door de overheid is uiterst zeldzaam in het Nederlandse bestel. Publieke omroepen bepalen doorgaans zelf hun programmering voor radio en televisie. Ongehoord Nederland kan nog naar de rechter stappen om het besluit aan te vechten. En in het hele land rijdt vandaag geen openbaar vervoer. Werknemers in de sector leggen het werk neer uit protest tegen kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Door gelijktijdige wegwerkzaamheden van Rijkswaterstaat ontstaat op verschillende trajecten extra vertraging. Ondanks dat verwacht de ANWB geen algeheel verkeersinfarct. Dan nog het weer. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: yesterday.
1: Nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeeld.nl en in de Omroep Zeeld app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Moor. Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 6 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur-staking die vannacht al is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. En op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. En ook komen er hogere importheffingen op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met die nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt ook minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep keer op keer vertraging op. Onder meer door problemen met de trillingen van de trambaan ernaast. Wanneer het RIVM nu wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. En het weer. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag ook kans op onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: 12 minuten nieuws seizoen. Het is 9 september 2026. De dag van de grote staking in het Iepenbier 4. Maar goed nieuws. Harm en Fijke die hebben beide een auto. Dus die binnen jullie houdt. Friesland van de Moor kan beginnen.
1: Friesland van de Moor. Mijn Harm Wijstra.

0: Zomer uit Nieuwshuizen waren het mij R.E.M. en Losing My Religion.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
1: Het is wel grappig als je eraan denkt dat er een volwassen man rondloopt met speelgoedauto's op zijn sneaker.
0: Sport kwam bij watersportauto's of bij de Amsterdamse grachten erop. Die willen maken in Haas en er komen reacties op van mensen als René Vroger en Danny de Munk. Als meer daarover in Friesland van de Moorn. We zijn ook op Skielge, daar is het bekende kunstwerk De Streken nou definitief afbrutsen.
3: Ik ga het enorm missen. Dus volgend jaar rond deze tijd loop ik de ijsberen thuis. Zwaar gefrustreerd, maar het zij zo.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn, de editie van 9 september 2026, de dag van de grote staking in het openbaar vervoer. Maar ik zei, hey, er wordt eigenlijk een auto, Fijkenwoude, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Ja, zou maar eens betieren, dan rijden er nog net een soort bussen en trein. Dus,
0: nee, dat, van de rest van de morgen rijden ze ook net, hè?
4: En joort net, nee, inderdaad. Dus, en ik zie het even te zien, Harm, maar er is geen auto op die schoon of zo.
0: Nee, maar ik hoor net van die Amsterdamse school.
4: Nou, uithaas. Ja, nou. Ja, hoeveel Nederlanders hield hij minder enthousiast binnen over yield voor ontwikkelingsland, zorgen de meeste mensen het nutter wel verdienen en maar een liet deel van de buitenlandse verpleegkundigen slagen erin om je de goede papieren te halen.
0: Friesland.
1: Friesland van de
0: Moorn. En Joet wordt een onstabiele dij. Waar joh, geregeld buien. Ik een klap tongerken erbij zitten. En stier ik een stevige noordwestenwind. Het werd Joet van 18 graden. Moorn is het minder wisselvallig. En dan is er ook bij die even zinnen. Het wordt maximaal dan 19 graden. En vreet, dan kinderen weer een buiken vallen. Dan zit er ook wat droge perioden bij. En dan wordt het zo'n 18 graden. We gaan even naar België. Naar Clouseau. Dit is Daar gaat ze.

0: die een sensatie in hier in de 90 plus. Zo, mij, daar gaat ze. Het is een tijdje minuten hoe zij zijn met mij.
1: Nog een oren.
2: Friesland van de Moor.
0: Zien toen ze de mensen die joggen op Instagram en TikTok hoe Natasja van der Velde uit Haas sportsquan farvet. Custom sneakers neemt ze dat. Mensen die het unieke skoonziekje die kennen bij Hatelonen. En er is zoveel vraag naar dat ze er nou van roeren komen kennen. Want het begon al hier als hobby.
3: Ik denk ongeveer 3 jaar geleden heb ik geboortesneakers gemaakt voor vrienden. Gewoon als grapje eigenlijk. Gewoon leuk en creatief bezig zijn. En dat is eigenlijk uitgemond tot een creatief bedrijf. Dus ik heb van mijn passie een bedrijf gemaakt.
4: Ja, maar er zie je al wat in de schilderwerk, toch?
3: Ja, ja, ik was altijd allround schilder bij een schildersbedrijf uit Vraneker. Met heel veel passie en plezier altijd gewerkt. Dus het creatief heeft wel altijd ingezeten.
4: Ja. En wat voor fysieke prijs dan, Ollier?
3: Nou, deze is natuurlijk helemaal rondgegaan de afgelopen weken. Er hebben heel veel mensen op gereageerd. Zoals Danny de Munk, René Vroger. Iedereen die heeft wel aardig op gereageerd. Er is gewoon heel veel liefde voor Amsterdam.
4: Ja, kist er eens omschreeuwen wat er op die school steekt?
3: Nou, dit is het stadswapen van Amsterdam. Dit is een aanvraag van een vrouw die heeft deze laten maken voor haar man. Er staan een aantal quotes op Amsterdam. Nou, natuurlijk de mooie pandjes van Amsterdam. Delsblauwe kleur erbij. Ja, dit is gewoon. Eigenlijk is hij best wel simpel qua ontwerp, maar het komt allemaal gewoon heel tof samen.
4: Best wel volle details, hè?
3: Ja, zeker. Ja, zeker. Dat vind ik ook het allerleukste om te schilderen. Dus het kan alle kanten op. Dit is best wel een uitgebreid ontwerp. Dit is bijvoorbeeld al iets simpels. Ik maak ook heel veel bruidsneakers. Dan gebruiken we allemaal kantverwerken erin, parels, de trouwdatum. En dat kan ook zo gek als je maar kan bedenken. Dus de variatie is gewoon heel tof.
4: Ja, dit is heel wit nog. Maar ja. dit kon ik in beschildering via dus meer op, behalve de trouwdatum zit er dan op.
3: Ja, nou dit komt natuurlijk onder een jurk. En die jurk is al heel erg wit, dus het moet wel bij elkaar blijven passen.
4: Ja. Waar komt deze vraag wij, denk ik dan? Waarom willen mensen dit?
3: Ja, er zijn gewoon heel veel sneakerliefhebbers in Nederland. Natuurlijk enorm veel. Iedereen kent wel iemand die heel erg wijs is van sneakers. En dan vinden ze het nog toffer als ze hun passie kunnen combineren. En dat dan op een sneaker zetten. En ook niet altijd wordt het gedragen. Soms wordt het ook gewoon besteld omdat ze heel erg fan zijn van sneakers. En dan zetten ze het gewoon in de kast.
4: Ja. En dan deels in creaties op social media. Wat ben je dan de reacties?
3: Vaak heel erg wisselend. Natuurlijk zijn er altijd mensen die commentaar willen geven. Dat is niet altijd positief. Omdat ze dan niet fan zijn van het item wat erop staat. Maar ze kunnen het werk altijd wel waarderen. Dus het is heel wisselend altijd.
4: Ja, waarom zou je dat dan net mooi vinden?
3: Ja, mensen hebben altijd een mening, toch? Ja. Ik bedoel, als ik bijvoorbeeld schoenen maak met PSV erop, dan zou een Feyenoorder daar niet per se fan van zijn.
4: Dat Batman dan was lekker, toch?
3: Ja, vind ik ook. Ja, ik lig er niet wakker van, nee.
4: En dit het wel eens mis?
3: Ja, uiteraard, ja.
4: Oh, en dan?
3: Ja. Nou ja, ik bedoel, iedereen maakt fouten. Ik heb ook wel eens een paar schoenen, dan moest er iets op de neuzen gezet worden. Een woord dat uit 2 delen bestond en dan had ik per ongeluk omgedraaid. Dus dan kon ik weer even overnieuw beginnen.
4: Maar dan kist het er wel op, poetsen.
3: Ja, ja, ja, zeker. Ja, ja. Aldoende leert men, hè? Ja.
4: En zit er een bijzondere fysieke bui van stof van, nou, dat had ik nog nooit verwacht?
3: Nou ja, ik heb bijvoorbeeld ook wel eens een paar gemaakt. Gewoon voor volwassen mannen met een pretpark erop. Of bijvoorbeeld Cars of iets en zo. En eigenlijk is het natuurlijk super mooi. Dat als je een passie hebt van vroeger. En dan als je later bent, dat die liefde niet verdwijnt. Maar dat je nog steeds zoveel passie. Maar het is wel grappig als je eraan denkt dat er een volwassen man rondloopt. Met speelgoedauto's op zijn sneaker.
4: Ja. En wat hoopt je uiteindelijk mij te bereiken?
3: Met mijn bedrijf? Mm-hmm. Eigenlijk gewoon lekker doen wat ik nu aan het doen ben. Ik doe alle dagen wat ik het allerliefste doe. Ik heb enorm veel passie voor. Ik doe het nu 3 jaar en elke dag dat ik weer mag schilderen heb ik nog steeds heel veel liefde ervoor. Dus als ik dat kan vasthouden, dat zou het mooiste zijn.
0: Zegt Natasja van der Velde uit Haas. Ik geef een schoen vijf in de prijzenkloes. Dus die geen sneakers mij Friesland van de Moor erop.
5: Oh, nou dat is wel een misser.
0: Ja, want ik denk, ja, dat is dan
5: dat wel mooi.
0: Dat zou dan wel leuk.
5: Ja, nou.
0: Nou, misschien maar even mijn Haas bellen.
5: Ja,
1: de media van de Moor.
0: Dan het Orenijs.
5: Ja, de gemiddelde Nederlander die denkt volle strategischer en nuanceerder over ontwikkelingssamenwerking dan het wispelturige Haagse beleid van de laatste jaren.
0: Oh,
5: ja.
0: Wij weten het beter, hè?
5: Wij weten het altijd beter, ja. Dus het enthousiasme voor ontwikkelingsgearwerking, dat ja, stadig neemt dat bol aan. Maar aan de andere kant wordt het nutter wel weer van inzien. Des groot trouw schroot erover. Want ja, meestal die zorg ik wel dat we in een onrustige vrouw leven. En vooral als ja, Nederlandse belangen zinnen worden, mij helpt van die gearwerking, dan kennen de Nederlanders die binnen wel voor. In het algemeen stelt is er gematigd positieve steun onder de bevolking voor ontwikkelingsgearwerking.
0: Gematigd positief?
5: Ja, dat je gewoon Kimmer debatten jaren dan lijkt het een hele oor beeld op te smitten. Maar ja, voor dit onderzoek binnen 4000 mensen bevregen. En die komen uit alle lagen van de bevolking. Dus dan in 1800 zijn er meer dan 6000 dokters en verpleegkundigen van buiten de EU naar Nederland daar kwam. Maar het slag het maar 20% van de verpleegkundigen om in Nederland de vereerste papieren te halen. En dat het blijken uit cijfers van het CIBG, dat is een uitvieringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid. En ja, bij Toske dokters helpt een tredde de nedige certificaten om hem registreren te kennen. En bij de oren dokters zijn 38%. Het grootste deel helpt het dus net. Maar ja, aan de andere kant, de vraag naar personeel in de zorg is groot. Doch ze zei de onderwijskundige en bestuursadviseur Paul Herfst, die zei, ja, die cijfers daar ben ik net zo verbeust roeien. Het traject voor internationale artsen is zwaar en duurt lang. Eerst heeft een vrij pittige taaltoets vanzelfs. En als ze daarvoor slagen, volgt er na een lange wachttijd een beroepsinhoudelijke toets. Best in gewoon geval, best wel samen 10 jaar verder voor de papieren heeft.
2: Ja,
5: net iedereen heeft het geduld en ik het geld vanzelfs om daar op wachtje.
2: Om daar zo lang met de aan te doen?
5: Nee, precies.
2: Is er nog wat te winnen?
1: Hey. Is er nog wat te winnen van een mooi?
2: Van geen sneakers in elk geval.
5: Geen sneakers? Nee.
2: Maar kijk eens, jongen, er zit wel een. Ja, wat shirk daar? Een t-shirt lezen?
5: Ja.
2: Ja?
5: Ja.
2: En een thermoskanne.
5: En een thermoskanne.
2: De eiwekkers binnen op.
5: Ja, die eiwekkers, ja, inderdaad. Die winnen zo populair, dus die binnen op.
2: Nou ja, wat twee prijzen te winnen. Als de Maasvogel vliegt, dat is nog even een waasje, want die staat denk ik ergens op een bus te waasje. Dus als die vliegt, dan mag je het wutje Maasvogel appen. Er bent trouwens al een pruttemezen warber, want Jan Theo is alweer onderwijs naar zo'n adres in de Ronestad, stuurder. Jaap en Charlie ben erbij. Matten is er ook weer bij. Goedemorgen, Harmen, Fijke, ik ben er weer.
5: Ja, mooi.
2: Louis, die is er ook bij. En Pier, die wenst je dus een noffelijk uitstuur.
5: Nou, die gedaan.
2: Als de Maasvogel aan zijn jest, dan kist dat wutje appen. En dan kist in de tonnen. En dan zou nou, tussen Jan en Jochen Oeren bellen we de winnaar. En dan dus, Joert, we een beetje onder regels horen. Kunnen we dan ook nog een lange plaat doen, hè?
5: Ja, nee, dat ja, dan mogen we nou wel ophouden. Ja, dan mogen we nou wel verder.
2: Dan mogen we nou wel verder.
5: Ja, ja.
2: Als het al vast een idee had van een lange plaat in de laatste oren van Friesland van de Moor van deze waarde, dan meest die ik al vast terugsturen. Als dan ben je op skilge, want daar stie altijd een groot keuswerk, de streken stieën, want het wordt afbrutsen. Eerst muziek hier in Friesland van de Moor. Fijn dat je erbij bent. Dit is Womack & Womack & Teardrops.

0: Teardrops van Womack en Womack. Het is de dij van de grote staking in het Ibenbier-Vervier. 24 uur wordt er staakt, is onkundige toch de vakboen. Alleen de Schiphol-trein die riet. En ja, ik bussen in het stads- en streekvervier vallen uit. Aansnel, je hebt van uw verslagjouwer Isa Visser, die het op een station in Friesland is, hoe het beeld daar is. Maar ook de foto's als joch die hier en daar binnenkomen, dan binnen het vooral lege stations. En mensen die het af thuisbloeien of oorvervier zie ik je. Aansnel, een update hoe de actuele situatie rondom de staking in het Ibenbier-Vervier hier in Friesland van de morgen.
1: Het is nog petit, maar
2: Harm Wijstra
1: is al wekker.
2: Nodo nog.
1: Van Saison Jochenoeren.
2: Friesland van de morgen.
0: Maar eerst eens even op skiel gezien, want destijds het kunstwerk De Streken. Steeds. Het is fort, want het is definitief afbrutsen. In 2015, wie het voor het eerst zien, in Oren naar culturele haatstijd. En zo'n tijd had het op meerdere plakken rondom het eiland te zien west. Mensen koen erop, het wie een houten stellage in het water en bij eb en vloed, dan zeggen het er elke keer weer oors uit. Maar water opwoer, die moet wel voorzichtig wijzen, zei de kunstenaar Mark van Vliet.
3: Er staat geen reling naast, daar heb ik voor gevochten. En dat is juist goed, dat mensen nadenken van waar ben ik. Mensen moeten elkaar passeren en dan moeten ze op elkaar letten. En dat is juist gunstig. En niet in de regelgeving zitten met balustrades en zwem- of reddingsboeien en weet ik veel. Nee, zelf verantwoording nemen. Nou, en dat is een risico, maar ik heb gemerkt in de afgelopen 8 jaar... dat daar worden mensen juist door aangesproken. En voelen opeens ook serieus genomen en niet gepamperd door allerlei regelgeving met allemaal hekken en veiligheidsvoorschriften.
4: Ja, en nu is het dus echt de laatste keer?
3: Ja, het is klaar. De vergunning was gegeven hier voor 5 jaar. We hebben nog een jaartje aan kunnen plakken door een crowdfundingactie van afgelopen jaar. Dus het materiaal is versleten, de vergunning is op. Dus eigenlijk geheel volgens plan. Het is klaar.
4: Dat is wel jammer.
3: Ja, dat vinden heel veel mensen. Maar zeker hier op het Wad besef je dat alles is vergankelijk. Ook dit is vergankelijk. Dus ik heb er vrede mee. Daar hebben 10.000, 100.000 mensen van genoten. Er zijn ongelooflijk veel foto's gemaakt. Er is hierop getrouwd. Er is ook gerouwd. Er is as uitgestrooid. Mensen hebben hier gepicknickt. Er is gefeest. Er is gestaard over het Wad. Dus het is mooie gesprekken geweest. Mensen hebben ontmoetingen gehad met elkaar. Dus ik denk dat het helemaal goed is geweest voor heel veel mensen met dierbare herinneringen.
4: Ja, heeft u er een dubbel gevoel bij?
3: Zeker. Het is enige weemoed. Want het is ook heel bijzonder om op zo'n locatie te mogen werken. Ook ik heb hele bijzondere momenten gehad op dit ding. Dus ja, ik ga het enorm missen. Dus volgend jaar rond deze tijd loop ik de ijsberen thuis. Zwaar gefrustreerd, maar het zij zo.
4: Hoe gaat het voelen wanneer het laatste stukje hout eraf wordt gehaald?
3: Ik denk ook enig opluchting. Het is ook een zorgkindje. Je maakt je ook druk als het stormt. Zit ik toch rechtop in mijn bedje. Dus het is heel tweeledig. Ik ga het enorm missen, maar het is ook oké.
0: Okay. Zij het kunstenaar Mark van Vliet. Zijn verslagjouwer Gita ten Nijenhuis van de Waddenomroep. Dit is muziek van Elisa Doolidel in Friesland van de Moorn. Jochting Jalverson, dit is Back Up.

0: bezieling. En dat de bezieling op koor rekt, dan zit je in een onuitputtelijk menskeppelijk veld.
1: 2 jaar lang volgen we de felle strijd om het bestaan van de ecologische boer Gjalt en zijn partner Leonne.
2: Als ze hier komen te controleren, interesseert dat hele land hun geen ene moer.
1: Hayoka, deel 1. Dit weekend in Friesland Dok.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
5: Het is nu 1 minuut oor Jelverzoon. Het Friske Nijs, Fijke Wouda, goeiemorgen.
6: Een goeiemorgen. Wat joort met even bij vervier, hij is gewold. Zal in haast alle gevallen ziek je maat om een alternatief. Vakbond FNV en CNV hebben voor de hele dag een landelijke staking in het even bij vervier onkundigen. Het is nog net duidelijk dat alle meiwerkers van verviersbedrijven NS, Arriva en Q-Bus ik om die staking meidwaan zullen. Arnold Rossier wordt de nieuwe burgemeester van Dantemadiel. De 52-jarige Rossier is nu nog steeds de griffier van de provincie Friesland. Maar de voordracht van Rossier komt mij door een lange ziektocht. Bij een eerdere sollicitatieronde wien er net genoeg geschikte kandidaten. Daartoe moest waarnemend burgemeester Anja Haga langer zitten blowen. Als de minister van Inlandse Zaken akkoord geeft, wordt Rossier op 10 november geïnstalleerd als burgemeester van Dantemadiel. Bij een verkeerscontrole bij Riepsjerk had de politie 4 bestuurders ontroffen die rieden onder invloed van drugs. De politie vierde de controle uit te geren met de belastingdienst. In totaal zijn zo'n 40 auto's aan de kant zet. 12 keer maken de politie procesverbaal op voor een verskaat aan uitredings. En voetbalster Kerstin Kasperij van Jereveen is nomineerd voor de Ballon d'Or Féminin. De prijs voor de beste voetbalsters van de wereld. De speelster van Manchester City stiert op een lijst met 30 speelsters die kans maken op die prijs. Derf zijn nog 2 Nederlanders, Esmee Brugts en Viviane Miedema.
7: Dat is toch bijzonder, hè?
6: Ja, nou ja, dit heeft voor mij ook wel een beetje een persoonlijke link, want dat is mijn oud-boordvanken.
7: Oh?
6: Ja.
7: Dus, en nou de beste voetbalster van de wereld misschien.
6: De,
7: misschien
6: dat, ja, Bruce wiezen dat al zelfs. Ja. Maar ja, dan zou dat nou ik vooral weer de erkenning krijgen. Nou, hartstikke mooi. Ze zet ik heel boot in hè, voor vrouwtjes. Vrouwtjes rochten en alles. Dus ja, dus dat zou mooi wezen.
7: Nou, we hopen dat ze uiteindelijk, ja, hoe gaat dit? Ik kon wel zien 1 op 30, hè?
6: 1 op 30.
7: Maar ze zit erbij.
6: Ze zit erbij. Dat is al heel mooi.
7: Meer Nijs, kist Fini Nieuws app en ik op omroepfriesland.nl.
3: Friesland van de Moor.
4: Mijn Harm Wijstraat.

0: Werknemers, de eerste taal van Feike in de trein en bussen via die Lizzie hoort het werkdeel van 24 uur. En aarsen Jerven op het station van Jerven bij de stalling van de bussen van Q-bus hoort er opvolging aan je werd. Maar eerst joggen we in het waar. Sibbele Waaier, goeiemorgen.
1: Een hele goeiemorgen, Harm. En Feike.
0: Wat voor dij krijgen we hier, Sibbele?
1: Ja, we krijgen een dij naar het wetterpalet van Juste Jan. Ik zal door een oor even rondkomen op die... op dat wetter, met de wetterstand. Maar we krijgen hier een dag, we hebben in ieder geval de zinnen er ik wel eens even bij. Dus dat is een verschil met juster. Droeg bloedt het net, ik zal direct even uitlezen. De temperaturen op stuit, die binnen aanmerkelijk leger is juster mooi weer naar zo'n zandje en 18 graden. Nou, Joert, schok eventjes in de West-Rijn is het op stuit 11,9. Iesbrecht een 13,2. Akkerum 12,6. Friske Pjeln 11,5. En Bakkeveen 12,3. Dus aanmerkelijk legere temperatuur. Nou, we lezen aan de achterkant van de steuring die juster al de draaiwetten werd gebracht. We hebben een meidje met een west- tot noordwestelijke streming. Daarmee is het koel en vochtige lucht weer onviert. En omdat er in de boppenloft een koude putje komt, zeg maar een lits gebied met koude loft, zorgen het ervoor dat we hier een onstabiele dij krijgen met geregeld zinnen, maar ik geregeld buien. En vooral aan het eind van de morgen en de middag kan die buien flink actief zijn. Soms met een klap tonger, misschien ik wel met wat hagel. En ja, dat is een onleidig dij, want er staat daarbij een matige, vrij krachtige westenwind die het in de middag, het eind van de morgen in de middag, wordt er matig ontkrachtig uit het noordwesten. En met temperaturen van zo'n zandje tot 18 graden, ja, is het gewoon, is het van aan de koelere kant. Nou, en letter in de midden en in de jontijd, dan neemt de buigiet vanuit het westen nou weer af. En krijgen we in de nacht langzaam een opbouw van wat hege druk. Daarmee wordt het langzaam wat droger. En kunnen we de komende nacht wat opklaringen verwachten. Daarbij op de kust kan er nog wel een buiken vallen. En maar minimum temperaturen tussen de 9 en 13 graden is het dan redelijk fris te nemen.
0: En hoe is morgen dan met de buien?
1: Morgen hebben we minder buien. We krijgen morgen wat help van een dreig van hege druk. Er komt boppen nu zo om jou te lezen. We hebben daar toch een afwisseling van zinnen en stapelwolken. Heel een dal droeg zal het net bloeien. Ik denk in de mantiet. En begin van de midden dat er vooral in het westen vol een buiken vallen kan. Maar dat zal net een soort vaststellen. De wind is wat kalmer. Die komt uit het zuidwesten. Is het meest matig. En de temperaturen die rennen eerst op naar zijn 9 graden. In de midden zakken er wel iets. En dat komt omdat de bewolking dan weer wat toeneemt. Want dat hebben we te krijgen. Maar een steuring die langzaam vanuit het westen uw kant op komt. En dan in toen is het John de Maatzee bereikt. En nou, daar heeft het met de kraan de bewolking dan neemt. Het bloed dan eerst nog wel meest droeg.
0: En de dagen daarna?
1: Nou, op vreed dan hebben we dus te krijgen met die steuring die tongens het jongen op je zaal komt. Het is wel zo dat er naarmate de dichterbij komt, dat de futter wat uitgeert. Maar het is wel zo dat het vreed wel onleiding jouw tot zonbewolking. Er kan toch wat lichte rijn of matrijn vallen. En dat zal geen grote hoeveelheden wijzen, zodat het nauw liekt. Maar fijn, het is toch een zwakke steuring die oorkomt. De temperaturen, die lezen vreed toch onder 20 graden. En de wind houdt hem kalm. Is zwak ontmatig uit het westen. Nou, en dan pakken we de sneeuw naar eventjes. Dan wordt de kans op rijnwetter nog wat lietser. Het is rijstig waar. De temperatuur die pakt er een graadje bij. Die komt op 20, 21 graden. En bij een zwakke ontmatige west-zuidwestenwind is dat helemaal net zo'n onaardige dij, dacht ik. En dan kunnen we op snijn. U is nog wel even vrieren op een nijsteuring. Maar misschien wat rijn en enkele buikens. En natuurlijk wat meer wind. Maar in ieder geval is het zo joodwisselvallig. De nij wordt het langzaam wat beter, maar toch nou en dan een bui. Maar heel aardig september was, zeg maar zeggen.
0: Gaan we haast even wegcontact pakken, de wetterstand er even bij.
1: Dat pakken de wetterstand erbij. Helemaal goed, ons straks.

0: is Friesland van de Moorn.
1: Eer komt het wetter. Dat is het thema van het Iepen Lofspul in Eerste Mar, dat de komende 4 jaar spelen wordt. Bijzonder is dat het Iepen Lofspul van onderen naar opzetten is en ontwikkelen. En zo wordt het hele dwarp die docht mij als acteur of vrijwilliger. Ik praat erover met voorzitter Richtje Sietsma. Een goeie morgen.
2: Ja, goeie morgen.
1: Richtje, hoe ben je er zo opgekomen om dit Iepen Lofspul te houden?
2: Ja, dat is een aantal jaren lien ontstaan eens bij het cabaret in het dwarpsfeest. En doe via Sjoerd Blom, ik ben Lutsen bij het cabaret. En Sjoerd Blom is nou eens regisseur, maar hij wie doe, ik ben Lutsen bij het cabaret. En Sabi is eigenlijk, haar ze zei van, goh, nou, zou het net mooi wijzen om hier ik eens een Iepen Lofspul te houden, u te vieren. Nou, en zij is een groep meesken, ja, daar hadden er eigenlijk Jon door besteed om te... Nee, te denken van, goh, wat hebben we dan te vertellen? Oké, wat hoe haar, wat willen we graag? Hoe de meesten jaren litten en sjen litten? Nou, zo is dat ontstaan.
1: Ja, dan komt er als organisatie denk ik heel wat op je af. Want er zijn al Jon en Jon praten. Maar hoe lang ben je hem ontwaande met de tarienings?
2: Ja, dat is dus eerst begonnen voor zelfs mij uiteindelijk het meidje van een script. Dat is zeker meer dan een eer hoe je naar gang. En ja, dan ontstaat de tariering, de hele organisatie erbij. En dat is ik dus alweer meer dan een eer lien. En ja, eind vorig jaar winnen de audities. En vlak na de winter bezig start met de repetities in februari, denk ik, ja.
1: Ja, dus het is een heel proces. En ik zei het al in mijn inleiding, een groot deel van het dwarp is wel belutsen met die Lofspul.
2: Ja.
1: Ron, iedereen er voort warm voor?
2: Nou, eigenlijk sinds we steeds van, goh, wat is het geweldig hoeveel mensen altijd weer enthousiast binnen om mij te dwaan. En dat wie ik nadrukkelijk wel een doel van dit hele project, om het ik echt een mierskips warm wijzen te litten, om het bij elkaar te dwaan. En zien we dus eigenlijk heel gauw een heel soort mensen die voor mij speel je voor, maar ik voor de band, maar ik voor alle vrijwilligerstaken eromheen.
1: En bloed er nog wel genoeg meest moe als publiek, of?
2: Ja, dat zoest je afvragen van krijgen we de tribune nog vol, maar dat is hartstikke goed gang, dus wij zijn alle Jon week uitverkocht.
1: Ja, er kan niks meer bij.
2: Nee, er kan niks meer bij. Nee, klopt.
1: Dat is wel mooi om te weten dat je van een volle zeel speelt hier natuurlijk, hè?
2: Ja, zeker. Dus dat jouw vest een heel soort energie voor de spelers, zeg. Ja.
1: Hier komt het wetter is het thema. Wat is dat, Ketten? En waarom hij hem daar verkeersen?
2: Ja, nou, het verhaal speelt zich af in 2036. En wat er eens bad in de meerskip is dat er de verbinding eigenlijk via de zieken is. En dat gaat dan, ik hoor het thema het waar en het klimaat. En er is een groep die is ervan overtuigd dat het net goed komt met het waar en met het klimaat. En dus die Europa, hier komt het wetter. En de oren zeggen van nou, dat valt al wat aan. En daar ontstaat eigenlijk een heel verhaal over. En het wetter is voor zelfs ik heel goed van toepassing op 1 maart. We lezen hier mooi tussen de beide marren. We hadden 2 scootjes in het dwarp. En ze komen heel volle verschillende thema's eigenlijk heel mooi bij elkaar.
1: Ja, het is super actueel. Ik zei niet, kijk, een volle sale, maar het is voor zelfs in die loft. Want het steekt met spelen onder lids. Hoe zocht het eruit? Hoe is die ambiance daar?
2: Ja, het is een prachtige ambiance. Het is vanzelf, het rijdt leidt om eens heen, het wetter leidt om eens heen. En juist met de generalen wie het nogal weert. Maar wie verwacht je Joen een hele mooie entourage met ondergaande zon. En dus dat komt vast heel nog goed.
1: Ik wens je hem richtje, je ziet maar een hele geweldige première, Joen.
2: Ja, tere dank.

0: The Weeknd en Daft Punk en I Feel It Coming.
1: De exacte tijd is...
0: Halve minuut van zo'n.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de morgen.
0: Werknemers van het trein- en busvervoer in heel Nederland willen ze voor 24 uur het werkdel. De vakbonden die kundigen de actie eind juli aan. De staking is riochtertje in de plan van het kabinet om te bezuinigen op de sociale wissigheid. Het spoor streek- en stadsvervoer in Ek Friesland leidt plat. Van de morgen van haar 6 uur ont morgen hier 6 uur. In juni weer er ook al een landelijke staking in het Diepenbier vervoer, maar die bleun behind ta een morgen. Beginnen Jervien, bij de stalling van de bussen van Q-Bus is uw verslagjouwer Isa Visser. Een goeiemorgen, Isa.
3: Goeiemorgen.
0: Is dit alles stil wat Q-Bus onbelangt?
3: Nou, wat Q-Bus onbelangt, hoor je hem misschien op de achtergrond wat geluiden van een vrachtwijn die je krijgt wijgit. Maar dat ben dus vrachtwijn van het industrieterrein, nou ja, die er ook op het Jervinstin. Q-Bus is redelijk stil. Al, nou ja, ging je rond dit tijdstip vaak, nou ja, voorzien zijn er al wel meer dan 20 bussen voort. Er zijn wel een paar bussen vertrokken. Naast mij zit hier Andries de Jong van het FNV Friesland. Waarom is het zo wichtig om dit jou te doen?
4: Nou, zat je mal je bieten, dan hebben we de plan van het kabinet. Dat de AOW die moet weer opbrekt worden. De WIA willen ze inkwarten, de WW willen ze inkwarten. Er wordt enorm bezorgd op de zorg. En dat zijn eigenlijk de vier punten waar wij voor staken. Want dat maakt gewoon van tafel af.
3: Waarom helpt zo'n staking hierbij? Want Jim had dit al vaker dien. Waarom denk je hem, ja, we matten dit toch nog eens van?
4: Nou, de sjoest is dat het kabinet wil net geen enkele beweging, meidje, om richting van u eens op te schouwen. En men dood krijgt, het geld wat in die potten zit, dat gaan wij mij een ander bier aan gebracht. En het is uw geld. En zij toch krijgen we een cadeautje van de overheid van jongens, waar jouw Jim het geld, dat is krijgen we eens om. Blow mij Johan uit uw potten wij.
3: Josijn krijgt al normaal rond de tijdstip dan riet hij in en naar de orenbus hier wij. Op dit stuit, we zeggen hem, krijgt nog voortgeen de vijfde bus. Waarom binnen dan toch een peer, nou ja, die wil denken, ik stap wel die bus in?
4: Nou, dat ben dus eigenlijk al jaren uitzendkrachten. En die, ja, die had toch de angst dat ze straks geen vijfde contract krijgen. Dat het in hem broekt wordt.
3: Vind je dat schande om te zien?
4: Ja, ik vind dat schande. Dat jij net zo en dat mij net voorkomen. Iedereen had het droog van staken.
3: Want had het wel zin om nou maar die bus op paard te gaan? Want ik denk dat een soort meesken toch weten van... het had je geen zin om bij die halte te wachten.
4: Nee, het had geen enkele zin. Er kan misschien een bus bij die komen. Maar dan moest ik weer om naar huis, hè? En komt er dan een bus? Nee, misschien wel net. Het is zo onduidelijk. Ik vind ik had bedroog verstandig geweest hier. In een bus uitgeen, man.
3: 6 uren maans tot monier 6 uren, 24 uren. Je maakt ook wel eens kwattere stakingen dien. Waarom nou een hele dag?
4: Nou ja, we gaan gewoon, de acties worden steeds verder. En we voeren over nog actie en aan de Prinsjesdag, dan is het besluit van het kabinet. En dan hopelijk dat we ze wekker worden en daarna is de politiek ontzet. En nou ja, ik zocht de meeste politieke partijen, wil je er ook niks van weten. Dus het zal een hele zware dag worden voor het kabinet om iets te bereiken. En men zei nog wel van ja, maar wij hebben al wat opschoot. Nou, de economen bij u bij de FNV uitrekenen, het is maar 60%. En het maakt gewoon van tafel aan. En de AOW zegt, ja, maar die gaan we nou van tafel aan. Nee, het moet definitief verdwijnen, want anders gaan we takken hier. Werd ditzelfde verhaal. We moeten dit net weg.
3: Hoe zit het daar de vierde uit voor jou?
4: Wij gaan nu aast richting het vakbondshuis. En dan geven we verder maar de inschrijvingen van de stakers. En dan ben we daar ongeveer tot een oerenstol aanwezig. En dan vermid je geen wij. Ja, dan geven we al je eigen ding aan. Hè? En nou ja, ik had nog even een interview met Jim. En dan komen er nog wel wat horen. De krant komt nog. En nou ja, bij Jim komt de televisie nog. En zeg even de dag, ik ben weer terug.
3: Andries de Jong, tien dank. Hij zei het krijgt al straks op naar het vakbondshuis. En het is wichtig dat die meiwerkers daar zich dus inschrijven gaan. En waarom dat zo wichtig is, dat Jervazen.
0: Dankjewel, verslagjouwer Isa Visser van het busstation in Jervingen. Dat dus staakt wordt een peerbussen uitrieden binnen.

0: Upside Down van Diana Ross.
1: De media van de morgen.
0: Zorgen we nog even niet door, hoor, de mediafeiken.
2: Ja, pro-Palestijnse demonstranten van XR Justice Now, dat is onderdeel van de Extinction Rebellion Nederland, die hebben haar juster van, ja, toch wel van hun minste kans inlitten. Ontraaien keer daar razen ze terug de vergadering van de Tweede Kamer heen. En ja, die publieke tribune, die is hier een bier. Iedereen mij daar zitten. Alleen, dan moest het wel stil wijzen, want ja, die volksvertegenwoordiging, of die volksvertegenwoordigers, die moeten vanzelfs ja, net steurd worden in het democratisch proces, zou dat dan zo mooi.
0: Nee, je had het soms hier, denk ik, was bij een gemeenteraadsvergadering. Dan begint het publiek met te bemoeien. Ja. En dan zei de vastzitter van, even stil wijzen.
2: Precies, nou, dat moest twee keer vastzitter Tom van Kamp, juster ontraaien keer waan. En hij hier naar twee keer, hier die zien nog al. En toen zei de jongens, als dit nog één keer gebeurt, dan gaat die hele tribune die gaat leeg. Nou, en ja, vanzelfs weer er weer in. Dus die moest ik weer even hier litten. En nou, toen is die hele publieke tribune is ontrommen. En wiels dus binnen, meestal rond Rob en Razen, wie een, ja, oorleden van die actiegroep, die herren in rede letters op de gevel van het Kamergebouw spuiten. Dus ja, publiek debat, prima, maar net op deze manier. Nee. Nou ja. Dan een trainingspak, een joggingbroek of voetbalshirt. Leerlingen van de middelbare squallen De Goudse Waarden in Gouda, die mij net langer ongen.
0: Oh?
2: Nee, dan nou, moest hij netjes klaaien.
0: Bij sommige festivals zit dat extra, hè? Dan moest hij net in zijn voetbalshirt komen.
2: Oké, okay, want dan ben je bang dat dat wel eens...
0: Ja, dat zo provocerend werkt. Ja. Had ik in mijn Cambu-shirt ergens bij Pink Pops team.
2: Ja.
0: Dan zo een tik op hasses krijgen.
2: Ja.
0: Maar dit okay. Is op een squalle dus.
2: Dit is op een squalle. Ja, nee, de simmervakantie heeft een strengere klingenregels dus infiert. En dat smiet een soort discussie op onder de squal bij Merik, onder de orden. En zelfs de lokale politiek bemoeit hem er intussen tussen het ja.
0: Maar dat is toch echt het mooie van de jeugd, dat je een beetje je eigen stijl haalt en kleren kiezen kan en die je zelf leidt.
2: Nou ja, de directeur die zei, dat is vrije tijds kleren en voorop de bank. En ja, ze denkt dus dat leerlingen, wat die voor kleren doen in de les, dat het, ik maak het hoe ze hun gedragen. Als je 's ochtends nadenkt, ik ga naar school, dus ik doe geen trainingspak aan, dan helpt je dat eraan te herinneren welk gedrag erbij hoort. En ze zei, een soort van die leerlingen die rennen, ik stage. We zien dat er ook op stage verwacht wordt dat je op een bepaalde passende manier kleed. Dus daar willen we hen alvast op voorbereiden. Nou, peer scholieren die hebben er wel begrip voor. Maar ja, oren die zeggen ik van, bam, maar gewoon oren hebben wat ze willen. En ja, er is een jongen die zegt, ja, ik heb geen spiekerbroek aan, maar mijn gedrag veroorde daar echt net op.
0: Nee.
2: Nee. Dus ja, en een andere squalle leerling die zei, ik vind dat Elsen hier hem ontwikkel je mij terug de kleren, ja, die je jezelf, weet je jezelf
0: goed nou ja, voelen. Je hebt hier het auto's en je hebt meestal mee een Aussie hoor.
2: Ja.
0: Letter wie ik meestal met ons deel hoor. En dat wie dan heel extremistisch, dat mocht dan weer net. Bij u op school?
2: Ja, oh, dan wordt er, ik wil weer onderscheiding in maken. Dat
0: dus,
2: is, ik ben het goed.
0: Dus doe wie dat er ook al?
2: Ja, ja.
0: Ik zit even dus in. Wij gaan keurig een spiekerbroek, jongen.
2: En ik heb er in mijn MAVO-HAVO-theater, Ron. Ik was een New Wave om. Ik weet net dat dat dan... ja, ik heb er is nooit iemand die mij erop omsprutst.
0: Nee.
2: Nou.
0: Maar bijzonder.
2: Ja, heel bijzonder.
0: Zo'n horen, dus wij schakelen hier bij Hilversum naar de collega's van het NOS-journaal.
3: In Bureau de Vries.
4: Dat hij me in de douche gooide met een natte handdoek over mijn hoofd.
5: Intiem geweld. Anna maakte het mooi.
4: Dan water erop, zodat je geen lucht meer krijgt.
5: Anna kon ontkomen.
4: Ja, dan heb je het gevoel van je gaat dood.
5: Een heel soort orenfralie net. Femicide.
3: Snijn al voeren in Bureau de Vries.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
7: Bouw- of metaalproject?
8: Staal Digitaal.
7: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar
8: staaldigitaal.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar
8: staaldigitaal.nl.
9: Is jouw keunskebit stikken? Dan wollen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice van reparages onder het keunskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis. 0 Sois 83 2 4 2 1 Sois 2.
10: S'morgens leidt je mijn kusgebied aan huis.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Reizigers lijken goed op de hoogte, ziet verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
14: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. De mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
13: Er wordt gestaakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
15: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in het noordpunt van de Persische Golf, en ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
13: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na al 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd, maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over. Soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig. Aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af. Dit was het NOS Journaal.
0: 4 minuten zon is het. Dit is Friesland van de Moorn. Op de dag dat er een grote staking is in Nederland. In Tiepen bij 4. We hadden al op het jaren 4 dat er wel wat bussen uitrieden binnen. Maar dat het voor de rest aardig stil is daar. Aanzien we bij de stakers die het haar inschreeuwen, wermt ze dat jouw doggen. En er is muziek van de Miami Sound Machine. En de Maasvogel, he, komt hij nog voorbij. We zullen eens even zien dat hij de bus voor had. En die ochtend de studio is.
16: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
17: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
16: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
17: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
16: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
17: Oké, ga ik op letten.
16: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
17: Doe ik.
16: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
18: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
19: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
20: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, eet smakelijk voor straks.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
20: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
22: Start je dag zonder barst.
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
25: Friesland van de Moorn.
26: Mijn Harm Wijstra.

0: Een jongetje van jou, 80, dit is van de Miami Sound Machine en Dr. Beat.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Het is wel grappig als je eraan denkt dat er een volwassen man rondloopt met speelgoedauto's op zijn sneaker.
0: Spots kwam met watersportauto's of met de Amsterdamse grachten erop. En reacties van mensen als René Vroger en Danny de Munk. We hadden haast nieuwe bijzondere sneakers die maken we in Haas. En we zijn ook in Snits dat de coverband Pink Floyd Project oefent van een optreden in Ahoy.
4: Dan just dat het echt visionairs wien. En vooral Roger Waters. Wat er toen skreun is, wat hij daarmee bedoelde, dat is dat weer toen relevant. Maar het is hij misschien nou nog wel relevanter dan dat het toen weer.
0: Aan zijn der meer hoor. En ja, Dr. Beat kwam al uit de '80s. Door hier het kijken hoe de New Wave fijken.
5: Ja.
0: Na je wieken, dan is de wieken van de jaren 80 bij
5: zeker.
0: Ons.
5: Zeker, ja. Ja, shuk wel nooit.
0: Oké, okay, we worden nieuw wever bijpakken.
5: Ja, zeker ken dat. Ik kom op mijn lesje.
0: Best. Wat was er meer te melden, Nieuwert?
5: Ja, de politie die event de jacht op illegaal vuurwerk en opscore in Parijs dat vrouwelijke meiwerkers van de Eiffeltour net werkje mochten vanwege een hindoefeest.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in het kwart, nou Sibbelewaaier. Goeiemorgen.
6: Jongens, is er een afwisseling van zinnen en geregeld buien. We van gewoon met tonger, hagel en windstieten. Dus die de matige, ontkrijftige, noordwestenwind bij temperaturen van zontje ont 18 graden. Jong, meest droog en in de nacht kwalt het aan een minimaal 9 graden. Morgen is het rijstiger, maar vooral maas geregeld zinnen. Het bloed is droog, al is een lokale bui mogelijk. De zuidwestenwind is matig, temperatuur in het op naar 18 ont 19 graden. Meer roer het waar, hoe niet jaloeren.
0: Dankjewel, Sibbele. Aansen hebben we meer oer dat waar, maar nou meer oer Pink Floyd. Want Money, Wish You Were Here en al die oren noemers het binnen, ja, zeg maar wat legendarische noemers uit het oeuvre van de Britse band Pink Floyd. En die noemers en meer klinken toch het theater van Snits dat de coverband Pink Floyd Project oefent voor haar show The Wall Final Cut in Ahoy Rotterdam op 24 september. Dus verslagjouwer Dennis Terpstra die mocht even zien bij de repetities en sputste daarmee de manager Wiebe Kootstra en gitarist André Becker.

0: zie hier een soort hele grote tralies. Ik zie de band daarachter. Wat voor productie is het?
1: Ja, het is inderdaad een hele grote productie. Het is een productie. We hebben nu ook maar door de theatersector, eigenlijk al voor het seks die hier op reprise vanuit 2020. Die we eigenlijk voor Ahoy opnieuw oppoetst. In een Ahoy is dat immens. Het is een projectie wat vanuit het hele podium en de zijkanten projecteerd wordt. Een gigantische spiegelbal van 2 meter groot. Gigantische beamers. Dat is net het stadionshow waar we 2 Lindien hebben. Maar dit is echt een gigantische theatershow met een groot kinderkoor en alles erbij.
0: Ja, die binnen op de staat net bij het kinderkoor, maar dat is echt een heel groot kinderkoor, toch?
1: Ja, dat is echt een heel groot kinderkoor. Inderdaad, een groter dan P. Floyd zelfs. En sommige dingen waar we hun lol treffen vanzelf. Dat is een dikke 50 band.
0: Nou, en is natuurlijk extra de heren van P. Floyd binnen de jongste ik net meer. Roger Waters had mogelijk zijn Askeets tournee gehoord. David Gilmour treedt heel sporadisch nog eens op. Ja. Merk je hem nou echt dat de interesse van zulke soort acts dan neemt?
1: Ja, nee, helemaal. De clubshows, dus dat is natuurlijk een beetje een hooromgeving als in theater. In clubshows is geen uitzondering meer als gewoon 2 generaties. Dus heel vaak ouders en Ben in bij mijn koor, dit is mijn koor, naar een Pink Floyd show.

0: Nou, we staan dus inmiddels op het podium, achter de tralies van The Wall. Hoe voelt het om dan te repeteren te wijzen?
1: Ja, dat is altijd spannend, hè. We komen, krijg ik even de zomerstop, met je al. Dus ja, dan begin je weer zo in theater, met je al. En ja, we zijn zo vaak met elkaar op paatrot hier. Dus het is ook, en dan ik weer een fantastisch weerzien met elkaar. En ja, dan zit de spanning er direct in.
0: Nou, je speelt nou de show The Wall, The Final Cut. Ja. Waar gaat het verhaal in het kwad?
1: Pink is de hoofdkarakter die opgroeit. En alle personages in zijn leven komen on bod. En door die personages en zijn ervaringen in de muziekwereld, maar ik in de wereld zelf, bouwt hij zelf een muur om zichzelf heen. En dat is The Wall. En hij vreeg het eigenlijk aan het einde van het verhaal af, van ja, is dit nou credible dat die muur zou opbouwd mij worden? Of mag ik hem ik zelf weer opbreken? En mag ik weer vrij libje in een gezonde en fijne wereld?
0: Nou, het album komt van zelfs uit Anjer en Zantig. En hoe hij hem dat relevant maakt, dat verhaal van You to Die?
1: Wij pluizen echt het DNA van Pink Floyd en van de verhaallijn uit. En ik de geschiedenis, maar ik de hele live ervaring van Pink Floyd zelf. Dan just dat het echt visionairs waren. En vooral Roger Waters. Wat er toen skreun is, wat hij daarmee bedoelde, dat is dat weer toen relevant, maar het is misschien nou nog wel relevanter dan dat het toen weer. Er is eigenlijk niks verloren. Helaas.
0: Jij bent een gitarist. Wat is het lastigste om te spelen?
1: Nou, wat het lastige is je zit ik wel wat hele klassieke Spaanse gitaar solootjes en dingetjes in. Die had David Gilmour bijvoorbeeld zelf net eens inspelen op The Wall. Maar dat is toch flamingo gitaristen inspelen. Nou, dat ben wel pittige stikken.
0: Dan af en toe is er anybody out there, denk ik.
1: Inderdaad, helemaal goed. Ja, en dat is echt een standalone. Dus het is ik net een ondersteunende rol, maar het is echt een solistisch stick. Heel brekbaar. Ja, dat moet dan wel even goed gebeuren. Maar dat gaat goed komen.
2: Ja, dat gaat zeker goed komen. André Becker, hier is ten Wierbe Koostra hoe dat Pink Floyd project, ik zou zeggen Dennis project, maar Dennis is dat vierde verslag. Ja, wie kan dat noemen? Haast wel even draaien trouwens. Is there anybody out there? Dat is wel leuk.
3: Oh ja, prachtig, mooi.
2: En normaal die Pink Floyd noemers ben altijd 4 minuten, maar deze die is een liedje draaien. Dus dat
3: zijn een beetje rekmuis,
2: ja,
3: schema hol.
2: Ja, want wij zitten ook met die lange plaat aan.
3: Nee, ja, precies, die mag nog komen.
2: In het laatste hoor, er komen leuke suggesties trouwens. Ja. In, dus nou, als er ook een idee hoe haast aan meisje de app van Omroep Friesland wil even broeken.
4: De media van de morgen.
2: Dan het orenijs, want daar hadden we wat opvallende verhalen.
3: Ja, nou ja, de politie die houdt de grens met België en Duitsland scherp in de gaten sinds de invoering van het vuurwerkverbod. En dat zei het Nationaal Coördinator Co Minderhout. Hij zei de inspanningen om de grensregio's, die zullen u een soort opsmieten. Als je gericht zoekt, ga je meer vinden. Ja, dat is een mooie, die kan sap een tegeltje. Er weer een uitgebreid handhavingsplan. Dat wie voor de politie wel een betingst om een vuurwerkverbod in te vieren. We staan met een grotere organisatie dan ooit klaar. En we zijn er vroeger bij. Het is wel een andere situatie dan voorgaande jaren. Ze weten onder oren welke personen en auto's actief binnen in de vuurwerkhandel in die regio's. En daar wil ik een soort informatie uitwisselen met de Belgische politie. Als je illegaal vuurwerk onderschept, heeft dat direct effect. Dit kan dan niet meer worden gebruikt. We voelen als politiemensen dat we nu in actie moeten komen om grote verstoringen tijdens de jaarwisseling voor te zijn. En ik de handel online, die we scherp in de gaten houden. Een soort mensen die hellen dan toch een vuurwerk nog. Ja, u het boetelen via internet verzeld.
2: Ja.
3: Nou, ik daar het dat we scherp in de gaten houden. En even minder houdt het internationale vuurwerkhandel. Hield ik meer de kenmerken van de internationale drugshandel. Alles is veel beter georganiseerd dan een aantal jaar geleden. Dus ja, daar moet ze wel even scherp op wijzen. De eerste grote vangsten, die ben al dienen. Want ja, dan stierven we dus straks op Efterstoan. We hebben helpvlinders belaagd worden met zwier vuurwerk, zei het minder hout. Dus, maar ze staan dus op scherp bij de politie om dat vuurwerk te onderscheppen. Dan, dat is het van soort opscore zwaarge in Parijs, in Frankrijk. Vrouwelijk personeel van de Eiffeltour wat dit weekend zonder pardon en hoerstuurd op verziek van religieuze hindoes. En die bezochten het monument, of die brachten bezieten onder het monument. En die woonden geen vrouwen in hun omjouwing zien.
2: En die bepalen dat zelf?
3: Nou, kennelijk kerst dat zomaar even zeggen. De directie is daar toch maar akkoord gingen. Vrouwen die waren dus naar hoesten stuurd. En degene die het nog wolwerkje moesten, die konden ze net onderuit, die moesten uit het zicht blowen.
2: Nou.
3: Ja. Werknemers werden simpelweg onzichtbaar gemaakt alleen omdat ze vrouw waren, zei de vakfederatie. En die bent er absoluut net mee eens, verzels. En mijnwerkers vakboen furieus door dat besluit. En toer is ik de hele dag dichtwest om de besieten mogelijk te maken. Nou, de politieke reacties, die ben er verzels ik. Er is niet één religie die in Frankrijk boven de wet staat. In Frankrijk vraagt niemand aan vrouwen om zich onzichtbaar te maken, het de minister Aurore Berger het schreun op X. De stadsbestuur van Parijs, dat is de eigenaar Rick van de Eiffeltoren, die het voor een onderzoek instelt. Wat is gebeurd is onaanvaardbaar, zei de burgemeester. De gelijkheid van mannen en vrouwen stopt niet bij de ingang van onze monumenten. Dus de beheerder die is intussen trots stof gingen. Dit had nooit mogen gebeuren en staat haaks op onze normen en waarden. Nou, als je zulke normen en waarden hebt, dan
2: komt je dit toch, hè? Komt hier lekker op die het mij.
3: Nou, inderdaad. Hier even een jedder in boekjes in maken. Van hoe geven we hiermee om? Nou ja, de hoofdscore die is er alweer.
2: Hoe jij er sprutsen? Er zijn mensen die ben al om 6 uur rond appen naar Omroep Friesland.
3: Ja.
5: De Maas! Ja,
2: ik ham voel je, de vogel zit in de kouwer nog.
3: Ja.
2: Hij komt er haast een verst uit, want hij is behoorlijk actief hier achter u. Altijd eruit vliegt dan juist dit.
5: De Maas!
2: En dan moest even hebben, 0620, Fjouwer, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen, het butje Maasvogel. En dan is er te winnen een t-shirt of een thermoscanner.
3: Ja. De Heiwekker is eruit, die is heel populair. En ik zou die lange noemers, die wil ik machtig omvreden.
2: Ja, dat gaat goed. Dus we zijn gauw erom met het programma. Ik hier daar zijn dat we iets van Pink Floyd draaien zoen. Ik van Jan Jaap, want die zei de 24 september, dan ben ik erbij, hè, Rina Hooy.
3: Zo, dus, nou, mooi.
2: Die had al een kaartje. Nou, geniet je. Ik heb een ook wel van Pink Floyd.
6: Can look around.

0: Pink Floyd. En Is There Anybody Out There? Op fysiek eigenlijk van de gitarist van het Pink Floyd Project, André Becker, sweetheart. Het is 4 minuten voor Jelwe Agenau.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Tien toers naar mensen die zocht op social media hoe Natasja van der Velde van Haan Spots gewoon velvet. Custom sneakers neemt ze dat. En mensen die het unieke schoen zieken, die kennen dan bij haar te lonen. En daar is een soort vraag naar. En het begon als hobby, maar ze kunnen er nou van roem komen.
2: Ik denk ongeveer 3 jaar geleden heb ik geboortesneakers gemaakt voor vrienden. Gewoon als grapje eigenlijk. Gewoon leuk en creatief bezig zijn. En dat is eigenlijk uitgemond tot een creatief bedrijf. Dus ik heb van mijn passie een bedrijf gemaakt.
3: Ja, dus hier stek al wat in de schilderwerk, toch?
2: Ja. Ik was altijd allround schilder bij een schildersbedrijf uit Vraneker. Met heel veel passie en plezier altijd gewerkt. Dus het creatief heeft er wel altijd ingezeten.
3: Ja. En wat voor fysieke prijs dan al hier?
2: Nou, deze is natuurlijk helemaal rondgegaan de afgelopen weken. Er hebben heel veel mensen op gereageerd. Zoals Danny de Munk, René Vroger. Iedereen die heeft wel aardig op gereageerd. Er is gewoon heel veel liefde voor Amsterdam.
3: Ja, kist er eens omschreeuwen wat er op die school steekt?
2: Nou, dit is het stadswapen van Amsterdam. Dit is een aanvraag van een vrouw die heeft deze laten maken voor haar man. Er staan een aantal quotes op Amsterdam. Nou, natuurlijk de mooie pandjes van Amsterdam. Delsblauwe kleur erbij. Ja, dit is gewoon, eigenlijk is hij best wel simpel qua ontwerp, maar het komt allemaal gewoon heel tof samen.
3: Best wel volle details, hè?
2: Ja, zeker. Dat vind ik ook het allerleukste om te schilderen. Dus het kan alle kanten op. Dit is best wel een uitgebreid ontwerp. Dit is bijvoorbeeld al iets simpels. Ik maak ook heel veel bruidsneakers. Dan gebruiken we allemaal kantverwerken erin, parels, de trouwdatum. En dat kan ook zo gek als je maar kan bedenken. Dus de variatie is gewoon heel tof.
3: Ja, dit is heel wiet nog. Maar ja. dit kon ik in beschildering via dus meer op, behalve de trouwdatum zit er dan op.
2: Ja, nou dit komt natuurlijk onder een jurk. En die jurk is al heel erg wit, dus het moet wel bij elkaar blijven passen.
3: Ja.
0: Ja, bijzondere sneakers. Die zitten dus net in uw prijzenpakket van de Moorn. Wel een t-shirt van Friesland van de Moorn is ook bijzonder. Want die wordt ook op maat maken. Het wordt soms even van die kleren en tasje wordt. Maar uiteindelijk krijg je meer. En een thermoskanner zit hier in de prijzenkloes. De Maasvogel die mat nog vliegen trouwens. Want Linda Berg stuurt dus al een berichtje. Maasvogel. Nee, dit wie de onkundiging, Linda. Hij zit nog... hij zit wel wild in de kou, Joert. Maar hij mat er nog uit. Als hem eerst als hem voorbij vliegen komt, Jern, dan meest even appen. 0620 jou en Jochen. Jochen Ian, Jochen op de Omroep App broeken. Als eerste Nijsje uit Friesland.
4: Nije wieken bij Omroep Friesland.
1: Een week lang waarom naar de tijd van de Walkman. Fluoriserende kleuren en Hilbert van der Duin.
4: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
4: De hits

0: een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
0: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Het is nou precies 7:30. Dit is het Nijs uit Friesland. Fijke Wouda, goeiemorgen.
10: Een goeiemorgen. Wat je hoort, maar die BV-reis je wel. Maar Celine haast alle gevallen ziek je maar om een alternatief. Vakbonden FNV en CNV gaan voor de hele dag een landelijke staking in het IBM-BV4 onkondigen. Als protest tegen de bezuinigingsplan van het kabinet. FNV-bestuurder Andries de Jong leidt uit waarom de 24 uur staking in haar negen nedig is.
11: Nou, de sjoest is dat het kabinet wil met geen enkele beweging, meidje, om richting van u eens op te schouwen. En men dood krijgt, het geld wat in die potten zit, dat hebben wij mij een ander bienenwander gebracht. En het is uw geld. En zij toch krijgen wees een cadeautje van de overheid van jongens, waar jouw je met geld, dat is krijgen we zo. Blow mij Johan uit uw potten wij.
10: Net alle meiwerkers door een meionderstaking van de morgenrieden Bigelix uit het jaren vinden wij meerdere bussen van Q-bus dags uit. De jong leidt uit waarom dat gebeurt.
11: Nou, dat ben dus eigenlijk al jaren uitzendkrachten. En die had toch de angst dat ze straks niet verder contract krijgen. Dat het in hem broekt wordt. Ja, ik vind dat schande. Dat jij net zag en dat mij net voorkomen. Iedereen had het droog van staken.
10: Arnold Rosier wordt de nieuwe burgemeester van Dontemadiel. De 52-jarige Rosier is nu nog steeds de griffier van de provincie Friesland. Met de voordracht van Rosier komt een eind aan een lange ziektocht. Bij een eerdere sollicitatieronde wien er net genoeg geschikte kandidaten. Der trochmast waarnemend burgemeester Anja Haga langer zitten blowen. Als de minister van Inlandse Zaken akkoord geeft, dan wordt Rosier op 10 november geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Dontemadiel. Het kunstwerk De Streken op Skielge is definitief afbrutsen. In 2015 werd het voor het eerst zien in Oorin naar culturele haardstijd. En zo'n die tijd had het op meerdere plakken op Skielge te zien West, hield het in zee. Nu is de vergunning verroen. Kunstner Mark van Vliet had er vrede mee.
12: Er is hierop getrouwd, er is ook gerouwd, er is as uitgestrooid. Mensen hebben hier gepicknickt, er is gefeest, er is gestaard over het wat. Dus het is mooie gesprekken geweest, mensen hebben ontmoetingen gehad met elkaar. Dus ik denk dat het helemaal goed is geweest voor heel veel mensen met dierbare herinneringen.
10: Een lidspaard van het kunstwerk De Streken Schilternij te zien wijzen in de Tonneloos op Skielge. En op de kruising van de Van Duinstrit en de Moenewijns, Ruistervingen, werd juist jong 2 auto's op elkaar botst. De bestuurders zijn gecontroleerd door personeel van de ambulance, maar kwamen met de schrik vrij. De auto's rekken zodanig kansjeren dat ze futsleep worden moesten.
9: Nou, die hebben aardig lok gewoon als de foto's als juist bij u zien appen en op de.
10: Ja, dat is, die zijn de beste kansjere uit. Het beste klap best.
9: Ja, nou, als die appen en die website toch hier maast, vind je meer nijs. Het waar, eerst aansen hier op de radio.
13: voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er wat else in.
14: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Personeeltekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
16: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesters op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Friesland van de Mol.
18: Mijn harmwerk.

0: Nou, rond Jochen Oeren is dit Friesland van de Moorn. Haasten ben we weer op het Jereveen. Want hoe is het met de staking in het openbaar vervoer? Geen bussen en treinen in heel Nederland. En ook in Friesland is het rustig op de perrons. Hoe verint het bij het inschrijven bij het FNV Vakbondshuis? Jest Aasen. Maar eerst hebben we het waar. Sibbele Waaier, goeiemorgen.
1: Een goeiemorgen, Harm.
0: En dan moest het even hoe de wetten staan, nou, hè?
1: Ja, ik vond het eigenlijk wel dat er aanleiding wie om daar eens even uit te schijnen. Want ja, Juster Midje en Juster Jong weet natuurlijk heel erg zuterig. Nou, ik heb hier wat wetterstand bij me skarrelen. Bakkeveen van nou Justermoorn, 8 uur, wie 24,6 mm vallen. En die Friese Pjeln, 31,6. Nou, dat ben een waarneming van nou 8 uur juiste morgen. Ik heb zelf altijd tussen middernacht, tussen 24 uur hoor ik dat bij. Dus het is van plak tot plak net helemaal te zien hoe ze dat meten. Hè. Maar ik heb in ieder geval op een lemmer zo'n 20 mm. In Grauw, wie ik zo'n 20 mm van Iesbrechtum, 18,9. En de Westerrijn, 20,9. En Akrum kreeg ik mijn Utrecht-teken erbij, 44,7. Nou, het jouwt aan dat er juster, nou vooral juister Midje en juister Joon, een flinke plans van is. Dat hebben we wel merken kent, want het weer verzelfs heel triest. Juister Joon toen ik naar huis reed, ik denk, jongen. We zijn de droge periode blijven. Maar fijn, wij hoort na je dag. We lezen aan de achterkant van dat lege drukgebied wat al dat wetter bracht het. En wij hoort een maatje met een matwestelijke streming. En daarmee komt koele en wat vochtige lucht onze kant op. En nou, de zinnen die schiet op stuit, op plakken, daar val ik al enkele buien. Nou, geende wij de mantiet en begin van de medje. Dan heb ik nog de maatje met een verkoudheidje in de boppenloft. Dan is het op 44 kilometer is het wat kouder dan dat op stuit is. En dat jouwt meer energie voor de farming van buien. Die buien die kennen tongerian, ik een klap, of ik een hagel. En misschien ik dan wel wat winstjitten. Dus het is een onleidige dag, maar wel een zinnig moment. Het is wat dat betreft vol oors als juster. Daarbij is die de matige, ontkrachtige wind eerst uit het westen en vanmiddag meer uit het noordwesten. En met temperaturen van zandje 18 graden, nou is het wat aan de koele kant. Het goede nijs is in de rind van de middag, dan neemt de buigheid vanuit het westen wij langzaam aan. En wordt het vannacht wat rijstiger, komen er wat opklaringen. De ken op de kust gewoon en kalle bui vallen. En de temperaturen die liggen staat tussen de 9 en 13 graden komende nacht.
0: Is het morgen extra wisselvallig?
1: Nou, morgen dan wordt het wat rijstiger. Morgen krijgen we besieten van een reg van hege druk. Betekent dat we morgen een afwisseling hebben van zinnen en wat stapelwolken. Daarbij kinderen enkele bui vallen, vooral in het wat westelijk pad van de provincie. Maar het zal, staat het nou is het net een soort vaststellen. De wind houdt hem ik wat rustig. Die wind is matig, meest uit het zuidwesten. En met temperaturen van zijn 9 graden, die worden trouwens wel bereikt al aan het begin van de middag. Want staat het nou is hebben in de maand die het meeste zinnen. En in de middag komt er dan wat meer bewolking, waardoor de temperaturen, nou weer iets zakken, maar fijn. Maar zandje graden, met wat dan dwan. Die tamenemende bewolking, het te krijgen mijn steuring. Die onze kant uitkomt en die komt op vreed oorus om jou te lezen. Nou, en dan we dan vreed zorgen, dan hebben we een soort bewolking. De kentrollisteuring wat rijnwetter vallen, wat lichterrein of matrein, liet het op stuit net al te actief te worden. Maar fijn, we moeten wel weer rekening mee houden. Temperatuur die is een jongetje ont 20 graden. En ben je zwak ontmatige westenwind, is het dan wel kalm waar. En als we dan nog vierde show naar het weekend, dan is het op sneeuwen. Hebben echt te maken met een reg van hege druk. Dat jouwt echt meer zinnen en droger waar. En de temperatuur, dat is nou eens even mooi nice, die gaat waarschijnlijk zo naar de 20, 21 graden. Dus dat is heel noffelijk. En daarbij is die een zwakke, ontmatige west-zuidwestenwind. En de snijn, dat zou wel eens uitdraaien kunnen op de passage van een nijsteuring met wat rijnwetter. Maar dat is nou zo vier wat. We moeten joert eerst maar even terug de wisselvalligheid heen. En de nij krijgen per dag, dan is het heel aardig. Maar ze noemen dan een bui.
0: Sibbele, dankjewel. Een hoffelijke dag, hè?
1: Ja, hetzelfde. Friesland van de Moor.

0: Marieke Beck, Elze van der Grijft en Dien Stapke. En ik get hem nevens mij, hè, die vogel.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Hoorn.
0: Eer komt het wetter. Dat is het thema van het Iepen Lofspul in Eerste Mar, dat de komende 4 jaar spelen wordt. Bijzonder is dat het Iepen Lofspul van onderen naar opzetten is en ontwikkelen. En zo had het hele dorp die docht mij als acteur of vrijwilliger. Ik praat erover met voorzitter Richtje Sietsma. Een goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen.
0: Richtje, hoe ben je er zo opgekomen om dit Iepen Lofspul te houden?
3: Ja, dat is een aantal jaren lien ontstaan eens met het cabaret in het dorpsfeest. En door wie Sjoerd Blom, ik ben Lutsen bij het cabaret. En Sjoerd Blom is nou eens regisseur, maar hij wie doe, ik ben Lutsen bij het cabaret. En zo ben ze eigenlijk, haar ze zei van, goh, nou, zou het net mooi wezen om hier ik eens een Iepen Lofspul te houden, u te vieren. Nou, en zij is een groep mensen, ja, daar had er eigenlijk Jon en Jon aan besteed om te denken van, goh, wat hebben we dan te vertellen? Ik heb het over haar, wat willen we graag, hoe de mensen jaren litten en sjen litten. Nou, en zij is dat ontstaan.
0: Ja, en dan komt er als organisatie denk ik heel wat op je af, want door zij zal Jon en Jon praten, maar hoe lang ben je al dwaande met de tarienings?
3: Ja, dat is dus eerst begonnen voor zelfs mij uiteindelijk het meidje van het script. Dat is zeker meer dan een jaar hoeheen gegaan. En ja, dan ontstaat de tariering, de hele organisatie erbij. En dat is ik dus alweer meer dan een jaar lien. En ja, eind vorig jaar winnen de audities. En vlak na de winter bezig start met de repetities in februari, denk ik, ja.
0: Ja, dus het is een heel proces. En ik zei het al in mijn inleiding, een groot deel van het dorp is wel belutsen met die Lofspul.
3: Ja.
0: Ran iedereen er voor warm voor?
3: Nou, eigenlijk sinds we steeds van, goh, wat is het geweldig hoeveel mensen altijd weer enthousiast binnen om mij te dwaan. En dat wie ik nadrukkelijk wil een doel van dit hele project, om het ik echt een minskips warm wezen te litten, om het bij elkaar te dwaan. En zijn we dus eigenlijk heel gauw heel soort mensen die voor mij speel je voor, maar ik voor de band, maar ik voor alle vrijwilligerstaken eromheen.
0: En bloed er nog wel genoeg mee moe als publiek, of?
3: Ja, dat zoest je afvegen van krijgen we de tribune nog vol. Maar dat is hartstikke goed gang. Dus wij zijn alle Jon weer week uitverkocht.
0: Ja, er kan niks meer bij.
3: Nee, er kan niks meer bij. Nee, klopt.
0: Dat is wel mooi om te weten dat je van een volle zeel spielt natuurlijk, hè?
3: Ja, zeker. Dus dat jouwt vast een heel soort energie voor de spielers, denk ik. Ja.
0: Hier komt het wetter, is het thema. Wat is dat, Ketten? En waarom hij hem daar verkeersen?
3: Ja, nou, het verhaal speelt zich al in 2036. En wat er eens bad in de meerskip is dat er de verbinding eigenlijk via de ziekte is. En dat gaat dan

0: voor het thema het waar en het klimaat. En ja, er is een groep die is ervan overtuigd dat het net goed komt met het waar en met het klimaat. En dus die Europa, hier komt het beter. En ja, en de oren zeggen van nou, dat valt al wat aan. En nou, daar ontstaat eigenlijk een heel verhaal over. En ja, het wetter is voor zelfs ik heel goed van toepassing op 1e maart. We lezen hier mooi tussen de beide marten. We hadden 2 scootjes in het dorp. En ja, ze komen heel volle verschillende thema's eigenlijk heel mooi bij elkaar.
1: Ja, het is super actueel. Ik zei niet, kijk, een volle sale, maar het is voor zelfs in die loft. Want het steekt met spelen onder lids. Hoe zocht het eruit? Hoe is die ambiance daar?
0: Ja, het is een prachtige ambiance. Het is vanzelf, het rijdt leidt om je heen, het wetter leidt om je heen. En nou, juist met de generalen wie het nogal weert. Maar wie verwacht je joen een hele mooie entourage met je ondergaande zon. En ja, dus dat komt vast heel nog goed.
1: Ik wens je hem richt, je ziet maar een hele geweldige première, joen.
0: Ja, tere dank.

0: Javelin en zijn Electric Light Orchestra. En hier is de nieuws. Nou ja, wat is het nice van deze dag? Dat is dat het bierverfier in heel Nederland plat leidt. Oerlien, jij wel dat de busstalling op het Jereveen nou, net een soort beweging weer. Dat jij we van uw verslagjouwer Isa Visser. Die zegt daar wel wat bus naar zetten. Maar het er volle minder als gewoon wij. Ja, net drok daar dus mij bussen. Maar misschien is het wel heel drok op het vakbondshoes van het FNP. Werd de stakers haar inschreeuwen als staker. Isa, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Is het eigenlijk drokker als op het busstation?
1: Nou, het is vol iets drukker. Op het busstation daar staan alle bussen stil. En op die ene bus die ik zelfs dus voortgeen schoen ha, ik verder weinig meesken schoen. Hier is het wel iets drukker, maar nog net een heel hele drukte met buschauffeurs. Want de inschrijving gaat pas om 8 uur iepen. Dus nou ja, elk moment druppelen ze misschien straks wel wat binnen. Je neist me Andries de Jong, kaderlid van het FNV Friesland. We ben je nou onkam in het vakbondshuis hier op het Jereveen. Wat zit hier hier te gebeuren?
2: Nou ja, je vindt de inschrijving in het rechtplak van de leden. En we zitten hier de jaren met onze collega vakbond het CFV. En ja, het is puur inschrijving. Nou ja, en dan kerst het en dan wordt wat oude hoed onderling. Dat is eigenlijk wat hier gebeurt.
1: En waarom is dat inschrijven zo wichtig?
2: Nou, dat is om je stakingsvergoeding te krijgen, hè. Zoals als je wordt werken moest en doe staakt en dan jouw de werk jouw geen beloning wordt, hè. Dus de bond die neemt het door en die doet de stakingsvergoeding. Het kost dus al je geld, hè, maar die is net zo hoog als je salaris.
1: Ik word correct vregen, die stakingsvergoeding dat zit dus net even heeg als dat gewoon een dij werkje zoest.
2: Nee, dat kost dus denk ik gemiddeld 4 of 5 tientjes per dij.
1: Binderek meesken die net werkje, maar ik net troha van ik mag me wel inschrijven, dat is belangrijk?
2: Nou, als je net werkest, dan hoest ik net inschrijven. Want door die huis niet eerst je hoort. Dat is gewoon die vrije dag. Het gaat puur om degene die je hoort werken maat.
1: Ja, we zeggen, krijgt ik op het Jereveen dat er wel een peer wieën die voortgingen. Die vallen dus eigenlijk boeten dit hele verhaal.
2: Ja, en die krijgen gewoon salaris van de baas.
1: Ja, nou, het is net alleen nog het inscrewen. Hier in Nijst meer weet ik de koffie en thee al zetten waar en krijgt al broodjes brocht. Er is hier wel meer dan alleen nog dat inscrewen.
2: Ja, dit is natuurlijk een beetje een sociaal gebeuren, hè. Ja, maar je moet eigenlijk een beetje peteren wat er gebeurt in de wraad. Zag je dat wat, Joert?
1: En als we weer omzuggen op vorige stakingen, hoe wie die opkomst toen bij dat inscrewen?
2: Ja, dat wie wat leger dan dat het nou is. Dit lijkt wel heel gevoelig. Ik zorg ik meestal die de vorige keer naar mij staken die nog wel aanwezig binnen. En dit geeft ik daadwerkelijk ergens om, hè.
1: Van de morgen petit kon de meesken zich bij het punt waar de bussen vertrekken op het Jereveen ook al inschrijven. Daar binnen volgens mij al een elke en niet een binnen kamer. Wat zijn die? Hoe is ze die?
2: Ja, nou ja, het is gewoon noodzakelijk. En daar draait het gewoon om. Het is noodzakelijk dat wij een voestmeidje zien wat het kabinet maar eens voor had. En dat doen we niet alleen voor onszelf, maar dat doen we voor iedereen hier in Nederland. En wij zijn gelukkig heug georganiseerd, dus wij kennen een voestmeidje. En daarom is het OV ik altijd een van degenen die de kaart trekt. Samen met de haven ben wij de heugst georganiseerde groepen in de ik ben het FNV.
1: Straks over 5 minuutjes, dan kunnen de eerste binnendruppelen. Dan is het een naam op scrollen en dan kunnen ze bij foto voeg je dat in zien gong?
2: Ja, dus je had goed is ze al hier via de mail een staakjespas krijgen. Er zit een QR-code in. En dan kunnen ze mij komen en die scannen waar je even mijn telefoon. En dan kan ik gewoon controleren van hey, dit is ik zeg maar zusje Pietje. En we controleren even de geboortedatum op de gegevensklapje. En dan krijgt er automatisch een mail dat er inschrijven is. En dan krijgt er de komende dagen. Dus die stakingsvergoeding uitkeert tot het FNV.
1: Heel nog goed. Andries de Jong van het FNV Friesland, dank u wel. Nog 5 minuutjes en dan zullen we eens even zien of de eerste buschauffeurs nou ja, direct petit bij binnen om haar niet te schreeuwen.
0: Als nee, ach, dan hebben we die weer. Isa Visser daar, uw verslagjouwer op het station van Jereveen. No bed, vakbondshoes, ja.
3: De media van de morgen.
0: Het vakbondshoes.
4: In één keer goed.
0: Ja, nee, ik ken wel, maar ja. Dat is ook net een woord wat je alle dagen broeken vanzelfs.
4: Nee, zeker niet. Nee. Harm, heb je al je kranten, heb je voor me lezen?
5: Ja, het is al je. Had je wel hartstikke tolve kranten. Nee,
4: het is een hele stapel en het is al je groot leed voor zelfs de hele vrouwstint in brand. Maar ik wil toch even naar Baarle-Nassau, naar het Ezelpaleis daar. Daar vangen ze dus verwaarloosde, vriendzame en mishandelde bisjes vangen ze daarop. Ezels. Er staan 58 ezels. Dat hier een 59 wijze kent. Want het 12 weken oude valsje pleuntje is deerskeppen.
6: Nee?
4: Ja.
6: Waar gaat het in dan?
4: Nou, dat is nou de vraag voor zelfs. Maar ze binden er heel dal van oor. Manjit Jung kwam ze erachter van, hey, waar is Pleuntje? Pleuntje wist hier net in de grijde. Dus de hele nacht trooi is er zocht. En Juster is op een plak waar ze zocht hier. Daar leidde hij dus eerst net. Maar Juster, in ien leidde Pleuntje leidde er in de grijde. Zwier mishandelen en deerskerten.
6: Ik zoek het steeds bij wel sporen dat ze deerskerten is.
4: Ja, ja. Het is, nou ja, ik ben er haar stil van. Nou, ik bedoel, ik ben groot fan van ezels. Maar...
6: Oh, dan ben je fan van mij.
4: Dat zit ik net, dat ben die wat. Nee, ik zou dat echt net waren.
6: Wie een inkopper.
4: Ja.
6: Nee, maar kom op. Bloed er al.
4: Bloed er toch al. Ja, ze denken dus dat ze het beetje stellen moeten en dat het net slag is.
6: En toen had ze het
4: misschien wel verzet. En toen is het beetje sabotslijn en alles en uiteindelijk dus deerskerten. Ja, ze ben in shock daar. Nou, ik kan me je heel goed voorstellen. Ik ben weggelopen. Ik kon het niet aanzien. Een oogje hing eruit. Nou, het is... Waar doet zulks? Dan is er echt wel wat met die onderhoorn.
6: Ja, dan kun je heel welkom uit.
4: Precies. Nou, ze zullen ik mooi even waan. En ze wil ik weten van, ja, waarom dat zijn hier? Wat? Dat. Dus het is, ja, nou. We zijn er stil van, super. Nou, we gaan gauw even naar wat oorneis. Ja, doe, wist ik wel gauw eens even in de Ronenster te vinden, Harm. Dan
6: zeker.
4: Haar seis bij Almere.
6: Ik ben congreske.
4: Ja, nee, precies.
6: Wat interessant, waan.
4: Ja, maar dan riest u bij de Oera seis bij Almere en wat juist dan? Dat kasteel.
6: Ja.
4: Ja, dat is al 24 jaar een ruïne. Het is toen bouwd. Ja, het is nooit heel oud. Bouwt, het geldt weer op.
6: En de zoen oorzoe dat we verder bouwen.
4: Nou ja, daar ben al je op land. Er zo'n attractiepark en van alles zo te komen. Maar het is al je mis roen op het geld. Nou wordt het sloopt.
6: Oh.
4: Maar er komt een Nijkasteel weg.
6: Hé? Hey?
4: Ja.
6: Dat is een kapitaalvernietiging, toch?
4: Ja, nou ja, dit kasteel is, dat zit al 24 jaar sabi. Het dak is nooit al opgebouwd en weet ik veel. Dus het is te bot verwaarloosd. Het kan net meer maken worden.
6: Het kan,
4: nee. En voor nijbouw, daar ben patjes geld voor. Dus nou hopen de gemeente hopen het zelf voor mekaar te krijgen. Ja, de wethouder die heeft er al vertrouwen in.
6: Ja, dat hield ze toen.
4: Maar hij zei, nou, ik begin niet aan een wedstrijd als ik denk dat ik hem ga verliezen. Nou, we maken maar eens even afwachten wat er in kwaad stiert.
6: Nou, we zijn goed naar links en over het polder rijden. Het is haast 8 uur tijd om te skikkelen met Hilversum, de collega's van het NOS Journaal.
7: Wij spelen je gitaar. En we timmeren je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
8: En al die muziek van Frieske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland. Bij Willem de Vries.
9: En Noorderwien is overal west op best. Alle werkdagen op de radio. Jongs versijzen ons zoon. Alle weken op televisie. Benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
7: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarsplein.
10: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
13: Hoe kom ik je waai?
12: Of in die tij wekker had.
14: Hoe kom ik aan het werk?
12: Vragen die toet in toekomst keer.
15: Waar kan ik van over werk leren?
12: Vragen die praktisch binnen.
16: Hoe vind ik personeel?
12: En vragen des alle dagen mij omrinst.
17: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
12: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
18: In Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
19: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
20: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte. Veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
13: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op de goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
20: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar.
14: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna 1/5 lager.
20: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig, vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Maait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En voor 19 graden, vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel, Dorald. Nog een oren Friesland van de Moorn. Hoe is de reewilligers om te staken bij buschauffeurs op het Jereveen, dat Jerve Haasen? Want er is een grote staking van zelfs in het Iepenbier Vervier. De winnaar van de Maasvogel komt nog voorbij, want er zijn heel soort meisken. Anna, Akker, Tineke, Ingrid, Mariet, Jacob, Wiebe, Wietse. Nou, Gim was vertrouwd, die hou je al dat je Maasvogel-app. Dus die doen mij om de prijzen. Als dat nog net die in haast zoek het nog wel even aan. En we willen nog een lange plaat draaien. Komen ook goede suggesties verbinden. En het Iepenbier Vervier riet net, maar het zit op de die kijk even ergens stil, joh ik, Feike?
4: Ja, zeker stiert het stil. Het is op de A32 beide kanten op tussen Jereveen en Wolvegeer, zo'n beetje van Stienwijk Noord, Jereveen Zuid. Daar stiert het 4 kilometer lang, stiert het vast 8 minuten extra rijstiert. En ik van Jereveen naar Ter Itzert 3 kilometer file en 1/2 minuten extra rijstiert.
6: Oh, daar rekken mij. We trapen je aan met Fleetwood Mac.

0: Vries een steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
1: Easyset.nl, dan zit hij al goed.
2: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
1: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzoom het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
3: De garage in jouw omkritten?
4: Heimer.

0: geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
1: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
0: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Friesland van de Moor.
3: My Harm Wijstra.

0: Oh ja, dit is al je Nijerwets one.
1: Maar Harm Wijstra.
0: Ook eerlijk ben het hier mij net hoef.
2: Ja, dat vind ik toch wel heel leuk. En ik geniet ervan. Ik geniet er gewoon voor de volgende.

0: Fleetwood Mac en Seven Wonders.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Mijn Harm Wijstra.
0: Dit is Friesland van de Moorn op de dij dat er een grote staking is in het IJmbierverkeer. 24 uur, volle minder bussen en trein. Al riender krijgt op het Jereveenwol enkele bussen.
3: Nou, dat ben dus eigenlijk al jaren uitzendkrachten. En die had toch de angst dat ze straks niet verder contract krijgen. Doordat ze in hem broek wordt.
0: En we ben ik op Skielge, daar is het bekende kunstwerk De Streken nou definitief afbrutsen.
4: Ik ga het enorm missen. Dus volgend jaar rond deze tijd loop ik de ijsberen thuis. Zwaar gefrustreerd, maar het zij zo.
5: Ja, dat klinkt net best.
0: Die man had 4 jaar zijn kunstwerk daar honderd steen natuurlijk, hè?
5: Ja, precies.
0: En dat het dan eindig is.
5: Maar hij zei, er is trouwt en rouwt en alles op dat kunstwerk.
0: Ik kan me wel begrijpen eigenlijk, dat het die man wat doet.
5: Ja, goed net steen, broer.
0: Nee, de vergunning liever. En het zit in natuur natuurlijk. En
5: ja.
0: Dat is al je gevoelig in. Je
5: hebt een nieuwe vergunning. Je hebt zin in het hier om een nieuwe vergunning om te vragen.
0: Ja, maar nevens mij wie deze vergunning ik al een paar keer verlengd.
5: Oh. Nou,
0: ergens houdt het op, Feike.
5: Alles houdt een keer op. Ja.
0: Maar nou. wij zijn er gelukkig nog.
5: Nee, wij
0: op Jochen Oering.
5: Ja, dat zeker. Met iemand die nu hier de studio uitkrijgt. Want Jochen Oering. De tweede keer, die komt om in de Moorsjes. En het gemeentebestuur van Amsterdam, dat bloot businesscars vleien. Net zien stenen dat dit volle duurder en minder goed voor het milieu is.
6: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Is het waar in het kwart nou? Bij Sibbele Waaier. Goeiemorgen, Sibbele.
7: Een goeiemorgen. Jongens, is er een afwisseling van zinnen en geregeld buien. We van gewoon met tonger, hagel en windstitten. Er staat een matige, ontkrijftige, noordwestenwind bij temperaturen van zontje rond 18 graden. Jong, meest droog en in de nacht kwalt het aan een minimaal 9 graden. Morgen is het rijstiger, maar vooral maas geregeld zinnen. Het bloed is droog, al is een lokale bui mogelijk. De zuidwestenwind is matig, temperatuur in top naar 18 tot 19 graden. Meer roer het waar, doe niet jaloeren.
0: Hij docht hem een soort, wie jij het al, de kunstner van het kunstwerk De Streken op Skielge. Want dat is deze week definitief afbrutsen. In 2015, wie het voor het eerst te zien, in Oren naar culturele haardstijl 2018 in Ljouwt. En zo'n tijd had het op meerdere plakken rondom het eiland te zien west. Meestal kon er ik op, het wie een houten stallage in het water en bij eb en vloed, dan zegt er alle kinderen weer oors uit. Maar wat erop woorde, die moest wel voorzichtig wijzen, zei de kunstner Mark van Vliet.
4: Er staat geen reling naast, daar heb ik voor gevochten. En dat is juist goed, dat mensen nadenken van waar ben ik. Mensen moeten elkaar passeren en dan moeten ze op elkaar letten. En dat is juist gunstig. En niet in de regelgeving zitten met balustrades en reddingsboeien en weet ik veel. Nee, zelf verantwoording nemen. Nou, en dat is een risico, maar ik heb gemerkt in de afgelopen 8 jaar... dat daar worden mensen juist door aangesproken. En voelen opeens ook serieus genomen. En niet gepamperd door allerlei regelgeving met allemaal hekken en veiligheidsvoorschriften.
8: Ja, en nu is het dus echt de laatste keer?
4: Ja, het is klaar. De vergunning was vergeven hier voor 5 jaar. We hebben nog een jaartje aan kunnen plakken. Door een crowdfundingactie van afgelopen jaar. Dus het materiaal is versleten. De vergunning is op. Dus eigenlijk geheel volgens plan. Het is klaar.
8: Dat is wel jammer.
4: Ja, dat vinden heel veel mensen. Maar zeker hier op het Wad besef je dat alles is vergankelijk. Ook dit is vergankelijk. Dus ik heb er vrede mee. Daar hebben 10.000, 100.000 mensen van genoten. Er zijn ongelooflijk veel foto's gemaakt. Er is hierop getrouwd. Er is ook gerouwd. Er is as uitgestrooid. Mensen hebben hier gepicknickt. Er is gefeest. Er is gestaard over het Wad. Dus het is mooie gesprekken geweest. Mensen hebben ontmoetingen gehad met elkaar. Dus ik denk dat het helemaal goed is geweest voor heel veel mensen met dierbare herinneringen.
8: Ja, heeft u er een dubbel gevoel bij?
4: Zeker. Het is enige weemoed. Want het is ook heel bijzonder om op zo'n locatie te mogen werken. Ook ik heb hele bijzondere momenten gehad op dit ding. Dus ik ga het enorm missen. Dus volgend jaar rond deze tijd loop ik de ijsberen thuis. Zwaar gefrustreerd, maar het zij zo.
8: Hoe gaat het voelen wanneer het laatste stukje hout eraf wordt gehaald?
4: Ik denk ook enige opluchting. Het is ook een zorgkindje. Je maakt je ook druk als het stormt. Zit ik toch rechtop in mijn bedje. Dus het is heel tweeledig. Ik ga het enorm missen. Maar het is ook oké.
0: Okay. Zij het kunstenaar Mark van Vliet. Tjen verslagjouwer Gieter ten Nijenhuis van de Waddenomroep.
6: De media van de Moorn.
0: Dan horen zaken.
5: Ja, net zoals in alle goede voornemens, bloot het aantal ietsjende moosjes in de Tweede Kamer maar omheen gingen. Nog blikken uit een analyse van één vandaag. In haast 20 jaar tijd is het aantal verziekingen onder het regeer per vergadering verdubbelen van 14 naar 30. En ja, dat is likens de tijd die het kost het om daaroor te stemmen. Parlementair hier 2024-26 zien alle Tweede Kamerleden mijn mekoor 4470 unieke moosjes zien. Ze kreeg wat minder als die ervoor, toen minder meer dan 4600. Maar ja, door de verkiezingen en de formatie het de Kamer het oude hier 20 vergaderdagen minder telt. En het tempo waarin moosjes inzinnen waren, leidt dan ik heger. En werd er ook per beschikbare vergaderdag meer moosjes inzinnen binnen. En dat past dus in een langere trend, over de hele onderzochte periode. Tussen 2008 en 2026 is het aantal moosjes per vergadering bij 109% omheen gingen.
0: Nou. En wat ben je ermee overschrijven?
5: Niks. En we elke keer wedstrijd van jongens, hou je hem even in. En, nou, maar ja, nee dus. Nou, ik begon niet, krijg mij net sinds de alle goede voornemens. Nou, dan kan ik voor dit tweede bericht, sissen. Want het Amsterdamse stadsbestuur mij voorlopig voor eerst business class vliegen blowen. Vliegen wieken, die blikken dat de wethouder Araya Sumter van Pro kritisch is op de luxe tickets. Maar ze bloot er wel met rook in. Ze hadden in Amsterdam, zei het, we willen dat Schiphol krimpt. Ze hadden reclame voor vliegenvakanties, hebben ze verbinden. Maar burgemeester en wethouders die mijzelf business class reizen in bloeien. En ze zeggen wel van, ja inderdaad, ja, het is wel minder goed voor het milieu. Als een stoel tussen het gewone volk. We beginnen toch voor eerst met rode. Er zijn kritische vragen gesteld. Tofik Dibi van Bijeen, die zwengelen de discussie om. En hij zei, ja, we moeten ik wat sober omgaan met belasting yield. En de wethouder die reis zei ik van, ja, Biedriek, we zijn al hier in de waande om dat auto te schaffen. Ja, ik hoop je dat we in Amsterdam eerst af hier komen, maar we beginnen voor eerst toch met tro. En toen zei de fractievoorzitter van JA21, die zei van, ja, diezelfde, of de voorganger van die wethouder Sumters, die had big leaks, maar een topambtenaar business class naar Tokio vliegen. En dat had de gemeente haast 13.000 euro kassen. Even een vliegenreisje op en del.
0: Ja, hoe dwazen.
5: Hoe dwazen, inderdaad. En vooral omdat ze aan de andere kant de vinger omheen steken van jongens, minder vliegen. Hè?
0: Dat.
5: En uit onderzoek door blikken dat als je business class vliegt, dat is 4 à 5 keer meer uitstest als economy. En dat komt door de extra ruimte die passagiers innemen. Dus ja, nou, wat moeten we hier nou even zeggen?
0: Nou, hoef niks van te zeggen. Het is net een uur om daar wat goed te zeggen. Ik zocht trouwens even naar die landelijke staking. Vooral dealauto's, die worden heel populair.
5: Ah, sure.
0: Ja, de meesten beginnen op zoek naar alternatieven. En Omroep Friesland, de meesten van onze social media, die rijden ook met een taxi, hè?
5: Oh, jullie met een taxi?
0: Ja, dus okay. Als een taxi nedergaat, dan
5: kan je. Maar hey, je vindt niet elektrische auto's.
0: Ja, die binnen we even personeel, maar ja, er is ook een
5: die maakt er even een reportage over.
0: Ja, die maakt een leuke reportage.
5: Nou, benieuwd wat eruit komt.
0: Als een 7 jaar op het Jereveen goed met de reewilligers is van de stakers, de buschauffeurs.
5: Want we trof goed Jereveen, hè, die file, want ja, had je dan net bij vier reizen en je pakt de auto en je wil naar het zuiden, de A32 tussen Jereveen en Wolvegeer, die stiert, nou, haast beide kanten op, stiert die stil vanwege werkzaamheden daar on de dijk. Dus hou daar wel even rekken mee als je de provincie in als uit wollen. En ik richt in Grensje ook nog bij de Lierke. Daar stiert het op de A-Zoon, Rietje stadig. Dus als je de provincie uit wollen, denk er even om. Maar waar wil dat nou?

dat ben ooit meestal vijken die de ontwikkelingswerk doen die de provincie beginnen. Dat had ik wel in de gaten. Ja. Dit is muziek van Sam Fender en Olivia Dini, Friesland van de Moon. Rain Me In.

0: Die verguste hits van dit hier, Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Het is 22 minuten naar 8 nu.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moon.
0: Het is de dag van de geurstaking in het openbaar vervoer. In heel het land leidt het openbaar vervoer plots. In Friesland rijden wel enkele bussen, maar ben er volle minder als gewoon wij. Op het onofficiële platform van het openbaar vervoer, ovnu.nl, is te zien dat er op dit stuit zo'n, nou, dit zijn 50 bussen rijden in Friesland. Die chauffeurs dogen net mij onder staking, maar een groot part van de chauffeurs staakt wel. Vanaf 8 uur konden ze haar inschrijven bij de vakbonden. Dat is niet zakelijk om in aanmerking te komen van stakingsvergoeding. Op het Jereveen is nog heel dus verslagjouwer Isa Visser. Isa, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Hoe is de sfeer daar bij het stakingscentrum?
3: Goed, ja, het is nog steeds aardig rustig, maar het schijnt ook dat de topdrukte vaak wel correct iets letter is. Maar de eerste chauffeurs binnen je rek al onkaam om het inscrewen. En inderdaad, wat Jern krijgt voor die stakingsvergoeding, is dat wichtig om die wol echt in te screwen op een plak. Dat ken je in Jereveen, maar dat ken je op meerdere plakken hier in Friesland. Je naast me zit Martine Koen, jou bent buschauffeur. Je hoort ook net de diek op. Waarom vind je het zo wichtig om je die bus steen te litten?
4: Ja, ik protesteer tegen de landelijke regering die wil onze arbeidsvoorwaarden naar beneden draaien in plaats van omhoog. En ik vind dat dat in deze tijd absoluut net kan. Want dat voelt alsof we Safir weer omgaan in de tijd. En wij hebben daar altijd van strijden en het moet bestaan blijven, want de mensen die het werk verzetten moeten waardeerd worden. En daarom staak ik Joet.
3: Wat voor gevoel komt er bij jou naar boppen uit jouw denken, nou ja, dat deze plannen er lissen?
4: Ja, wat ik zei, het voelt alsof je hulvier in het tijd weer omgezet worden. En ik vind dat gewoon net kennen. Nee.
3: Je zei net al, kreeg dat stikje waardering. Had je het idee dat je nog wel mij een fijn gevoel nou die bus instappen?
4: De afbraak die zorgt er wel voor dat de motivatie steeds minder wordt. En dat vind ik heel erg jammer. Ja.
3: Ja, want Johan, dit beroep altijd mijn volle passie dient, denk ik.
4: Jazeker, bijna 20 jaar. Mijn lust en mijn leven, hartstikke mooi werk. En ik vind dat goed beleend worden moet. Want zien je de maatschappij er ik mee. Dus ik vind dat goed waardeerd worden moet.
3: Wat mijn punten van jou, waar je denkt, ja, dat binnen mijn wichtigste punten, waarom ik jou die bus steen lid?
4: Nou, in ieder geval de afbraak van de sociale zekerheden, dat vind ik gewoon absoluut net kennen. Dat echt een hands-off mentaliteit voorkomen. Dat ze u dat net oppakken, Maaien, dat slaat helemaal nergens op. Dus daarvoor staak ik Joet. Ja.
3: Joet kon jou vanaf 8 uur inscrewen. Dat is ook wichtig om te doen. Jo, wie in de petit bij? Joet, toch? Ik mag meteen, die komt maar op.
4: Jazeker, ja. Vanaf het moment hier moet je erbij zijn dat er wat te staken valt. En de collega's mij mijn koor steunen in dat hele proces.
3: Zullen je met haar onderling bij die collega's ook nog even een oer hebben?
4: Jazeker, we praten daar met mijn koor oer. En wij willen al eerder hetzelfde. Dus ja, we steunen mijn koor daarin.
3: Martine Koen, buschauffeur, tegen dank. Andries de Jong, FNV Friesland. Hoeveel mensen hebben zich ontnota meld?
5: Nou, hier ongeveer denk ik nou een stuk of 20. En een stuk of wat nog telefonisch. En die hou ik behandelen. Dus ik denk dat we onderhand een beetje op een liter 30 man zitten.
3: Ja, nog geen topdrukte.
5: Nee, maar ja, ik moest jaren als toen ja, van de moonpartier beginnen moest. En toen kun je nog even lekker uitsliepen. Dat ze later om koffie tiert waren, dan denk ik, nou, dat zie je.
3: Ja, dan verwacht je jou een keppeltje meesken, je wel?
5: Dan verwacht ik de drukte wel, ja.
3: En om hoeveel meesken gaat dat ongeveer, denk je, jou?
5: Nou ja, wij hebben de hele dag een beetje een 100 chauffeurs in Jereveen. En daar is het grootste gedeelte gaat in de staking. Dus ik verwacht je toch wel een bij de bonden, hè, maar dat CV zit hier, hoort ik buurs. En die had hun eigen leven mee. Dan verwacht ik wel dat de meesten zeggen, je moet komen inschrijven.
3: Maar dat is de broodjes binnen op tafel, de koffie is warm. Dus het is nog geen ramp om hier even de drukte al te wachten.
5: Nee, het is uitnodigend. En het is ook altijd wel even leuk dat jij met je collega's hier zitten. En we gaan al maanden is de buurt zeker ook geen oorpraat meer als dit asociale kabinetsbeleid. En dan krijg ik een onderlinge baan, hè. Ik zorg ik mensen die ooit net staken, die nou wel mee staken. Dus het doet wel iets met de mensen.
1: Het doet wel iets met de mensen. En dat is duidelijk, want een heel soort buschauffeurs die staken. Jelle, die komt dan mijn plaat ontzetten. Misschien de doellezer nemen met illegale taxi. Ja,
6: die
1: heeft maken over de illegale taxi.
6: Ja.
1: Ja, die kun je goed wel rieden, maar
6: ja,
1: dat zijn we net promoten.
6: Nee.
1: Het is Hasti Alvignon, Fijke Doos is kleerd van het Frieske Nijs, hè?
6: Absoluut.
2: Na je wieken bij Omroep Friesland.
7: Een week lang waarom naar de tijd van de buttons, de homecomputer en de A-team in Snits.
8: I love it when a plan comes together.
2: En al die prachtige muziek.
7: De wieken van de jaren 80.
2: De hits, de oordinkers en het gevoel van doen.
7: Van man die 4 september aan bij Omroep Friesland.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
11: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Even kijken, pakketje halen, check. Lunch met de kleinkinderen, check. Coronaprik, oh ja.
15: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
14: Ah, check.
7: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
1: Wat is jouw opinion? Dit is het Frieske Nijs, Fijke Wouda, goeiemorgen.
6: Een goeiemorgen. Waar het met die bieven 4 reis je wol, zal in haast alle gevallen een ziekje maat om een alternatief. Vakboen FNV en CNV hebben voor de hele dag een landelijke staking in het Iben bieven 4 onkundigen als protest tegen het bezuinigingsplan van het kabinet. FNV-bestuurder Andries de Jong leidt uit waarom de 24 uur staking in Hardenegen nedig is.
5: Nou, de sjoest is dat het kabinet wil met geen enkele beweging, meidje, om richting van u eens op te schouwen. En men dat krijgt, het geld wordt in die pot. Dat gaan wij mijn wander bienenwander gebracht. En het is uw geld. En zij toch krijgen we een cadeautje van de overheid van jongens, waar jouw je met geld, dat is krijgen we zo. Blo, mij Johan uit uw potten wij.
6: Net alle meiwerkers doorgaan mij onder staking. Van de morgen in uit het jaren vingen wij meerdere bussen van Q-bus dags uit. De jong laat uit waarom dat gebeurt.
5: Nou, dat ben dus eigenlijk al jaren uitzendkrachten. En die had toch de angst dat ze straks niet verder contract krijgen. Dat het in hem broek wordt. Ja, ik vind dat schande. Dat jij net zag en dat mij net voorkomen. Iedereen had het droog van staken.
6: De provincie Friesland wil houden van een referendum een stuk makkelijker, meisje. Het aantal handtekens dat nodig is om een referendum te houden, gaat in de nieuwe verordening van de provincie omleeg van 26.000 naar 11.680. In Friesland is nog niet een provinciaal referendum houden. Deputaire Steerten komen daarom op verzoek van de fracties van Forum voor Democratie, PVV en BBB met soepeler spulregels. Deputaire Abel Kooistra leidt uit hoe zijn referendum er dan uitzocht.
16: Had je echt alle puntje bepaaldjes komen dat er een referendum moet kunnen worden, ja, dan zullen inderdaad als ze niet de mogelijkheid krijgen om dat bij een stemlokaal te doen.
6: Op de kruising van de Van Duinstraat en de Moenewei in Soesterveen ben juist jong twee auto's op elkaar botst. De bestuurders binnen controleerd door personeel van de ambulance, maar komen met de schrik vrij. De auto's die rekken zodanig kansjeren dat ze futsleept worden masten. De Moenewei het een skolf dicht west. En burgemeester Ina Scherfs van Haas had vliegende wieken mijn delegatie naar Oekraïne west. De burgemeester van de stad Gortkiv hier de delegatie uitnodigen. Haas is een van de 10 Nederlandse gemeenten die deelnemen aan een gearworkingsprogramma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Internationaal. Daarbij stiep je Nederlandse gemeenten Oekraïnse steden met kennis en praktische help. Neven Scherps had de burgemeester van Gortkiv een soort interesse in afvalverwerking.
17: Hij wil heel graag zijn stad moderniseren en onder andere op het gebied van afvalbeheer. En nu hebben we in Friesland Omrin als een top afvalbedrijf dat heel hoog scoort op recycling. En daar is hij zeer in geïnteresseerd. Mm-hmm. Dus hij wil graag via ons en Omrin ook ja, zijn eigen stad vooruit helpen en kennis uitwisselen op dat gebied.
1: Ja, nou, dat lijkt me wel logisch.
6: Ja, had je onderin je her dan. En dan, vooral in de Haas, dan ben ze. Ik goed onwijzig vanzelfs met de afvalverwerkingscentrale. Dus ja.
1: Net te missen. 3 minuten nu jou van jongen. Meer nijs te vinden in uw app en ik op omroepfriesland.nl. En het waar hebben we hier aan op de radio met Sibbele. We bellen je een Maasvogel waarom. Dus als het wordt je Maasvogel app hast en dat gaan heel soort mensen die in je hoort.
6: Dan ja, de notaris is er maar ook, maar ja, die heeft weer op een holje.
1: Ja, die gaat dan geen keuze maken. Nee. Maar die maakt wel altijd twee keuzes. Want
6: plan B, wat ik weer heb.
1: Er is net elke Maasvogel neemt de telefoon op.
6: Nee.
1: Dus als het de Wutje app haast, nou even de telefoon even in de buurt lezen. Want misschien bel je wel die wel weer om.
18: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Die maait ze jouw kwastien vakkundig en secuur skin. Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
19: Is jouw keunskebit stikken? Dan wollen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice van reparages onder het kunstgebit. Bel je nou mijn kunstgebit aan huis 06 83 24 21 62.

0: Friesland Post, het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen, onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
1: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto, Heimer, service en auto's, is er van Elsie.
2: Friesland van de Mol.
3: Mijn Harm Wijstra.

0: Omroep Friesland. In Snits is het rockend oefenen. De meesting van het Pink Floyd Project van het grote concert dat ze aanstellen in Ahoy Rotterdam eind september. Uw verslagjouwer Dennis Terpstra weer erbij bij de repetities en haast nu juist een reportage. Maar eerst sjoggen we in het waar, Sepp Lewaier. Goeiemorgen.
1: Een goeiemorgen, Harm.
0: En dan woest het even hoe de wetter staan, nou, hè?
1: Ja, ja, ik vond het eigenlijk wel dat er aanleiding wie om daar eens even uit te schijnen. Want ja, Juster Midje en Juster Jong weet natuurlijk heel erg zuterig. Nou, ik heb hier wat wetterstand bij mekaar scharrelen. Bakkeveen vanuit Justermoorn, 8 uur, wie 25,6 mm vallen. En die Frieske Pjeln, 31,6. Nou, dat ben een waarneming van nou 8 uur juiste morgen. Ik heb zelf altijd tussen middernacht, tussen 24 uur hoor ik dat bij. Dus het is van plak tot plak net helemaal te zien hoe ze dat meten. Hè. Maar ik heb in ieder geval op een lemmer zo'n 20 mm. In Grauw, wie ik zo'n 20 mm van Iesbrechtum, 18,9. En de Westerrijn, Jen 20,9. En Akrum kreeg ik een Utrecht-teken erbij, 44,7. Nou, het jouwt aan dat er juster, vooral juster Midje en juster Joon een flinke plans van is. Dat hebben we wel merken kent, want het weer verzelfs heel triest. Juster Joon toen ik naar huis reed, ik denk, jongen. We zijn in de droge periode blijven. Maar fijn, wij jood na je dag. We lezen aan de achterkant van dat lege drukgebied wat al dat wetter bracht het. En wij hebben een maatje met een matwestelijke streming. En daarmee komt koele en wat vochtige lucht onze kant op. En de zinne die schiet op stuit, op plakken, daar val ik al enkele buien. Nou, gaan wij de mantiet en begin van de medje. Dan heb ik nog de maatje met een verkoudheidje in de boppenloft. Dan is het op 44 kilometer is het wat kouder dan dat op stuit is. En dat jouwt meer energie voor de vorming van buien. Die buien die kennen tongerian, ik een klap, of ik een hagel. En misschien ik dan wel wat winstjitten. Dus het is een onleige dag, maar wel een zinnig moment. Het is wat dat betreft vol oors als juster. Daarbij is die de matige, ontkrachtige wind eerst uit het westen en vermeed je meer uit het noordwesten. En met temperaturen van zandje 18 graden, nou is het wat aan de koele kant. Het goede nijs is in de rind van de medje, dan neemt de buigiet vanuit het westen waai langzaam aan. En wordt het vannacht wat rijstiger, komen er wat opklaringen. De ken op de kust nog wel een enkele bui vallen. En de temperaturen die liggen staat tussen de 9 en 13 graden komende nacht.
0: Is het morgen zo wisselvallig?
1: Nou, morgen dan wordt het wat rijstiger. Morgen krijgen we besieten van een reg van hege druk. Betekent dat we morgen een afwisseling hebben van zinnen en wat stapelwolken. Daarbij kinderen enkele buivallen, vooral in het wat westelijk pad van de provincie. Maar het zal, staat het nou eens hier net een soort vaststellen. De wind houdt hem ik wat rustig. De wind is matig, meest uit het zuidwesten. En met temperaturen van zijn 19 graden, die worden trouwens wel bereikt al aan het begin van de midden. Want zou het nou eens hebben in de mand die het meeste zinnen. En in de midden komt er dan wat meer bewolking, waardoor de temperaturen, nou, weer iets zakken, maar fijn. Maar zandje graden, met wat dan dwan. Die tamenemende bewolking, het te krijgen maar een steuring die onze kant uitkomt en die komt op vreed orus om jou te lezen. Nou, en dan we dan vreed zorgen, dan hebben we een soort bewolking. De kent trolliesteuring wat rijnwetter vallen, wat lichte rijn of matrijn. Ligt het op stuit net al te actief te worden. Maar fijn, we moeten wel even rekening mee houden. Temperatuur die is een jongetje rond 20 graden. En ben je zwak ontmatige westenwind, is het dan wel kalm waar. En als we dan nog vierde show naar het weekend, dan is het op sneeuwen. Hebben we echt te maken met een reg van hege druk. Dat jouwt echt meer zinnen en droger waar. En de temperatuur, dat is nou eens even mooi nice, die gaat waarschijnlijk zo naar de 21 graden. Dus dat is heel noffelijk. En daarbij is die een zwakke, ontmatige west-zuidwestenwind. En de snijn, dat zou wel eens uitdraaien kennen op de passage van een nijsteuring met wat rijnwetter. Maar dat is nou zo vier wat. We moeten juist eerst maar even terug de wisselvalligheid heen. En daarna krijgen we een paar dagen, dan is het heel aardig. Maar zo nou en dan een bui.
0: Sibbel, dankjewel. Een hoffelijke dag, hè?
1: Ja, hetzelfde. De Maas.
0: Wow. Maar wie in de jord werd een soort meisje die het Maasvogel appt naar de studio van Omroep Friesland Radio, dochters Goerts. Ik heb de vogel van 8, Nekjet, ZPO. Die stuurt trouwens ook nog een lange plaat in. Dus opwarm ik het van de ethische wieken van de Nije Wieken. Ja, dan hebben we de wieken van de jaren 80 hier. Anne, Aker, Tieneke. Ja, ik ben heel soort mensen die de Maasvogel appen. Maar de Maasvogel deze morgen, die komt uit Terzool. Dat is Witse Hospus. Witse, goeiemorgen.
2: Nou, goeiemorgen.
0: Hoe betekent wie is dat erbij van de morgen, Witse?
2: Een kwartier of zo'n, dacht ik.
0: Oh, dat wie mooi op die het.
2: Ja, de Maasvogel weer net van bed, heb ik begrepen.
0: Ja, nee, die ziet nog wat in de kou en die dit, nou ja, dit weer even. Hij moest hier wat op gang komen.
2: Ja, kijk, niet denken, temperatuur ben ik wat leger, no?
0: Ja, dus om eens ongeliek om lekker in de kou zitten te blijven.
2: Nou zo.
0: Witse, hoe is het?
2: Nou, hoe best.
0: Wat had je al bij het eind gewoon deze morgen?
2: Nou, ik heb de vrouw eventjes, of die zou de auto even voortbrengen, haar auto mag ik zeggen, en dan ga ik die even ophellen. En zelf even lekker rieten, en nou maar dat gebeuren, hè. Dus nu ben ik onder de wijze onderdeel, want dan kan ik ook wel wat pruts, wat bier het waar is.
0: Want dan is monteur, Witse, begrijp ik, hè?
2: Nou, dat ben ik vroeger ooit best, hè. Ja. Ik ben net meer in het werk.
0: Nee, maar de wijze monteur?
2: Ja, ik houd het in de landbouwmechanisatie.
0: Ja, ja.
2: En nou ja,

0: een keer in de finale staan van het Oud Rijnsjong Festival, toch?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Ja, dat is ons kostje zien, Lien, maar.
1: Ja, weer een periode mee. Ja.
0: Ja. Wat een mooi avontuur wie dat heeft.
1: Ja, dat is zeker een mooi avontuur.
0: Ja.
1: En omdat ik even een keer de maand te maken. Ik zie al een keer eerder maand dingen, maar dat beeld heel veel. En dat is wel aardig. Door wie in de voorronde aan je lijpen hier. Dat is in eigen.
0: Ja.
1: Dat is dus in worden net meer dan net meer hebben. Het letter in draag best. En toen ben ik pianist en ik wil dagelijks begonnen, maar we ben het dagelijks onder aankomen. Dus nou wist ook de uitslag op mezelf.
0: Jawel.
1: Dus toen dacht ik, maar ik ging Fries geleerd en hij snapte er net zo vol van.
0: Nee.
1: En ik ging het wel ongeveer op muziek zetten, maar ja, uiteindelijk dat is altijd een beetje, we zijn precies een ziekje en dan krijg je verschillende kanten uit. Dus toen ging dat net helemaal goed en toen heb ik dan heel tof de, daarnet bij de Neutaal en toen kreeg ik op een keer een berichtje van hun, omdat je wel in hun
0: bestaan zit. Ja.
1: En ja, ze bestonden. Daar moest ik even op ziekje en dat bier even kwijt, maar ik ben er nog wel bij. In het bestaan en toen dacht ik aan, waarom zit ik net waar? Nou, toen heb ik dat, dient en dat is ooit extra size. Het is mooi om dat een keer mooi te maken. En speciaal ben ik wel mooie muzikanten. Station, dat meestal begeleid ik mezelf. En de voorronde is daar dan wel alleen maar piano. Maar als dan een ronde verder is, dan krijg je steeds meer instrumenten bij. En ze maakt je steeds weer oren arrangementen. En dat is gewoon hartstikke leuk.
0: Wat ik leuk is een prijs winnen. Ik ga hier een kloostersteen mij daarin een t-shirt van Friesel van Moor of een thermoskanne. Wat wordt het, Wietse?
1: Nou, dat wordt een thermoskanne.
0: En waarom?
1: Ah, nou ja, als ik nog eens een putje boven nu heb, dan kan ik een zware koffiemandje of thee doen. Dan kan ik dat mooi nemen. Wat wil je nog meer?
0: Zo is het heel lang. Nou, Wietse, meisje, een mooie dij van en mijn sleutelje, hè?
1: Ja, wat doe je het best.
0: Goeie.
1: En bedankt. 10 dank je.

Meerdere mensen die stuurden mee busstop van de Hollies. Kinder, die wordt ook wel in. Is net een lange plaat, maar hij kan er wel in op zo'n dat de bussen eigenlijk net rijden. De Hollies, juist.

0: Het is de dij van de busstaking, maar er is meer ijs. Zij er een ijs vanuit Hazen, want daar is Natasja van der Velde populair. Zij maakt het sportsquon op een soort bestelling, die varvert ze. En zij gaat heel wel viral op social media. Mensen die het unieke squonsiekje, die kennen bij haar te lonen. En er is zoveel vraag naar dat ze nou van haar hobby roen komen kan.
1: Ik denk ongeveer 3 jaar geleden heb ik geboortesneakers gemaakt voor vrienden. Gewoon als grapje eigenlijk. Gewoon leuk, even creatief bezig zijn. En dat is eigenlijk uitgemond tot een creatief bedrijf. Dus ik heb van mijn passie een bedrijf gemaakt.
2: Ja, maar dus hier stek al wat in de schilderwerk, toch?
1: Ja. Ik was altijd allround schilder bij een schildersbedrijf uit Vraneker. Met heel veel passie en plezier altijd gewerkt. Dus het creatief heeft er wel altijd ingezeten.
2: Ja. En wat voor fysiek prijs dan, Olle?
1: Nou, deze is natuurlijk helemaal rondgegaan de afgelopen weken. Er hebben heel veel mensen op gereageerd. Zoals Danny de Munk, René Vroger. Iedereen die heeft wel aardig op gereageerd. Er is gewoon heel veel liefde voor Amsterdam.
2: Ja, kun je eens omschrijven wat er op die school steekt?
1: Nou, dit is het stadswapen van Amsterdam. Dit is een aanvraag van een vrouw die heeft deze laten maken voor haar man. Er staan een aantal quotes op Amsterdam. Nou, natuurlijk de mooie pandjes van Amsterdam. Delsblauwe kleur erbij. Ja, dit is gewoon. Eigenlijk is hij best wel simpel qua ontwerp, maar het komt allemaal gewoon heel tof samen.
2: Best wel volle details, hè?
1: Ja, zeker. Dat vind ik ook het allerleukste om te schilderen. Dus het kan alle kanten op. Dit is best wel een uitgebreid ontwerp. Dit is bijvoorbeeld al iets simpels. Ik maak ook heel veel bruidsneakers. Dan gebruiken we allemaal kantverwerken erin, parels, de trouwdatum. En dat kan ook zo gek als je maar kan bedenken. Dus de variatie is gewoon heel tof.
2: Ja, dit is heel wit nog. Maar ja. dit kon ik in beschildering via dus meer op, behalve de trouwdatum zit er dan op.
1: Ja, nou dit komt natuurlijk onder een jurk. En die jurk is al heel erg wit, dus het moet wel bij elkaar blijven passen.
2: Ja.
0: Ja, hoe dat er dan uitziet, sjog even bij Omroep Friesland op Instagram. Dan kist ik een filmpje zien van die bijzondere squander uit Haas. Ja, de hits van Pink Floyd die klinken in het theater van Snits. Dat de coverband Pink Floyd Project op dit tijd oefent voor haar grote show The Wall, The Final Cut. In Ahoy Rotterdam zal dat wijzen op 24 september. En wij winnen bij de repetities.

0: Nou, we staan dus inmiddels op het podium, achter de tralies van The Wall. Hoe voelt het om nou te repeteren te wijzen?
1: Ja, dat is altijd spannend, hè. We komen, krijg ik even de zomerstop, met z'n allen. Dus ja, dan begin je weer zo in theater, met z'n allen. En ja, we zijn zo vaak met elkaar op pad trot hier. Dus het is dan ik weer een fantastisch weerzien met elkaar. En ja, dan zit de spanning er direct in.
0: Het album komt van Celzuid aan Jeren Zantig. En hoe hij hem dat relevant maakt, dat verhaal van You to Die?
1: Wij pluizen echt het DNA van Pink Floyd en van de verhaallijn uit. En ik de geschiedenis, maar ik de hele live ervaring van Pink Floyd zelf. Dan just dat het echt visionairs waren. En vooral Roger Waters. Wat er toen skreun is, wat hij daarmee bedoelde, dat is... Dat werd toen relevant, maar het is eigenlijk misschien nou nog wel relevanter dan dat het toen werd. Er is eigenlijk niks verloren. Helaas.
2: Je wordt er ook dus oefenen in snit van de Pink Floyd Project. Ja, wij kennen er in Dwan een lekker lange. Dat Fijke de kranten erbij pakt. En Theo Kuper zei het, even een opwarmker van die jaren 80 en je vindt een nieuwe wave. Dat is een mooi nieuw met Uncertain Smile. Ah, dat is wel een lange. Dat is 5 minuten, dus we kunnen er even lekker voor zitten. En ik zei het al, daarna pakken we de kranten erbij. Lekker lang.

0: Nou, verst even iets werken. Kom maar van de jaren 80 weekend. Zit hier in top 80 listje op nummer 3 is uit Theo Kuppers. De Jaddest en Uncertain Smile. Ja, heerlijk is dit, Feike.
1: Oh jongens, heerlijk. Ja, zeker jeugdsentiment. Voor u, hè? Of voor mij altijd.
0: Ja, voor mij ook.
1: Je bent wat jonger.
0: Ik ben wat jonger, maar ik ga dit ook voor mij krijgen.
1: Heerlijk.
0: Fantastisch. Ja. En ik zei het al vaak maar ook van na je week, hè? Want dan is de 80 week bij de
1: een heel soort zin in.
2: De media van de morgen.
0: Dan nog even de Maaskranten.
1: Zeker, die heb ik nog. Het Fries Dagblad, Blauwe Krant, heb je voor me lezen. Nou ja, die hebben beide voorop. Friesland verlaagd drempel voor referendum. Versoepeling Fries referendum komt forse stap dichterbij. Schroeven beide kranten noemen. Fries Dagblad heb ik nog een foto van brandwachtman Anne. In de bibliotheek van Makkum het brandwachtman Anne de Jager ben voorlezen. Uit het Friese prentenboek Stip in de brandspuitauto. Ja, het ben toch wel wat zorgwekkende ontwikkelingen dat de banden, of dat het lezen hield iets minder wordt.
0: Nou, dat is echt triest.
1: Is dit een goed initiatief om de band toch wel wat ontlezen te krijgen. En in de Ljouwte Krant vind ik nog het opmerkelijke bericht waarom dat Smellingeland wordt wat lietser. De gemeente Smellingeland. Al haast 24 jaar leidt vakantie hoe ze in de Oude Veen midden op de gemeentegrens. Ja. En tussen dit extra deel en Smellingeland. En de rest van het, op camping het Wiert. Dat leidt in Tietje Extra Deal. Alleen nog dit, hoe is dus, leidt deals in Smellingeland.
0: Oh.
1: En ik de tuin van de Bolje.
0: Ja.
1: En ja, nou ja, nou hier de gemeente van Smellingeland. Ik was iets van, ja, dat is wel een bijzondere situatie. En,
0: ik heb net een stukje lang krijgen.
1: Nou, en ze het dus ook jong. Ja. De liedster.
0: Ik bedoel,
1: dus
0: ze hebben Euskinko on Tietje Extra Deal.
1: Dat hebben ze nou jong on Tietje Extra Deal. Dus Tietje Extra Deal krijgt wat grutter. Ja. En Smellingeland krijgt wat liedser. Ze heeft met de hand het hetstretsen. Nou, het is wel prima om deze een logische oplossing te vinden.
0: Dat,
1: toch?
0: Dat ze vredig doggen. Dat zou tussen Grijnsland en Friesland net zo gaan.
1: Nee, dat wordt wel.
0: Aarzen, nou ervoor, Marien Overmaat.
3: Ja, wees. Snoffelijke muziek bij de koffie. En we hadden ook even over het feit dat de oude spuitauto van de bronwacht van Huisterveen naar 23 hier weer waarom is.
0: Dat Aarzen.
3: In Node voor, Marien Overmaat.
1: Dat vind ik wel heel nieuwsgierig.
0: Ja, daarom. Ik denk,
1: ja.
0: Ik ging er een op in. Dat is een mooie.
1: En muziek verzeils natuurlijk, hè?
0: Snoffelijke muziek bij de koffie.
3: Ja. Ja, zeker. En Feike, doe hartstikke wat met die brandwachtauto van Zusterveen. Want doe hartstikke hem misschien wel mij maken.
1: Ja, ik heb er misschien wel een steen te zien dat hij ons spuit zien weer. Dus je weet me nooit. Ik ben benijd.
0: Dat huis. Niet nodig voor. Noffelijke dij.
2: Sneur bij Omroep Friesland. Uit de harmonie. De start van het nije theaterseizoen. Live op het binnenplein van de Blokjesporten in Ljouwert. Muziek, musical, theater, dons en magie. Mijn ontroeren Hans Klok, Willemijn Verkijk en Buddy Verder. Sneur de jong bij Omroep Friesland om 9 uur.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidsen en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
7: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
10: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
11: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De zomerdroogte heeft het goederenvervoer over Nederlandse rivieren sterk doen afnemen. Binnenvaartschepen vervoerden in augustus bijna 19% minder lading vergeleken met een jaar eerder. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland liep het meest sterk terug. Door het lage water moest de lading van één schip soms over 4 of 5 schepen worden verdeeld. Dat zegt de brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland. De Duitse klimaatactivist Daniel Vee, die gisteren werd opgepakt, had ook een elektriciteitsstation in Doetinchem op zijn lijst van mogelijke doelwitten staan. De man werd gezocht voor meerdere sabotagepogingen op het Duitse energienetwerk. Hij werd gepakt tijdens een verkeerscontrole. Eerder eiste hij sabotagepogingen bij 2 elektriciteitsstations in Duitsland op. Daarop openden de Duitse autoriteiten een dagenlange klopjacht op hem. Een landelijke staking legde het openbaar vervoer vandaag vrijwel volledig stil. Er rijden 24 uur lang vrijwel geen treinen in Nederland. Alleen de airportsprinter tussen Amsterdam Schiphol en Hoofddorp blijft 4 keer per uur rijden. Ook in het stads- en streekvervoer valt veel uit. De ANWB waarschuwt dat het op de weg extra druk kan worden. En in Oslo vindt vandaag de uitvaart plaats van koning Harald. Vele internationale staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders woonden het afscheid bij. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Dan nog het weer. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws.
12: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
13: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
14: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
10: Dit is Omroep Zeelt non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: beste muziek uit je eigen regio.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen.
3: Para Link & Co. Guiana Cinico.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De zomerdroogte heeft het goederenvervoer over Nederlandse rivieren sterk doen afnemen. Binnenvaartschepen vervoerden in augustus bijna 19% minder lading vergeleken met een jaar eerder. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland liep het meest sterk terug. Door het lage water moest de lading van één schip soms over 4 of 5 schepen worden verdeeld. Dat zegt de brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland. De Duitse klimaatactivist Daniel Vee, die gisteren werd opgepakt, had ook een elektriciteitsstation in Doetinchem op zijn lijst van mogelijke doelwitten staan. De man werd gezocht voor meerdere sabotagepogingen op het Duitse energienetwerk. Hij werd gepakt tijdens een verkeerscontrole. Eerder eiste hij sabotagepogingen bij 2 elektriciteitsstations in Duitsland op. Daarop openden de Duitse autoriteiten een dagenlange klopjacht op hem. Minister Letschert is de procedure begonnen om de zendmachtiging van Ongehoord Nederland in te trekken. Het intrekken van een omroeperkenning door de overheid is uiterst zeldzaam in het Nederlandse publieke bestel. Publieke omroepen bepalen doorgaans zelf hun programmering voor radio en tv. Ongehoord Nederland kan nog naar de rechter stappen. En Miss Oostenrijk Lucia Sisik is gisteren overleden op 22-jarige leeftijd. Over de exacte doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Sisik werd in 2024 verkozen tot mooiste vrouw van Oostenrijk. Volgens het Oostenrijkse medium Heute had zij sinds haar geboorte een hartklepafwijking. Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoten het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politie houdt sinds de invoering van het vuurwerkverbod de grenzen met België en Duitsland extra scherp in de gaten. Volgens Nationaal Coördinator Co. Minderhout kent de politie de actieve personen en voertuigen in de regionale vuurwerkhandel. Er is intensieve informatieuitwisseling met de Belgische politie. Minderhout stelt dat de internationale vuurwerkhandel steeds meer kenmerken vertoont van de internationale drugshandel. Toezichthouders op de inlichtingen en veiligheidsdiensten uiten scherpe kritiek op het voorstel voor een nieuwe inlichtingenwet. Volgens de toezichthouders zijn de verruimde bevoegdheden van de AIVD en MIVD niet in balans met de verminderde controle. Zij erkennen de veranderende geopolitieke situatie, maar stellen dat het kabinet doorslaat. Toezichthouders waarschuwen dat men niet moet willen worden wat men bestrijdt. De door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte lijkt mee te vallen. Het openbaar vervoer in Nederland heeft vandaag het werk neergelegd. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen en sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En de villa van acteur Nicolas Cage in Malibu is beschadigd door een groot zinkgat. De oprit van de kustwoning is volgens Amerikaanse media en camerabeelden volledig ingestort. Hoge golven door een orkaan hebben het zinkgat veroorzaakt. Experts beoordelen de situatie ter plaatse en de gemeente heeft momenteel 15 woningen gesloten. Het weer nog. In het hele land vallen buien met kans op onweer en windstoten. Later in de middag wordt het in het noordwesten juist droger. De meeste buien vallen dan in het oosten, midden en zuidoosten van het land. Het wordt vandaag niet warmer dan 19 graden. Morgen volgt een weersverbetering. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
2: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie zit klaar.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Voor een nieuwe Suzuki. Hoi man, service en auto's is er voor Elsen hier.
8: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. En de stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De zaak tegen 4 studenten van het Utrecht Studentenkoor die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is directe familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De 4 verdachten worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van zo'n 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. En de zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. En Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. En vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
12: Gentrein en volle minder bussen. Er werd 24 uur lang staakt in het openbaar vervoer. De staking had alles te krijgen met plan van het kabinet om te bezuinigen op sociale wissigers. Verder het waar met Sibbelen, het Nijs uit de Oren Media met Feike. En de eerste muziek is aan van Sophie B. Hawkins.
8: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Noi Friesland.
16: Jacob Stelwagen.

0: beide dingen ben ik druk mee bezig.
1: En vanzelfs de sport en het water.
2: Dat is de belangrijkste van zelfs.
3: Wij noemen de Leeds United
1: tegen. Onder op Friesland.
3: Wij zijn Blik Yes.

0: Sophie B. Hawkins en Right Beside You.
1: Van Tolvo, Ienoren, Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe Friesland met het editie van Waanzin Jochen September. Geen trein en volle minder bussen, er werd 24 uur lang staakt in het openbaar vervoer. Maar dat wie net bij Else Reiziger bekend.
2: Dat is serieus? Ik kan niet met de trein in Leeuwarden nu. Ja, nu met de bus, als dat kan.
0: Ja, en dat is de normale vraag. Meer regels, hegere kosten en minder eigen vermogen zorgen ervoor dat ondernemers in het middenlidsbedrijf minder investeren en dat haar een betrouwen niet onderengeert. Dat zei de vastzitter van MKB Noord. Nou, het waarbedocht in het kwart bij Sibbele Waaier. Een goeie midje.
3: Een goeie midje. Van de midje is eerst nog onstabiel, maar buien en een stevige noordwestenwind. De temperatuur uit om de 17 graden heen. Jong en vannacht op zijn heest een enkele bui, waarbij de temperatuur zakken te minimaal 11 graden. Morgen is het rustig, maar vooral in de maandtijd geregeld zonneschijn. Het bloed meest droog, al is een lokale bui wel mogelijk. De zuidwestenwind is matig en de temperatuur rint op naar maximaal 18 tot 19 graden. Meer hoe het waar. Jaloer.
1: Oort Ieroeren. Noe Friesland. Omroep
0: Friesland. De algemene indruk is wel dat de meeste mensen weten dat er goed staakt wordt in het openbaar vervoer. Trein en bussen rieden net omdat de werknemers in het OV staken. Het is in het plan van het kabinet over de sociale zekerheid. Dan gaat het over de WW die het van 12 naar 1 jaar gaat. De verheging van de AOW-leeftijd en het kwartsen op de via-uitkering. De vakbond beert poer om en vieren actie. Goed dus in het openbaar vervoer. Uw verslaggevers gaan op paard om te zien of deze actie daarbij elders niet bekend is. Isa Visser wie op het station op het Serafin. En eerst geven hij Ben de Jager, die weer bij het busstation in Dokkum.
4: Waar wacht je op?
5: Op de bus naar Drachten. Ja. En we hier naar bijeenkomst is Roosterveen en gezellig wachten, maar dat gaat dus net trof van mij.
4: Nee, want hier in de gaten dat echt de bussen staan.
5: Nee. Nee, niks zo jij. Ik heb juist het nijs naar volgen. Nou, net op omroep Friesland. En wel, TV Nav heb ik nog wel zien, maar er weer niks zo'n bussen in het zijn.
4: Want de trein en de bussen die staken hielden vanwege de sociale zekerheid.
5: Ja, dat
4: vanwege
5: snap
4: de staking.
5: Ik wel, dat ze dat doen.
4: Ja, want je begreep de staking wel.
5: Ja, ik begreep de staking wel, ja. Ik begreep de staking wel, ja.
4: En, nou,
5: maar de bussen net. Bussen, dat snap ik net. Dat heb ik net mij kregen.
4: Nee, nou ja, die rieden dus echt net. Wat betekent dat nou voor jou het voor jou?
5: Nou ja, dan bel ik dat maar aan dat ik net kom. En dan ik vernuiver mijn thuisbouw. Ik heb dus nog wel wat dingen, leuke dingen te doen.
4: Maar bij jou hielden dus van morgen dat je wekker waren. Toen dachten je van, ja. Nou, ik kreeg het wel met de bus.
5: Ja, klopt. Ja.
4: Nou ja, dan is het net alles. Dank u wel.
5: Ja, oké. Okay.
6: U bent hier op het station, maar niet omdat u dacht dat de bus of trein ging?
7: Nee, wij lezen de krant en we wisten dat er staking was vandaag. Dus.
6: Ja, maar wat kan we hier wel doen?
7: Mijn abonnement opzeggen. Mijn flexabonnement. En dat moet gebeuren. Dus volgend jaar weer.
6: Wat dacht u? Mooi rustig, dat doen we nu maar.
7: Ja, ik heb die keuze wel genomen. Ja, dan weet je dat niemand voor de kaartauto het staat. Dus dan kan je even rustig alles bekijken.
6: Want woont u in Heerenveen?
7: Ja.
6: Vindt u het hier ook echt uitgestorven?
7: Ja, het is doods. Er zit geen leven in nou. Ja, wat auto's, dan houdt het op. Maar goed, ik ga verder.
6: Helemaal goed, fijne dag.
7: Ja, jullie ook. Hey.
6: Dodo, willen ze hier al zet?
8: Ja, ik heb zo'n autorijles hier.
6: Oh, kijk, dus je hoeft niet met de bus of de trein?
8: Nee, gelukkig niet. Ik word zo ook nog gebracht naar school, want de treinen rijden niet of de bussen en zo alles.
6: Want normaal zou je dus wel met de bus gaan?
8: Ja, normaal moet ik altijd met de bus naar Drachten. Maar omdat ik nu ook autorijles heb en de bussen rijden niet, word ik nu gebracht naar Drachten straks.
6: Je hebt het wel goed voor elkaar.
8: Ja, zeker.
6: Maar je was dus van tevoren wel op de hoogte?
8: Ja, ik hoorde er gisteren ook alles van en school die me vermelden dat ook al.
6: Wat vind je ervan, dat ze niet rijden?
8: Nou, dat vind ik echt vreselijk. Want als mijn ouders niet thuis zijn, dan kom ik ook niet op school. Maar ja.
6: Je hebt het voor vandaag wel goed geregeld.
8: Ja, zeker.
6: Helemaal goed. Nou, succes.
8: Ja, dankjewel.
6: Marco van Dijk, de werkers hier bij de To-Go-winkel hier op het station op het Jereveen. Ja, wat is dit voor Dij voor Jim?
9: Ja, het is verrassend goed aangekondigd. Dus het is heel rustig, zeker.
6: Ja, hoeveel meesken hast al je Sean in de winkel zoent dat stond werk best?
9: Nou, 15 ongeveer. Ja, ja, in 12 uren. Dus dat is net zo volle.
6: Nee, normaal hast er meer?
9: Ja, normaal hebben we wel wat meer, gelukkig. Ja, het is al een vrij rustige appie to go, maar nou helemaal.
6: Ja, want hoe zit het daar de vierde van Jim een beetje uit?
9: Ja, een beetje uitzit is het eigenlijk.
6: Ja, dus zeiden ze altijd, het is goed onkondigen. Had bij je vorige stakingen dat het drukker wie?
9: Ja, zeker. Ja, zeker. Zeker als het een gedeeltelijke staking is. Dus bijvoorbeeld alleen nog de treinen net of zo. Dan sta je nog wel eens meestal verward te zien. Maar ja, nou riet er bijna niks. Dus nou weten ze het wel.
6: Waar sta je hier op te wachten?
2: Op de trein sta ik te wachten.
6: Maar weet je wel dat het vandaag een landelijke staking is?
2: Is dat serieus? Ik kan niet met de trein in Leeuwarden nu.
6: Nee, de hele dag gaat hij niet.
2: Dat is mooi balen.
6: Had je de borden nog niet gezien?
2: Nee,
6: en nu?
2: Ja, nu met de bus, als dat kan.
6: En die rijdt ook niet.
2: Ja, dan heb ik een probleem, want dan ga ik niet naar Leeuwarden.
6: Moest je voor iets belangrijks die kant op?
2: Ja, ik moest wel voor school die kant op eigenlijk.
6: Had school niet iets gecommuniceerd van, hey joh, let erop?
2: Nee, ik heb niks gehoord.
6: Bouw je ervan?
2: Nee, niet zo.
6: Nu, wat is het nu het plan?
2: Ja, maar weer naar huis, hè.
0: 24 uur staking dus in het Iepen Bieven 4. De bijdrage weer van Isa Visser en Ben de Jager.
1: Noi Friesland, Media Oersjoch.
0: Fijke, goeie met je.
10: Ja, goeie met je.
0: Wat is het inkom in de orde media?
10: Nou, ik ging nog even verder met die staking. Want mensen die betinken ik wat om dags op het plak van bestemming om te komen. Zo wie er in Amsterdam Noord een sloep met squalbeen. En die waren dus met die sloep het ei oefenen. En ze kwamen ze toch nog op tiertonen op squallen. Nou heet die basisskwallen de zeeheld. Dus misschien zit daar wat een link. Maar ze zijn dus toch op die het... ze dus oerkamp. Ze zijn wel helemaal door de Rijn. Wie is natuurlijk helemaal wie het worden. Ach. Ze zien wel paraplu's en rijjassen aan boord. Maar toch, ze zijn in ieder geval blierd. Zonder deze overtocht konden de kinderen niet op tijd op school zijn. Dat bracht trouwens een oorskipper op een idee. Die dacht, dan zet ik even mee snoeren. Want ja, de ponten die staken daar dan ik in Amsterdam. Oh, dat mag ik nog even bijzissen. Ja. En dus net alleen de bussen en de trams en de metro's en zo. Maar ik de ponten. En toen dacht een oorskipper, die zei dat boordje van, dat ken ik. Maar ja, die vregen wel even 4 euro per persoon. Dus dat is ik wel weer toe. Nou, verder ik, meestal uit de Boedeland zelfs. Die valt je het neisje net zo als wij dat doggen. En die kwam toch ik wil wat stil te steen. En Nick, die zou maar zijn zoontje Morris hier de Jewert uitkezen om even trein te spotten. Ja.
0: Nou, dat is net zo moeilijk, want ze steen stil.
10: Ze steen stil. Dus die kwam in de stationshal in Eindhoven en die denkt van, hey, we zijn die trein. Oh. En ze rieden net. Dus die ben maar gewoon een bakje koffie en een broodje. Dus hij zei, bin kwart, dan hel ik het wel in. Net alle chauffeurs door mij trouwens, de staking. Wie in van de morgen bij u zien programma, wie ik te jaren dat de dagbussen uit de Jervingen wij toch de dik op gingen. Door wat zijn van, dat ben toch meestal die geen vers contract. En die ben bang dat ze dan een vers contract misrennen. Maar Hans van der Linden, die zit bij station Arnhem Centraal achter het stuur van bus 312 naar Wageningen. En die doet net mij, want hij zei, ik vind dat de vakbonden het IMV4 misbroeken van hun doel. En hij had er goed aan uitdacht. Ze zijn weggelopen van de onderhandelingstafel, terwijl ze nog lang niet uitgesproken waren. Als ze zouden blijven zitten, zouden ze veel meer kunnen bereiken. En je 14-4, je ontwricht het halve land ermee. Mij gaat dat te ver. Ja. Zij kan je er ook denken.
0: Nou ja, het is natuurlijk een staking. Het is een plan van het kabinet en je pakken de verviersbedrijven.
10: Nou, je pakken de meesten die met die bussen en die trein riedematten. Die willen nou, die komen net. Dus ja. En die verviersbedrijven, die hebben we minder inkomsten terug inderdaad. Dus die heb ik wel skeer van. Ja, dan vindt de Partij van voor de Dieren in de Haagse gemeente hier, die vindt het broeken van hinders met Prinsjesdag net meer van dissertiert. Ze willen het evenement diervriendelijker, meidje. En ze willen de hinders bigelijks inruilen voor een elektrische koets. Ik zie het al voor mij dat heel hij de opdracht dat de koets mij de kening, dat die stilstiert omdat de accu leeg is of zo.
0: Dat is een laadpunt, zie ik je.
10: Ja, precies. Zo'n stekker erachter hoor. Die fractie van zitter, Robert Barker, die zei het, heel veel paden in de koninklijke stoet hebben het niet naar hun zin.
0: Want het is er zijn.
10: Dat je zijn een meldpunt voor Indus. Maar hij zei, je ziet in de stoet heel veel paarden die met hun hoofd schudden, onrustig zijn en snel ademen. Ze hebben het niet naar hun zin. Voor paarden is een optocht geen natuurlijke omgeving. Zo'n optocht is niet meer van deze tijd. En hij vindt die trainingen, dan wordt er juist met vuurwerksketten en zo, dat die Indus daarom weinig kennen. Nou, dat is ik net meer van desertiert. En de werk, squal ben we dan beroept, bij zijn oefening, die maakt dan razen en alles. Dan kan die Indus daar onwennen. Nou, we weten dat paarden vluchtdieren zijn, die angst en stress ervaren, maar tijdens de training worden ze bewust bang gemaakt. Dat is niet uit te leggen en dat laat zien dat wat de paarden moeten doen tegen natuurlijk is en daarop afgericht moeten worden. Daarom willen wij een Prinsjesdag zonder dit soort dierenleed. Ja, het zo wat wezen. Ze zitten nou wel net een traditie om schepen helpen, bijvoorbeeld malinnig vernijen.
0: Ja.
10: Nou.
0: Een elektrisch hinder dan maar.
10: Een elektrisch hinder, ja, dat zou misschien ik nog kennen. Ja, dan heeft het wel over klimaatverroringen en dat de gletsjers dat die smelten door het warmere waar. Maar er is ook nog een andere oorzaak. Bergbeklimmers. Die gaan de bergen op en die maar pissen.
0: Ja.
10: Nou, en daardoor smelten die gletsjers. Want ze pissen op het ijs. Ja, nee, het is onderzocht. Een gletsjer op de Mount Everest.
0: Het verhaal was er altijd mijn komst.
10: Ja, onderzoekers ontdekten dat de warme urine een significante impact heeft op het slinken van het ijs en de gletsjer rond een basiskamp. Meestal op die berg dus, die pis je ongeveer 6000 liter per dag. Dat is aardig wat zelfs. En dat, dat gebeurt vaak direct op het ijs. Nou, urine heeft een temperatuur van 103 graden. En daardoor smelt jaarlijks meer dan 150 ton ijs en sneeuw. Het is een serieus onderzoek.
0: Ja, ik geloof dat het onderzoek serieus is.
10: Ja, dus het toenemende aantal klimmers, wandelaars en ondersteunend personeel, met name in het basiskamp, heeft de milieubelasting van de gletsjer verergerd.
0: Oké. Okay.
10: Dus,
0: nou, een bijzonder verhaal weer.
10: Ja.
0: Fijkenwouden wie dat.
11: That's enough, that's enough.
0: Het is 20 minuten over 12 van meer regels, hegere kosten en minder vermogen. Zwaag je ervoor dat ondernemers in het midden- en lidsbedrijf minder investeren en het hadden betrouwen naar onderen geeft. Dat zei de voorzitter van MKB Noords.
12: Goeiemiddag.
13: Mooi, dat is de radio on hest.
12: Dit is Omroep Friesland.

0: Dat is raar, wie dat. En Shotgun, het is zo'n minuten voor Jalwien. Meer regels, hegere kosten en minder eigen vermogen. Zorg je ervoor dat ondernemers in het midden- en lietsbedrijf minder investeren en dat hun betrouwen naar onderen geert. Dat zei het voorzitter Joyce Waalstra van MKB Noord. Ze reageerde mij op een brandbrief van ondernemersorganisatie ONL. In dat brief aan het kabinet schreef ONL dat het codereerd is voor de ondernemers. En ik praat er verder over met Joyce Waalstra van MKB Noord. Een goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: Er is een brandbrief gestuurd door de ondernemersorganisatie ONL. Ze roepen codereerd uit voor ondernemers. Herken je wat zij zeggen?
1: Ja, wat zij inhoudelijk zeggen, dat het voor ondernemers op dit moment moeilijk ondernemen is en dat het tijd wordt voor rust en stabiliteit in het kabinet, dat onderschrijven we.
0: Ja, wat maakt het ondernemen op deze tijd zo moeilijk?
1: Je zou kunnen zeggen dat het op dit moment voor ondernemers wat ze dan noemen een perfect storm is. Hè? Dus de kosten van grondstoffen gaan omhoog. Medewerkers, werknemers, de arbeidsmarkt is krap, zijn moeilijk te krijgen. Transport is ingewikkeld. Er komt een enorme hoos aan vernieuwing en innovatie op ondernemers af waar ze iets mee moeten. Denk aan duurzaamheid, denk aan circulariteit, denk aan AI, digitalisering. En dan moet je wel je weg in weten te vinden als ondernemer. Nou, we hebben de coronatijd achter ons. Dat is gelukkig voor een heleboel mensen alweer verleden tijd. Maar voor ondernemers betekent het wel dat ze in die tijd ingeteerd hebben. Dat het eigen vermogen lager geworden is, minder geworden is. En dat ze dus ook minder ruimte hebben om te investeren vanuit het eigen vermogen. Nou, als de kosten van vandaag dan ook nog onder druk staan en de winst aan het eind van het jaar is ook nog lager, dan is investeren lastig.
0: Ja, dus ik heb me indenken dat het ondernemersvertrouwen naar onderen gaat.
1: Ja, dat gaat ook naar beneden. Hè. We hebben de afgelopen jaren in de ondernemerspeilingen gezien dat dalende is. Zeker in het tweede kwartaal. Was wel duidelijk uit de peiling dat het ondernemersvertrouwen lager was. De accountantsorganisatie SRA heeft vorig jaar zo'n 7000 jaarrekeningen geanalyseerd. Of heeft dit jaar 7000 jaarrekeningen geanalyseerd over vorig jaar. En daarin zagen we ook dat er nog slechts 1% van de omzet door ondernemers werd geïnvesteerd. Dus de harde cijfers tonen het ook aan.
0: Ja, en dan hebben we het over de wet die schijnzelfstandigheid zing je maat. Europese regels voor loontransparantie, vrachtwagenheffing. Het ligt wel maatregel op maatregel.
1: Ja, maatregel op maatregel. Er komen ook steeds meer maatregelen bij, lijkt het wel. Vanuit MKB Nederland hebben we ook een zwart boek regeldruk, noemen we dat. Dat is een overzicht waarin alle regels die op MKB-ondernemers van toepassing zijn, weergegeven zijn. En er wordt ook bij elke nieuwe wet een beroep gedaan op het kabinet om een oude regel te schrappen. Of in ieder geval één regel en liefst zelfs twee regels. Als je dat zwartboek erop naslaat, wij noemen dat zwartboek, dat is een beetje een zwaar woord, maar desalniettemin, als je dat erop naslaat, dan zie je ook waar ondernemers zo dag en door mee te maken hebben. Dat is echt niet gering.
0: Ja, dus wat je maar eigenlijk zei is van, als je al een nieuwe regel betinken, schrap dan twee oude regels.
1: Ja, alsjeblieft. Ja, dat is wel echt een serieuze oproep.
0: Ja, ONL zei het ook, wol eind dat het kabinet TAS zei de belasting van ondernemers net verder te verhegen. Stip je die oproep op voor een stabiel en voorspelbaar fiscaal klimaat?
1: Ja, de ondernemer heeft, als je wilt investeren, dat moet je heel duidelijk voor ogen houden. Als je wilt investeren, geef je vandaag een hoop geld uit en dan heb je een aantal jaren nodig om dat terug te verdienen. En fiscaal beleid moet rust geven, moet het vertrouwen geven om ook vandaag die som geld uit te kunnen geven. Dus fiscaliteit is een heel belangrijk punt in rust, reinheid en regelmaat als het om kabinetsbeleid ten aanzien van ondernemers gaat.
0: Ja, je noemde het een perfect storm. Wat is het eerst nodig om daar weer uit te komen?
1: Ik denk dat dat investeringsvermogen. We moeten echt nu zorgen dat ondernemers goede winsten kunnen draaien. Het is echt niet zo dat ondernemers die winsten maar investeren in grote auto's en grote huizen voor zichzelf. Hè. Dat beeld dat ontstaat soms, maar het is dat geld wat door ondernemers aan het eind van het jaar overgehouden wordt, die winst, dat gaat weer terug in dat bedrijf. Nou, als wij met elkaar in staat zijn om ondernemers weer die winst te laten investeren over meerdere jaren, dan kunnen we uit die perfect storm komen.
0: Oké, okay. Dankjewel voor de uitlichting en een nogelijke dag.
1: Ja, graag gedaan. Tot ziens.
0: Hoi, Jan. Dadelijk in dit programma tussen Hastel Wien, het regionale Nijs in het Kwad, met Jantine Weidenaar hier in Noord-Friesland.
2: Meijewieken bij Omroep Friesland.
3: Een wiekenlang waarom naar de tijd van de Walkman. Fluoriserende kleuren en Hilbert van der Duin.
2: En al die prachtige muziek.
3: De wieken van de jaren 80.
2: De hits, de oontinkers en het gevoel van doen.
3: Van maandag 14 september al bij Omroep Friesland.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Trulease met Genke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
0: Het is nu 1 minuut oer Jalwien. Het regionale Nijs van dit moment met Jantine Weideraar. Een goeiemiddag.
13: Goeiemiddag. Het herstelwerk bij het stationsplein in Ljouwert wordt uitgesteld. Het is nou de bedoeling dat het werk combineren wordt met een toekomstige werinrichting van het gebied. In die plan wordt het autoverkeer net langer tasten op de route, wil het Iepenbeer vervierde nog wel deel mooi. De dik had op dit stuit op meerdere plakken skeer als gevolg van het gruttetal bussen dat er deel riet. Om vat te komen dat er dubbele kosten maken wordt, wordt het werk nou combineren. En het wordt makkelijker om in Friesland een rietplachtjend referendum te organiseren. Onder andere het tal handtekens dat nodig is voor zo'n referendum gaat naar onderen ta. Ik wordt de opkomstdrompel verlegen van 40% naar 30%. Friesland kan alleen referenda houden oorzaken dat de provincie gaat en dus net over landelijke wetjouwing of internationale verdragen. Maar het geldt ook voor provinciale belastingen. Waard van 2022 al in Haas parkeert, die matrekken horen maar nieuwe regels. Het gemeentebestuur die wil betellen parkeren in vieren op snoeien en op feestdagen. De parkeertarieven die gaan boppen dat omheeg. De gemeente die wil maar de nieuwe regels meer rond te maken voor bewenners, ondernemers en bezoekers. Met name in de binnenstad is de parkeerdruk heeg. Nou is het parkeren op snoeien en feestdagen nog vergees. Nevens de gemeente zorgt dit ervoor dat auto's soms lange tijd steenblouwen. De gemeente die maakt nog wel een akkoord aan op deze plan. En Friese en Grenslander oerheden die willen net dat minister Helene Herbert van Economische Zaken en Klimaat instemt met de verlenging van de gaswinning in de Wieringapolder. De polder die luidt op de grens van de gemeenten Noord-East-Friesland en Westerkwartier. In het plan miste nevens de provincies wichtige informatie over de gevolgen van die gaswinning. Voor onder andere Boeim, Delgong, Wetterbeheer en Infrastructuur. De beide provincies, de twee gemeenten en ook het waterschip binnen daarom tjen de gaswinning in het gebied.
0: Jantine Weidra, dank u wel. Dadelijk het waard met Sibbele oer een minuut.
14: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kennen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
15: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
16: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
17: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
18: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scoopmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie zit klaar.
17: Naar EasyZip in Burgum. Nou, ontzal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZip.nl. Dan zit hij al goed.
19: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loed opstelst.
20: Hoe kom ik je waai?
19: Of in die tij wekker houdt.
21: Hoe kom ik aan het werk?
19: Vragen die toet in toekomst keer.
22: Waar kan ik van over werk leren?
19: Vragen die praktisch binnen.
23: Hoe vind ik personeel?
19: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
24: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
19: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
25: Noe Friesland.
26: Jacob Stelwagen.

0: Korfbalvereniging Forward van Steggerda is een vereniging met een rivaline, maar er zijn nog maar 6 leden door en dat budget de eind van de vereniging. Het Waberdof nou, mij Sibbele Waaier. Sibbele, een goeiemiddag.
1: Een goeiemiddag, Jacob.
0: Nou, ik heb heel even de zin in show, maar verder vond ik het vooral fris en onstabiel.
1: Ja, dat is toch heel goed show, man.
0: Ik heb wel opletten.
1: Ja, dat is goed opletten. Dat is goed uitsliepen. Ik reed hierheen en ik heb genoten van prachtige loften. Rijnbogen, buien, zinnen. Ja, het heeft wel wat. Ik zou er ook wel lucht in, zulke waasomstandigheden. Ja, maar fijn. Het bracht naar het waterballet van Juste Jon. Jood, ik werd wat wetter op. In Kwaaijem wie 15,9, enkele buikers. Maar de waarnemster zei dat wie de moeite net. Iesbrechten wie 16,4, met 2,1 mm. Friske Pjaan zit op 15 graden en 2,2 mm. Bakkeveen 15,1 met 1,8 mm. En Laaksum wie 17,2 met 2 mm. Nou, we hebben nog te krijgen met wat kelt in de boppenloft. Dat veroorzaakt deze buigjes. Maar het goede nieuws is dat koude putje langzaam wat het eerst loopt. En hoe verder dat het verder loopt, hoe minder de buien worden, minder actief. Dus er zijn luchtpuntjes in de rin van de meer neemt de buigjes wat aan. Dus die het naar wollen straffen. West-noordwestenwind op het water vaak krachtig. En de temperatuur, ja, zandje graden, dat is... Nou, iets aan de voorzichtige kant. Maar ik zie maar zo, te zin hebben schijnt, dan mij ook. Vet opwarmen litten, want het is gewoon prachtig als te zin hebben schijnt tussen al die wolken terug. Jong, dan wordt het rijstig en meest droog. En zakken de temperatuur naar zo'n 12 graden. Alleen nog op het water kan een enkele bui vallen.
0: Maar uit uw verhaal proef ik wel een beetje dat het morgen wat minder onstabiel is?
1: Dat is helemaal juist. Morgen dan krijgen we bezitte van een, wat een rijtje van eigen druk. Dat zorgt ervoor dat de buigiet aanneemt. Dat er wat zin is, dat er wat bewolking is. En dat de wind hem wat kalm houdt. En vooral in de mond, in de mand iets schijnt te zinnen. Geregeld en hebben de temperaturen die dan nog oprennen naar 18 graden. De wind is daarbij zwak, eerst variabel, letter zuidwestelijk. In de rind van de meeën dan wordt de bewolking weer wat dikker vanuit het westen. En dat zet hem in de jontiet helemaal droog, want er komt vanaf de oceaan komt er weer een steuring op je zaal. Maar die zal u net jetten breken als je in de nacht van tongetje op vreet. Dus morgen ik een aardige dij en een enkel buiken, vooral in het noordwesten van de provincie. Bloed mogelijk, maar zeker in een verreinde dij.
0: En de dagen daarna, je wilt naar het weekend, vreet. En de dagen daarna, wat voor beeld gaat staan voor leren?
1: Ja, nou op vreet dan hebben we te maken met die steuring. Dat is een steuring die komt dus in de nacht van tongetje op vreet op je sta. Dat jouwt vreet toch wel wat meer bewolking. En daar kan dan wel wat een buiken of wat stoorijn uitvallen. Het is wel zo dat de temperatuur een graadje wint, ondanks dat. Het wordt iets minder fris en bij een zwak ontmatige westenwind hebben ze een jongetje om 20 graden. Letter op de dag dat die steuring weer voorbij is, wordt het dan weer bedroeger, zat het nou liggen. En dan is het in de nacht van 10 rond 14 graden. Op sneeuw. Dan liggen het op stuit de betere dag te winnen. Of een nog betere dag, mag ik zeggen. Dan hebben we meer zinnen. Droeg waar, de temperatuur gaat weer naar de 20 en 21 graden. En bij een zwak ontmatige west-zuidwestenwind viel dat heel noffelijk aan. Dus dat is iets om weer naar u te zien. Ik pik dan de snijder alvast maar even bij. Dan is er weer iets oors verhaal. Dan is er weer naar je steuring onderwijs. Die jelt weer wat bewolking. Dat kennen we bij het rijnwetter opleveren. En de temperatuur die leidt dan zo rond de 20 graden. En er is net al te volle wind. Dus... Al het weekend, ligt het nou de sneeuw de beste dag te worden.
0: Het is een beetje heel joh, hè? Ja. Dat heb ik in 2 dagen gelijk achter
1: Nee, gehoord. Maar het is eigenlijk wel prachtig om dat allemaal te volgen.
0: Ja, dat wil ik wel.
1: Dan is dit en dan is dat. Nou, en dat maakt het nou zo leuk, maar ik moeilijk.
0: Absoluut. Nou, waar zie je het al? Meek heb ik een wandakkel en voor jou nog een offerkamedie.
1: Een offerkamedie.

0: Wolvensteeg is dat van Zaken. De 52-jarige Arnold Rossier van Vinwarden is tot de gemeente van Dantemliel verdroegen als nieuwe burgemeester. Rossier is op dit tijd actief als stedelijke rivier van de provincie. Dantemliel ziet al meer als een eer om een nieuwe burgemeester. Eerder is de procedure zelfs al een keer stillijn, omdat er net genoeg geschikte kandidaten wienen. Waarnemend burgemeester Anja Haga is daarom langer zitten bleven. Zij volgen Klaas Agricola op in 2024. De verdracht als juster in de gemeente die bekendmaken.
1: Wij hebben er alle vertrouwen in dat de gemeente Dantemliel met Arnold Rossier een burgemeester krijgt met een stevig profiel. Een man die midden in de mierskip staat, een burgerheid kan zijn voor de inwoners en tegelijkertijd de gemeente Dantemliel stevig zal vertegenwoordigen.
2: Ja, van de morgen wekken we in een soort

0: dat telefoontje kan dan komen en dan?
1: Ja, het viel alsof je voor het examen van je middelbare squallen thuis zit, te wachten op het telefoontje van de squallen. En dan get de telefoon en dan is het ja. Goed nice of net, hè? Want dat is tot het laatste moment is dat spannend. Ja, en toen belden ze mij goed nice. Dus ja, u te schroeven. Hè, geweldig, ja, wat een mooi nice. Ja.
0: Waar is Arnold Rozier? Waar wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Dantumedeel?
1: Ja, mooie vraag. Arnold Rozier, die wennet in Vinwarden, dus ik ben al in de gemeente. Ik ben hier met mijn gezin, twee jongens, mijn vrouw, we gaan een gezellig hoen. Ik ben 52 jaar. Werk je dus nu bij de provincie Friesland, daar ben we nou ik. Ja, ik al jaren bij de provincie Friesland. Ik ben bennen in Leeuwarden, maar opgegroeid in Tietjerk. Dus ik kom steeds dichter in de Waarden, zeg maar. En daar weet ik nou ook al een tiertje mijn soort willen. Dus ja, ik vind het geweldig dat ik daar nou deze rol mee vervullen. Tenminste, maar er net op vooruit rennen, want het is een voordracht. Ik mag nog even wachten. Maar als het zover is, dan heb ik een heel soort nog doen.
0: Je haalt een soort ondervinding in het publieke bestuur. Waarom nou de interesse in dit ambt? En dan ook nog eens in jouw eigen omjouwing.
1: Ja, het is natuurlijk een unieke rol ook in de gemeente. Ik ben nu rond zo'n hier, ben ik dwaande hier in provincie als griffier, steerde griffier. En ja, het komt misschien krijgt voor mij wat te betiert, zo viel het. Want ik wie eigenlijk nog net kleer bij de provincie. Maar deze koers die komt maar één keer natuurlijk in jouw leven voorbij. Tenminste, zo zeg ik dat. Ja, en dan koe ik deze toch net voorbij gaan litten. Dus ik dacht, ja, je mark op Schreeuwen, mooiste gemeente van Friesland. Hè, maar mooie mensen. Ja, daar wil ik heel graag chansbron wezen. Dus dat die koers nou krijgen, geweldig.
0: Want de koers wie er vorig jaar ook al. Toen ging je dan net zoiets van, ik moet Schreeuwen.
1: Nee, misschien is dat juist wel een beetje het siertje geweest. Hè, dat plant is in mijn hollen. Want ik zeg die procedure deelkomen. Maar ik zie het nog drok in mijn werk bij de provincie. Mijn ben, die wien, de jongste wie toen nog op de legere squallen. Dus dat wie eigenlijk net het moment dat ik daarmee dwaande, wie mijn oren baan. Maar toen dat misleerde. En toen die procedure op een nij kwam. Hè, en haast een I-letter. Toen dacht ik wel van ja. Dit is nou is mijn leven, ik wat oors, binnen je verder. De verkiezingen van de provincie komen er aan. Die zoeken we wel graag een maatje willen. Maar heeft het net verkiezen, deze komers komen er één keer del. Dus ja, toen heb ik dacht, nou schreeuw ik gewoon. Ja.
0: En nou verlitte je de provincie Friesland, de meesten van de organisatie. Hoe zal dat wijzen de komende tijd?
1: Ja, nogmaals, het is een voordracht, hè? Dus we moeten net bot op de zaken voor het rennen. Maar ja, mijn pine in mijn hert, liet ik de steerten dan achter als het zo vier is. Want ik heb hier tegen naar mijn zin, de mensen zijn heel noffelijk. Ik heb altijd gezegd, dit is de mooiste baan van Friesland die ik nou heb. Maar daar moet ik nou op waarom komen, er is er nog een mooier. En die leidt in Dantumedeel.
2: Zei Arnold Rozier, hij is nou dus verdroegen als de nieuwe burgemeester van de gemeente Dantumedeel.
3: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
4: Oont in Oeren, no in Friesland.

0: Johnny Hates Jazz en Shattered Dreams. Korbalvereniging Stegerda had een Riek Verlienen, maar geen takkels meer. En om die reden komt er een eind aan het bestaan van de vereniging. De laatste jaren ging hield het meerleden vod, want er nog maar 6 oren hingen. Joke Westenbroek van de korbalvereniging in Stegerda.
1: De reden is, we hadden op een gegeven moment te weinig deelnemers en leden. Dat is uiteindelijk zeg maar de reden. En ja, dan heeft het eigenlijk geen bestaansrechten meer om door te gaan.
2: Nee. Ja. Want hoeveel leden waren er nog?
1: Je wil het niet geloven, 6.
2: 6? Dat ja, is niet eens ja, een team.
1: Nee, dat klopt. Dus we hebben heel veel beroep op de hoeven moeten doen. Er was jeugd, die vond het geweldig om met ons mee te spelen. Terwijl we best wel een oud seniorenteam hadden. Maar goed, daar hebben we het nog best wel 2-3 jaar mee kunnen volhouden om nog een beetje te blijven korfballen. Ja. Maar goed, op een gegeven moment dan is het klaar en dan moet je een besluit nemen, helaas.
2: Ja. En hoe kan het dat het ledenbestand zo achteruit is gegaan?
1: Nou, Stegerda is een dorpje in West-Helmond en dat heeft niet heel veel inwoners. Wat je ziet is dat jeugd, we hadden best wel florerende jeugdteams. Maar op een gegeven moment gaan ze voor de studie toch elders naartoe. En dan was op kamers gaan natuurlijk ideaal. En dan houdt het uiteindelijk op. Dan komen ze eigenlijk ook niet weer terug. En dat is wel heel jammer. Dat hebben we gewoon de afgelopen jaren veel gezien.
2: Ja.
1: En dan is het moeilijk om jeugd weer te betrekken bij de korfbal.
2: En het gevolg is dan ook dat leden steeds ouder worden en op een bepaald moment stoppen.
1: Ja, zeker. Ja. En dan is er ook een seniorenteam, wat gewoon alweer verouderd is, ook niet aantrekkelijk voor jeugd om weer in te schuiven. Nee. Dus het wordt dan zo'n vicieuze cirkel, zeg maar.
2: Ja. Ja. Hoe jammer is het dat Forward ophoudt te bestaan?
1: Ja, super jammer. Er zijn leden die zijn vanaf een jaar of 6, toen ze beginnen, of mochten beginnen met korfbal, lid geworden en zijn nu nog steeds spelend lid, zowel scheidsrechter, noem maar op. Er ligt hier een hele geschiedenis van korfbal, waarbij een leerkracht, meester Nijholt, echt de promotor waar ze om korfbal hier op Stegerda bekend te maken. We zijn ook echt een hele grote club geweest van 4-5 seniorenteams en ontzettend veel jeugd. En Nederlandse kampioenschappen mogen doen. Dus dat laten we nu allemaal los en dat is nu allemaal herinnering.
2: En dat is natuurlijk heel erg spijtig voor de club, maar misschien ook voor het dorp?
1: Zeker ook voor het dorp. Het gaf heel veel reuring. Veel mensen kwamen even langs de lijn. Er was veel jeugd wat gewoon spelend lid was. Het was hier echt wel zo van God voor wat iedereen wist wat korfbalvereniging Forward was. En dus het was echt een beeld op Stegerda. Ja.
2: Nu, Stegerda ligt in de Stellingwerve. Korfbal is populair in jullie gemeente. Is dit symptomatisch voor andere dorpen ook? Of staat Stegerda hierin toch wel wat alleen?
1: Nee, je ziet zo langzamerhand. We hebben daarvoor, zeg maar, Nijenhoopbaren gehad. Fios is ermee gestopt. Ritsart is ermee gestopt. De Hoeve heeft het op dit moment moeilijk. Ja, en wij zijn eigenlijk de derde op rij. Maar we hebben nu in de gemeente Stellingwerve gelukkig samenwerking met 5 verenigingen die nog een beetje floreren. En die gaan onder de naam DKS verder. Dus nu heet het uiteindelijk, zeg maar, Stellingwerve Korfbal samen. Dus het is een gemeentelijke club geworden.
0: Geen korfbal meer dus in Stegerda. Dit weer Joke Westerbroek van die korfbalvereniging daar in Stegerda. Ja, dan weet ik niet of ik hem hier ken, maar Johan Terpstra, als hij hem even melden kan om te vertellen wat er in het programma Goeie Media zit, dat zou dat wel heel noffelijk wijzen. Want we zijn zo wat onder eind van dit programma. Ja, daar komt er binnen, Kuiberien. Heel relaxed, is al lang onder beurt. Maar kan er nou de tune starten?
3: Azen bij Omroep Friesland.
0: Johan, goeie.
3: Hey, goeie met je.
0: Wat heeft ze met je?
3: Nou, het NK Traprin op de Bosberg Tour in Appelskeer. We hebben een bijzonder verhaal van een Friese verzetstrijder wat trots in Paken sinds er in een boek beschreven is. En daar hebben we het eerst over, wat goes nou fot on eten op bierbasis? Wat denkst, hoeveel procent van die eten goes zou de kliko in?
0: 20?
3: Nou, zit het erbij. 22 heel procent. Gemiddeld, dat smiet een Nederlander fot on eten in hier. Onttrekje september is het de verspillingsvrije wieken. Dadelijks tips hoe ze minder fot gooien kerst. En ik zie je dan platen door eten vanzelfs. Verspillen. Ja, en fot gooien. Zit dat erbij, de man? Dat mag wel.
0: Ja, toch? Ja, dan mag de meeste niet goed komen, toch?
3: WhatsApp 0620 voor jou en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Graag die link platen. Ik ben benieuwd wat er binnenkomt, Jacob.
0: Ik ben heel benieuwd. Johan, een soort willen van je.
3: Ja.
0: En een soort succes zelfs. Dit zie je nou in Friesland, net de editie van Waasdie 9 september 2026. De winnen werd morgen om 12 woorden, graag het dan. En van ook nog een noffelijke middag. Dag.
4: Omroep Friesland.
5: 12.12 FM.
4: Alles wat er spielet.
6: Bezieling. En dat de bezieling op koor rekket, dan zit je in een onuitputtelijk menskeerlijk veld.
4: 2 jaar lang volgen we de felle strijd om het bestaan van de ecologische boer Gjalt en zijn partner Leonne.
7: Als ze hier komen te controleren, interesseert dat hele land hun geen ene moer.
4: Hey Joka, deel Ian. Dit weekend in Friesland Dok.

0: doe.
1: Librivuurwerken.nl.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden.
6: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
7: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Verenigde Staten beschuldigen Chinese AI-bedrijven van het op grote schaal kopiëren van Amerikaanse AI-technologie. Volgens drie Amerikaanse veiligheidsdiensten trekken bedrijven als DeepSeek, Alibaba en Moonshot kennis uit modellen van onder meer OpenAI, Google en Anthropic. China spreekt de beschuldigingen tegen en noemt de kwaliteit van zijn AI het resultaat van eigen technologische ontwikkeling. De makers van de populaire animatieserie South Park hebben in een aankondiging van het nieuwe seizoen tijdelijk de naam in South America gewijzigd. Daarmee steken ze de draak met president Trump, die verschillende geografische namen wil veranderen. Zo werd de Golf van Mexico al de Golf van Amerika. Trump stelde deze week ook voor om de Amerikaanse staat New Mexico om te dopen tot New America. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend vroeg weer opgestart na een grote technische storing. De storing is geen gevolg van een cyberaanval. Reizigers van en naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland moeten ook vandaag nog rekening houden met flinke vertragingen. Gisteren werden bijna 2000 vluchten geschrapt. Ook op Schiphol vielen bijna 60 vluchten uit. De politie voert de jacht op illegaal vuurwerk verder op. Volgens de Nationaal Coördinator Vuurwerk krijgt de handel steeds meer kenmerken van de georganiseerde drugswereld. De politie houdt vooral de grenzen met België en Duitsland in de gaten en wisselt informatie uit met de Belgische politie. Ook online wordt de handel scherp gevolgd. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het nieuws.
8: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
9: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
10: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
6: Dit is Omroep Zilt non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
1: Para Link en Co, Guillaume Cinico.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Verenigde Staten beschuldigen Chinese AI-bedrijven van het op grote schaal kopiëren van Amerikaanse AI-technologie. Volgens 3 Amerikaanse veiligheidsdiensten trekken bedrijven als DeepSeek, Alibaba en Moonshot kennis uit modellen van onder meer OpenAI, Google en Anthropic. China spreekt de beschuldigingen tegen en noemt de kwaliteit van zijn AI het resultaat van eigen technologische ontwikkeling. De makers van de populaire animatieserie South Park hebben in een aankondiging van het nieuwe seizoen tijdelijk de naam in South America gewijzigd. Daarmee steken ze de draak met president Trump, die verschillende geografische namen wil veranderen. Zo werd de Golf van Mexico al de Golf van Amerika. Trump stelde deze week ook voor om de Amerikaanse staat New Mexico om te dopen tot New America. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend vroeg weer opgestart na een grote technische storing. De storing is geen gevolg van een cyberaanval. Reizigers van en naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland moeten ook vandaag nog rekening houden met flinke vertragingen. Gisteren werden bijna 2000 vluchten geschrapt. Ook op Schiphol vielen bijna 60 vluchten uit. De politie voert de jacht op illegaal vuurwerk verder op. Volgens de Nationaal Coördinator Vuurwerk krijgt de handel steeds meer kenmerken van de georganiseerde drugswereld. De politie houdt vooral de grenzen met België en Duitsland in de gaten en wisselt informatie uit met de Belgische politie. Ook online wordt de handel scherp gevolgd. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een explosie in een waterkrachtcentrale in het zuiden van Zwitserland zijn meerdere mensen gewond geraakt. De explosie vond plaats bij de centrale Ritom in Piotta. Een deel van het gebouw zou ingestort zijn. De oorzaak van de explosie is nog onbekend. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. De Europese rechter vindt dat Brussel terecht de overname van reisbedrijf Etraveli door Booking.com heeft tegengehouden. Booking wilde het Zweedse bedrijf voor 1,6 miljard euro overnemen. Volgens de EU zou het bedrijf daarmee zijn dominante positie op de markt voor hotelboekingen verder versterken en de concurrentie schaden. Booking overweegt nog in beroep te gaan. De Verenigde Staten beschuldigen Chinese AI-bedrijven van het op grote schaal kopiëren van Amerikaanse AI-technologie. Volgens drie Amerikaanse veiligheidsdiensten trekken bedrijven als DeepSeek, Alibaba en Moonshot kennis uit modellen van onder meer OpenAI, Google en Anthropic. China spreekt de beschuldigingen tegen en noemt de kwaliteit van zijn AI het resultaat van eigen technologische ontwikkeling. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend vroeg weer opgestart na een grote technische storing. De storing is geen gevolg van een cyberaanval. Reizigers van en naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland moeten ook vandaag nog rekening houden met flinke vertragingen. Gisteren werden bijna 2000 vluchten geschrapt. Ook op Schiphol vielen bijna 60 vluchten uit. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop.
1: Omroep Zilt.
2: De voorspelling voor de komende 24 uur. Buiten is het koud en binnen is het feest.
3: Wat?

dan praat ik gek. Ander zucht het zuchtje gek. Ja, die schaatman, die vreemde schaatman, dan dags bij mij. Samen begin tot te vertellen hoe een liefde lang verdient. Zoit dat ik hem al maar voor de voeten riep. Raast, lid mij los.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
2: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 1290.2 FM.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28. En vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. En chauffeurs die moeten hierdoor omrijden. En dat kost volgens transportbedrijven veel geld. En de kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. En de bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via de publieke aanbestedingen. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. Een Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, de buien trekken over. Lokaal kan onweer, een klap onweer vallen. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Het demo is nog 12 minuten door jou. Geen trein, geen bus, maar wel op die bij Squall of stage komen. Omroep Friesland sprong bij, maar de Omroep Taxi. Thijs Kemeinspa, die helft vanmorgen verskaten jongeren op. De eerste halte wie mijn naam. Hoe dat kon, dat jij staat in onderwijs van Fjouwer ontzijs, maar als het eerst keen.
8: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
11: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Wie maait ze jouw kwastien vakkundig en secuur skin. Ik heb hier een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
12: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Else Nien.
13: Onderwijs.
14: Maar Jan Durk de Haan.

0: wie de grote troopbraak. Van Keen in 2000 Fjouwer, Somewhere Only We Know.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
3: Het is zomer uit Fjouwer. Goedemiddag, welkom bij Onderwijs. Van is 15 juli september. Het is de dag dat er geen trein en volle minder bussen rijden. Er werd Fjouwer 20 uur lang staakt in het Iepenbier vervier. Nee, dat werd toch net bij alle reizigers bekend.
4: Dat is serieus? Ik kan niet met de trein in Leeuwarden nu. Dat is mooi balen. Ja, nu met de bus, als dat kan.
1: En die rijdt ook niet.
4: Ja, dan heb ik een probleem, want dan ga ik niet naar Leeuwarden.
3: Nee, het is de dag dat de voorzitter van MKB Noord een neetjalpje houdt van het kabinet. Meer regels, hegere kosten en minder eigen vermogen zorg je ervoor dat ondernemers in het midden- en lietsbedrijf minder investeren.
5: Nou, als de kosten van vandaag dan ook nog onder druk staan en de winst aan het eind van het jaar is ook nog lager, dan is investeren lastig.
3: En het is de dag dat we in de kunde komen met Arnold Rossier. Hij is zwartdroeger als de nieuwe burgemeester van Dantumeriel en werkt nu nog als statengriffier bij de provincie.
6: Ik heb altijd gezegd, dit is de mooiste baan van Friesland hè, die ik nu heb. Maar daar moet ik nu op waarom komen, er is er nog een mooier. En die leidt in Dantumeriel.
3: En het is de dag dat we er een onderwijs van Fjouwer ons huis, maar muziek, nijs en eftergrond. Dadelijk onder oren, de staking in het vervier zorgen dus voor grote verviersprobleem. Ik voor studenten en stagerinners. En daarom betocht de social media redactie van Omroep Friesland de Omroep Taxi. Nou, hoe dat voor dat je en Siebe Knol uit Beltsum werd opnij het gezicht van de FNP bij de statenverkiezingen van Takemier. De partij die had van de middag als eerste de volslaande kandidatenlijst naar boeten gebracht. Wat valt er verder aan op? Daar praat ik dadelijk over. Mijn politiek verslagjouwer Onno Valkne, hij is op het provinciehuis. Dat juist dus aanste nooit is tijd voor het waarbericht in het kat, maar Sibbele Waaier, ja, goeiemiddag.
7: Goeiemiddag. Van de middag hebben aannemende buienactiviteit met temperaturen van 17 graden. De wind is matig ontvrijkrachtig en komt uit het noordwesten. Jong en vannacht meest droog en een aannemende wind met temperaturen dit zakje in de minimaal 10,5 graden. Morgen starten we met zonneschijnwaar. In de middag volgt er wat meer bewolking. Daarbij valt er dan in het noordwesten ik weer een bui. Bij een zwakke ontmatige zuidwestenwind wordt het maximaal 18,9 graden. Meer over het waar, over een jaar.
3: Door de staking in het Iepenbier vervier zijn er mensen die in de problemen komen. Die net op het plak komen matten, dat ze wijsmatten. Mensen zonder auto, die naar het werk matten, ouderen zonder eigen vervier. Die ergens een belangrijke afspraak hebben. En een soort jongeren die een opleiding volgen en naar het stageplak of naar de squallen matten. Nou, voor die laatste categorie betocht de social media redactie van de Omroep Taxi. Jongeren die in de problemen zitten, die konden haar aanmelden. En van de mooie betiet gong die Omroep Taxi, mijn verslagjouwer Gijske. Mijn smaak op een paard. En eerst kon ze naar mijn naam, naar Sterre.
8: Waar ben je naar?
9: Ik ben naar Boosem.
8: En wat daar?
9: Ik heb een stage.
8: Oké, en normaal gaat het?
9: Het OV, maar de bus en maar de trein. Ja, dat gaat nou niet meer. Helaas.
8: Nou, zullen we even verder helpen? Nou, let's go. Taxi Omroep. Tot uw dienst. Wat was de stage dost ook?
9: Ik dacht, bij een naaiatelier.
8: Oh.
9: Dus zij doet workshops en zij heeft een opleiding. En zij doet dingen met je kostuum.
8: Oké.
9: Okay. Dus dat is wel heel erg, het is hartstikke interessant natuurlijk.
8: Oh, wow, cool.
9: En dat is echt wel een vakvrouw, hè? Ik is echt vol van leren.
8: Nou, vet.
9: Ja. Nivelhonk heet het.
8: Dus, oké, okay, ja. Nooit verjaard. En doe master 5 dagen per week master in.
9: Ja, klopt.
8: En wat voor studie dus dan?
9: Ik doe fashion tailor.
8: Oké, okay, cool. Dus, en normaal kies je dus maar de bus en de trein en bist de oren bezig.
9: Ja, klopt. Ja.
8: Weet je?
9: Ja.
8: Want hoe gaat die reis dan ongeveer?
9: Nou, ik ging dan van mijn naam naar Leeuwarden. Naar Leeuwarden, naar Mantrum. Van Mantrum naar Boosem.
8: Oh, wow. Ja. Jeetje. En wat vies ervan dat het gestaakt werd, Joost?
9: Ja, ik vind het wel wat jammer, maar ik snap het echt wel weer.
8: Ja?
9: Maar ja, het is wel wat onhandig.
8: Ja.
9: Ja, voor u dan.
8: Ja. Denk je dat het staken dat belangrijk is, dat het zin heeft? Of denk je
9: ik denk wel
8: dat ze... op een andere manier dan kent.
9: Nou, ik denk dat ze er wel wat hoe kunnen zeggen. Dat het staken, ja, dat jou wel een hudde statement is, maar... Dus ik denk wel dat dat ze dit op zo'n manier beter kunnen doen dan ooit. Ik bedoel, ja, ze kunnen ook wel een brief schreeuwen. Maar ja, daar komen ze ook net heel veel mee.
8: Nee.
9: Dus ja, dit bereikt ook wat meer mensen.
8: Ja. En hoe zou het eigenlijk op die stage komen als wij er net weer?
9: Net.
8: Net?
9: Nee.
8: Zoals ze zei, ik ben lekker thuis.
9: Ja, nee.
8: Oh.
9: Ja.
8: Eigenlijk is het er heel slecht bij dat wij hier binnen hoor. Het is lekker een vrije dag.
9: Dat is wel zo, maar ik vind het toch heel leuk om in stage. Dus
8: okay,
9: ik in die level wel in en dan net.
8: Oh, oké, okay. Gelukkig. En hoe komt het naar thuis?
9: Mijn mem.
8: Oké, gelukkig. Die komt
9: ook met mijn belly.
8: Ja, inderdaad. Dus dat is elke dag is die zo om zo'n uur bij de bus halte.
9: Ja.
8: Jeetje. Nou, en je hoort weer met er om jongen oor bij de thuis. Dus dat is voor een reuze mooi, of nee?
9: Ja, lekker niet sliepen.
8: Ja, inderdaad.
9: Zo hier is het,
8: Ieren?
9: Ja.
8: Oh, wat mooi.
9: Ja.
8: Nou, super.
9: Nou, dankjewel.
8: Succes.
9: Dankjewel.
8: Oké, doei. Sterren is op locatie. Op naar de volgende kandidaat. Hallo!
10: Goedemorgen.
8: Dit is Bram, als het goed is. En wij mag zo binnen.
10: Ik mag aan jou het mijn dag mee te horen.
8: Oké, wat hè?
10: Ik ga Riles.
8: Riles?
10: Ja.
8: Let's go! Maar normaal is het maar de bus naar die rijles. Of naar Lauwens.
10: Ja.
8: Ja, oké. Okay. En we zijn thuis opbellen dan?
10: Nee.
8: Oh, dat is wel jammer. Kan je dat net even fixen? Op sandalen als dit?
10: Op sandalen, ja, normaal gesproken zo dat ook in. Hè. Als het de maand van tevoren is, dan kan je instructeur de rekening mee horen met inplannen.
8: Oh. En wanneer wisten ze dat er de staking neer van een onpas?
10: Nee,
8: dat...
10: vijf weken volgens mij.
8: Oh, oké. Okay. Oh, mooi zo. Want hoe is dat eigenlijk dieren als wij de netwest weer in?
10: Ik denk dat het dan fietsen horen.
8: Fietsen? Blikje. Ja. En wat vies er eigenlijk van dat er staakt werd?
10: De reden waarom snap ik. Maar op zich, misschien wil je het echt wel stiert dat het een keer wat kut is voor onpakte rug.
8: Ja.
10: Ja, dus, misschien werkt het.
8: Wist ik eigenlijk waarom ze staken?
10: Ja, weet je, de AOW-tocht ik en sociale zekerheid.
8: Ja. Nou, we zijn op locatie. Die reisdirectrice stiert er al weg.
11: Ja.
8: En volgens mij ben we helemaal zonder problemen in omgaan.
10: Ja.
8: Maar Thomas nog even.
10: Ik mag nog even.
8: Dan was hij zelf ook nog maar even wezen.
10: Ja.
8: Maar wie het een goede taxi, zag?
10: Ja, lekker vlot.
8: Lekker vlot.
10: Beter dan de bus.
8: Beter
10: dan
8: de bus.
10: Yes.
8: Nou, succes.
10: Ja, dankjewel.
8: Doeg.
10: Doeg.
0: Ik ben zover. De omroeptaxi.
8: Nou, Bram is ik op locatie, dus wij zijn tevreden. En wij gaan lekker. Ik ben naar huis. Doei!
0: En was er meer van Jere en Sien? Zich dan op de social media kanaal van de omroep.

0: Het klinkt al zo logisch, hè, van Bob Marley, maar bijzonder is dat dit nummer Hendel zelfs nooit yet had. Althans net in de versie zat wij hem kennen, want het is pas na zijn dingen echt aanmaken. Had het dus wel opnomen, maar ja, het arrangement en zo is later onvuld. En toen uitbracht Bob Marley en Iron Lion Zion.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: Siebe Knal van Belsum is stak meer op naar de listlokker van de FNP bij de statenverkiezingen. Het bestuur van de partij had van de middag als eerste partij de volslaande kandidaatlist publiceren. En ik praat er verder over met mijn politiek verslagjouwer Onno Valkena. Want die is op het provinciehuis. Goedemiddag, Onno.
3: Ja, goedemiddag, Jan Durk.
0: Ja, Siebe Knal dus op het eerste plak. Ja, dat is toch geen verrassing, of wel?
3: Nou, Knol die is nu 2 jaar deputaire en in die tijd zie ik uitgroeid dat boegbeeld van de partij. Flinier hier de partij ik een oorboegbeeld in de persoon van Aant Jelle Soeboer als lidsloeker van de Tweede Kamer. Nou, dat waard geen succes. Soeboer zit nu wat op afstand van de politieke arena. Ja, en daardoor had Knol op dit stuit geen echte concurrent van de positie van lidsloeker en partijleider. Dat betekent, liek wel net, dat Knol hier nog niks hoeft te doen, want deze mannen is wel een spannende mannen voor hem. Hij moet namelijk de POVI, de omjouwingsvisie, dat is zeg maar het nieuwe woord voor streekplan. Hij moet zien dat er dat toch het Friese parlement squart. Ja, en die POVI, daar is heel wat om oer te dwaan, want er is joen een hark zit, dat tientallen kritische meesken insprekers zullen. Dus hij moet de komende weken wel vol om de bak.
0: Ja, en als we dan verder op de lijst zeggen, want ja, zie je Knal is net echt een verrassing. Steen er wel verrassende namen op dat hij onbelangt?
3: Nou, fractievoorzitter Dini Visser steert Likas Fjaurielien op het tweede plak. Geen verrassing. Maar dan komt de nog maar 22-jarige historicus Aten Bouma van Verwert. Hij is op het tweede plak de heegste nijkommer. Op Fjaur en Vief steenen dan weg zittende steerteleden. Sita Land en Tjitte Hemstra. Op Saai steert Doutzen Knol van Walset. Zij is nij op de steertelist. Maar goed bekend in de partij, want het is de dochter van oortpartijleider Geeske Knol Benedictus. Nou ja, wat leger op een list kom je dan namens in van min of te meer bekende Friezen, Likas Anke Bielsma van de Theaterkerke in Nes, ondernemer en oud-muzikant Foppe Land van de Harkema, muzikant en bilkert Fasiel Kupers en skipper Sietse Brouwer van het Scootje van Jereveen.
0: Aha, maar dat is echt listvulling, toch? Die kan net de steert niet, denk ik.
3: Nou ja, dat weet je net. Als er nou een heel soort mensen kunnen vakkaar stem uitbrengen op een scootjeskipper, ja, dan zullen we er toch even om uitdenken, Matten, denk ik. Maar ik denk net dat hij de ambitie had om het Friese parlement in te gaan. Ja, de partij die hoopt het vanzelfs, dat bekende namen op een list, dat het wat extra stemmers opsmiet. Alleen nog, ja, dat had ze bij de Tweede Kamerverkiezingen van Flinier net geholpen. Maar ja, de FNP is in de provinciale politiek allang een verste weerde. En waar weet, werkt het bij statenverkiezingen wel.
0: Dan weten we dus, de FNP die had als eerste de volslaande list communiceren met het publiek. Maar hoe fier is de concurrentie eigenlijk van de FNP? Dan denk ik bij liet zo'n het CDA, VVD, PRO, PvdA, GroenLinks. Wanneer komen die eigenlijk met de listloeker en de list?
3: Naar CDA Friesland, die rekken de oude man maar liefst 2 kopstikken kwijt. Fractievoorzitter Eerbe Alberts houdt op als steertelid. En deputaire Friso Douwstra maken bekend dat er net weer op een list wil. Dat betekent dat de ChristenDemocraten echt op ziek maaien naar een nieuwe listloeker en naar een nieuwe kandidaat steerteleden. Ja, en die nieuwe listloeker die moet het dan opnemen met zijn mannen als Knol en Abel Kooistra van de BBB. Nou ja, bij PRO is het hier en al een gevoelig proces, want PRO is vanzelfs een hele vaske fusie van 2 politieke partijen, PvdA en GroenLinks. Nou, had je nou hier een GroenLinkse listloeker maatje zoen, dan had je kans dat gewoon PvdA's der minder bleef mij binnen en andersom. Ik weet dat PRO wel al een mogelijke kandidaat listloeker benaderen had, maar wie te reek, die er nog net. Ja, elke partij had er ik weer eigen procedures voor, maar kandidaatstellingscommissies, partijbestuur, ja, en leden die het ontsluitend ik nog beziekje kennen om kandidaten omheeg of omleeg te stemmen.
0: Ja, vorige keer wien best wel hele bijzondere verkiezingen, hè? Dan aast een vrouwen Rialien, want de BBB kan maar 14 zitten, dat weer echt wel historisch in provinciale steden. Is er wat te zeggen over hoe dat nou ging? Zullen ze dat weer helly?
3: Nou, ik verwacht je dat het Friese parlement Takemier aardig opscoren wordt. Want ja, de vorige keer wie die boer-burgerbeweging de grote winnaar van niks op 14 zitten in een steden van 43, dan ben je 4 waar de grootste fractie. Laat je de peilingen leeuwen maaien, is de BBB al lang over het hichtepunt hinnen. De partij komt grif weer om in de steden, maar naar alle gedachten wol maar een volle Lietse fractie. Dat betekent dat die zitten die de BBB verliest naar oren partijen gaan zullen. Nou, partijen als CDA, VVD en FNP die willen vanzelf stomme graag die stemmen van de BBB overnemen, maar die stemmen kan vanzelf ik naar een partij als Forum voor Democratie gaan. Forum zit dit stuit net meer in het Friese parlement, maar docht grif weer mij steert de verkiezings binnen extra belangrijk, omdat leden van provinciale steden ontsluitend stemmen maaien van de Eerste Kamer. Dus de uitslag van die verkiezings ben ik wel belangrijk, ja, voor het zittende minderheidskabinet van D66, CDA en VVD, want ja, die willen heel graag meer stiepe haar in de Senaat.
0: Ja, maar misschien nog aardig om daar even op rond te komen, want de FNP zit toch eigenlijk via ik in de Eerste Kamer?
3: Jazeker, onder de vlaggen OP.nl zit FNP'er Auke van der Goort uit Grains in de Eerste Kamer voor een gearworkingsverbond van een hele serie regionale partijen. Partijen uit Brabant en uit Grainsloon en uit Zeeloon. Maar van der Goort is vierde zondag en de FNP komt daarom nou ik maar een alternatieve kandidaat voor de Senaat. Dat is Fries Omutens Dirk Krol uit Brussel. Nou, de leden van de partij maaien op 12 oktober bepalen waar van die molie op het eerste plak komt.
0: Dank u wel, Onno, vanuit het provincie Hoeswaai. Dadelijk hier op de radio tiet voor het Friske Nijs. Maar Jacob Stelwagen. En ja, ze komt het Heden Gouders voorbij. En dat is ik terug te verzelfs. Dolly Parton, nou, is hier. My Jolene.

0: uur bij Omroep Friesland Uit de Harmonie. De start van het nije theaterseizoen. Live op het binnenplein van de Blokjesplatte in Ljouwert. Muziek, musical, theater, dans en magie. Met onder andere Hans Klok, Willemijn Verkijk en Buddy Vedder. Sneuntejoen bij Omroep Friesland om 9 uur.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Ja, internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
4: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
8: Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
10: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
9: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
12: Het is nou Jelpe Vieven. Het Friese Nijs, mij Jacob Stelbaar. Een goeiemiddag.
13: Die Tsjechtse deal is de eerste gemeente in Nederland die het begint met de nieuwe campagne Snel geld is dat het waard van Meld Misdaad Anoniem. Dat meldt RTV NOF. De campagne helpt jongeren om online rondgroeien te herkennen en haar een warbre te meisjes in criminele verlierings. Jongeren willen heel het vaker benaderen via social media, chat-apps en online spultjes om een putje te doen. Dat kan bezwaarging van een pakketje wijzen of het uitlenen van een bankpos. Maar wat onschuldig lijkt, kan een eerste stap nemen. Criminaliteit wijzen, zei het Meld Misdaad Anoniem. De politie had man die 3 mensen kon houden in verband met een slim geweldsincident, een dijedder op het Jereveen. Daarbij rekken een zondjierige jongen slim verwonden. Alles van plak op de hoeken van de Nieuwstraat en de Lindengracht. Uit onderzoek die blikken dat er mogelijk meerdere personen belutsen winnen. En op basis daarvan had de politie die trein toch onhouden. Friske en grenslander oerheden willen net dat minister Helene Herbert van Economische Zaken en Klimaat instemt met verlenging van de goswinning in de Wieringapolder. Die polder ligt op de grens van de gemeenten Noordwest-Friesland en Westerkwartier. In het plan ontbreekt, nevens de provincies, de gemeenten maar ook het Wetterskip informatie over gevolgen als groendelgang. Als de supermerk uit het dorpscentrum van Koulen verdwijnt, had dat grote gevolgen voor de orenwinkels in het dorp. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat uitgevoerd is door de Universiteit in Grijns. De verhuizing van de Pooi-supermerk naar een locatie om de Rone van het dorp speelt al langer en maakt het een soort los in het dorp. De ondernemersvereniging plaatselijk belang en inwoners binnen benauwd dat het een soort gevolgen had voor de orenwinkels in het dorp. En het onderzoek bevestigt die angst. Onderzoekster Tial de Haartsen.
14: Je ziet dat hoe verder een winkel, een supermarkt uit het dorp komt te liggen, hoe minder vaak er bezoekers combinatiebezoeken maken naar ook andere winkels. En een van de criteria is dat die winkel dus relatief dicht bij andere winkels moet blijven, eigenlijk de supermarkt. Maar ook dat je die andere winkels in beeld kunt houden, zodat je ze ziet.
13: Meer eens op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app.
12: En oeren weer op de radio, maar Jacob Stelwagen.
15: De garage in jouw omkrieten? Heimer, service en auto's. Is de vat Else.
16: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. brengt die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omtinken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
17: Onderwijs.
18: Bij Jan Dirk de Haan.
19: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
12: En het is nou 3 minuten naar jouw 5. Ja, boeren die komen de rest tijd geregeld toch discussies in het nijs. Hoe stikstof, dong, bestrijdingsmiddelen, dat soort van zaken. Maar er is ik positief nijs. Het gebruik van antibiotica in de veehouderij is van 2009 maar meer als 70% aanom. Hoe is dat slagen? Praat ik dadelijk over met Hubert Andela. Hij is van Zuivel NL. Eerst nou naar het waarbericht met Sibbele Waaier. Ja, goeiemiddag Sibbele.
20: Ja, goeiemiddag, ja, Dirk.
12: Had je van wiertreinen houden, dan hing je een goeie dag, hoort.
20: Ja, dan kon je op piek op een goeie moment.
12: Ja, zeker.
20: Daarom.
12: Ja, ik ben er even uur tussen de midden. En toen, toen zei ik al, Tjitske Wiebega, die hier rekken is als waarvrouw, van, keven we eruit een jaloerke? Nou, dat koe correct.
20: Het weer bij de, nou ja, het koe correct zonder de plu.
12: Ja, precies. Ja, ja.
20: Nou, dan heeft de gelokhand. En het weer joort een buiige dag. En de temperaturen die lijn op de zonnetje rond 18 graden. Als we nou de provincie in inzogen. Dan kwam je hem 18,5 met 24 mm. Isbrechtum, zonnetje 1,2 met 1,4 mm. Akrum, zonnetje 1,5 graad, 4,2. Halderwijk 18,7 en 2,4 mm. En Bakkeveen die kwam uit op rond 19 graden met 2,1 mm. In de verzissing hoort weer buien. Mogelijk mijn klaptonger. Nou, ik heb begrepen dat er één klaptonger wist is. Dus gelukkig dat bad. Dan is dat toch terug te wist dat we zijn. Mogelijk mijn klaptonger. Die buien hebben we te danken aan een koude putje in de boppenloft. We trokken die buien activeren. En dat hele buiengebied dat schoot nou langzaam voort. En dan wordt het Joan langzaam rijstiger en droger en kleidt het wat op.
12: Ja, want komt er nog een spat ruin of is het nog echt
20: klik? Ik krijg even Joan nog net helemaal schien.
12: Nou, dus had je van Wiertruin horen, hey, nog is het een goede dag? Ja, hoe keren we de nacht in?
20: Nou, de nacht die verint meer droog. Waarbij de temperatuur een zakje naar zijn zien, om 14 graden. De wind houdt een model. Dus het is rijstig, heel oors. Als de oude al de nacht toen wiet roezig. En dat is vannacht heel oors.
12: Ja, en dat we dan naar de dui van morgen. Ja. Wat voor waar verwachten ze dan?
20: Morgen, dan hebben we een hele oren dui. Dan hebben we in de maand een soort zinnen. In de midden, dan hebben we wat meer bewolking. De wind houdt hem kalm, hij is zwak ontmatig uit het zuidwesten. En de kern moet de meeje wel weer een enkele bui komen uit een steuring die uit het westen geeft. Dus helemaal een droog wagenrange, jou we net. Maar het is morgen toch wel, wel een hele oren dag. Ik heb gewoon vaker naar boeten als jood.
12: Ja, en vreed, want er zit wel verhoring om te komen, toch? Ten positieve voordat je droog blijft willen.
20: Ja, maar dan is vreed net een goede dag.
12: Ja.
20: Nee, dan hebben we vreed toch weer een steuring. Die komt Montejon onze kant op. Daardoor neemt de bewolking ik daar. En dan krijgen we in de rint van vreed de morgen en ik vreed de midden. Zo'n bewolking. En dan krijg je net zonder een paraplu de dik uit, want het kan op mij wat reinen.
12: Waar moet ik dan mijn kaarten op inzetten? Op sneeuw of op sneeuw?
20: Daar komen we direct op.
12: Oh.
20: Daarbij was het een graad van joggetje. En als dan de kaarten inzetten was, zou ik al mijn kaarten inzetten op sneeuw.
12: Oh.
20: Dan hebben we wat meer invloed van hege druk. De zinnen krijgt wat meer rondte. De wind is matig en de temperatuur gaan naar zo'n 20, 21 graden. En na die sneeuw, dan denk je, nou, dan plakken we er ik nog maar zo'n snijn achterom. En ja, dat is
12: ik nou shut on die gezicht.
20: Dat is krek bij oors. Dan komt er weer een steuring uit zijn kant uit vanuit het westen. Betekent meer bewolking, maar toch wel kans op wat rein of een bui. En temperaturen rond de 20 graden. Dus joort nog even naar buiken. En sneuren, dan wordt het de beste dag. Zat het nou stiet.
12: Oké, nou, we horen dat Maarten in de gaten. Dank u wel voor nou.
20: Ja, graag dien.
12: U zwaarman Sibbele Waaier.

0: Het draait muziek het Friesland. Wij maaien van de werfkamer voorbij. En we hebben Lotte Tiet en het weer Sheryl Crow. En All I Wanna Do, hoe de Tiet spritsen. Kwartier van vijven is nou.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Durk de Haan.
0: Het broeken van antibiotica in de veehouderij is vlinger opnij aannomen. Had de minister van Landbouw deze week bekendmaakt in een brief van de Tweede Kamer. Zo'n 2009 in de verkeer van antibiotica voor bisten, maar maar liefst 70,2% aannomen. En dat is best opvallend in een tijd dat boeren maar stikstof, dong en bestrijdingsmiddelen vaak op een orenwies in het nijs binnen. Nuance is wel, bij vleespieken is het antibiotica gebruik juist enorm toenomen. En ook in de kellenhouderij werden de doel nog net helle. Maar toch, hoe kan het dat het gebruik van antibiotica zo aannomen is? Wat wie er voor nodig? De Bellicoer, maar Huber Andela, hij is directeur van de landelijke organisatie ZuivelNL. Dat is een organisatie die het maar melkveehouders, zuivelverwerkende bedrijven en andere partijen onder andere werkend om bestesons. Ja, Andela, goeiemiddag.
3: Ja, goeiemiddag.
0: Ik zei het al, ja, de sector is de laatste tijd net altijd lekker positief in het nijs. Maar een beetje in de leiden, is dit dan toch wel een succes? Hoe kan dat eigenlijk? Hoe is dat bereikt?
3: Nou, de sector bereikt heel vaak hele goede dingen. Maar dat moet dan al op de radio komen vanzelfs. Nee, zonder gek. Dit is een aanpak die is nou al, zeg maar, hier een schriftje. En zeker de laatste 12 jaar heel intensief. En die is... onpakt die is tot stand komen in weerwerking tussen de KNVD, dat is de organisatie van veeartsen, en de melkveehoudersorganisatie.

0: tank en vroeger van de melkbussen van elke levering. Om te zien dat er ik een antibiotica in zit. Omdat je als zuivelverwerker ken je er niks mee. Je kunt er geen zin van maken dat er antibiotica in zit. Ja, en het mooie dat ik net in zit gewoon. Zei de wet ik. Dus dat wordt bij elke levering van de melkverhouder wordt dat checkt. En ja. Dat is al heel langzaam.
1: Ja, maar goed, ik ben leek op dit moment. Ik denk dan zo van ja, dat waren die antibiotica, die middelen en infecties, die waren toch altijd broekt. Stel ik mij zo voor om het vee zon te krijgen. En over het dus, nou het is nou maar zon, 60% onom, meer nog zelfs. Ja, heeft dat dan helemaal geen gevolgen voor de zon van het vee? Waar het dan, ja, sa rijbroek dat het eigenlijk helemaal vierst volle bier?
0: Nou, in wezen waar het te rijbroekt. En vooral in de zin dat het waar preventief broekt. Nou, had er tocht waar, nou, liek het erop dat het nodig is, dan waren het al gauw dingen. En dat is omgooid naar had het echt mat. Met het broekt. En alles net. Nou, en dan vergelijk je het maar een beetje met de zonzorg van de mensen in Usloon en in Noord-Europa. Daar word ik net zomaar antibiotica uitskreun. Nou, in Zuid-Europa gebeurt dat nog wat meer. Maar hier is het echt dat het nodig is, dan gebeurt het. En vroeger wie dat bij het vee was wat oors, dan weet al gauw, nou, durf het maar voor de zekerheid. En dat is nou helemaal alles. Dus daar gebeurt het nou echt wat het nodig is. En alles net.
1: En wat denk je ook? Kan dat gebruik van die antibiotica in de veehouderij dan nou nog verder verombracht worden?
0: Nou, je kan altijd misschien nog wat puntjes op inzetten. En nou, er zijn dus een paar sectoren waar men dat nog docht. Waar men daar nog maar dwan is. En dan kunnen ze een keertje in zitten. Nou, we vliegen die blauwtonghand. Nou, dan en een orenziekte bij een orenveesoort, dan kan het een keertje inzitten dat er meer wat meer nodig is. Maar de terughoudendheid is er nou in alle sectoren. En dat, ja, dat maakt het dat jou al aardig op een grens zitten, denk ik. Zodat het bij mensen niet is. Maar ja, af en toe is het echt nodig.
1: Nog wel even zo die kerelhouderij en die flyspieken. Het shirt dat ik al even zo. Waarom gaat het daar dan nog net zo goed? Heb je daar zicht op?
0: Nou, als je bij binnen de kerelhouderij, dan komen een heel soort kerel van verschillende melkveebedrijven komen op één plak. En dan krijgen we dus een heel soort virussen bij verschillende melkveehouders en flyveehouders. Waar, nou, dat nemen die kerel mooi. En dan besmetten ze mekaar en dat kiest wel vergelijking met een crash. Als er al je bijna zitten, dan rennen ze vaak wat op. Nou, dat is een kelderhouderij. Virussen bij heel soort verschillende bureaus, die komen bijna hoor. En die, nou, dan is het ene keer net wendt, is het virus van de orenbedroon net wendt. En dan krijgen ze wat. En dan is dat antibiotica nodig.
1: Uh-huh.
0: Maar ook in die sector proberen ze om dat verder rond te brengen.
1: Ja, en bij de flyspieken, geldt daar iets vergelijkbaars of is daar een orenproces gaande?
0: Nou ja, dat is ik krijg als er misschien een besmetting of een virus rondwaart. Maar de details van de pieken, waarom dat krijg dat hier omheen is, die heb ik even net paraat. Want ik werk hier voor de melkveehouderij en de zuivelverwerking. Maar dat kan ik even een keertje inzetten, hè, dat hier. En dan, nou, het oor hier, dan zie je dat wij een ondering hebben.
1: Ja, het is een heldere uitlis daarvan. Het jouwt wat inzicht. Dank u wel daarvoor.
0: Ja, graag gedaan.
1: Hubert Antela is directeur bij Zuivel NL. Van jou rond size is dit onderwijs bij Omroep Friesland op de radio. Dadelijk zullen we vooruit zien naar wat Rion bij Omroep Friesland op de televisie te beleven is. Bij de nieuwe editie van Heer, het seizoen is vorige week wel losgegaan. Hier hebben we nu de Rolling Stones. Dit is Start.

0: brandstof in de kachel. En wat benzine in de auto. En dan kun je weer starten. Maar de Rolling Stones, Start Me Up.
1: Omroep Friesland.
2: Televisietip.
0: 4 minuten is nou voor 5 en dadelijk bij Omroep Friesland op de televisietiet voor het Frieske Nijs in Friesland. Joert, mij, Jantine Weidenaar, het Waarbrugt, mij, Sibbele Waaier. En dan hier, 4 uur in kochte Brabander Aswin Sepp een prachtige pleats bij Anjem. En die kwam hier in het wenning. Hij had altijd al een passie voor melkvee en wil zelfs ik heel graag melken.
3: Derlei hangt dus betocht om na het versterren van mijn orde te verhuizen naar Friesland. Ik ga dus echt een praktiekopleiding volgen op de praktiekskwal in Oentjerk. En vanzelfs jecht erbij om het Fries te leren. Het is nog wel mijn accent en ik nog wel eens mijn slipke van de tong. Maar over het algemeen gaat het heel aardig. Ja. Ik krijg wel vaker dat ik wel het accent heb van Us. Commissaris van de Kening, Arno Brok. Ja. Maar dat vind ik dus wel een compliment.
0: Nee, ik vind het knap inderdaad. De 14-jarige Sean Begry, die is vaak op de moeder van Bart Sain te vinden. Dat er allerhande putjes docht. Hij is al hier te zien in Heer, dus bij Omroep Friesland. En dadelijk hier op de radio, ja, het is een dag van rouw in Noorwegen. Kening Harald, die is juist onder grote belangstelling als je een restplak bracht. Ja, hoe waard die bijzondere dag beleven trog de gewone Noor. Praat ik dadelijk over mijn Femmegje Sietsma, een Friezinne die het al jaren in Noorwegen wennet. En drie hoort ik het nederige van Mark. Dadelijk haar verhaal. Nou eerst de Wilson Pickett.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt. Snij in Bureau de Vries.
2: Dat hij me in de douche gooide met een natte handdoek over mijn hoofd.
3: Intiem geweld. Anna maakte het mooi.
2: Dan water erop, zodat je geen lucht meer krijgt.
3: Anna kon ontkomen.
2: Ja, dan heb je het gevoel van je gaat dood.
3: Een heel soort orenfralie net. Femicide.
1: Snij al voeren in Bureau de Vries.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
3: Ik ben flexibel.
2: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
3: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
2: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. En ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken een uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Nooren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het koninklijk paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En daar mooie snootruimen uit een oefie, want wat Batterma in het dorpscentrum als de supermarkt naar de Rone van het dorp verhuist. Nou, in Koudum is daar een soort zwargoer. Nij onderzoek van de Rijksuniversiteit Grijnslid zien dat die zwarg net ontrucht is. Verslagjouwer Geke Leenstra die vreeg het onderzoekster Tjelde Haartsen naar de uitkomsten. Dat is niet onderwijs. En als

0: in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
1: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
2: Hoe kom ik je waai?
1: Of wie die tij wekker had?
3: Hoe kom ik aan het werk?
1: Vragen die toe in toekomst keren.
4: Waar kan ik van over werk leren?
1: Vragen die praktisch binnen.
5: Hoe vind ik personeel?
1: En vragen des alle dagen mij omrinst.
6: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
1: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
7: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
8: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.

0: Saskia de Jonge.
1: Onder of Friesland?
0: 92.2 FM.
1: In Zuid-Eerst Friesland op 92.4 FM.
0: En overal op onderopfriesland.nl en de Omroep-app.
1: Onder of Friesland?
0: Alles wat er spielt.

0: Ja, de carrière van ABBA die roen een beetje op zijn eind. Toen kwamen de teksten die het heel iets melancholischer waren. Maar nog heel iets het gevoelig win. Lay all your love on me, wie dit van ABBA.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: 9 minuten nog 4 en snel. Welkom bij de tweede uur van onderwijs van deze woensdag 9 september. De dag dat er staakt wordt het in het bier vervier en een soort meisje vervangend vervierziekje. Ja, en dan weer daar de omroeptaxi. Studenten Sterren die waard tijdens de rit maar de omroeptaxi naar haar stageplak vregen. Wat ze nou ook vindt van die staking.
3: Ja, ik vind het wel wat jammer, maar ik snap het even wel. Ja? Maar ja, het is wel wat onhandig.
0: Het is ik de dag dat de FNP zijn list voor de provinciale verkiezingen bekend maakt. Listlokker is Siebe Knol. En dat is geen verrassing, neffens politiek verslaghouder Onno Valkena.
4: Vlinier hier de partij Ik een Oorboek beeld in de persoon van Aant Jelle Soekboer als listlokker van de Tweede Kamer. Daartoe gaat Knol op dit stuit geen echte concurrent van de positie van listlokker en partijleider.
0: En het is de dag dat korbalvereniging Forward uit Stegge daar bekend maakt dat de vereniging ophoudt te bestingen. Ze zijn nog maar machine size en dat is toch correct wat te meen.
5: We hadden best wel florerende jeugdteams. Maar op een gegeven moment gaan ze voor de studie toch elders naartoe. En dan houdt het uiteindelijk op.
0: En op deze dag hebben we er nog ontzuizoeren, muziek, nijzer en achtergrond, dadelijk onder oren. Een supermerk is voor een protte dwarp meer dan alleen nog maar een winkel. Docht ik blikken uit nij onderzoek naar de situatie in Koudum. Als de poos uit het centrum verdwijnt, kan dat grote gevolgen hebben voor oorondernemers. Geek Alleenstra praat erover mee. De onderzoekster Tjelda Haatsen. En Joert naam Noorwegen Aarskier van Kening Harald. Toen mensen die kwamen naar Oslo, naar de Haatstad voor Utveert. Wil ze nog volle meer Noorden thuis voor de televisie zitten. Hier in Nederland waar dat ik uit trouwens, dus misschien hartstikke wel jongen. Nou, een van haar is in elk geval de Friese Femmegje Sietsma. Ze zijn het al 21 jaar in Noorwegen. Maar eerst naar het waar bij u hier in het kwaad met Sibbele Baier. Ja, goeiemiddag.
6: Goeiemiddag. Van de middag hebben aannemende buienactiviteit bij temperaturen van 17 graden. De wind is matig ontvrijkrijftig en komt uit het noordwesten. Jon en vannacht meest droog en een aannemende wind bij temperaturen dit zakje in minimaal 10,5 graden. Morgen starten we met zinneschijn waar. In de middag volgt er wat meer bewolking. Daarbij valt er dan in het noordwesten ik weer een bui. Bij een zwakke ontmatige zuidwestenwind wordt het maximaal 18,9 graden. Meer over het waar, over een jaloer.
0: Als de supermarkt uit het dorpscentrum van Koudum verdwijnt, had dat grote gevolgen voor de orenwinkels in het dorp. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat uitgevoerd is door de Universiteit in Grange. De verhuizing van de Pooi supermarkt naar een locatie aan de ronde van het dorp speelt al langer, maakt het een soort los in het dorp. De ondernemersvereniging, dorpsbelang en inwenners ben er benauwd dat het een soort gevolgen had voor de orenwinkels in het dorp. Dat het stil werd op stritten. Nou, en het onderzoek bevestigt die angst. Verslaghouder Geke Leenstra die vroeg onderzoekster Tjelda Haatsen, maar wat zij nou krijgt onderzocht haar.
7: We hebben niet onderzoek zelf in Koudum gedaan, maar we hebben een literatuurstudie gedaan naar de mogelijke gevolgen van het verdwijnen van een supermarkt uit het centrum van een dorp in een plattelandsgebied. Nou ja, en we hebben het wat specifiek gemaakt van eerst algemeen gekeken wat weten we daarvan uit andere onderzoek en daarna gekeken van wat zouden dan de mogelijke gevolgen in Koudum kunnen zijn. Want in Koudum zijn er plannen om de supermarkt te laten verhuizen van het centrum naar de rand van het dorp.
8: Hoe is dit onderzoek tot stand kwam?
7: We zijn gevraagd door iemand uit Koudum, de inwoners van Koudum, vertegenwoordiger daarvan, van goh, willen jullie dit nu eens uitzoeken? Want er is allerlei mensen maken zich ongerust in Koudum over die op handen zijn de verhuizing van de Pooi supermarkt naar de rand van het dorp. En zij zeiden van ja, dus dat heeft waarschijnlijk gevolgen voor de levendigheid in het dorp en in de winkelstraat en voor de winkels zelf, voor de bezoekers aan die winkels, de klanten. En zij wilden weten, klopt dat eigenlijk wel, dat beeld wat wij hebben? Want we denken het allemaal wel en we zijn er gevoelsmatig tegen, maar we willen graag dat er een wetenschappelijke onderbouwing voor komt. En wij hebben een literatuurstudie gedaan. We hebben in internationale onderzoeksrapporten gekeken, maar ook in andere rapporten van andere plekken in Nederland. En daar blijkt inderdaad uit dat...
8: Ja, en wat binnen die gevolgen?
7: Nou, de gevolgen zijn, je ziet dat hoe verder een winkel, een supermarkt uit het dorp komt te liggen, hoe minder vaak er bezoekers combinatiebezoeken maken naar ook andere winkels. En een van de criteria is dat die winkel dus relatief dicht bij andere winkels moet blijven. Eigenlijk de supermarkt. Maar ook dat je die andere winkels in beeld kunt houden. Dus dat je ze ziet. Als je de winkel uitloopt, dat je denkt, oh ja, ik kan ook nog wel even een ijsje halen daar. Of nog even daar naar de bakker of daar naar de slager gaan. En als het dan verder weg is, dan doe je dat minder snel. En dat geldt al voor inwoners, maar laat staan voor toeristen. En Koudum is een toeristisch dorp. Er zit een grote vakantiepark, noem ik het bijna bij. Maar een camping en een jachthaven. En dat trekt veel bezoekers. En die gaan allemaal boodschappen doen bij de supermarkt in het dorp. En als die supermarkt dan niet meer in de buurt van die andere winkels ligt, dan heeft dat ook gevolgen voor de andere winkels.
8: Wat voor afstand hebben we het dan bij zo'n combinatiebezoek?
7: Nou, dat is heel gek, want de supermarkt wil maar 600 meter opschuiven. Dus het lijkt heel weinig. Maar toch is dat meer dan de kritische afstand. Je ziet al dat vanaf 80 meter, dat er dan eigenlijk al verschillen ontstaan. En op een gegeven moment dan worden het dus steeds minder. En die zichtbaarheid van die andere winkels is ook belangrijk. En op de beoogde nieuwe locatie kun je die andere winkels niet meer zien. En vooral voor toeristen maakt dat dan uit. Die weten helemaal niet dat er andere winkels zijn. Als ze ze niet zien, gaan ze er ook niet heen.
8: Jo, zus, dat dit onderzoek dien is voor platteland in het algemeen. Wat binnen de uitkomsten in het algemeen als het wat breder loekst?
7: Ja, nou, als je breder kijkt, blijkt er overal uit dat bepaalde winkels zijn. Dat wordt dan een ankerinstituut genoemd, in het Engels Anchor Institute. En zijn een soort kernplek waar mensen dan op af, een soort trekpleister waar mensen op afkomen. En in combinatie dat ze daar naartoe gaan, gaan ze ook naar andere winkels. En een supermarkt is echt zo'n trekpleister, heeft zo'n functie. Dat komt op verschillende plekken eruit.
8: Just ik al verder in op plattelandse gebieden dat het dus al gebeurt dat supermarkten verdwijnen uit de dorpskern?
7: Ja, dus de supermarkten staan nu op dit moment behoorlijk onder druk. Je ziet wel meer dat omvalt. En het heeft ook een beetje te maken met dat supermarktketens vaak toch meer in rendementen en aantallen denken. En dat voor een dorpswinkel andere dingen een rol spelen. En die combinatie met andere winkels, dat neemt een supermarktketen natuurlijk niet mee. Dat is voor hun niet relevant. Dat is op zich begrijpelijk, maar voor een dorp is dat wel relevant. En kleine aantallen kunnen een groot verschil maken in dorpen. En daarom moet dat eigenlijk wel worden meegenomen. Maar bijvoorbeeld in Frankrijk, dat kent iedereen, tenminste sommige mensen die op vakantie zijn geweest in Frankrijk, kennen die voorbeelden wel, dat daar hypermarchés en supermarchés buiten de dorpen zijn gekomen. En dat heeft daar hele grote gevolgen gehad voor de dorpen zelf. Want in die dorpskernen is eigenlijk niets meer te vinden.
0: Zo uit de onderzoekster Tjalde Haartsen dus.

0: van Alan Clark.
1: Onderwijs.
0: Onder grote belangstelling is hoe de Noorse koning Harald naar zijn laatste restplak bracht. De 89-jarige koning verstoor aan vlinde mannen. Toen zijn de meesten die kamen Joert naar Oslo, maar nog veel meer Noorden zegen uitveert op televisie. En ook Fries om uitens Femmigje Sietsma, die volgde uitveert op die biezen. Ze zijn het al 21 jaar in Noorwegen, ongeveer op 1200 kilometer van Oslo, een hele eind voor dus. Bij Boede is dat, ze werken daar bij de arbeidsinspectie. En Joert wie ze gewoon aan het werk, want ja, voor u het veert kregen de Noorden geen vrije dag. Goedemiddag, Femmigje Sietsma.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hoe heeft u de dag van Joert beleven, deze uitveerdag van koning Harald?
2: Ja, het was een bijzondere dag. Zoals ik al zei, is de directeur van de arbeidsinspectie besloten dat de telefoonlijn naar de arbeidsinspectie het gewoon open wijzen moesten voor werknemers met vragen over de arbowet en maar meldingen over gevaarlijke situaties. Dus ja, ik heb eigenlijk vooral aan de telefoon hangen, maar we vernamen wel dat er minder bellen waard. En nou ja, tussen de bedrijven terug heb ik wel het gewoon volgen op televisie. En op een gegeven moment was er ook, ja, om 1 uur wie er dan een minuut stilte. Op het werk. We hebben een foto van de konings die daar en kerstjes die erbij ben.
0: En wat betreft die koning eigenlijk? Koning Harald voor het Noorden. Die wel een verbindende figuur, toch?
2: Een heel verbindende figuur. Heel bemind. Elsen hier zeggen met als een leven wijze paken van het hele loon. Hij houdt ik elke. Mijn ouders en altijd een taspraak. En dat zijn echt hele verbindende taspraken. Ja, vooral ik heel bekend was die taspraak in 2016 werd die zijn van of het nou binnen is dan een fjord of in het hege noorden van dit land of die roetslees in Syrië of Polen, we binnen al die noorden. Dat is wel echt heel verbindend en heel veel mensen hebben dat echt ervaren als ja, hij is de koning van Elsenie en dan net alleen nog van mensen die hier al generaties wennen.
0: Ja, en hoe is dat voor een Frie zinnen in Noorwegen, voor die dus?
2: Ja, dat is heel mooi om te jaren. Je doet je best om ja, gewoon te integreren en een deel van het loon te wijzen. Maar dan ik te jaren van, ja, die is gewoon heel doorbij.
0: Ja, door twee zwam. Ian zit nog op de basisschool, is nu ook een ier. Hoe dienen ze ter eigenlijk? Heeft er intussen wat van je?
2: Ja, ik had er wat van uit. De vlaggen hing het nou al oorlogweek op heel stok op zijn squallen. En je hoort wie er dan ook, zeggen ze dan mij de klas, de begrafenis op televisie. Die begon aan het eind van de squall, die begon die begrafenis. En ja, hij vond even tijd wie de squall die dan die en ging hij naar de BSO. Daar mochten ze nog verder zijn. Toen zei hij nou, ik leeuw het wel. Ze zongen alleen nog maar mem, lid maar zitten. Ik wil even boetsen. Ja. Dus ja, ben bleef ik ben, hè.
0: En hoe maakt het nou verder met koningshoes?
2: Nou, ik denk dat de meeste mensen de wolf verduisterd hebben. Ik ook wel. Die Håkon de achtste die zijn huid nou opvolgen. Het had wel een soort vertrouwen in de bevolking. Het had natuurlijk wel wat akkefietjes west rond het koningshoes. Maar ik had er wel de verduisterd in dat hij dat op een goede manier voortzette zelf. Ze zei in het Engels ik wel van hey, daar you have big boots to fill. En dat had ik wel het idee bij Håkon. Hij had echt wel een vagonger die het heel heeg in het vaandel zit bij het volk. Dus hij had wel echt werk aan de winkel in die zin.
0: Ja, dat valt nog net. Hè? Nog even waarom naar die uitveert, want toen heeft dat dus maar heel schenken. Heeft al het Nederlandse koningshoes daar nog gezien?
2: Ja, ik zeg Maxima, Willem-Alexander en Amalia Meijerin in de processie. Terug die belangrijkste stritten van Oslo. Ik zeg ze, daar krijgt erin. Ja. En vlak achteraan Ron Excellensky, want die wie dus ook om. Ja, we wisten het net dat die komen zo, maar dat blikte dus. Je hoort of juist dat er komen zo. En dan hebben we er dus bij.
0: Ja, en heel veel horen koningshoes van Zweden en Denemarken en zo.
2: Mm-hmm.
0: Ja, en ik neem gewoon haast dat Engeland, ik vind het een wie of heste, ja, ik ben net zo'n groot royalty-kenner, maar bist u dat?
2: Ja, ze winnen wel bij, maar ik alleen nog heel erg. Ja, in achterhoek voorbij komen, Sean. Ja. Ik ga er echt maar liefste stikjes van, Sean. Ik ga net de hele dag achter de televisie zitten. Nee. Zoals, misschien een heel soort oren mensen in wat dingen hebben. Ik denk dat oren, ja, waar het mogelijk is dat mensen de wonen, Sean, ik zeg ik in winkelcentra, dat ik een minuut stilte weer. Dus misschien dan in een winkelcentrum voor de winkels, maar een minuut stilte wezen. Dus het weer wel echt een heel bijzondere dag.
0: Nee, goed. Bij die gong de telefoon, ik werk gewoon dus. Dan bieden we weer in de winkel.
2: Ja, precies.
0: Wij lezen Nodel. Dank u wel voor die verslag. Daaruit Boedoe in Noorwegen bij.
2: Ja, nee, graag die. En dan nog een noffelijke meetje.
0: Femme Sietsma, maar wie dat? Zij ben het er, al 21 jaar. Dadelijk een oorzicht van het nijs. No Taylor Swift.

0: weken bij Omroep Friesland.
1: Een week lang we rond naar de tijd van de buttons, de homecomputer en de A-team in Snits.
2: I love it when a plan comes together.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de oordinkers en het gevoel van doen.
1: Van maandag 4 september aan bij Omroep Friesland.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Even kijken, pakketje halen, check. Lunch met de kleinkinderen, check. Coronaprik, oh ja.
8: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
7: Ah, check.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
9: Jelle Saarsen is nou. Een overzicht van de belangrijkste zaken. U het nijs van Disse Waarsdy. Maar Jacob Stelwagen, goeiemiddag.
10: Een goeiemiddag. Het IPMB vervier leidt u het voor een gutpad stil. Vakbond FNV en CNV hebben een staking van 20 hoornaalkundigen. Het zijn de bezuinigingsplan van het kabinet. Dat betekent u het geen trein en volle minder bussen. Een van de buschauffeurs die staakt is Martine Koen. Die al haast 20 jaar op de bussen riet. En zij leidt u het waarom zij het werk daar leidt.
11: Ik vind dat het in deze tijd absoluut net kan. Want dat viel alsof we Safië weer omgingen in de tijd. En wij hebben daar altijd verstreden. En het moet bestaan blijven. Want de mensen die het werk verzetten, moeten waardeerd worden. En daarom staak ik, Joert.
10: Net alle chauffeurs doorgaan mij onder staking. Van de morgen in de Bigelix vinden wij meerdere bussen van Q-bus toch op paard. Andries de Jong van het vakbond FNV leidt uit waarom dat gebeurt.
12: Nou, dat ben dus eigenlijk al de uitzendkrachten. En die had toch de angst dat ze straks niet verder contract krijgen. Dat het zin in hem broekt wordt. Ja, ik vind dat is schande. Dat jij net zo. En dat mag ik net voorkomen. Iedereen had het droog van staken.
10: De algemene indruk is wel dat de meeste mensen weten dat er juist staakt wordt in het OV. Trein en een soort bus rieden net om de werknemers in het OV staken het in de plan van het kabinet, hoe de sociale zekerheid. Bij het busstation in Dokkum troffen we een vrouw die ter vergees wachtte op de bus.
13: We hier naar mijn inkomst, het is rusterveen en gezellig wachten, maar dat gaat dus net troffen mij. Ik heb juist het nijs naar Valden, nou net op Omroep Friesland en wel. TV af, ik nog wel zien, maar er weer niks zo'n bussen in het zijn willen.
10: Meer regels en hegere kosten zorgen ervoor dat ondernemers in het midden- en lidsbedrijf minder investeren en het harden betrouwen naar onderen geeft. Dat zei het voorzitter Josh Walstra van MKB Noord. Ze reageerde mij op een brandbrief van ondernemersorganisatie ONL. In dat brief aan het kabinet schreef ONL dat het coördineerd is voor de ondernemers. Dit is de voorzitter van MKB Noord.
14: We hebben de coronatijd achter ons. Dat is gelukkig voor een heleboel mensen alweer verleden tijd. Maar voor ondernemers betekent het wel dat ze in die tijd ingeteerd hebben. Dat het eigen vermogen lager geworden is, minder geworden is. En dat ze dus ook minder ruimte hebben om te investeren vanuit het eigen vermogen. Nou, als de kosten van vandaag dan ook nog onder druk staan en de winst aan het eind van het jaar is ook nog lager, dan is investeren lastig.
10: Korfbalvereniging Sterda had een riek verliezen, maar geen takkomst meer. En om die reden komt er een eind aan het bestaan van de vereniging. De laatste jaren ging hield het meer leden voort, want er nog maar 6 oer gingen. Joke Westenbroek van de korfbalvereniging in Sterda oer de oorzaak.
15: We hadden best wel florerende jeugdteams. Maar op een gegeven moment gaan ze voor de studie toch elders naartoe. En dan als ze op kamers gaan natuurlijk ideaal. En dan houdt het uiteindelijk op. Dan komen ze eigenlijk ook niet weer terug.
10: De 52-jarige Arnold Rossier van Vinwoorden is door de gemeenteraad van Dantemadiel verdrogen als nieuwe burgemeester. Rossier is op dit stuit actief als stedengriffier bij de provinciale steden in Friesland. Dantemadiel ziet het al meer als een eer om een nieuwe burgemeester. Ja, er is de procedure zelfs een keer stillijn, omdat er net genoeg geschikte kandidaten winnen. Waarnemend burgemeester Anje Haga is daarom langer zitten bleven. Zij volgen Klaas Agricola op in 2024. Dit is de verdroegen Arnold Rossier.
16: Deze kans die komt maar één keer natuurlijk in jouw leven voorbij. Tenminste, stagiair ik dat. Ja, en dan koe ik deze toch net voorbij gaan litten. Dus ik dacht, ja, je mark op Schreeuwen, mooiste gemeente van Friesland. Hè, met mooie mensen. Ja, daar wil ik heel graag chansbron wezen. Dus ja, dat ik die kans nou krijg, geweldig.
10: Het kunstwerk De Streken op Skielge is definitief opbrutsen. In 2015 wie het voor het eerst te zien in onderdeel culturele haatstijd. En soms het tijd had het op meerdere plakken op Skielge te zien west, hield iets in zee. Nou is de vergunning verroen. Kunstenaar Mark van Vliet had er vrede mee.
17: Er is hierop getrouwd, er is ook gerouwd, er is as uitgestrooid. Mensen hebben hier gepicknickt, er is gefeest, er is gestaard over het wat. Dus het is mooie gesprekken geweest, mensen hebben ontmoetingen gehad met elkaar. Dus ik denk dat het helemaal goed is geweest voor heel veel mensen met dierbare herinneringen.
10: En een lidspad van het kunststuk De Streken zult tijdens de schermwijze in de Tunnelloods op Skielge.
9: Is dat wel eens op West?
10: Nee,
9: het is een bijzondere ervaring. Ik had laatst voor het eerst, jongen, maar toen stond er een hele hurde wien.
10: Ja?
9: En dat houdt een paard naar dat kunstwerk. Dat laait dus heel dicht op het wetter. Dus dan wordt het een beetje beheerd, let me zeggen. Dus ik heb net zonder wie te voeten rijden.
10: Oh, is die lezers aan?
9: Nee, net mooi. Nee. Die in dag op skiel om dan de lezers maar te nemen achter op de fiets, dat wordt wat problematisch.
10: Oké. Okay. Nou ja, meer nijs op omroepfriesland.nl van Snels en in de Omroep-app.
9: Komt er überhaupt wel eens op Skielge?
10: Nee.
9: Dat kan ik net zo'n hebben. Friesland dan?
10: Zelden.
9: Dat ben je toch Benne?
10: Dat ben ik Benne, ja. Okay. Dus ik weet al hoe het eruit zat.
9: Oké, dus dat hoeft niet meer te zien.
10: Nee, ik weet het al.
9: Geen verrassingen meer.
10: Nee.
9: Jacob, dank u wel.
18: Onderwijs. Bij Jan Dirk de Haan.
9: Het is nu 6 minuten naar Jelbe Suizens. Want 1 juli is een Friezinne voorzitter van de Nationale Jeugdraad. Het is Merle Blom. Ze is 26 jaar. Ze woont in Grange en hij kan tuin in Dokkum. Dat is een Nationale Jeugdraad die praat met de regering. Besluit ik maar over onderwerpen die haar omgaan. En Merle Blom is dadelijk aan de telefoon. Eerst nog iets voor het Waarbrugt, maar Sibylle Waaier. Ja, Sibylle, goeiemiddag trouwens. Als de dui van Joert zou beschouwen, hoe zou die omschreeuwen willen?
19: Het is Joert een buiere dui. En dat hele buiengebied schoot nou langzaam voort. En dan wordt het Joan langzaam rijstiger en droeger en kleidt het wat op.
9: Ja, want komt er nog een spat ruin of is het nog echt
19: klik? Ik ga kijken met Joan, nog net helemaal skin.
9: Nou, dus had je van wie het ruin horen, heb je nog is dit een goede dag? Ja, hoe geven we de nacht in?
19: Nou, de nacht die verint meer droog. Waarbij de temperatuur een zakje naar het 10 om 14 graden. De wind houdt een model. Dus het is rijstig, heel oors. Zoals de oude al de nacht toen, wie droezig. En dat is vannacht heel oors.
9: Ja, en dat we dan naar de dui van morgen. Ja. Wat van waar verwachten ze dan?
19: Morgen, dan hebben we een hele oren dui. Dan hebben we in de maand een soort zinnen. In de midden, dan hebben we wat meer bewolking. De wind houdt hem kalm, hij is zwak ontmatig uit het zuidwesten. En de kern moet ermee wel weer een enkele bui komen uit een steuring die uit het westen geeft. Dus helemaal een droeg wagenrange jouw net. Maar het is morgen toch wel een hele oren dui. Het is morgen vaker naar boeten als jood.
9: Ja, en vreed, want er zit wel verhoring om te komen, toch? Ten positieve voordat je droeg blijven.
19: Ja, maar dan is vreed net een goede dag.
9: Ja.
19: Nee, dan hebben we vreed toch weer een steuring. Die komt Montejon onze kant op. Daar neemt de bewolking ik daar. En dan krijgen we in de rint van vreed de morgen en ik vreed de midden. Zo'n bewolking. En dan kan je net zonder een paraplu de dik uit, want het kan op nij wat reinen.
9: Waar moet ik dan mijn kaarten op inzetten? Op sneeuw of ja, op sneeuw?
19: Daar komen we direct op.
9: Oh.
19: Daarbij was het een graad van joggetje. En als dan de kaarten inzetten was, zou ik al mijn kaarten inzetten op sneeuw.
9: Oh.
19: Dan hebben we wat meer invloed van hege druk. De zinnen krijgt wat meer rondte. De wind is matig en de temperatuur in is zo'n 20, 21 graden. En na die sneeuw, dan denk je nou, dan plakken we er ik nog maar zo'n snijn achter om. En ja, dat is
9: ik nou shut on die gezicht.
19: Dat is krek bij oors. Dan komt er weer een steuring onze kant uit vanuit het westen. Betekent meer bewolking, maar toch wel kans op wat rein of een bui. En temperaturen rond de 20 graden. Dus joot nog even naar buiken. En sneuren, dan wordt het de beste dag. Zat het nou stiet.
20: Het slotstik van onderwijs.
9: En dan uit Waarbrugge, tijd om het slotstik om die voor te stellen. Het is de laatste plaat van dit onderwijs. Ook is het weer maar bepalen wat we draaien, maar om de hoorn van de actualiteit van deze dag. Je moet geven daarvoor naar Engeland voor een bijzonder verhaal, want de politie die had er 5 Lamborghinis in beslag genomen. En dat is deze keer is net omdat ze te hut rieden, maar omdat ze te stadig rieden. Ze gingen maar kwalijk 30 kilometer in de uur hoe de auto dik en dat zorgde daar voor gevaarlijke situaties. Vlak voor de onhoudingen kreeg de politie een storm om meldingen over het riegedrag van die bestuurders van die sportauto's. Want ze reden eerst juist wel maar hege snelheid door de dijk. En ze gingen in slalom tussen de oorauto's terug. Maar toen opeens gingen ze al hier op een rem. Ja, dat zorgde dus voor gevaarlijke situaties. Daarom is oppakt die bestuurders in die auto's binnen aan de kant zetten. Ja, wat voor plaat past er nou bij? Wat zullen we daarbij draaien, Maarten? Nou, een beetje als inspiratie, Daal Bob misschien? Op mijn slow down over tochtens van Love Me in Slow Motion. Denk erover na en stuur die suggestie met de app van Omroep Friesland. Of stuur hem maar de oude vertrouwde WhatsApp 06-20-4-9-9-9-9-9. Een plaat dus bij het Nijs van Joert. Auto's die van de dik hellen binnen, net omdat ze te hut rieten, maar omdat ze te staandig rieten.

0: Als eerbetoon aan voetballer Abel Enstra. Maar Else Wien van Johannes Riepma.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Dirk de Haan.
0: Zondag 1 juli is een vrije voorzitter van de Nationale Jeugdrie. Het is Merle Blom. Ze is 20 jaar, wennet in Greens, maar Hikke en Tuin in Dokkum. Die Nationale Jeugdrie, die praat mij. Besluit ik over onderwerpen die de jeugd omgaan. En Merle Blom, die is aan de telefoon. Ja, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Jan Dirk.
0: Om dat nog even een beetje tatelje af te zien. De Nationale Jeugdraad, wat docht die nou precies?
3: Ja, dat klinkt wel een beetje gek. Ja, ja. Wij binnen het grootste jongerennetwerk van Nederland. En we hebben 40 bij ons aansluiten jongerenorganisaties. Maar we zetten dus natuurlijk in voor de jeugd wat ze neergaan en wat ze willen.
0: Klinkt nog heel wat abstract. Heb je een voorbeeld van wat je hem doorhaven en wat je hem daarvoor invloed uit oefening kennen?
3: Ja, poeh, een prutte project. Ik kom zelf van het Nationaal Jeugddebat. En dat maakt zo'n debat een trot hele loon. Elke provincie, dus ook in Leeuwarden. En aan het einde van het hele traject in het Tweede Kamer een debat met de jeugd.
0: En hoe kan het nou de stad der voorzitter van worden best?
3: Ja, dat wie is net het plan, maar zij komt er een beetje terecht. Hè? Nee, ik wie ooit vrijwilliger bij het Nationaal Jeugddebat, daar kom mij in, ik voel het samachtig. En toen dacht ik wil je meer mij dan. Ik wil de jeugd een grotere stem, Jan. En ik denk als voorzitter dat ik dat wel doen kan.
0: Maar heb je de verkiezingen voor of zo? Maar je

0: het wel veel. Ik dacht altijd, misschien valt het wel daar, maar dat ik soms meestal hier, en zeker in Den Haag, is het zelf weer voort. Fysiek natuurlijk weer voort, maar soms ik bij meestal naartoe haar. Dus ik denk dat het juist heel belangrijk is dat het Friese perspectief of een regionaal perspectief erbij komt. Ja.
1: Doneemt die debatten, maar praat je hem echt oebeleerd of zo? Heb ik echt invloed? Hoe werkt dat dan?
0: Ja, nee, we binnen regelmatig in gesprek. Bijvoorbeeld vorige week mijn minister Sterk van Jeugd. En die wie er eerst net, de jeugdminister. Maar dat hebben we echt van me ook gekregen. Dat soort dingen. En morgen zit ik toevallig in de tweede keer mee. Dus dan hebben we het echt over de jeugdzorg en de Kids Rights Index. Nou, genoeg politiek in ieder geval.
1: En wil je hem dan wat serieus na?
0: Poeh, dat wisselt. Dat wisselt. Ik denk dat je met zelf ook wil bedenken, kinderen, dat er iemand wat meer van Jarre wil als de oor. En we zeiden ze eigenlijk altijd nog, hè, de jeugd is bedongen en de jeugd die wil net werkje. Maar we zijn eigenlijk kampioen in bijbaantjes, dus we gaan nog nooit zo volle werken. Nou ja, en natuurlijk vind ik dat wel belangrijk, maar we kunnen nog wel wat serieuzer naar worden.
1: Nou, aan de andere kant wil ik heel vaak zo aan die jeugd het de toekomst. De politiek wil heel graag jongeren erbij beloeken. Maar ja, het is voor de politiek vaak ik heel abstract. Kun je daar dan bij helpen?
0: Ja, natuurlijk. Wij hebben jongeren nu het hele longen, waar al je verschillende projecten, maar we merken echt dat het heel erg lastig van de vlier komt. Want een hele putte meisje zegt wel dat ze met de jeugd praten wil, maar als het erop omkomt, is gewoon een fotootje en dan gaan ze weer verder. Dus dat betekent dat we nog steeds werk te doen hebben. Ja,
1: ja, dan was alleen een medaille op de foto en een scootje en dat zetten ze dan op hun socials en is dat clear.
0: Nou, precies, dat is het er al.
1: Ja. En heeft dan een topprioriteit eigenlijk iets west van tekst? Dat we ook de komende jaren toch zeker bereiken. Daar ken ik mijn sterk formatie, daar ben ik goed in.
0: Ja, heel grappig dat Sterk zei, de minister van Jeugd. Ja. Maar goed. Ik denk dat een jeugdstrategie met verschillende ministeries en domeinoverstijgend, dat dat echt het beste keer worden. Want de problemen die de jeugd had, is echt breder dan alleen nog maar op één gebied. Dus als dat voor mijn koel krijg ik in, maar de Nationale Jeugdstrategie, dan denk ik dat we heel veel komen in.
1: En hoe lang blijft de voorzitter eigenlijk? Is er een termijn voor?
0: Ja, in principe een jaar. En ik zou het maximaal 2 jaar doen, maar dan moet ik weer de sollicitaties doen.
1: Nou, we wachten dat al. Eerst best het in elk geval. Dank,
0: yes.
1: Merle Blom uit Dokkum en nu uit Grange. Dank u wel voor de bijdrage in dit programma.
0: Dank u wel.

0: hit van Science in the Water, maar de Spice Girls en Say You'll Be There.
1: Het slotstik van onderwijs.
0: Ja, het is tijd om de ballons op te maken. Het gaat om het slotstik, want dit weer alweer de eerste plaat in dit onderwijs. En ik vroeg hem van wat maakt nou draaien naar aanleiding van dat ja, toch wel bijzondere verhaal van die 5 Lamborghinis die het in Engeland van de dik halen binnen. Net omdat ze te vlug rieden, maar omdat ze te stadig rieden. Nou, daar is leuk op reageerd. Ik zal er een peer bij pakken. Ik ken het zo heel veel tijd meer, maar Rijn de Nauta kan krijgt nog mijn goeie Jan Dirk. Snelle auto's, faster car van Crazy Chapman. De Eagles waren vaak neer. Tuin kwam er onder oren mee. My Take It Easy. En ik Ida kwam er mee. Queen wat nog neemt. Don't Stop Me Now. En ik rivier get wel eens stadig. Down by the Lazy River van de Osmonds. Zoals draai ik. En dan zat Ingrid. Of misschien wel Paken Zien Wijn van Pieter Wilkes. Mariet, die komt er mee. Tracy Chapman wat ik neem terug Gerben. En ik vond deze wel heel aardig. Want Jelle, wie er ik al heel gauw bij. Die zei, was draai ik is. Het is langzaam, langzaam, langzaam, snel. Gaan van Nico Haak.
1: Het slotstik van onderwijs.
0: Ik voel die plaat zelfs net zo heel goed, maar hij komt niet uit je achterstand. Zou volle werk intussen. En ik dacht dat is leuk om de demo uit te keren. Dadelijk keer Noorderwien op de radio, maar Willem de Vries, mijn onderoren, Mr. en Mrs., mijn Sipke Visser en mijn Maite, muziek is Fries.

0: slaan. Alles wat er spiekt.
1: Wat zal ik dwaan dit weekend?
2: Geen idee. Gelukkig is er Op en Uit. Dingets voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontmoeten activiteiten.
1: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en Uit.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuur.
8: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
9: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Britse politie onderzoekt of de rechtsradicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden. Aanleiding is een undercover-programma van een tv-zender waarbij partijmedewerkers mogelijk regels overtraden. Labour en de Liberal Democrats doen aangifte. De politie zegt dat er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd. Reform ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. De Europese Commissie wil dat overheden vaker Europese producten en diensten inkopen. Brussel wil daarmee de concurrentie met China aangaan en de Europese economie versterken. Overheden moeten bij aanbestedingen niet alleen naar de laagste prijs kijken, maar ook naar kwaliteit en duurzaamheid. Europese inkopen wordt niet verplicht. De plechtigheden rond het afscheid van de Noorse koning Harald zijn zonder incidenten verlopen. Volgens de politie waren er vanmiddag zo'n 163.000 mensen in het centrum van Oslo. Langs de route van het paleis naar de Domkerk en het Fort Akershus stonden tienduizenden mensen. De politie zegt dat de meeste aanwezigen zich keurig gedroegen. Benjamin Netanyahu klaagt de krant Haaretz en twee journalisten aan voor smaad. In een artikel van de krant stond dat hij telefonisch anderhalve week voor de Hamas-aanval van oktober 2023 al was gewaarschuwd voor een grote operatie van Hamas-leider Sinwar in de Gazastrook. Het weer, de regen neemt iets af vanavond, ook staat er wat minder wind, die neemt af naar zwak tot matig, aan zee krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 14 graden. Morgen is het overwegend droog en zonnig, met wat wolken, maar weinig wind. Het wordt morgen maximaal 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
10: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen...
11: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Rekenkamer zet vraagtekens bij het Brusselse plan om onafhankelijk te worden van Russische olie en gas. Van de 300 miljard euro die daarvoor beschikbaar is gesteld, hebben EU-landen tot nu toe maar 54 miljard euro gebruikt. Volgens de Rekenkamer is het plan na 4 jaar grotendeels stilgevallen. De EU moet daarom met een nieuwe impuls komen. Bij een treinongeluk in Polen is een vrouw omgekomen en zijn 20 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn er ernstig aan toe. De trein met 120 passagiers aan boord botste tegen een cementwagen en ontspoorde daarna. 6 rijtuigen en de locomotief raakten van het spoor. Het ongeluk gebeurde ten zuidwesten van Warschau. De Britse politie onderzoekt of de rechtsradicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden. Aanleiding is een undercover-programma van een tv-zender waarbij partijmedewerkers mogelijk regels overtraden. Labour en de Liberal Democrats doen aangifte. De politie zegt dat er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd. Reform ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. De plechtigheden rond het afscheid van de Noorse koning Harald zijn zonder incidenten verlopen. Volgens de politie waren er vanmiddag zo'n 163.000 mensen in het centrum van Oslo. Langs de route van het paleis naar de Domkerk en het Fort Akershus stonden tienduizenden mensen. De politie zegt dat de meeste aanwezigen zich keurig gedroegen. Het weer, de regen neemt iets af vanavond. Ook staat er wat minder wind. Die neemt af naar zwak tot matig, aan zee krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 14 graden. Morgen is het overwegend droog en zonnig, met wat wolken, maar weinig wind. Het wordt morgen maximaal 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.

0: Ja, een hele goede avond, luisteraars. Welkom, ja, welkom bij Balkje Breek de Week, aflevering 246. Op deze mooie, nou ja, regenachtige woensdag 9 september 2026. Een hele goede avond, Menno.
1: Hoi.
0: Ja, en het is zo mooi, hè? Hoi, het is hoi, of...
1: Hallo.
0: Ja, nou dat. Ja, en natuurlijk een goedenavond, Sebastiaan.
2: Ja, hallo.
0: Weet je, het is zo leuk. Eerder, in vroege stadium dat onze team heel groot, wat kleiner was, stonden we ook zo.
2: Ja, ja, dit is even terug naartoe.
0: Ja, ik vind het geweldig.
2: Ja, het voelt weer goed zo.
0: Ja, het voelt weer goed. Ik achter de techniek. Alco is de komende woensdagen helaas niet aanwezig wegens zijn opleiding bij de brandweer.
2: Hij is op slurfcursus, toch?
0: Ja, dat zeker. En ja, Rianne is er vandaag niet. Die moest thuis zijn. Show must go on.
2: Ja, nou ja, wij zijn er.
0: Wij zijn er. We zijn begonnen met Idecor en verder Le Grand met Let Me Think About It. En zo gaan we nog meer nummers in de komende uren en natuurlijk de top 5.
2: Ik ben echt heel benieuwd.
1: Die is er ook nog.
0: Die is er ook nog, ja, gelukkig wel.
2: En, hebben we ook een thema?
1: Zeker. Je hebt niet opgelet dus vorige week.
2: Nee, ik zei toch dat ik niet heb geluisterd?
0: Hij was
1: schandalig,
0: ziek.
1: Schandalig.
2: Oh, man, ik lag te heilen in bed.
1: Oh. Maar, het is vandaag een dag. Ik ben even vergeten wat voor dag. Volgens mij iets van bescherming van de onderwijs of internationale dag van de onderwijsbescherming.
2: Oh, nou dat had ik toch moeten weten, denk ik.
1: Ja.
2: Oké.
1: Okay. Oh, dus school is het thema.
2: Leuk. Nou, daar hebben we wel wat over te vertellen.
1: Jij wel?
2: Ja hoor, ja, altijd.
0: Ja, en wat hebben we nog meer in de eerste uur?
2: Ja, de quote.
0: De quote hebben wij. We hebben ook...
2: Lekkere muziek. Jij had het over, we gaan jaren 70 muziek draaien. Toen kregen we het eerste nummer. Toen dacht ik, moh. Dat is een geen jaren 70 nummer.
0: Ja, nee, je start eigenlijk met wat anders.
2: Oh.
0: Even inkomen, toch?
2: Ja, ja, maar, dit was een beetje club.
0: Ja, disco een beetje.
2: Ja, heerlijk.
0: Het moet me denken ook aan straks bij de drag bingo.
2: Ja, deze ga je niet horen.
0: Nee, hè? Nee. Wel andere. Ik ben benieuwd.
2: Ja, ja. Ja, we doen hoe moet ik dat zeggen? Een herkansingsthema.
0: Oké. Hey, ik ga toch even zeggen, ik mag het nog niet naar buiten brengen, maar je kan ons zien op kanaal 47 van Ziggo en KPN 1328.
2: Niet. Had ik nou maar haar gedaan.
0: Ja, toch? Maar ja, hey, het is september.
2: Oh, heerlijk. Earth, Wind and Fire.

0: Ja, september, hè?
1: Dus, ja, dat is toch genieten dan, hè?
0: Ja, dus dit hoort er ook bij.
1: Ja. Ja, maar dat is ook gewoon lekker. Deze muziek, een beetje regen, een lekker kopje thee, mistkoekjes, alcohol.
0: Ja. Ja, ik weet niet of je het hoort.
1: Nee. Nee, die staat iets met zijn slurf te doen.
0: Oh. Hey, ja. Ja, met zijn slurf. Hey, we hadden het over de top 5 gaat over Menno.
1: Ja, hij heeft het ondertussen nog niet opgezocht.
2: Nee, ik zat opzoeken. Ik ben weer vergeten hoe die dag heet. Wacht even hoor.
1: Het heel druk, heel druk.
0: Ja, heel druk.
2: Ja, je krijgt helemaal taak hier.
0: Ja, ja. Maar wat ook belangrijk is, vanaf 7 september tot 13 september is de preventie eigenlijk 113.
1: Ja.
0: En daar gaan we ook een beetje aandacht aan besteden.
1: Oh, een hele goeie.
0: Ja, en natuurlijk zo zijn er heel veel dingen, maar vooral ook bij jongeren. En in de, ik denk over een paar weken gaan wij iemand uitnodigen die hier eigenlijk of via telefoon is ons te woord wil staan over wat bij jongeren heel veel speelt eigenlijk. Mm-hmm. De eenzaamheid, maar ook ja, wat er in hun gedachten heel veel... Ja, ja, de donkere tijden komen eraan, hè?
1: Ja, ja, zeker. En voor een heleboel is dat heel gezellig. We hadden het er net al over, want Menno heeft de kerstmok alweer uit de kast getrokken.
0: Ja.
1: Voor een heleboel mensen betekent het gezelligheid en lekkere kaartjes en eten en drinken. En nou, ga je gang. Behalve die kerstboom, want dan komen de katten erin. Hè? Maar ja, voor een heleboel andere mensen is het een hele nare tijd.
0: Ja, en dat komt er ook aan. Ja. En weet je, en wij weten dat de eenzaamheid bij de ouderen, maar het speelt ook heel veel bij jongeren.
1: Ja.
0: En om daar toch ook...
1: Blame it on the social media.
0: Nou, dat.
1: Om te beginnen.
0: Menno.
2: Ik. Wat is er?
0: Ja, nee, jij hebt het opgezocht.
2: Ja, dat is Internationale Dag van de Onderwijsbescherming.
1: Oeh, en wat houdt dat in dan?
2: Hier staat... de dag vraagt aandacht voor het beschermen van onderwijs en leerlingen in oorlogsgebieden en crisissituaties.
1: Dat is een moeilijk woord, hè?
2: Ja, zeer moeilijk. En de Verenigde Naties herinneren landen en gewapende groepen eraan dat scholen veilige plekken moeten blijven en niet aangevallen mogen worden.
1: Ja.
2: Daar staat de dag voor.
0: Maar ja,
1: dat vind ik een hele mooie.
0: Dat is heel mooi.
1: Helaas gebeurt dat niet altijd.
0: Nou, dat precies. Ja, nee.
1: Vroeger vochten ze gewoon, zeg maar, fair. Ja, als je van het Rode Kruis was, bleef je daar vanaf. En als je met eten kwam, dan bleef je daar vanaf.
0: Ja, maar dat is...
1: Maar tegenwoordig is het gewoon... ga met die banaan en je ziet wel wie je raakt.
0: Ja, en ja, bepaalde werelddeel speelt er heel erg.
1: Ja.
0: Of je wordt uit een land.
1: We kunnen daar zelf ook wat van, hoor. Wij zijn echt niet heiliger dan de paus.
0: Nee, die is ook niet heilig.
1: Nee, precies.
0: Dus ja. Ja, wij komen jaren 70, 80. Maar we hebben de Michael Jackson vorige week gehad. Of nee, de week daarvoor.
1: Nee, vorige week.
0: Vorige week.
1: Die heb jij gemist.
0: Ja, hè?
1: Ik ga nog wel even terugluisteren, Menno.
0: Maar weet je wat het is? En toen hadden we ook van de Jackson 5 hadden we ook nog wat, hè?
2: Ja.
0: Jij onthoudt? Joh.
2: Ja, ik ben niet zo heel... Ik zit dingen voor jou te doen, hè?
0: Ja, dus. Nee. Ja,
1: die jongen kan maar één ding tegelijk.
0: Ja, nou ja. Maakt niet uit. Maar toen kwam ik een nummer tegen. En toen dacht ik van, oké, dit is lang geleden.
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: De Jacksons. Met...
1: Shake Your Body.

0: Lekker. Shake your body down to the ground. Nou, als je over de 50 bent, moet je dat niet meer proberen, hoor.
1: Oh, gewoon doen.
0: Ja, dan kom je niet meer overeind.
1: Jawel. Nee, jawel. Jij wel.
0: Oh, ik wel?
1: Ja.
0: Jij niet zeker?
1: Nee, ik niet. Hey,
0: Ja.
1: Volgende week.
0: Ja.
1: House of Sweetheart bestaat 5 jaar.
0: Ja, wij gaan ons 5e jaar bingo in. Dus het wordt een jubileumjaar.
1: Oh, schitterend. Ik heb de flyer gezien. Balkje heeft het ook natuurlijk gedeeld. En dat gaan we nog een keer delen. Maar hoeveel mensen kunnen er komen?
0: Nou ja, er passen er 100, 120, 130 hooguit in. Als we niet altijd brede billen hebben. Ja, en vol is vol op een gegeven moment.
1: Ja.
0: En dan wordt het proppen in de garderobe.
1: Wat zijn de prijzen?
0: Als in wat je kunt winnen?
1: Ja.
0: Ik zou het je niet kunnen vertellen. Nee, daar ga ik niet over. Ik heb een fleur manager.
1: Een fleur
0: manager.
1: Oh.
0: Nee, kijk, House of Sweetheart is ondertussen natuurlijk een organisatie van 5-6 mensen. En Brenda is daarin eigenlijk onze steun en toeverlaat. Die verzorgt het programma. Die maakt netjes het draaiboek. En die snort overal enorm leuke prijzen vandaan. En vaak op de avond zelf zie ik in mijn draaiboek wat het is. Ja, dus het is soms ook voor mij een verrassing.
1: Ja, maar welk thema ging het?
0: Ja, we gaan in de herkansing.
1: In de herkansing?
0: In de herkansing, musical.
1: Musical.
0: Ja.
1: Weet je ook al een tipje
0: van
1: de sluier?
0: Ja, nou kijk, ik heb ergens in de zomervakantie meegedaan aan Frisk and Fabulous.
1: Ja.
0: Ik weet niet of u zich dat nog herinnert.
1: Ik kan heel goed herinneren.
0: Ja. Daar heb ik een hele mooie jurk voor gemaakt. Heb ik bloed, zweet en tranen, al die glittertjes op staan prutsen.
1: Echt waar, een prachtige, echt waar, prachtige jurk.
0: Ja, die ga je natuurlijk niet één keer aandoen.
1: Nee.
0: En als ik hem aandoe, hoort daar een liedje bij.
1: Welk liedje?
0: Nou, wat denk je?
1: Nou, weet ik niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Weet jij niet meer welk liedje daarbij hoort?
1: Nee, ik weet het niet meer.
0: Oh, als ik zeg Pia.
1: Oh ja. Natuurlijk, ja.
0: Ja, precies.
1: Die heb ik helemaal tot aan de einde, ja, opgenomen, ja.
0: Ja.
1: Ja. Dat ga je dus nog een keer doen.
0: Ja, die ga ik nog een keer doen, ja.
1: Oh, wauw.
0: Ja.
1: Ik heb nu al kippenvel. Ja, nee, volgende week, donderdagavond.
0: 17 september.
1: Ja, oktober.
0: Nee, oktober komt later nog.
1: Ja.
0: 7:30 deur open, 8:00 starten. En als je de hele avond meedoet, nou, dan ben je tot 1:30 wel zoet.
1: Oh, heerlijk.
0: Ja.
1: Balkie is ook aanwezig. Jawel. Team Balkie is er.
0: Ja, toch, Menno? Ik zag het.
2: Zeker.
0: Net als bij die pubquiz.
1: Ja.
0: Maar nu kwam mijn pyjama aan.
2: Zeg het maar weer goed.
0: Nee, dat komt toch goed, hè? Maar durf je wel?
2: Dat weet ik nog niet.
0: Nee, ik weet natuurlijk wie je bent. En mijn zus ook. Nee hoor.
2: Het heeft bij mij ook heel lang geduurd voordat ik snapte wie je zus was.
0: Oh echt?
2: Ja. Ik snapte dat eerst niet. Oh, dus het heeft lang geduurd.
0: Ah, maar je weet nu wie het is?
2: Ja.
0: Oh, gelukkig.
2: Je zus.
0: Ja, precies. Nee hoor, die is heel lief hoor. Er zal nooit iemand uit het publiek trekken om daar gekkigheid mee te doen.
2: Dat moeten we nog zien, hè?
0: Nee, dat kan ik je garanderen. Dat gebeurt echt niet.
1: Nee, dat echt niet.
0: Nee, daar heb ik zelf al zo'n enorme hekel aan.
2: Dat is mooi.
0: Nee, net als dat je bij cabaretiers, als je op de eerste of tweede rij gaat zitten, dat je automatisch de lul bent. Ja, daar hou ik niet van.
2: Altijd achteraan zitten dus.
0: Ja.
2: Bij zulke dingen dan.
0: Ja, precies. Nee, bij ons niet hoor. Daar kun je rustig vooraan gaan zitten. Ik neem je echt niet in de zeik.
2: Of je zus?
0: Mijn zus ook niet. Okay. Nee, want dan weet ik het te vinden. Ja. Nee, zo zijn wij niet. Andere queens doen dat soms wel, maar wij niet.
1: Oké. Okay. Over dat gesproken, andere queens, daar kom ik later op terug. In de 3e uur.
0: Ja, dat is helemaal goed.
1: Want dan heb ik je even een en wat ander te vertellen.
0: Spannend.
1: Ja. Wat ik gewoon me irriteer.
0: Oh, we gaan klagen.
1: Ja.
0: Oh, dan mag je straks ook even over je auto. Dat is leuk.
1: Oh ja. 3e uur.
0: Ja, doen we.
1: Gaan we klaar. Is een klaaguurtje. Met heel veel muziek. Maar je had het nummer aan me gevraagd. En dat staat klaar.
0: Ja. Nou, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En we zijn 2 weken geleden hebben we afscheid genomen van Dolly Parton.
1: Ja.
0: Dat hebben we met een prachtige top 5 gedaan en allemaal verhalen erbij. En ja, soms leef ik ook half onder een steen. En toen hoorde ik dit lied op een gegeven moment en toen dacht ik, huh? Wauw. Dit is gewoon zeg maar van haar laatste album volgens mij. Heeft ze een beetje een soort rockalbum gemaakt. En wat mij het meeste raakt, is de tekst. Als je hem wat vaker luistert, het is zo'n ontzettend goede scherpe tekst. Terwijl het toch de lieve Dolly Parton blijft. World on Fire.

0: Ja. Dat, dit, ja, dit zegt genoeg.
1: Ja, er zit zoveel in die tekst.
0: Ja, wat, het refrein is natuurlijk liar, liar, the world's on fire. Maar daarna zegt ze wel, maar het is nog niet te laat om er wat aan te doen.
1: Klopt.
0: Dus geef liefde, geef elkaar aandacht, zorg ervoor dat het goed komt.
1: Ja, en dan denk ik, ja, dat is toch een prachtige boodschap.
2: Ja, zeker weten. Nu de politici moeten er wat aan doen.
0: Nee, niet alleen zij. Wij met z'n allen.
2: Wij met z'n allen.
0: Want ze zegt op een gegeven moment zegt ze ook van ja weet je, ik kan wel doen. Zo van, ach arme wij. En de boel staat in de fik en het is allemaal hully. Maar je moet zelf weer in actie komen.
2: Nee, maar dat is zo.
0: En zorgen dat het goed komt.
2: Nou, dat. Ja. Dit uur. Nee, de eerste uur. En het is nu tijd voor...
0: De Kloot.
3: Balkie breekt de week. Quote van de week.
4: Frustration is what happens when the mind keeps pushing, while life is already trying to redirect you. Look at a river. When it meets a rock, it does not call the moment failure. It does not panic. It does not keep forcing the same path. It adjusts. It curves. It softens. It keeps moving. Nature does not experience frustration the way we do. Frustration begins when we become attached to one outcome, one timing, one way forward. And when that path closes, we stare so hard at what is no longer opening that we miss the space beside it. The river does not do that. It responds to what is here. And maybe that is what being present really is. To stop fighting the closed way. To stop insisting. To stop looking only at what did not happen. And to notice where life is still moving. Because maybe you are not blocked. Maybe one path is simply ending so another can begin. And frustration fades the moment you return to what is here now. Be like the river. Move with what is open.

0: bombastisch gesproken.
1: Ja, geweldig toch?
0: Ta-ta-ta-ta.
1: Nou, daar hou ik wel van.
0: Ja, ik ook. Ja hoor.
1: Ja.
0: Hey, maar mag ik eens een suggestie doen?
1: Ja, Benno? Natuurlijk.
2: Oh, ja, bedoel ik.
0: Voor een top 5.
2: Oh ja.
0: Dat komt een beetje door Dolly Parton, door dat World on Fire. Dat klinkt een beetje als een protestlied.
2: Ja.
0: En toen dacht ik ineens, Bob Dylan heeft protestlied gedaan. En dus zo zijn er volgens mij meer. Misschien is
1: volgens
0: dat...
1: mij Beatles ook.
0: Oh, ongetwijfeld. Is dat echt wel een leuk top 5 dingetje?
2: Ja. Ja. Ja, dat
1: dan gaan we gewoon
2: opschrijven.
1: Ja, precies. En dan gaan we in plaats van de derde uur de klaaguur doen. Gaan we
0: protestliederen.
1: Ja.
0: Ja. Mercedes Sosa heeft ook een hele mooie.
2: Wie zei je?
0: Mercedes Sosa. Ja, ze is al een tijdje dood. Peruaanse, Argentijnse.
1: Argentijnse. Hij is druk bezig.
2: Ja, nee, ik zit even op te zoeken wie het is, maar... Zeg me even niks. Misschien als ik het hoor iets, maar...
0: Oh, vast. Nou, ineens, dat toen ik onderweg was en ik was dit lied aan het luisteren, dacht ik... Oh, dat is een beetje protestlied. Oh, maar er zijn meer van die protestliederen die ook gewoon heel mooi zijn. En waarschijnlijk ook gewoon nog reet actueel.
1: Ja, maar weet je, nou, hier geboren gewoon allemaal ideeën en dat soort dingen. En dat maakt het zo mooi.
0: Ja, precies.
1: En wat ook mooi weer mooi maakt eigenlijk, en dat gaan we naar een stukje verder. Donkere tijden komen eraan. En het is toch altijd mooi om toch een beetje wit licht te hebben, toch?
0: Oeh, zeker in deze uitvoering.
1: Ja. En dat vind ik gewoon mooi.
0: Ook een beetje bombastisch, hè? We gaan wel echt gatsa vanavond.
1: Marco Borsato met Wit Licht.

0: ben liever blind dan dat ik hier nu sterf.
1: Dio disse, sia luce. E luce fu.

0: mijn gezicht. Van vlees en bloed, een druppel in de oceaan. Ik ga ten onder in de golven.
1: De donkere dagen. We moeten ze verdragen. Het liefst kwam ik langs om een arm om je heen te slaan. Maar dat kan nu niet. Toch wil ik je niet in duisternis achterlaten. Dus deel ik dit kaarsje met jou. Zo ben ik op een manier toch dicht bij jou. Deel ook jouw licht. Met de hashtag Licht bij jou.

0: op zilt.nl/live.
1: Ja, en je komt toch ook al stiekem...
0: Ja, kanaal 47 van Ziggo. En de KPN van 1328.
1: En die moeten het doen.
0: Ja, die moeten het doen.
1: Oh, maar op het groot is, beeld. Maar, oh, je ja, zal maar zo...
0: Ja, maar het is een test gebeuren. Dus daar zijn we te zien.
1: Oh, zoals je mijn kamer breed wilt zien.
0: Ja, want wat krijg je dan?
1: Nou ja, als je zo'n... Ja, dat is zeker waar. Nou, niet could it be magic? It is magic.

0: Je hoort je nu gewoon acuut vrolijk van.
1: Ja, toch?
0: Ja. Ja, ik wel. Ja, als ja, ik nee, dit hoor, ik dan gaan de dingetjes borrelen en zo. En dan denk ik, oh ja, heerlijk.
1: Ja, en dan zijn we ook, nou, 30 seconden na.
0: Ja.
1: Eerste uurtje.
0: Is uitgeborreld.
1: Uitgeborreld. we gaan zo naar de tweede uur. En dat met Menno Stof 5. En dan ook met heerlijke muziek. Ik ben heel erg benieuwd.
0: Ja.
1: Ik heb een paar gehoord. Eentje. En toen dacht ik, wauw.
2: Maar dat ga je.
1: Dat, ja, een beetje gespiekt. En, maar dat, Sebas, jij gaat dat ook vinden. Straks in de tweede uur van Balkie Break de Week. Aflevering 246. Tot zo.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Zuid-Holland maakt zich grote zorgen over de toekomst van wegen, spoorlijnen en bruggen in de provincie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tientallen miljarden euro's tekort om alle geplande projecten te betalen. Minister Karmans en staatssecretaris Bertram maken later deze maand bekend welke projecten voorrang krijgen. De Europese gasprijs is vandaag voor het eerst sinds januari 2023 boven de 80 euro per megawattuur uitgekomen. De prijs stijgt door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran en de vrijwel geblokkeerde straat van Hormuz. Daardoor wordt ook vloeibaar aardgas duurder. Voor huishoudens kan dat leiden tot een hogere energierekening. De Europese Rekenkamer zet vraagtekens bij het Brusselse plan om onafhankelijk te worden van Russische olie en gas. Van de 300 miljard euro die daarvoor beschikbaar is gesteld, hebben EU-landen tot nu toe maar 54 miljard euro gebruikt. Volgens de Rekenkamer is het plan na 4 jaar grotendeels stilgevallen. De EU moet daarom met een nieuwe impuls komen. De Britse politie onderzoekt of de rechtsradicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden. Aanleiding is een undercover-programma van een tv-zender waarbij partijmedewerkers mogelijk regels overtraden. Labour en de Liberal Democrats doen aangifte. De politie zegt dat er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd. Reform ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. Het weer. De regen neemt iets af vanavond. Ook staat er wat minder wind. Die neemt af naar zwak tot matig. Aan zee krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 14 graden. Morgen is het overwegend droog en zonnig. Met wat wolken, maar weinig wind. Het wordt morgen maximaal 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
6: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
7: Para Link & Co. Guiana Cinico.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Ja, uit een nu net even droog Franeker. Hebben we Balkie Breekt Week op woensdag 9 september 2026, aflevering 246, begreep ik, nog vier te gaan.
1: Nog vier te gaan?
0: Oh my god.
1: Hebben we een klein feestje.
0: Een heel klein feestje.
1: Ja. Dan gaan we op naar de 300.
0: Ja.
1: Dan wordt het een groot feest.
0: Ja, dat is goed. Dan gaan we los.
1: Dan gaan we helemaal los. En... Ja, Menno die zit ons aan te kijken. We zijn begonnen met Supertramp, It's Raining Again. Maar het is droog.
0: Tja, en net even, ja, hou het zo.
1: Ja, nou, als ik de lucht zie, dan...
0: Ja, precies.
1: Wordt het niet
0: goed voor de tuin.
1: Ja, wij hebben iets gepost.
0: Oh nee.
1: Ja.
0: En dat is...
1: Nou, we hebben net... moet ik even gaan kijken. Ga even naar de Instagram van Balkie Breekt de Week in de verhalen. En dan zie je vier nieuwe logos wat wij op onze jas willen hebben van Balkie Breekt de Week. Onze oude was zwart met grote Balkie Breekt de Week crew. Dus we willen het veranderen. En daar hebben wij jullie... hulp bij nodig. Dus maak een keuze.
0: Ja. Ga vooral voor rechts. Nee, linksboven.
1: Linksboven?
0: Linksboven.
1: Ja, ja. Heb ik al... ja, Rianne die vroeg al van... zijn er al een reactie? Nou, ik ga even kijken. Ondertussen is Menno druk bezig. Dan kan ik weer kijken. Nou, even kijken.
0: Linksboven, mensen. Linksboven. Oh,
2: Links onderin. Ik zet hem gewoon even uit.
1: Ik heb al drie stemmers binnen.
0: Oeh. En wie staat ervoor?
1: Ja, even kijken.
2: Dan moet je maar kijken eigenlijk op de socials, hè.
0: Daar heb ik helemaal geen tijd voor. Ik ben radio aan het maken, jongens.
1: Oh, ja. Ze gaan allemaal voor logo 3.
0: Linksonder, toch?
2: Linksonder.
0: Oh.
1: Linksonder.
0: Nou, ik kleur hem zelf al in.
2: Eén jas anders, hè?
0: Ja, precies.
1: Ja, dat zou kunnen. Dus, wat gaan we doen? We gaan lekker een beetje terug naar de Dolly Parton.
0: Oh, ja. Oh. Ja, maar dit is dan ook weer zo'n bijzonder ietsje.
1: Ja, vind ik ook.
0: Samen met Pitbull. Powerful woman. Women. The worldwide with the one and only Dolly Parton. Well, hey.

0: and the girls that fight for equal pay, equal rights. Now some of us are pit bulls too. We appreciate the things you do. Thanks again for shining a light on the women that work from 9 to 5.
1: It's my pleasure.
2: Dale.
3: Dale.
2: Dale.
4: Ik voel toch een beetje een klein Donald Trumpje aankomen met dit stemmen hier.
3: Ja, die van mij.
4: Heel mijn schermpje stond net 50%, 50%. Nee, en nou ineens?
3: Nee, maar ik kan er niks aan doen. Dus nogmaals, je kan stemmen op een logo eigenlijk. Van,
4: wat doe jij, Menno? Ja,
5: ik niet.
4: Wat doe jij, Balky?
3: Ja, ik gooi...
4: Ben je privéfilmpjes aan het kijken?
3: Nee, kijk maar. Kijk. Dus wij houden het in de gaten.
4: Nou... Ik vraag om een hertelling straks.
3: ik ga het je laten zien.
4: Ja, daar klopt niks van. Linksboven, mensen. Linksboven.
3: Nee,
5: onderbenutting.
3: Weet je wat? We gaan naar die top 5.
5: Dat is weer tijd, hè? Voor de top 5.
6: Dit is Menno's top 5.
5: Een top 5 wegens de Internationale Dag ter Bescherming van Onderwijs. En dat is elk jaar op 9 september. Het doel is om aandacht te vragen voor het recht op onderwijs in noodsituaties. En de dag herinnert strijdende partijen eraan om scholen niet aan te vallen of te gebruiken voor militaire doeleinden. Dus dan beginnen we deze top 5 natuurlijk met nummer 5. Een vage, mysterieuze jeugdovertreding die de ouders volledig op de kast jaagt. Zanger Paul Simon heeft het zelf verklaard dat de tekst vooral als een vrolijke en nagenoeg betekenisloze confectie is geschreven. Ik heb het over Me and Julio Down the Schoolyard. Uitgebracht op zijn soloalbum uit 1972 en vernoemd naar zichzelf Paul Simon. Het lied begint op een hilarische toon. Mama Pajama, de moeder, springt uit bed en rent naar het politiebureau. Terwijl de vader een officieel onderzoek start omdat ze iets zagen wat tegen de wet was. Wat ze precies zagen beneden, bij het schoolplein met Julio, wordt nergens in het lied verteld. De ouders reageren dramatisch. Als de naam van de ik-figuur valt, spuugt moeder op de grond en roept vader geschokt. De jongens worden eindelijk meegenomen naar een radicale priester. Radical Priest.
4: Priest.
5: En grijpt in en helpt hen weer vrij te komen. In het refrein wordt afscheid genomen van Rosie, de Queen of Corona. Dit verwijst niet naar het bekende biermerk of een virus, maar naar Corona. Een Latijns-Amerikaanse wijk in de New Yorkse borough Queens, waar Paul Simon opgroeide. Paul Simon noemde het trouwens ooit het vrolijkste lied dat hij heeft geschreven. Dit is Me en Julio Down the Schoolyard. Engels is ook zo moeilijk, hè?
4: Heerlijk.
5: Op nummer 5.
6: Nummer 5.

0: En dat waren Crosby, Stills, Nash & Young met Teach Your Children op nummer 4. En leren, dat doen we natuurlijk op een school. Maar leren gaat ook gaat over veel meer dan alleen boeken en cijfers. Het gaat ook over elkaar begrijpen, naast elkaar luisteren. En misschien wel het belangrijkste, van elkaar leren. Teach Your Children ontstond rond 1968 in een tijd waarin jongeren in opstand kwamen tegen oude normen en waarden. Schrijver Graham Nash wilde geen ruzie beginnen, maar juist laten zien dat ouders en kinderen van elkaar kunnen leren. Eerst zingt Nash over de plicht van ouders om hun kinderen te begeleiden. En daarna verschuift het naar wat ouders van kinderen kunnen opsteken. De tekst weerspiegelt ook de moeilijke jeugd en de complexe band die Nash met zijn eigen vader had. En het nummer verscheen op het beroemde album Déjà Vu uit 1970. En over leren gesproken. Als je op een school begint, leer je natuurlijk eerst het alfabet. Het is tijd voor nummer 3 uit onze top 5 over onderwijs op deze internationale dag van de onderwijsbescherming.
1: Nummer 3.
0: En ja, welk nummer zou hier het best bij passen bij het alfabet? Ja. Sebastian.
2: Ik weet het.
0: Ja, durf je al iets te gokken of...
2: Ja, ik denk de Jackson 5.
0: Daar zit je niet mis.
2: Of nee, hè?
0: Nee, hoe je dat nou zegt.
2: Ik had het gewoon goed.
0: Ja, je had het goed. Maar ja, de ABC van de Jackson 5, dat gaat over de liefde. Die volgens de jonge zangers net zo eenvoudig te leren is als het alfabet. ABC. Of tellen. 1, 2, 3. En natuurlijk, want ze zijn desnoods muzikaal. En het nummer vergelijkt de basisprincipes van de relaties met basisschoollesjes. Als je eenmaal weet hoe het werkt, is liefhebben dat of heel makkelijk. Een oude vlam probeert terug te komen naar de hoofdpersoon. De zanger, met een jonge Michael Jackson in de hoofdrol, laat weten dat hij inmiddels volwassen is en de regels van het hart begrijpt. ABC komt uit 1970 en uiteraard van het platenlabel Motown. Het staat op het gelijknamige album ABC en is meer dan 5,7 miljoen keer verkocht. En dit zijn de Jackson 5 met natuurlijk...
1: ABC. Nummer

ja.

0: mag ik wel pudding? Another brick in the wall. Pink Floyd, een nummer over een ontspoord schoolsysteem waar kinderen geen mening, creativiteit of vrijheid mochten hebben. En sommige leraren, vertelt Roger Waters, waren ervan overtuigd dat educatie betekende dat jongens met harde hand aangepakt moesten worden om ze volgzaam te maken. En met... Daar bedoelt Waters niet dat hij tegen het onderwijs is. Juist in tegendeel. Hij is juist heel erg voor het onderwijs. Maar ja, het nummer verwijst naar de onderdrukking van schoolkinderen in de jaren 60 toen hij op Cambridgeshire High School zat. Een protestnummer tegen misbruik van mensen die macht over jou hebben. Je was op school om naar de leraar te luisteren en verder je mond dicht te houden. En geen enkele ruimte voor creativiteit of andere vormen van vrijheid. Kinderen werden mentaal maar ook fysiek mishandeld, aldus de zanger. En bij iedere nare ervaring kwam er een nieuwe steen in jouw muurtje om je heen. En werd de muur steeds hoger en sterker. In een interview vertelt zanger Roger Waters dat hij zijn mond moest houden van de leraar. Dat zijn mening er niet toe deed. Hij hoopt dat dat nu wel anders is. Dat docenten meer in gesprek gaan met hun leerlingen. En dit was Another Brick in the Wall. En ja, en nu...
1: Nummer 1.
0: Zanger Graham McPherson, als ik het goed uitspreek, schreef het nummer als tegenhanger van Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Maar dan met een knipoog. Graham Sax McPherson haalt in het nummer herinneringen op aan zijn schooltijd. Of zoals hij dat zelfs omschrijft, een soort inrichting waar jongens zaten die verder nergens welkom waren. En stelde de vraag of het echt zo erg was allemaal. Er zaten zo'n 1000 jongens op de Kinston school.
2: Je zoekt er wel uit, hè?
0: Ja. Ik vraag me ook niet waarom. Maar het ging er hard aan toe en was dan ook moeilijk je staande te houden. Dus dat was bij ons, zoals hij zei, het eerder andersom, aldus Sax. In het refrein kiest hij dan ook een beetje de kant van de docent. Want ze hadden het echt niet gemakkelijk met die 1000 naughty boys. Dus we sluiten de top 5 af met het vrolijke geluid van Madness met Baggy Trousers.
1: Nummer 1.

0: Dat was hem weer.
1: Ja, super.
0: Ik moet wel even oefenen met de uitspraken van sommige woorden, heb ik het idee.
1: Oh, ja, je moet van tevoren even voor de spiegel oefenen.
0: Ja, zal ik de volgende keer doen.
1: Maar baggy trousers zijn helemaal in, hè? Weer.
0: Ja.
1: Ze zijn helemaal hip. Ja, precies, ja. Oh, been te hoog. Kan je gelijk niet meer lopen.
0: Ik wil nog wel naar huis kunnen, hè? Dus ik hoef hier niet te blijven.
1: Oh, maar gelukkig staat er zo'n dingetje op je auto.
0: Zo'n dingetje?
1: Een rolstoeltje.
0: Oh, ja.
1: Dat is het minst gaat.
0: Ja.
1: Je mag gewoon bij die gaan
0: parkeren. Cruisecontrole of zo. Ja. Dat kan ook. Dan hoef je geen gas te geven. Ga je gewoon met de cruisecontrole naar huis rijden.
1: Ja, heb ik nog nooit gedaan.
0: Nee, maar nee? Je moet ook eerst 30 rijden, hè?
1: Nee, joh, ik ga 15 naar mijn werk toe.
0: Nee, maar de cruisecontrole werkt pas vanaf 30. Bij ons dan tenminste.
2: Ja, verschillend. Bij sommigen werkt al vanaf 50 kilometer per uur.
0: Bij ons 30.
2: Nou, volgens mij kun je ook zelf instellen.
0: Dat ga ik eens onderzoeken.
2: Ja.
0: Vanaf nul.
1: Dat lijkt me helemaal niks.
2: Nee?
1: Nee.
2: Nou, als je een benzineauto hebt. Ja. Is dat en je gaat 100 en je zet cruise control bijvoorbeeld vanaf hier naar Amsterdam, dan is je zuiniger. Maar jij moet weer duur doen.
1: Elektrisch
2: is
1: net zo, hoor. Als je elektrisch tussen de 100 en 110 rijdt, dan rij je ook zuiniger dan wanneer je 130 eroverheen schuift.
2: Ja, maar goed, als je windkracht en je airco aan hebt en alles, dan zuigt die ook leeg.
1: Ja.
0: Gebruik je die cruise control?
1: Nee, nog nooit gedaan.
0: Waarom niet?
1: Nee, ik wil gewoon zelf dingen doen. Ik mis al een pedaaltje.
2: Ja.
1: Ik heb geen knuppeltje meer. Weet je ding? Zo'n pookje.
2: Pookje.
1: Ik moet nog wel iets doen.
2: Ja, maar heb je ook niet dat je gewoon de koppeling in weer trappen en...
1: Nee, dat went heel snel.
2: Ja, oké.
1: Ja.
2: Je hebt automaat, dus...
1: Ja, de elektrisch is alleen automaat.
2: Ja.
0: Oh, ik heb nog nooit een automaat gereden. Maar ik ben dan bang als ik dan erin rijd... dat ik dan in plaats van de koppeling de rem per ongeluk kaart...
1: Ja, de eerste keer, 3 keer kost het je gebit. Maar daarna leer je het zelf af. Ja.
2: Hey, lieve luisteraars en natuurlijk kijkers. Ga even stemmen op bij Balkje Breek de Week op de Insta.
1: Een balkje?
2: Een balkje, ja. Ja, er zit er een balkje en dan kan je Insta...
1: Bij Balkje Breek de Week?
2: Ja, even, dan kun je gewoon even stemmen.
1: Ja, linksboven.
0: Linksonder ze, broeit.
2: Links.
1: Dat hele rechts wordt ook gewoon niet gekookt, hè?
2: Nee, het is linksonder.
1: Ja, boven.
2: Ja, nee, beneden. Daar zijn al 4 stemmen, dus dat loopt op.
1: Ja, maar ik maak wel even een nieuw accountje samen.
2: Ja,
0: voor niks zonder te stemmen zeker?
2: Nee, in ieder geval, je hebt 24 uur om te stemmen.
1: Oh, en, zo kort? Dat,
2: ja.
1: Oh, oké. Okay. Daar kan toch nooit al mijn fans oproepen?
2: Nou, doe je nu?
1: Ja. Als jullie heel veel van mij houden, dan kies je voor linksboven.
0: En als je van mij houdt, linksonder.
2: Nou. Ook van mij.
1: Ach, ja, waarom dit, hè? Leg dat eens even uit.
0: Ja, we hadden het net over Goedio, toch? In een nummer van, ik weet even niet meer wie, maar van iemand.
1: Ja, precies.
0: Dat is allemaal Goedio Iglesias, hè? Met Domingo.

0: Sorry. We kijken elkaar aan.
1: Ja, maar jouw moeder heeft echt een prachtig nummer. Dit, serieus, dat meen ik echt. Het is ja, maar, een heel mooi nummer.
0: Maar weet je waarom ik lachte? Ik lachte ook op een gegeven moment. Er staat Katie met Mary Black.
1: Menno Mama.
0: Menno Mama.
2: Maar ja. Was dat we dit niet vergeten.
0: Nee,
1: dat vergeten we toch ook niet?
0: Nee.
2: Nee. Ja, dat weet je maar nooit, maar...
1: Nee, jij heeft er geen Menno.
2: Oh ja, ik heb de knopjes, hè. Dus.
0: Ja,
2: dus
0: nee.
2: Dat is ook zo.
1: Maar hij was wel een beetje... Beetje zondagmiddag.
2: Dat is toch niet erg? Het is toch een rustgevende woensdagavond?
1: Jazeker. Ja, ja, daarom doen we even Arumeden.
2: Jullie zijn al druk genoeg, dus...
1: Wacht maar.
2: En was dat een hint of zo? Of,
1: Nee hoor, nee, helemaal niet. Nee, zeker niet. Nee.
0: Maar kan je wel spelen met je madness?
2: Vast wel. Kan jij dat?
1: Jouw madness?
0: Ja, ik wel.
2: Iron Maiden trouwens, hè?

0: Ja, wat een lekker hysterisch nummer is dit. Nee hoor, moeder van Menno, gewoon lekker je eigen nummers in blijven sturen.
1: Ja, en dat draaien we met alle liefde. Ja.
0: En dan draaien wij daarna gewoon wat anders. Nee, zonder flauwkul. Gewoon lekker blijven sturen.
1: Maar we hebben nog 7 minuten, dus
0: ja?
1: Noorwegen.
0: Ja, koning Harald is vandaag ter aarde gegaan. Ja, nou, het was een hele stoet. Nou, echt heel koninklijk van de wereld was er zo'n beetje, hoor.
1: Ja.
0: Ik heb niet heel veel gezien, maar ik moet natuurlijk weer werken overdag.
1: Ja, ik heb het ook niet gezien. Maar ik weet al dat in het journaal werd qua beveiliging opgeschroefd. En,
0: ja, nou ja, goed. Keizer Hirosami. Nou, ik weet niet eens meer hoe die heet. Met de keizerin, die was er. Van Japan.
1: Ja.
0: En Nederland was vertegenwoordigd natuurlijk.
1: Ja, want Maxima,
0: Willem-Alexander, Amalia en Prinses Beatrix. Ja. Ja, en wie er niet was?
1: Poetin.
0: Nou, dat weet ik niet. Maar wie er niet was? Koningin Margrethe.
1: Oh?
0: Nee, want die ligt in het ziekenhuis voor de zoveelste keer.
1: Er was wat aan de hand.
0: Ja. Ja, snap je, dat was echt een vet leuke... Ja, ze is nog steeds koningin, maar geen koningin meer. Maar die, ja, ze regeert niet meer, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ik
0: kijk, wat er bij ons gebeurt, als toen Willem-Alexander koning werd, Beatrix weer prinses.
1: Ja.
0: Die bleef geen koningin. Nou, in sommige landen heb je dat wel, in Engeland heb je dat ook. Queen Mom, die bleef ook echt Queen Mom. Maar daar moet je echt doodgaan voordat je van die troon af mag. Maar hier, wat lach je nou? In Denemarken is Queen Margaret... Margrethe, die is afgetreden, maar die blijft wel koningin. Als in naam, aan de spreektitel.
1: Ja, de titel.
0: Maar. Ja. Maar die hadden wij moeten hebben. Echt een vet leuk wijf.
1: Ja?
0: Ja. Ja, die maakte haar eigen kleren en die was heel creatief.
1: Ja.
0: Rookt als een ketter. Nou, dan ben je gelijk dikke vrienden met mij, hoor.
2: Hoi.
1: Merk, kom even erbij.
0: Ja, ik denk dat er wordt niet meer gereageerd, dus dan ben ik niet meer in beeld.
1: Jawel.
0: Oh, toch wel.
1: Ja. Nee, maar dat klopt. Want zij was volgens mij de enige die dat met qua kleding design.
0: Ja. Ja, maar die interesseerde het ook helemaal geen fluit. Die deed gewoon lekker waar ze zin in had. Nou, ook van. Ik bedoel, ik vind Beatrix vond ik ook leuk, maar een beetje stijf hark.
1: Ja. En als je Maxima neemt, is...

0: als eigenlijk de prinses Diana toen.
1: Ja.
0: Heel openlijk en...
1: Ja, precies.
0: En de laatste tijd, wat ik ook merk, is dat op heel veel op Insta Diana weer komt.
1: Ja, nou, hoe zou dat kunnen, hè?
0: Nee, niet geen door idee. Mij.
1: Nou ja, 31 augustus was haar sterfdag.
0: Ja.
1: Ja, ja, holding back the years. We hebben zoveel leuke herinneringen ook. En Simply Red is gewoon fijn.

0: Ja, ja, Simply. Sorry, ik moet er even tussendoor, Red. Maar ja, Menno, die houdt ons scherp vanavond. Ja, de bejaarde dut er wat in. Maar ja, met 3 minuten 20 op de teller is de tweede uur gewoon voorbij. En dan gaan we er natuurlijk uit met een liedje. Alleen moeten we dat wel even aangeven. Ja.
1: Maar derde uur zijn we weer. Ja, en dan hebben we de klagenmomentjes ook nog.
0: Ja, fris en fruitig, hè?
1: Ja. Tot straks in de derde uur.

0: iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. FNV en CNV noemen de landelijke OV-staking geslaagd. Duizenden werknemers in het spoor- en stadsvervoer legden het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Bij FNV staakten zo'n 6000 leden, bij de CNV 2000. FNV organiseerde ook flyeracties om de reden van de staking toe te lichten. Apple heeft zijn eerste vouwbare iPhone genaamd iPhone Duo gelanceerd. Die je kunt openklappen zoals een boek en hij zal tussen de 2300 en 3800 euro gaan kosten. De telefoon is een paspoortformaat en heeft een groter scherm aan de binnenkant en is bedienbaar met een Apple Pencil Stylus voor aantekeningen. De iPhone Duo verschijnt in oktober in wit en donkerblauw. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky werd dinsdag na het opstijgen in Moldavië bijna getroffen door een drone. Dit meldt de Noorse premier. Het type drone en de herkomst zijn onbekend. Zelensky reisde naar Noorwegen voor de uitvaart van koning Harald en besprak militaire samenwerking met Støren, de premier. En het UWV moet 13.000 extra WIA-uitkeringen handmatig controleren op fouten nadat deze mensen eerder ten onrechte te horen kregen dat de controle niet nodig was. Bestuurslid Judith Duveen biedt excuses aan. In totaal worden nu 73.000 uitkeringen gecontroleerd. UWV reserveerde 100 miljoen euro voor nabetalingen die komende najaar gaan beginnen. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en het klaart ook op. De wind neemt af tot zwak tot matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: Balki breekt de week.

0: naar Dream On, Luister On. Bij Balkie Breekt de Week op woensdag 9 september 2026. Aflevering 246. Ah, 246.
1: Ja. En nog steeds kun je stemmen op de Insta van Balkie Breekt de Week.
0: Ja, nou hoe zit het?
1: Hoe zit het? Het is momenteel...
0: Linksboven?
1: Nee.
0: Oh.
1: Linksonder.
0: Ja, de plaatjes gedraaid.
1: Nee, echt niet. Oh. Nee, dat is het. Nee, dat is het niet. En ik moet zeggen, ja.
0: Ik denk dat ik mijn eigen programma moet hebben.
1: Ja?
2: Doei.
0: Oh. Oh. Zo dan.
1: Ja. Hey, derde uur. Ja, beetje klagen.
0: Ja, nou ga je gang.
1: Beetje klagen. Nou, we beginnen eigenlijk met de eerste. Boodschappen doen. Doe je wel eens?
0: Ja, elke dag? Nee, niet elke dag.
1: Nee?
0: Nee.
1: Op een zaterdag geen boodschappen doen. Een van de winkels.
0: Ja.
1: En dan kom je bij de kassa. En dan leg je je boodschappen op de band.
0: Ja.
1: Maar dan komt het.
0: Ja.
1: Wat doe jij als jouw boodschappen alles hebt neergelegd? Dan heb je zo'n houdertje... Volgende klant.
0: Weet je hoe dat heet?
1: Nee.
0: Een beurtbalkje.
1: Nou, een beurtbalkje.
0: Ja, dat heeft de naam.
1: Volgende klant.
0: Ja.
1: Maar zet jij die dan voor de volgende neer? Of zet degene die achter jou staat...
0: Nee, ik doe een boodschappen erop en dan als laatste doe ik hap, dat balkje erin.
1: Ja.
0: Want dat geeft aan dat ik tot daar wil betalen en de rest is voor een ander.
1: Ja, nee. Maar dat vroeg ik me af eigenlijk. Maar wie doet dat? Dat snap ik wel. Maar doet de eerste persoon het of doet degene die naast je komt? Want wat ik...
0: Nee, jij doet je boodschappen erop en daarna doe je erachter een beurtbal.
1: Ja, maar ik heb wel eens staan kijken en dat was... mevrouw had heel veel boodschappen. En op een gegeven moment... zei de meneer daarachter. De mevrouw die deed helemaal niks. Dus de meneer die zet hem neer.
0: Ja.
1: Met een kwalijke stem van... goh, je mag ook wel wat doen. Ik denk, ja, oké. Maar ik zat mooi te kijken. Ik had geen haast. En ik denk, ja, maar dat zijn wel de dingen eigenlijk van... wat vaker voorkomt. Wie doet dat? Jij of degene achter je?
0: Nee, ja, nee.
1: Ja voor jou.
0: Ja,
1: ja nee, maar dat is voor mij logisch. Is het logisch. Maar blijkbaar voor anderen toch niet helemaal.
0: Ja, vind ik raar.
2: Okay. Oh,
0: hallo?
2: Ja. Dat horen jullie niet hoor, op de radio. Ik hoor het
1: ja,
2: wel.
1: Nee, dat
0: nee,
1: kwam.
0: Ja, nee, nou, ik hoor het heus wel.
2: En dan horen jullie dat ook.
0: Maar ja. Nou, heel gek is dat.
1: Nee, maar dat wou ik even brengen. Ik denk, ja, dat soort dingen gebeuren vaker.
0: Ja, maar wat doe jij dan?
1: Voor mij is het heel logisch dat je gewoon, als je klaar bent met je boodschappen op de band te zetten, dan zoek je dat balkje en dan zet je gewoon neer naar de volgende.
0: Oh, wat wel heel irritant is trouwens, je hebt van de supermarkten, die hebben van die hele mini beurtbalkjes. En dan ben je eerst een half uur aan het peuteren in die in die vervelende goot, om zo'n balkje er voor elkaar te krijgen.
1: Ja, klopt.
0: Ben ik alweer drie nagels kwijt en dan heb ik eigenlijk zo'n balkje te pakken.
1: Arme zus.
0: Ja. Nou, over irritatie gesproken.
1: Je
0: hebt gelukkig wel ook supermarkten die gewoon echt bijna zo'n hek hebben. Die kun je gewoon vastpakken. Daar hou ik van. Met je groot en duidelijk. Doe jij wel eens boodschappen?
1: Menno, wie doet de boodschappen bij jou?
2: De auto. We halen het op bij die winkel met grote...
0: jullie gaan naar zo'n afhaalpunt.
2: Ja.
0: Dat is handig. Ja, daar heb je niks met beurtbalkjes.
2: Nee, dan kun je het gewoon ophalen daar.
0: Oh, heerlijk.
2: Alleen als ze het verkeerd inpakken, is het wel vervelend. Dat er wel eens iets lek is en dat leggen ze iets zwaars op iets
0: dat minder, is niet handig.
2: Minder zwaar, zeg maar.
0: Eieren weer plat.
2: Ja, nou, zulke dingen.
0: Oh ja. Nee, dan doe ik het toch liever zelf.
2: Maar dan krijg je wel geld terug, want dan kun je zeuren.
0: Ja, maar daar heb je niks aan.
2: Nee, dat
0: schiet niet op. Nee, ik doe toch liever zelf boodschappen, hoor. Gezellig door zo'n winkel.
1: Ja, nou ja.
0: Kom ik altijd met veel meer thuis dan. Een beetje zo'n soort action idee.
1: Ja,
0: Je gaat voor een vaas en je komt terug met weet ik veel wat voor shit allemaal.
2: En dan vergeet je de vaas.
0: Nou, vaak wel, ja.
1: Vaak is dat wel zo.
0: Ja, precies. Ja,
1: serieus. En dan denk je van, ik ga daarvoor. En uiteindelijk ben je thuis en dan denk je, wacht even. Ja. Ik heb hem niet.
0: En dan kun je nog een keer.
1: En
0: maar als je een boodschap gaat doen, hè, doe je dan, maak je eerst een boodschappenlijstje?
1: Nee. En als ik het maak, vergeet ik het.
0: Oh ja. Toen ik nog alleen was, deed ik dat wel altijd. En op een gegeven moment weet je ook de supermarkt gewoon uit je hoofd.
1: Ja.
0: En dan doe je op volgorde doe je boodschappenlijstje.
1: Ja.
0: En dan heb je van die boodschappen, van die supermarkten, die dan ineens alles weer andersom gaan doen.
1: Nou, dat.
0: En dan sta ik daar en dan denk ik, ja, hier stonden vroeger de eieren. Maar waar zijn ze nu?
1: Ja, dat heb je ook. Vooral als ze in de verbouwing.
0: Ja. En dan moeten ze mee ophouden. Ja,
1: vind ik ook.
2: Ik heb een bijbaan in een supermarkt, hè.
0: Daar moeten ze mee ophouden, Menno.
2: Ja, nou, ja. Ze hebben mijn afdeling, verbouwen ze ook wel eens. En dan kom ik daar en dan kan ik niks meer terugvinden.
1: Nee, net als dat je eerste dag is weer dat je bent begonnen.
2: Ja.
1: Ja, dat snap ik. Ja,
0: hartstikke irritant.
2: En dan zeg ik van, wat is dit nou?
0: Ja. En dan zet je het weer terug.
2: Nee, dat niet.
0: Oh.
2: Dat ik weet dan ook niet meer hoe het stond.
1: Maar ja, goed, weet je. Als het maar... als de zon maar schijnt, zou ik zeggen.
0: Wat een brug.
2: André van Duin.

0: Ja, André van Duin, als de zon schijnt. Nou, het is hier flink donker buiten. Ja. Gelukkig is het wel droog.
1: Het gaat ook weer vroeg, hè?
0: Ja.
1: En wat vind je daarvan?
0: Nou, de eerste dagen denk ik, oh jeetje, jeetje, oh wat is nou al donker. En nou denk ik, ongezellig, kaartjes aan en zo.
1: Ja, nee, ik slaap er ook beter op.
0: Ja.
1: Als
0: ja.
1: het zo licht buiten is en je gaat vroeg naar bed of dan om 10 uur nog licht is.
0: Ja, maar ja, kijk, jij gaat om 8 uur naar bed.
1: Nou ja, dat valt ook wel weer mee.
0: Oh.
1: Ja, dan zou ik nu al een uur en een kwartier moeten liggen.
0: Ja, dat is waar. Nee, maar dat moet je dan ook niet doen, hè?
1: Nee.
0: Kijk, in de zomer moet je gewoon iets later naar bed gaan. Ja, en in de winter kun je gewoon om 6 uur in je bed gaan liggen, want het is toch donker.
1: Maar dan heb je zo kort slaap als je zo laat gaat.
0: Dan moet je gewoon wat later opstaan. Ja, maar heb jij dan niet dat die vitamine D denkt, kan er gewoon lekker op tijd uit?
1: Nou, je wordt wel wakker, alleen ik wil gewoon doorslapen. Ik hou van slapen, dus...
0: Ja. Ja.
1: Ik wil mijn slaapje hebben.
0: Ja. Heerlijk. Maar jouw moeder had nog wat leuks ingezonden, begreep ik?
1: Ja, een hysterisch nummer.
0: Ah, oh,
1: hij
0: weet heerlijk.
1: Het ondertussen. Hij, toen het eventjes nog terugbeluisterde, hoorde hij het.
0: Ja, en jij niet. Die twee noten weet ik gelijk wat het is.
1: Jij hebt het niet gehoord, dus.
2: Nee, ik wil het heel graag horen.
0: Ja, we gingen voor de lange, trouwens.
2: We gingen voor de lange. Ja, prima.
1: Moet het ook iets verklappen? Of,
2: ja, doe maar.
0: Nee, hij moet gewoon luisteren.
2: Oké. Okay.
1: En dan na 10 minuten zeg je het wel.
2: Ja, is goed. Je kan nog steeds stemmen, hè? Gewoon doen.
0: Ja, linksboven.
2: Linksonder. Linksonder. Op onze...
0: Instagram. Ja.
1: Nou ja. Tot over 10 minuten, hè?
2: Ja.

0: Back Off.
1: Ja, joh. Zo,
0: wat een fantastisch nummer. Oh, heerlijk. Dat is al zo lang geleden.
2: Zullen we nog een keer? Ik kan er zo in staan, hoor.
0: Ja, fantastisch. Dankjewel, moeder van Menno.
3: Nou, zo hysterisch was het niet. Maar het is gewoon prachtig Meatloaf.
0: Losgaan gewoon.
3: Ja, maar Meatloaf, ja, die heeft prachtige nummers.
0: Ja.
3: En ik prachtige nummers. Ik heb geen woorden voor. Hey,
2: Hoi.
0: Ja?
3: Ja, we gaan, we hebben nog klaagnummers, hè. Handen aan het stuur.
0: Oh ja, ja, ja. Nou.
3: We gaan van de Meatloaf. Ik ga mijn handen aan het stuur.
0: Nou, ik ben nog helemaal opgefokt.
3: Ja. Vertel.
0: Nee. Nou, ik heb een wat nieuwere auto.
3: Ja.
0: Jaartje oud. Zo'n elektrisch ding. En er zitten tegenwoordig overal sensoren en dingen op.
3: Ja.
0: En nou ja, wij gaan wel eens op pad. Nou, naar steden wat verder weg dan Leeuwarden, zeg maar. En dan op een gegeven moment zit je gewoon lekker te rijden, een beetje te kletsen en te doen. En dan hoor je eens ping, ping, ping. En dan denk ik, wat nou ping? Dan denk ik eerst ook benzine. Nee, want dat kan niet.
3: Nee.
0: Nou, is mijn elektriciteit op? Nee, ook niet. Dan staat er, houd uw handen aan het stuur. Dan denk ik, wat denk je dat ik doe dan? Ik heb hem toch vast? En dan denk ik ook, oké, laat ik er dan twee doen.
3: Zit er druk?
0: Komt er op een gegeven moment een koffiekopje in beeld?
3: Wordt tijd voor koffie.
0: Ja. Het wordt tijd dat je even pauze houdt. Dan denk ik, nou, dat zou ik toch zelf uitmaken. En dan niet gewoon na 2,5 uur of zo. Dat je denkt, ja, inderdaad, ik kan wel even wat koffie gebruiken. Maar echt gewoon na een uur al. Dan denk ik, nou, doe even. En dat houdt ook niet op. Totdat je gestopt bent.
3: Ja.
0: Hij dwingt je gewoon. Nee, dat vind ik heel irritant.
2: Kan je dat niet in de instellingen uitzetten?
0: Vast, maar ik ben niet zo technisch.
2: Dan moet je even uitzoeken hoe dat werkt. Ja.
3: Je krijgt zo'n boek en dus de boek is namelijk zo dik.
0: Nee, er zitten geen boekjes meer bij.
3: Nou, dat doe je gewoon via Google.
0: Ja, maar gelukkig heb ik een man die wat jonger is en die dat wel snapt.
3: Maar ja, we hebben het nu over handen aan het stuur.
0: Ja.
3: Nou, gaan we nu over naar de wc-rol.
0: Ja. Nou, het eeuwige conflict.
3: Nou, eeuwig conflict. Ik ken iemand die dat andersom zet.
0: Ja, wat dus, vind jij andersom?
3: Ja, nou, dat flapje achterkant. Tegen de muur.
0: Tegen de muur. Niet handig.
3: Nee.
0: Nee, dan moet je echt 6 keer graaien voordat je dat papier weer hebt.
3: Ik vraag me af waarom dat mensen dan doen.
0: Ja, waarschijnlijk waarom wij het andersom doen.
3: Ja, maar andersom, als je doet, er zit zo'n mooi klepje en dan kun je hem zo afscheuren. En, weet je, dat is makkelijker.
0: Ja.
3: Maar waarom?
0: Ja, ik snap dat ook niet zo goed. En ik mijn moeder doet dat namelijk.
3: Ja, ik heb er ook nog eentje.
0: Als ik dan bij hun op visite ben, ik ben naar de zee geweest, dan draai ik die rol altijd om.
3: En als je weer nog een keer naar de zee
0: gaat. En dan zegt ze, je bent zeker weer naar de zee geweest. Denk, ja, nou ja, die rol die ging niet goed. Ja. Hoe hangt die bij jullie?
2: Goed om. Gewoon met, hoe noem je dat, naar de voorkant hangt hij dan?
0: Ja,
2: ja, gewoon naar de voorkant.
0: Ja, precies.
3: Ja, maar dat is toch een kolder eigenlijk dat je in je hoofd krijgt dat je dat achterom hoort.
0: Ja, ik snap ook niet hoe mensen dat bedenken, hoor.
2: Dan hangt hij ook wel dichterbij je. Is dat minder ver weg?
0: Ja, toch? Ja, nee, maar dan kun je toch makkelijk dat flapje pakken?
2: Anders moet je zo.
0: Ja, nou precies.
3: Jongens, wacht even. Oh. We krijgen nu een belangrijke mededeling.
0: Oh jee.
3: Ja, Alco is onderweg naar huis. En nou, hij zegt, ik heb op 107.5 staan. Ja, kijk de foto. We moeten even Corrie Konings opzoeken.
2: Och, oh ja.
0: Ach ja, onze eigen Corrie.
3: Ja, onze Corrie, want dat hebben we beloofd.
0: Maar nog even over die wc-rol, hè?
3: Ja.
0: Ben jij een vouwer of een kreukelaar?
3: Vouwer.
0: Oh, echt?
3: Ja.
0: Oh.
2: Kreukelaar? Doe je gewoon dat je hem...
0: Ja, propje maken.
3: Propje.
2: En dan gebruiken nog.
0: Nee, ik maak er een prop van. Gooi het gewoon weg. En dan...
3: doe je het zo? Van...
0: Je hebt zo? Die toiletrol. Je haalt er een stukje af. En doe je dan vouwen of doe je dan propje maken?
2: Ik gooi het gewoon in de pot.
3: Waarvoor? Hoe? Ja, hoe moet ik het anders doen? Als je reet mee afveegt. Ja, dat bedoelt hij.
2: Zo naar de Macarena.
0: Ja, laten we dat doen. Maar vouwen. Dat, wow. Nee, dat glijdt toch alleen maar?
3: Nee, dat doe je zo. En ja, dat kan niet anders. Je doet het gewoon...
0: Nee.
3: Ja.
0: Beetje leuk lopen.
3: Maar hoe zou jij dat willen doen?
0: Nou, gewoon een propje maken, hè?
3: Nou, weet je wat? Ja, maar dan kan je toch geen propje maken?
0: Natuurlijk wel.
3: Nou, oké. Okay.
0: Ja, Los Del Rio, Macarena, daar gaan we.

0: Arena. We zaten even te oefenen van hoe was het nou ook alweer.
1: Ja, het is een beetje roestig. Deze moet volgende week nog een keer.
0: Ja, gaan we dat doen. En dan met z'n allen.
1: Ja, even oefenen dus, hè, Menno.
2: Ik heb weer huiswerk gekregen. Ik moet nog steeds Grease kijken.
0: Ah, jongen. Nee, nog steeds niet gekeken. Nee.
1: Morgen hebben ze studiedag toch bij jou op school?
2: Ja, maar nee, morgen moet ik een presentatie voor school maken.
1: Ben je alweer te laat?
2: Nee, ik heb hem al bijna af. Ik heb mijn praktisch al af. Alleen ik moet nog eventjes oefenen. Ik moet nog het laatste puntje op de i doen.
1: Oh.
2: Maar ik heb nog wel ander werk te doen. Dat morgen af moet zijn. Daar moet ik nog wel aan beginnen.
1: Oh, kijk. Oh, jongen.
0: Ja, maar ik wil even vragen waar Alco dan ongeveer uithangt eigenlijk. Want hij rijdt wel naar huis, maar waar is hij ongeveer? Want hij zegt op een gegeven moment van, hey, waar blijft mijn koorje nog? Ja, die komt eraan hoor. Maar eerst gaan we toch...
2: Ik zoek naar het kortste nummer van haar.
0: Ja. Ja, maar weet je, wat gaan we nou doen?
2: Ja, baby, we doen het nog een keer, toch?
0: Ja, doen we.

0: Ja.
1: Ja, nog 19 minuten te gaan. En ja, aflevering 246. Nog vier. Nog vier.
0: Vier?
1: Nog vier afleveringen. Dan zitten we op 250. En dan hebben we een feestje.
0: Ja, gebak.
1: Gebak.
0: Lekker.
1: Dus ja.
0: Ik denk dat alcohol vast moet gaan bakken.
1: Ja, alcohol. Je hoort het, bestelling wordt geplaatst.
0: Ja, maar iets toch, met Fries Kadumkes en zo.
1: Nou, ja.
0: Toch?
1: Zeker. Twee van die heerlijke.
0: Voor mij. Ja, ja, voor jou.
1: Een zakje voor jou vol. Speciaal.
2: Drie, vier zakjes. Dat is ook wel leuk.
0: Moet je wel tot 10 uur blijven.
1: Toch krijg ik een heel apart gevoel van binnen, hoor.
0: Ja. Nou, zij ook al 75 jaar.
1: Nou.
0: Speciaal voor Alco.
1: Nou, hier komt-ie.

0: Ja?
1: Ja. Nou, heerlijk. Nou, Alco is binnen en we moeten even door over die wc-rol, jongens. Nou, echt, serieus.
0: Ja.
1: Doe even vertellen. Ja. Wij hangen hem verkeerd volgens jou.
0: Zo hangen we op.
2: Nee, kijk, die kant, die lip, die hoort tegen de muur op.
0: Ja, maar...
2: En, maar kijk, ja, en waarom? Geef hem eens.
0: Ja.
2: Je hebt op het moment dat je een wc-rol hebt,
0: ja,
2: dan rol je hem zo af.
1: Ja.
2: En dan is dit de veegkant en dit is de achterkant.
1: Staat dat erop bij jullie?
2: Nee, maar dat is een beetje... Kijk, dat zie je.
0: De ene kant is schuurpapier.
2: Is dit die schuurpapier van hier? Ja, maar wij hebben lekker die zachte.
0: Ja.
1: Die puppies.
2: Die witte hondjes. Dat je denkt, oh, een lekker wit hondje.
1: Maar jij zei net, hij moet tegen de muur, want anders dan rolt hij af en dan wappert hij tegen je been.
2: Dan rolt hij af en dan heb
1: waait
2: je...
1: Waait het bij jullie in de wc? Maar
2: dan kom je daar zo wel eens tegen aan. Heb jij dat nooit?
1: Nee, waar hangt hij bij jullie dan?
2: Gewoon aan de zijkant.
0: Hoe groot
1: hoe
0: is je
1: jij op die wc dan?
2: Ja, beneden is onze wc niet zo heel groot. Ja. Dus dan kom je er net met je knie zo pop tegenaan en dan...
1: Ah ja. Nee, wij hebben wel een toilet waar je daar gewoon de ruimte voor hebt, zeg maar.
2: Nee, dat is een hele balzaal als wc. Ja,
1: moet eerst 2 kilometer fietsen.
2: Ja, nee, wij hebben... Maar, kijk, daarom hangt hij dan zo tegen de muur aan. En dan pak je hem zo op en dan vouw je hem zo om. En dan vouw je hem nog een keer om en dan trek je hem zo af. Er zitten hier scheurlijntjes op.
0: Ik heb het opgestart, dat weet ik, maar...
1: Hij is ook een vouwer.
0: Ja.
2: Ja.
3: Wat mooi. Gefeliciteerd.
2: Minimaal 3 keer, want ja, anders scheurt hij. Ik ben altijd bang dat hij scheurt.
1: Jullie hebben toch die hele dure met die hondjes?
2: Ja, maar ik wil wel een paar velletjes eraan hebben. Het liefst zo'n A3'tje.
1: Menno, je had het gevonden.
3: Nou, is dat overal dat, hoe wij het zeggen, hoe dat het moet.
1: Wel, hè?
0: Oh, ja. Ik niet.
1: En waarom? En waarom?
3: Oh, nou, wij dan. Ja. En de voordelen zijn, als je hem goed om ophangt. Je kan dan makkelijker de juiste aantal velletjes pakken. Kleinere kans om je knokkels langs de muur te schuren. Kleinere kans om bacteriën tegen de muur te verspreiden. En makkelijk te zien en te pakken. En de voordelen van de andere kant ophangen is minder kans op het uitrollen van de rol in een caravan, camper of tijdens een aardbeving.
1: Ja, nee, die hebben hier ook te lekker vaak. Ja.
0: Kleinere kans moet je in Groningen zijn.
3: Een kleinere kans dat je kat of kind de rol uit laat rollen. Of het oogt schoner.
1: Nee. Nou, dat laatste is echt gewoon dikke flauwekul.
2: Ik ben het er wel volledig mee eens. Het oogt schoner.
1: Hoezo?
2: Ja. Anders heb je zo'n wappertje een paar centimeter van de muur. En nou heb je hem gewoon lekker langs de muur. En weet je wat je zegt met het aantal tellen, dat klopt toch helemaal niet? Ja, nee.
1: Tel jij de vellen ook dan?
2: Nee, ik scheur gewoon af. Als ik mijn hand vol heb, dan denk ik, oh, dit is wel genoeg.
0: En dan mag je de RRS bellen voor een hondstopping. Ja?
1: Nou, het stinkt in ieder geval. Smells like Teen Spirit, Nirvana.

0: lekkere rauwe stem had die man.
1: Ja. Nu niet meer. Ze worden ouder, hè?
0: Nou, hij niet meer, hoor.
1: Nee, maar ja. Ik zei, bijvoorbeeld, had je gehoord van Tom Jones?
0: Nee.
1: Nou, die zit in Voice of... ergens. Dan mocht hij, Australië of zo, waar dan ook.
0: Nee, Tom Jones is toch bij Engeland?
1: Nee, maar hij zit in zo'n...
0: Ja, in zo'n jury. In zo'n jury.
1: Alleen dat willen ze niet meer hebben, omdat hij te oud is.
0: Oh, echt?
1: Ja. Nah. Dat vind ik belachelijk.
0: Dan nu.
1: Maar hij heeft wel nog steeds... Fucking, nee, mooie stem.
2: Verenigd Koninkrijk.
3: Of jawel, hè? Ja. Dan ben je echt wel te oud.
1: Nee, maar...
3: Ze hebben sommige... Ik vind hier ook in Nederland... Je hebt een Nederlandse zanger uit Rotterdam met zijn gouden microfoon. Ik noem voor de rest geen namen. Maar kijk, hij kan best wel mooi zingen. Maar die kan beter ook ophouden.
2: Wc-papier nodig? Of,
0: ja. Wel een vouw, hè?
3: Vang je hem?
1: Ja.
0: Ja, soms zijn ze het oud. Als je kijkt naar Mick Jagger en zo, die ze op een gegeven moment het podium om moet takelen, dan denk ik, nou, dan is het wel klaar, hoor.
2: Ze hebben toch een nieuw album uitgebracht?
0: Jawel, maar die gaan dan ook weer met hun 85 jaar op tour.
2: Ja.
0: Ja. Dan denk ik, ja, dat moet je niet meer doen.
3: Dat is leuk, zo'n seniorenreisje, toch?
0: Ja, leuk, zo'n Rijnreis. Ja, met de zonnebloem.
3: Zo'n busreis.
1: Ja, maar op een gegeven moment als artiest denk ik, ja, dan moet je ophouden.
0: Ja.
1: Ja, kijk, dat heb je Madonna ook.
0: Oh, die had al lang moeten ophouden.
1: Maar ze heeft wel best wel mooie plaatjes, maar je moet gewoon ophouden.
0: Vroeger?
1: Ja, vroeger.
0: Vroeger?
1: Vroeger.
0: In de vorige eeuw?
1: Ja.
0: Met
1: ja, ik weet niet wat er allemaal gebeurt.
2: Ja, ik zit een beetje te hinten.
0: Oh, moeten we kiezen? Nummer 3. Nee, dat is nummer 2. Nee, nog geen idee.
1: De eerste maar.
2: Deze?
1: Ja.
0: Gaan we daarmee uit?
1: Ja.
0: Of doen we deze en dan gaan we praten? Ik weet het niet, hoor.
1: Ik weet het niet. Daar gaan we mee uit. We praten nu gewoon toch door.
0: Oh ja, oké.
1: Okay. Dus.
3: Oh, mooi.
0: Maar hoe was je cursus?
3: Goed.
0: Wat heb je gedaan deze keer?
3: Pompen op open water. Hey, misschien moet je geen thee meer drinken als ik ga praten. Er is al eentje die heeft 2 keer thee uitgespuugd op het moment dat ik iets zei. Nee, we hebben gepompt op open water.
0: Ja, ja, nee, ik hoorde hem de eerste keer ook al.
3: Ja.
0: Nou, en geslaagd?

0: Ja, ja, ja, is nog maar een keer examen doen, maar het is geslaagd. Het is allemaal goed gegaan. We hadden er water op.
1: Oké. Okay. Ah, ja. Ik stel volgende keer wel even vragen. Hoezo? Ben je dan op een boot?
0: Nee, aan de kade sta je dan. En dan heb je een hele grote zuigslang en die gooi je in het open water. In het water en die pompt het water op vanuit de sloot,
1: ja,
0: of kanaal.
1: Ja.
0: En dan hebben we water op de pomp en dan kunnen we dat doors... het klinkt heel logisch. Je kan het dan doorpompen op een slangen. Ja.
2: Ja,
0: ja. Hoe moeilijk is dat niet?
2: Nee, maar voor jou is het logisch. Voor ons, wij denken in beelden.
0: jullie denken, ze zitten ergens wat te pompen daar.
1: Geen idee wat jij die hele avond aan het doen bent.
0: Nee.
2: Ja,
0: water verplaatsen.
1: Ja, nou ja. Als je keukenrol maar goed hangt.
0: Ja. Heb je keukenrol hangend?
1: Nee, wij hebben zo'n torkrol.
0: Oh ja, ja.
1: Hygiënisch. Of zo. Slaap je al, Menno?
3: Ja.
2: Dames en heren, dit was... Ja,
0: wat was dit?
2: Aflevering. Ja, aflevering 246. Dankjewel, Sebastian.
1: Ja, graag gedaan.
2: Tot volgende week.
1: Het was weer leuk.
2: Ja,
1: ik ben benieuwd wat Menno's moeder volgende week stuurt.
2: Hey, dankjewel, Alco. Leuk dat je er even was. En ons uitlegde over de wc.
1: Wat ga je volgende week doen?
2: Ja.
0: Volgende week hebben we op de brandkraan.
1: Oh.
0: In een setje.
2: Nee.
0: Of bedoel je naar de...
1: Nee. Wat je volgende week aan cursus hebt.
0: Ja, pompen op brandkraan. Ja, laat maar.
2: Menno, dankjewel.
3: Bedankt, Regis.
2: Tot volgende week. En denk om jezelf. Wij zijn de volgende week zelfde, bij Omroep Zilt. Zelfde tijd.
1: Ja.
2: En dan, ik wens jullie een fijne avond. Bye bye.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 10 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
4: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op de goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
3: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
5: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
3: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: De tijd voorbij.
1: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Werknemers van het trein- en busvervoer in heel Nederland willen ze voor 24 uur het werkdel. De vakbonden die kundigen de actie eind juli aan. De staking is richtertje in de plan van het kabinet om te bezuinigen op de sociale wissigheid. Het spoor, streek en stadsvervoer in Ek-Friesland leidt plat. Van de morgen van haar 6 uur aan het morgen hier 6 uur. In juni weer er ook al een landelijke staking in het openbaar vervoer, maar die bleun behind ta een morgen. We beginnen Jereveen. Bij de stalling van de bussen van Q-Bus is uw verslagjouwer Isa Visser. Een goeie morgen, Isa.
1: Goedemorgen.
0: Is hier alles stil wat Q-Bus onbelangt?
1: Nou, wat Q-Bus onbelangt, hoor je hem misschien op de achtergrond wat geluiden van een vrachtwijn die je krijgt wijgit. Maar dat ben dus vrachtwijn van het industrieterrein, nou ja, die er ook op het Jereveenst in. Q-Bus is redelijk stil. Al, nou ja, ging je rond dit tijdstip vaak, nou ja, Farsan binnen er al wel meer dan 20 bussen voort. Er zijn wel een paar bussen vertrokken. Naast mij zit hier Andries de Jong van het FNV Friesland. Waarom is het zo wichtig om dit jou te doen?
2: Nou, zat je hem al je bieten, dan hebben we de plan van het kabinet. Dat de AOW die moet weer opbrengt worden. De WIA willen zien kwarten, de WW willen zien kwarten. Er wordt enorm bezorgd op de zorg. En dat ben eigenlijk de vier punten waar wij voor staken. Want het maakt gewoon van tafel af.
1: Waarom helpt zo'n staking hierbij? Want Jim had dit al vaker die en waarom denk je hem, ja, we matten dit toch nog eens van?
2: Nou, de sjoest is dat het kabinet wil met geen enkele beweging, meidje, om richting van u eens op te schouwen. En men dat krijgt, het geld wat in die potten zit, dat hebben wij mij een ander bier aan gebracht. En het is uw geld. En zij toch krijgen we een cadeautje van de overheid van jongens, waar jouw Jim het geld, dat is krijgen we ons om. Blow mij Johan uit uw potten wij.
1: Josijn krijgt al normaal rond de tijdstip dan riet hij in en naar de orenbus hier wij. Op dit stuit, we zeggen hem, krijgt nog voortgaan de vijfde bus. Waarom binnen dan toch een peer, nou ja, die wil denken, ik stap wel die bus in?
2: Nou, dat zijn dus eigenlijk al jaren uitzendkrachten. En die, ja, die had toch de angst dat ze straks niet verder contract krijgen. Dat het zin hem broekt wordt.
1: Vind je dat schande om te zien?
2: Ja, ik vind dat schande. Dat jij net zo en dat mij net voorkomen. Iedereen had het droog van staken.
1: Want had het wel zin om nou maar die bus op paard te gaan? Want ik denk dat een soort meesken toch weten van, het had Joet geen zin om bij die halte te wachten.
2: Nee, het had geen enkele zin. Er kan misschien een bus bij die komen. Maar dan maak ik weer waarom naar huis, hè? En komt er dan een bus? Nee, misschien wel net. Het is zo onduidelijk. Ik vind ik had bedroog verstandig geweest hier. In een bus uitgaan.
1: 6 uren maans tot monier 6 uren, 24 uren. Je maakt ook wel eens kwattere stakingen dien. Waarom nou een hele dag?
2: Nou ja, we beginnen gewoon, de acties worden steeds verder. En we voeren over nog actie en aan de Prinsjesdag, dan is het besluit van het kabinet. En dan hopelijk dat we ze wekken worden en daarna is de politiek ontzet. En nou ja, als ik zocht de meeste politieke partijen, word je er ook niks van weten. Dus het zal een heel zware dag worden voor het kabinet om iets te bereiken.
3: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
4: Het aanvoeren.
3: De dag voorbij.
5: De algemene indruk is wel dat de meeste mensen weten dat er Joert staakt wordt in het openbaar vervoer. Trein en bussen rieden net omdat de werknemers in het OV staken. Het is in het plan van het kabinet over de sociale zekerheid. Dan gaat het over de WW die het van 12 naar 1 uur gaat. De verheging van de AOW-leeftijd en het kwartje op de WIA-uitkering. De vakbonden beert poer om en vieren actie. Joert dus in het openbaar vervoer. Uw verslaghouders gaan op paard om te zien of deze actie daarbij Elsteen bekend is. Isa Visser wie op het station op het Jereveen. En eerst geven hij Ben de Jager, die weer bij het busstation in Dokkum.
6: Waar wacht je op?
7: Op de bus naar Drachten. Ja.
6: En
7: we hier naar bijeenkomst in Roosterveen en gezellig wachten, maar dat gaat dus niet trof van mij.
6: Nee, want hier in de gaten dat echt de bussen staan.
7: Nee, zo jij, ik heb juist het nijs naar valde. Nou, net op onder op Friesland en wel. TV naf, ik nog wel zien, maar er weer niks zo'n bussen in het zijn.
6: Want de trein en de bussen die staken hielden vanwege de sociale zekerheid.
7: Ja, dat
6: vanwege
7: snap
6: de staking.
7: Ik wel, dat ze dat doen.
6: Ja, want je begreep de staking
7: wel. Ja, ik begreep de staking wel, ja.
6: En,
7: maar de bussen net. Bussen, dat snap ik net. Dat heb ik net mij kregen.
6: Nee, nou ja, die rieden dus echt net. Wat betekent dat nou voor jou?
7: Nou ja, dan bel ik dat maar aan dat ik net kom. En dan, ik vernuiver mijn thuisbouw. Ik heb dus nog wel wat dingen, leuke dingen te doen.
6: Maar bij jou hieden dus van de morgen, doet je wekker worden. Toen dachten je van, ja, ik neem het wel met de bus.
7: Ja, klopt. Ja.
6: Nou ja, dan is het net alles, dank u wel.
7: Ja, oké. Okay.
1: U bent hier op het station, maar niet omdat u dacht dat de bus of trein ging?
4: Nee, wij lezen de krant en we wisten dat er staking was vandaag. Dus.
1: Ja, maar wat kwam u hier wel doen?
4: Mijn abonnement opzeggen. Mijn flexabonnement. En dat moet gebeuren. Dus volgend jaar weer.
1: Wat dacht u? Mooi rustig, dat doen we nu maar.
4: Ja, ik heb die keuze wel genomen. Ja, dan weet je dat niemand voor de kaart houdt om het staat. Dus dan kan je even rustig alles bekijken.
1: Want woont u in Heerenveen?
8: Ja.
1: Vindt u het hier ook echt uitgestorven?
4: Ja, het is doods. Er zit geen leven in nou. Ja, wat auto's, dan houdt het op. Maar goed, ik ga verder.
1: Helemaal goed, fijne dag.
4: Ja, jullie ook. Hey.
1: Dodo, wil je hier al zet?
8: Ja, ik heb zo'n autorijles hier.
1: Oh, kijk, dus je hoeft niet met de bus of de trein?
8: Nee, gelukkig niet. Ik word zo ook nog gebracht naar school, want de treinen rijden niet of de bussen en alles.
1: Want normaal zou je dus wel met de bus gaan?
8: Ja, normaal moet ik altijd met de bus naar Drachten, maar omdat ik nu ook autorijles heb en de bussen rijden niet, word ik nu gebracht naar Drachten straks.
1: Je hebt het wel goed voor elkaar.
8: Ja, zeker.
1: Maar je was dus van tevoren wel op de hoogte?
8: Ja, ik hoorde er gisteren ook alles van en school die me vermeldde het ook al.
1: Wat vind je ervan, dat ze niet rijden?
8: Nou, dat vind ik echt vreselijk. Want als mijn ouders niet thuis zijn, dan kom ik ook niet op school. Maar ja.
1: Je hebt het voor vandaag wel goed geregeld.
8: Ja, zeker.
1: Helemaal goed. Nou, succes.
8: Ja, dankjewel.
1: Marco van Dijk, de werkers hier bij de To-Go-winkel hier op het station op het Jereveen. Ja, wat is dit voor Dij voor Jim?
9: Ja, het is verrassend goed aangekondigd. Dus het is heel rustig, zeker.
1: Ja, hoeveel meesken hast al je Sean in de winkel zoent dat stond werk bist?
9: Nou, 15 ongeveer. Ja, ja, in 12 uren. Dus dat is net zo volle.
1: Nee, normaal hast er meer?
9: Ja, normaal hebben we wel wat meer gelukkig. Ja, het is al een vrij rustige appie to go, maar nou helemaal.
1: Ja, want hoe zit het daar de vierde van Jim een beetje uit?
9: Ja, een beetje uitzit is het eigenlijk.
1: Ja, dus zeiden ze al, het is goed onkondigen, haast bij vorige stakingen, dat het drokker wie?
9: Ja, zeker. Ja, zeker. Zeker als het een gedeeltelijke staking is. Dus bijvoorbeeld alleen nog de treinen net of zo. Dan steen je nog wel eens meestje verward te Shen. Maar ja, nou riet er bijna niks. Dus nou weten ze het wel.
1: Waar sta je hier op te wachten?
10: Op de trein sta ik te wachten.
1: Maar weet je wel dat het vandaag een landelijke staking is?
10: Is dat serieus? Ik kan niet met de trein in Leeuwarden nu.
1: Nee, nee, de hele dag gaat hij niet.
10: Dat is mooi balen.
1: Had je de borden nog niet gezien?
10: Nee.
1: Nee, en nu?
10: Ja, nu met de bus, als dat kan.
1: En die rijdt ook niet?
10: Ja, dan heb ik een probleem, want dan ga ik niet naar Leeuwarden.
1: Moest je voor iets belangrijks die kant op?
10: Ja, ik moest wel voor school die kant op eigenlijk.
1: Had school niet iets gecommuniceerd van, hey joh, let erop?
10: Nee, ik heb niks gehoord.
1: Bouw je ervan?
10: Nee, niet zo.
1: Nu, wat is het nu het plan?
10: Ja, maar weer naar huis, hè.
5: 24 uur staking dus in het Iepen Bievenvier. De bijdrage weer van Isa Visser en Ben de Jager.

0: Als de supermarkt uit het dorpscentrum van Koudum verdwijnt, had dat grote gevolgen voor de orenwinkels in het dorp. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat uitgevoerd is door de Universiteit in Grijns. De verhuizing van de Pooi-supermarkt naar een locatie aan de ronde van het dorp speelt al langer, maakt het een soort los in het dorp. De ondernemersvereniging, dorpsbelang en inwenners werden benauwd dat het een soort gevolgen had voor de orenwinkels in het dorp. Dat het stil werd op straat. Nou, en het onderzoek bevestigt die angst. Verslaghouder Geke Leenstra die vroeg onderzoekster Tjalda Haatsen naar wat zij nou correct onderzocht haar.
1: We hebben niet onderzoek zelf in Koudum gedaan, maar we hebben een literatuurstudie gedaan naar de mogelijke gevolgen van het verdwijnen van een supermarkt uit het centrum van een dorp in een plattelandsgebied. Nou ja, en we hebben het wat specifiek gemaakt van eerst algemeen gekeken wat weten we daarvan uit ander onderzoek en daarna gekeken van wat zouden dan de mogelijke gevolgen in Koudum kunnen zijn. Want in Koudum zijn er plannen om de supermarkt te laten verhuizen van het centrum naar de rand van het dorp.
2: Hoe is dit onderzoek tot stand kwam?
1: We zijn gevraagd door iemand uit Koudum, de inwoners van Koudum, vertegenwoordiger daarvan, van goh, willen jullie dit nu eens uitzoeken? Want er is allerlei mensen maken zich ongerust in Koudum over die op handen zijnde verhuizing van de Pooi-supermarkt naar de rand van het dorp. En zij zeiden van ja, dus dat heeft waarschijnlijk gevolgen voor de levendigheid in het dorp en in de winkelstraat en voor de winkels zelf, voor de bezoekers aan die winkels, de klanten. En zij wilden weten, klopt dat eigenlijk wel, dat beeld wat wij hebben? Want we denken het allemaal wel en we zijn er gevoelsmatig tegen, maar we willen graag dat er een wetenschappelijke onderbouwing voor komt. En wij hebben een literatuurstudie gedaan. We hebben in internationale onderzoeksrapporten gekeken, maar ook in andere rapporten van andere plekken in Nederland. En daar blijkt inderdaad uit dat...
2: Ja, en wat binnen die gevolgen?
1: Nou, de gevolgen zijn, je ziet dat hoe verder een winkel, een supermarkt uit het dorp komt te liggen, hoe minder vaak er bezoekers combinatiebezoeken maken naar ook andere winkels. Mm-hmm. En een van de criteria is dat die winkel dus relatief dicht bij andere winkels moet blijven, eigenlijk de supermarkt. Maar ook dat je die andere winkels in beeld kunt houden. Dus dat je ze ziet. Als je de winkel uitloopt, dat je denkt, oh ja, ik kan ook nog wel even een ijsje halen daar. Of nog even daar naar de bakker of daar naar de slager gaan. En als het dan verder weg is, dan doe je dat minder snel. En dat geldt al voor inwoners, maar laat staan voor toeristen. Koudum is een toeristisch dorp. Er zit een grote vakantiepark, noem ik het bijna bij, maar een camping en een jachthaven. En dat trekt veel bezoekers. En die gaan allemaal boodschappen doen bij de supermarkt in het dorp. En als die supermarkt dan niet meer in de buurt van die andere winkels ligt, dan heeft dat ook gevolgen voor de andere winkels.
2: Wat voor afstand hebben we dan bij zo'n combinatiebezoek?
1: Nou, dat is heel gek, want de supermarkt wil maar 600 meter opschuiven. Dus het lijkt heel weinig. Maar toch is dat meer dan de kritische afstand. Je ziet al dat vanaf 80 meter, dat er dan eigenlijk al verschillen ontstaan. En op een gegeven moment dan worden het dus steeds minder. En die zichtbaarheid van die andere winkels is ook belangrijk. En op de beoogde nieuwe locatie kun je die andere winkels niet meer zien. En vooral voor toeristen maakt dat dan uit. Die weten helemaal niet dat er andere winkels zijn. Als ze niet zien, gaan ze er ook niet heen.
2: Jo, zus, dat dit onderzoek dien is voor platteland in het algemeen. Wat binnen de uitkomsten in het algemeen, als het wat breder loekst?
1: Ja, nou, als je breder kijkt, blijkt er overal uit dat bepaalde winkels zijn. Dat wordt dan een ankerinstituut genoemd, in het Engels Anchor Institute. En zijn een soort kernplek waar mensen dan op af, een soort trekpleister waar mensen op afkomen. En in combinatie dat ze daar naartoe gaan, gaan ze ook naar andere winkels. En een supermarkt is echt zo'n trekpleister, heeft zo'n functie. Dat komt op verschillende plekken eruit.
2: Juist ik al verder in op plattelandse gebieden dat het dus al gebeurt dat supermarkten verdwijnen uit de dorpskern?
1: Ja, dus de supermarkten staan nu op dit moment behoorlijk onder druk. Je ziet wel meer dat omvalt. En het heeft ook een beetje te maken met dat supermarktketens vaak toch meer in rendementen en aantallen denken. En dat voor een dorpswinkel andere dingen een rol spelen. En die combinatie met andere winkels, dat neemt een supermarktketen natuurlijk niet mee. Dat is voor hun niet relevant. Dat is op zich begrijpelijk, maar voor een dorp is dat wel relevant. En kleine aantallen kunnen een groot verschil maken in dorpen. En daarom moet dat eigenlijk wel worden meegenomen. Maar bijvoorbeeld in Frankrijk, dat kent iedereen, tenminste sommige mensen die op vakantie zijn geweest in Frankrijk, kennen die voorbeelden wel, dat daar hypermarchés en supermarchés buiten de dorpen zijn gekomen. En dat heeft daar hele grote gevolgen gehad voor de dorpen zelf. Want in die dorpskernen is er eigenlijk niets meer te vinden.
0: Zat de onderzoekster Tjalda Haatsen dus.
3: De beste interviews en reportages van Joert.
4: Alles wat er speelt.
5: Dit is de dag voorbij.
4: Omroep Friesland.
5: De 52-jarige Arnold Rosier van Vierwouden is door de gemeente van Dantemliel verdroegen als nieuwe burgemeester. Rosier is op dit tijd actief als stedengrievier van de provincie. Dantemliel ziet al meer als een eer om een nieuwe burgemeester. Eerder is de procedure zelfs al een keer stillijn, omdat er net genoeg geschikte kandidaten wienen. Waarnemend burgemeester Anja Haga is daarom langer zitten bleven. Zij volgen Klaas Agricola op in 2024. De verdracht als juster in de gemeente die bekendmaken.
6: Wij hebben er alle vertrouwen in dat de gemeente Dantemliel met Arnold Rosier een burgemeester krijgt met een stevig profiel. Een man die midden in de meerskip staat, een burgerheid kan zijn voor de inwoners en tegelijkertijd de gemeente Dantemliel stevig zal vertegenwoordigen.
7: Ja, van de morgen wekken we in een soort nieuwe werkelijkheid. Ja, het gaat heel goed met mij. Ik ben tegen wie is mij de voordracht. En grote eer en ik word oorsteld mij berichten van Elsenien. Dus ja, mooi.
8: Wat voor reacties had je al kregen?
7: Ja, een heel soort. Uit alle hoeken. Ik ben verrast eigenlijk hoe breed dat mensen hier mij douane binnen en mij feliciteren. Ja, het is alweer positief, geweldig. Wat een mooie kans. Ja, dat stoot het waan, gist. Ik zeg het die douane. Ja, prachtig. Ja.
8: Hoe weer het nou om juist een telefoontje te krijgen dat je dan voordrogen wordt terug de gemeente hier van de gemeente Dantemliel voor het ambt van burgemeester? Je zit er dan thuis, dat telefoontje kan dan komen en dan?
7: Ja, het voelt alsof je voor het examen van je middelbare squallen thuis zit te wachten op het telefoontje van de squallen. En dan get de telefoon en dan is het ja. Goed nieuws of net, hè? Want dat is dat het laatste moment, is dat spannend. Ja, en toen belde ze mij goed nieuws. Dus ja, u te schroeven. Hè, geweldig, ja, wat een mooi nieuws.
8: Ja. Waar is Arnold Rosier? Waar wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Dantemliel?
7: Ja, mooie vraag. Arnold Rosier, die woont in Vierwouden, dus ik woon al in de gemeente. Ik woon daar met mijn gezin, twee jongens, mijn vrouw, we hebben een gezellige hoon. Ik ben 52 jaar. Werk je dus nu bij de provincie Friesland, daar ben we nou ook. Ja, ik al jaren bij de provincie Friesland. Ik ben Benne in Leeuwarden, maar opgegroeid in Tietjerk. Dus ik kom steeds dichter in de woorden, zeg maar. En daar weet ik nou ook al een tiertje mijn soort willen. Dus ik vind het geweldig dat ik daar nou deze rol mee vervullen. Tenminste, ik moet er net op voor u rennen, want het is een voordracht. Ik moet nog even wachten. Maar als het zover is, dan heb ik er een heel soort nog doen.
8: Je haalt een soort ondervinding in het publieke bestuur. Waarom nou de interesse in dit ambt? En dan ook nog eens in jouw eigen omjouwing?
7: Ja, het is natuurlijk een unieke kans, een unieke rol in de gemeente. Ik ben nu rond zo'n hier, ben ik dwaande hier in de provincie als griffier, stedengriffier. En ja, het komt misschien krijgt voor mij wat te betiert, zo voelt het. Want ik wil eigenlijk nog net kleren bij de provincie. Maar deze kans die komt maar één keer natuurlijk in jouw leven voorbij. Tenminste, zo zeg ik dat. Ja, en dan koe ik deze toch net voorbij gaan litten. Dus ik dacht, ja, je Mark op Schreeuwen, mooiste gemeente van Friesland. Hè, maar mooie mensen. Ja, daar wil ik heel graag chansbron wezen. Dus dat die kans nou krijgen, geweldig.
8: Want de kans weer, vorig jaar ook al. Toen ging je dan net zoiets van, ik moet Schreeuwen?
7: Nee, misschien is dat juist wel een beetje het siertje geweest. Hè, dat plant is in mijn hollen. Want ik zeg die procedure welkom. Maar ik zie het nog drok in mijn werk bij de provincie. Mijn band, de jongste, wie toen nog op de legere squallen. Dus dat wie eigenlijk net het moment dat ik daarmee dwaande, wie mijn oren baan. Maar toen dat misleerde. En toen die procedure op een nij kwam, hè, en haast een ier letter. Toen dacht ik wel van ja. Dit is mijn leven. Ik wat oors. We zijn hier verder. De verkiezingen van de provincie komen er aan. Die zoeken we wel graag een maatje willen. Maar heeft het net verkiezen. Hè? Deze komst komt er één keer del. Dus ja, toen heb ik dacht, nou schreeuw ik gewoon. Ja.
8: En nou verliet je de provincie Friesland, de mensen van de organisatie. Hoe zal dat wijzen de komende tijd?
7: Ja, nogmaals, het is een voordracht. Hè? Dus we moeten net bot op de zaken voor u rennen. Maar ja, mijn pine in mijn hert, liet ik de steerten dan achter als het zo vier is. Want ik heb hier tegen naar mijn zin. Ja, de mensen zijn heel noffelijk. Ik heb altijd gezegd, dit is de mooiste baan van Friesland, hè, die ik nou heb. Maar daar mag ik nou op waarom komen, er is er nog een mooier. En die leidt in Daan te bedelen.
5: Zei Arnold Rossier, hij is nou dus verdrogen als de nije burgemeester van de gemeente Dantemedeel.

0: Het broeken van antibiotica in de veehouderij is flinier opnij aannomen, had de minister van Landbouw deze week bekendmaken in een brief van de Tweede Kamer. Zo'n 2009 in de verkeer van antibiotica voor bisten, maar maar liefst 67,2% aannomen. En dat is best opvallend in een tijd dat boeren maar stikstof, doon en bestrijdingsmiddelen vaak op een orenwies in het nijs binnen. Nuance is wel, bij vleispieken is het antibiotica gebruik juist enorm toenomen. En ook in de kellenhouderij worden de doelen nog net helder. Maar toch, hoe kan het dat het gebruik van antibiotica zo aannomen is? Wat wie daarvoor nodig? De Bellicoer, maar Hubert Andela, hij is directeur van de landelijke organisatie ZuivelNL. Dat is een organisatie die het maar melkveehouders, zuivelverwerkende in de bedrijven en andere partijen, onder andere werkend om bestesons. Ja, Andela, goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag.
0: Ik zei het al, ja, de sector is de laatste tijd net altijd lekker positief in het nijs. Maar een beetje in de lijten, is dit dan toch wel een succes? Hoe kan dat eigenlijk? Hoe is dat bereikt?
1: Nou, de sector bereikt heel vaak hele goede dingen. Maar dat moet dan al op de radio komen vanzelfs. Nee, zonder gek. Dit is een aanpak die is nou al, zeg maar, een jaar of 15. En zeker de laatste 12 jaar heel intensief. En die is... onpakt die is tot stand komen in weerwerking tussen de KNVD, dat is de organisatie van veeartsen, en de melkveehoudersorganisaties, en die HTR zijn, en ik van de oren veehouderijsectoren ook zeggen, en die hebben minder zijn, we heel zwaar dat gebruik naar onderen gaat, want onderen die maken de zwaar genoeg. Omdat er resistentie optreedt, had je dat te volle broeken.
0: Ja. En maar zo zou ik net in de malken zitten, toch? Antibiotica.
1: Nee, en dat wil je daarvoor ik al regelen. Want sinds mensenheugen is Soekasese, wordt er een monster nom van elke tank. En vroeger van de malkbussen, van elke levering. Om te zien dat er antibiotica in zit. Omdat je als zuivelverwerker ken je er niks mee. Je kent er geen zin van als je er antibiotica in zit. Ja, en het mooie dat ik net in zit gewoon, zei de wet ik. Dus dat wordt bij elke levering van de melkveehouder wordt dat checked. En dat is al heel langzaam.
0: Ja, maar goed, ik ben leek op dit moment. Ik denk dan zo van ja, dat waren die antibiotica, die middelen en infecties, die waren toch altijd broekt. Stel ik mij zo voor om het vee zon te krijgen. En over het dus, nou het is nou maar zon, 60% aannomen, meer nog zelfs. Heeft dat dan helemaal geen gevolgen voor de zon van het vee? Waar het dan ja, zo rijbroek dat het eigenlijk helemaal vierst volle bier?
1: Nou, in wezen waar het te rijbroek en vooral in de zin dat het waar preventief broekt. Nou, wat er toch waar, nou, het liep het erop dat het nodig is, dan waren het al gauw dieren. En dat is omgooid naar als het echt mat met het broekt. En alles net. Nou, en dan vergelijk je het maar een beetje met de zonzorg van de mensen. In Usloan en in Noord-Europa, daar word ik net zomaar antibiotica uitskreun. Nou, in Zuid-Europa gebeurt dat nog wat meer. Maar hier is het echt dat het nodig is, dan gebeurt het. En vroeger wie dat bij het vee was wat oors, dan weet al gauw, nou, durf het maar voor de zekerheid. En dat is nou helemaal oors. Dus daar gebeurt het nou echt dat het nodig is. En oors net.
0: En wat denk je ook? Kan dat gebruik van die antibiotica in de veehouderij dan nog verder verombracht worden?
1: Nou, je kan altijd misschien nog wel puntjes op i zetten. En nou, er zijn dus een paar sectoren dat men dat nog docht. Dat men daar nog maar dwand is. En dat de kinderen een keertje in zitten. Nou, we vliegen die blauwtonghand. Nou, dan en orenziekte bij een orenveesoort, dan kan het een keertje inzitten dat er meer wat meer nodig is. Maar de terughoudendheid is er nou in alle sectoren. En dat maakt het dat jou al aardig op een grens zitten, denk ik. Zodat het bij mensen niet is. Maar ja, af en toe is het echt nodig.
0: Nog wel even zo die kellenhouderij en die vleispieken. Het shirt dat ik al even zoon. Waarom gaat het daar dan nog net zo goed? Heb je daar zicht op?
1: Nou, als je bij de kellenhouderij, dan komen een heel soort kellen van verschillende melkveebedrijven komen op één plak. En dan krijgen we dus een heel soort virussen bij verschillende melkveehouders en vleesveehouders. Wij, nou, dat nemen die kelen mee. En dan besmetten ze elkaar. En dat kun je wel vergelijken met een crash. Als er al je bijen bijna zitten, dan rennen ze ook vaak wat op. Nou, dat is een kelenhouderij. Virussen bij heel soort verschillende bureaus, die komen bijna hoor. En die, nou, dan is het ene keel net went, is het virus van de orenbedrijf net went. En dan krijgen ze wat. En dan is dat antibiotica nodig.
2: Uh-huh.
1: Maar ook in die sector proberen ze om dat verder rond te brengen.
0: Ja, en bij de fly speaking, geldt daar iets vergelijkbaars of is daar een orenproces gaande?
1: Nou ja, dat is, ik krijg als er misschien door besmetting of een virus roemwaard. Maar de details van de pieken, waarom dat krijgt dat hier omheen is, die heb ik even net paraat. Want ik werk hier voor de melkveehouderij en de zuivelverwerking. Maar dat kan krijg even een keertje inzetten, hè, dat hier. En dan, nou, het oor hier, dan zie je dat wij een ondering hebt.
0: Ja, het is een heldere uitlis daarvan. Het jouwt wat inzicht, dank u wel daarvoor.
1: Ja, graag niet.
0: Hubert Antela is directeur bij Zuivel NL.
3: Alles wat jouw dies mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
4: Dit is de dij voorbij.
5: Money, Wish You Were Here en al die oren noemers. Het binnen, ja, samen wat legendarische noemers uit het oeuvre van de Britse band Pink Floyd. En die noemers en meer klinken troch het theater van Snits dat de coverband Pink Floyd Project oefent voor haar show The Wall Final Cut in Ahoy Rotterdam op 24 september. Dus verslagjouwer Dennis Terpstra die mocht even zien bij de repetities en sputste daarmee de manager Wiebe Kootstra en gitarist André Becker.

0: zie hier een soort hele grote tralies. Ik zie de band daarachter. Wat voor productie is het?
1: Ja, het is inderdaad een hele grote productie. Het is een productie. We hebben nu ook maar door de theatersector, eigenlijk al voor het zesde hier op reprise vanaf 2020. Die we eigenlijk van Ahoy opnieuw oppoetst. In een Ahoy is dat immens. Het is een projectie wat vanuit het hele podium in de zijkanten projecteerd wordt. Een gigantische spiegelbal van 2 meter groot. Gigantische beamers. En dus net het stadionshow zijn we 2 Lindien aan. Maar dit is echt een gigantische theatershow. Met een groot kinderkoor en alles. Bij.
0: Ja, die binnen op de staat net bij het kinderkoor, maar dat is echt een heel groot kinderkoor, toch?
1: Ja, dat is echt een heel groot kinderkoor. Inderdaad, een groter dan Pink Floyd zelfs. En sommige dingen waar we hun wolle treffen vanzelf. Dat is een dikke 50 band.
0: Nou, en het is natuurlijk extra de heren van Pink Floyd binnen jongste ik net meer. Roger Waters had mogelijk zijn Oskies tournee gehoord. David Gilmour treedt heel sporadisch nog eens op. Ja. Merk je hem nou echt dat de interesse van zulke soort acts dan neemt?
1: Ja, nee, helemaal mijn clubshows is dat. Dat is natuurlijk een beetje een vormgeving als in theater. In clubshows is geen uitzondering meer als gewoon 2 generaties. Dus heel vaak ouders en Ben in bij mijn koor. Dit is mijn koor naar een Pink Floyd show.

0: Nou, we zitten dus inmiddels op het podium, achter de tralies van The Wall. Hoe voelt het om dan te repeteren te wijzen?
1: Ja, dat is altijd spannend, hè. We komen, krijg ik even de zomerstop, machinaal. Dus ja, dan begin je weer zo in theater, machinaal. En ja, we zijn zo vaak met elkaar op paardrot hier. Dus het is dan ik weer een fantastisch weerzien met elkaar. En ja, dan zit de spanning er direct in.
0: Nou, je speel je nou de show The Wall, The Final Cut. Waar gaat het verhaal hoe in het kwad?
1: Pink is de hoofdkarakter die opgroeit. En alle personages in zijn leven komen on bod. En door die personages en zijn ervaringen in de muziekwereld, maar ik in de wereld zelf, bouwt hij zelf een muur om zichzelf heen. En dat is The Wall. En hij vroeg het eigenlijk aan het einde van het verhaal af, van ja, is dit nou credible dat die muur zou opbouwd mooi worden? Of mag ik hem zelf weer opbreken? En mag ik weer vrij libje in een gezonde en fijne wereld?
0: Nou, het album komt van zelfs uit Anjer en Zantig. En hoe hij hem dat relevant maakt, dat verhaal van You to Die?
1: Wij pluizen echt het DNA van Pink Floyd en van de verhaallijn uit. En ik de geschiedenis, maar ik de hele live ervaring van Pink Floyd zelf. Dan just dat het echt visionairs waren. En vooral Roger Waters. Wat er toen skreun is, wat hij daarmee bedoelde, dat is dat weer toen relevant, maar het is eigenlijk misschien nou nog wel relevanter dan dat het toen werd. Er is eigenlijk niks verloren. Helaas.
0: Jij bent een gitarist. Wat is het lastigste om te spelen?
1: Nou, wat het lastige is je zit ik wel wat hele klassieke Spaanse gitaar solootjes en dingetjes in. Die had David Gilmour bijvoorbeeld zelf net eens inspelen op The Wall. Maar dat is toch flamingo gitaristen inspelen. Nou, dat ben wel pittige stikken.
0: Dan hebben we toen, is er anybody out there, denk ik?
1: Inderdaad, helemaal goed. Ja, en dat is echt een standalone. Dus het is ik net een ondersteunende rol, maar het is echt een solistisch stick. Heel brekbaar. Ja, dat moet dan wel even goed gebeuren. Maar dat gaat goed komen. Ja.

0: Korfbalvereniging Stegger, daar had Riek Verlienen, maar geen takkels meer. En om die reden komt er een eind aan het bestaan van de vereniging. De laatste jaren ging hield het meerleden vod, want er nog maar 6 oren hingen. Joke Westenbroek van de korfbalvereniging in Stegger.
1: De reden is, we hadden op een gegeven moment te weinig deelnemers en leden. Dat is uiteindelijk zeg maar de reden. En ja, dan heeft het eigenlijk geen bestaansrechten meer om door te gaan.
2: Nee, ja. Want hoeveel leden waren er nog?
1: Je wil het niet geloven, 6.
2: 6? Dat is niet eens een team.
1: Nee, dat klopt. Dus ze hebben heel veel beroep op de hoeven moeten doen. Er was jeugd, die vond het geweldig om met ons mee te spelen. Terwijl we best wel een oud seniorenteam hadden. Maar goed, daar hebben we het nog best wel 2-3 jaar mee kunnen volhouden. Om nog een beetje te blijven korfballen. Ja. Maar goed, op een gegeven moment dan is het klaar. En dan, dan moet je een besluit nemen, helaas.
2: Ja. En hoe kan het dat het ledenbestand zo achteruit is gegaan?
1: Nou, Stegger is een dorpje in West-Elmond. En dat heeft niet heel veel inwoners. Wat je ziet is dat jeugd... we hadden best wel florerende jeugdteams. Maar op een gegeven moment gaan ze voor de studie toch elders naartoe. En dan was er op kamers gaan natuurlijk ideaal. En dan houdt het uiteindelijk op. Dan komen ze eigenlijk ook niet weer terug. En dat is wel heel jammer. Dat hebben we gewoon de afgelopen jaren veel gezien.
2: Ja.
1: En dan is het moeilijk om jeugd weer te betrekken bij het korfbal.
2: En het gevolg is dan ook dat leden steeds ouder worden en op een bepaald moment stoppen.
1: Ja, zeker. Ja. En dan is er ook een seniorenteam wat gewoon alweer verouderd is. Ook niet aantrekkelijk voor jeugd om weer in te schuiven. Nee. Dus het wordt dan zo'n vicieuze cirkel, zeg maar.
2: Ja. Ja. Hoe jammer is het dat Forward ophoudt te bestaan?
1: Ja, super jammer. Er zijn leden die zijn vanaf een jaar of 6... toen ze beginnen, mochten beginnen met korfbal, lid geworden en zijn nu nog steeds spelend lid, zowel scheidsrechter, noem maar op. Er ligt hier een hele geschiedenis van korfbal, waarbij een leerkracht, meester Nijholt, echt de promotor was om korfbal hier op Stegger wat bekend te maken. We zijn ook echt een hele grote club geweest van 4-5 seniorenteams en ontzettend veel jeugd. En Nederlandse kampioenschappen mogen doen. Dus dat laten we nu allemaal los en dat is nu allemaal herinnering.
2: En dat is natuurlijk heel erg spijtig voor de club, maar misschien ook voor het dorp?
1: Zeker ook voor het dorp. Het gaf heel veel reuring. Veel mensen kwamen even langs de lijn. Er was veel jeugd wat gewoon spelend lid was. Nou, het was hier echt wel zo van God voor wat iedereen wist wat korfbalvereniging Forward was. En dus het was echt een beeld op Stegger. Ja. Ja.
2: Nu, Stegger daar ligt in de Stellingwerve. Korfbal is populair in jullie gemeente. Is dit symptomatisch voor andere dorpen ook? Of staat Stegger daar hierin toch wel wat alleen?
1: Nee, je ziet zo langzamerhand. We hebben daarvoor, zeg maar, Nijenhoopbaren gehad. Fios is ermee gestopt. Tritsart is ermee gestopt. De Hoeve heeft het op dit moment moeilijk. Ja, en wij zijn eigenlijk de derde op rij. Maar we hebben nu in de gemeente bestellingen gelukkig een samenwerking met 5 verenigingen die nog een beetje floreren. En die gaan onder de naam DKS verder. Dus nu heet het uiteindelijk, zeg maar, bestellingen of korfbal samen. Dus het is een gemeentelijke club geworden.
0: Geen korfbal meer dus in Stegger. Dit weer Joke Westerbroek van die korfbalvereniging daar in Stegger.
3: Alles wat je op dein mist hadden, jongens, dus kunt zien en over.
4: Dit is de dag voorbij.
0: Omroep Friesland.
4: Onder grote belangstelling is Joort de Noorse koning Harald naar zijn laatste restplak gebracht. De 89-jarige koning verstoor aan Vlindemoine. Toen zijn de meesten die kamen Joort naar Oslo, maar nog volle meer Noorden zegen de uitveert op televisie. En ook Fries om uitens Femmigje Sietsma, die volgen de uitveert op die biezen. Ze zijn het al 21 jaar in Noorwegen, ongeveer op 1200 kilometer van Oslo, een heel eind voor dus. Bij Boede is dat, ze werken daar bij de arbeidsinspectie. En Joort wie ze gewoon aan het werk, want ja, voor de uitveert kregen de Noorden geen vrije dag. Goedemiddag, Femmigje Sietsma.
5: Ja, kom met je.
4: Hoe heeft u de dag van Joort beleven, deze uitveerdag van koning Harald?
5: Ja, het was een bijzondere dag. Zoals ik al zei, is de directeur van de arbeidsinspectie besloten dat de telefoonlijn naar de arbeidsinspectie het gewoon open wijzen moesten voor werknemers met vragen over de arbowet en maar meldingen over gevaarlijke situaties. Dus ja, ik heb eigenlijk vooral een telefoon hangen, maar we vernamen wel dat er minder bellen waard. En nou ja, tussen de bedrijven terug heb ik wel het gewoon volgen op televisie. En op een gegeven moment was er ook, ja, om 1 uur wie er dan een minuut stilte. Op het werk, met weer een foto van de konings die daar en kerstjes die erbij ben.
4: En wat betreft die koning eigenlijk, koning Harald voor het Noorden? Wie wel een verbindende figuur, toch?
5: Een heel verbindende figuur, heel bemind. Elsen hier zeggen met als een leven wijze paken van het hele loon. Hij houdt ik elke, mijn ouders en altijd een taspraak. En dat zijn echt hele verbindende taspraken. Ja, vooral ik heel bekend was die taspraak in 2006. Waar die zijn van of nou binnen bist aan een fjord of in het hege noorden van dit land. Of die roots lezen in Syrië of Polen. We binnen al in noorden. Dat is wel echt heel verbindend. En heel veel mensen hebben dat echt ervaren als ja, hij is de koning van Elsenie. En dan net alleen nog van mensen die hier al generaties wennen.
4: Ja, en hoe is dat voor een vrije zinnen in Noorwegen? Van jij dus?
5: Ja, dat is heel mooi om te jaren. Je doet je best om ja, gewoon te integreren en een deel van het loon te wijzen. Maar dan ik te jaren van, ja, die is gewoon heel dichtbij.
4: Ja, door twee zwanen. Ian zit nog op de basisschool, is nu ook een ier. Hoe dienen ze ter eigenlijk? Is er intussen wat van jet?
5: Ja, ik had er wat van jet. De vlaggen hing het nou al oorlwiek op heel stok op zijn squallen. En Joert wie er dan ook, zeggen ze dan mij de klas, de begrafenis op televisie. Die begon aan het eind van de squall, die begon die begrafenis. En ja, even in van tijd wie de squall die dan die en ging hij naar de BSO. Dan mochten ze nog verder zijn. Toen zei hij nou, ik leeuw het wel, ze zongen alleen nog maar mem, lid maar zitten, ik wil even boetsen. Ja. Dus ja, ben bleef ik ben, hè.
4: En hoe maakt het nou verder met koningshoes?
5: Nou, ik denk dat de meeste mensen de wolf verduurd zien hebben. Ik ook wel. Die Håkon de achtste die het zijn huid nou opvolgen. Het had wel een soort vertrouwen in de bevolking. Het had natuurlijk wel wat akkefietjes west rond het koningshoes. Maar ik had er wel de verduurd in dat hij dat op een goede manier voortzetten zal. Ze zei in het Engels ook wel van, hey, you have big boots to fill. En dat had ik wel het idee bij Håkon. Hij had echt wel een vaarganger die het heel heeg in het vaandel zit bij het volk. Dus hij had wel echt werk aan de winkel in die zin.
4: Ja, dat valt nog net. Hè? Nog even rond naar die uitveert, want toen had dat dus maar heel schenken. Had je het Nederlandse koningshoes daar nog gezien?
5: Ja, ik zeg Maxima, Willem-Alexander en Amalia Meirin in de processie. Terug die belangrijkste stritten van Oslo. Ik zeg ze, daar krijg ik erin. Ja. En vlak achteraan Ron Excelensky, want die wie dus ik om. Ja, we wisten het net dat die komen zo, maar dat blikte dus Joert of Juster dat er komen zo. En dan hebben we er dus bij.
4: Ja, en heel veel horen koningshoes en ik, van Zweden en Denemarken en zo.
5: Mm-hmm.
4: Ja, en ik neem gewoon haast dat Engeland, ik vind het gebied, of heeft, ja, zo, ik ben net zo'n groot royalty-kenner, maar bist u dat?
5: Ja, ze winnen wel bij, maar ik alleen nog heel erg. Ja, in Achterhoek voorbij komen, Sean. Ja. Ik ga direct maar liet stikjes van Sean. Ik ga net de hele dag achter de televisie zitten. Ja. Dus misschien een heel soort oren mensen in het dingen hebben. Ik denk dat oren, ja, werd het mogelijk is dat mensen de wonen Sean, ik zeg, in winkelcentra, dat ik een minuut stilte weer. Dus misschien dan in een winkelcentrum voor de winkels, maar een minuut stil te wijzen. Dus

0: Meer regels, hegere kosten en minder eigen vermogen. Zorg je ervoor dat ondernemers in het midden- en lidsbedrijf minder investeren en dat hun betrouwen naar onderen geert. Dat zei het voorzitter Joyce Waalstra van MKB Noord. Ze reageerde mij op een brandbrief van ondernemersorganisatie ONL. In dat brief aan het kabinet schreeuwt ONL dat het codereerd is voor de ondernemers. En ik praat er verder over met Joyce Waalstra van MKB Noord. Een goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: Er is een brandbrief gestuurd door de ondernemersorganisatie ONL. Ze roepen codereerd uit voor ondernemers. Herken je wat zij zeggen?
1: Ja, wat zij inhoudelijk zeggen, dat het voor ondernemers op dit moment moeilijk ondernemen is. En dat het tijd wordt voor rust en stabiliteit in het kabinet, dat onderschrijven we.
0: Ja, wat maakt het ondernemen al destijds moeilijk?
1: Je zou kunnen zeggen dat het op dit moment voor ondernemers, wat ze dan noemen, een perfect storm is. Hè? Dus de kosten van grondstoffen gaan omhoog. Medewerkers, werknemers, de arbeidsmarkt is krap, zijn moeilijk te krijgen. Transport is ingewikkeld. Er komt een enorme hoos aan vernieuwingen en innovatie op ondernemers af waar ze iets mee moeten. Denk aan duurzaamheid, denk aan circulariteit, denk aan AI, digitalisering. En daar moet je wel je weg in weten te vinden als ondernemer. Nou, we hebben de coronatijd achter ons. Dat is gelukkig voor een heleboel mensen alweer verleden tijd. Maar voor ondernemers betekent het wel dat ze in die tijd ingeteerd hebben. Dat het eigen vermogen lager geworden is, minder geworden is. En dat ze dus ook minder ruimte hebben om te investeren vanuit het eigen vermogen. Nou, als de kosten van vandaag dan ook nog onder druk staan en de winst aan het eind van het jaar is ook nog lager, dan is investeren lastig.
0: Ja, dus ik heb me indenken dat het ondernemersvertrouwen naar onderen geeft.
1: Ja, dat gaat ook naar beneden. Hè. We hebben de afgelopen jaren in de ondernemerspeilingen gezien dat dalende is. Zeker in het tweede kwartaal. Was wel duidelijk uit de peiling

0: dat het ondernemersvertrouwen lager was. De accountantsorganisatie SRA heeft vorig jaar zo'n 7000 jaarrekeningen geanalyseerd. Of heeft dit jaar 7000 jaarrekeningen geanalyseerd over vorig jaar. En daarin zagen we ook dat er nog slechts 1% van de omzet door ondernemers werd geïnvesteerd. Dus de harde cijfers tonen het ook aan.
1: Ja, en dan hebben we het over de wet die schijnzelfstandigheid zing je maat, Europese regels voor loontransparantie, vrachtwagenheffing, het ligt wel maatregel op maatregel.
0: Ja, maatregel op maatregel. Er komen ook steeds meer maatregelen bij, lijkt het wel. Vanuit MKB Nederland hebben we ook een zwart boek regeldruk, noemen we dat. Dat is een overzicht waarin alle regels die op MKB-ondernemers van toepassing zijn, weergegeven zijn. En er wordt ook bij elke nieuwe wet een beroep gedaan op het kabinet om een oude regel te schrappen. Of in ieder geval één regel en liefst zelfs twee regels. Maar als je dat zwartboek erop naslaat, wij noemen dat zwartboek, dat is een beetje een zwaar woord, maar desalniettemin, als je dat erop naslaat, dan zie je ook waar ondernemers zo dag en door mee te maken hebben. Dat is echt niet gering.
1: Ja, dus wat je eigenlijk zei is van, als je al een nieuwe regel betinken, schors dan twee oude regels.
0: Ja, alsjeblieft. Ja, dat is wel echt een serieuze oproep.
1: Ja, ONL zei ik, wol eens dat het kabinet TAS zei de belasting van ondernemers net verder te verhegen. Stip je die oproep op voor een stabiel en voorspelbaar fiscaal klimaat?
0: Ja, de ondernemer heeft, als je wilt investeren, dat moet je heel duidelijk voor ogen houden. Als je wilt investeren, dan geef je vandaag een hoop geld uit en dan heb je een aantal jaren nodig om dat terug te verdienen. En fiscaal beleid moet rust geven, moet het vertrouwen geven om ook vandaag die som geld uit te kunnen geven. Dus fiscaliteit is een heel belangrijk punt in rust, reinheid en regelmaat als het om kabinetsbeleid ten aanzien van ondernemers gaat.
1: Ja, je noemde het een perfect storm. Wat is er eerst nodig om daar weer uit te komen?
0: Ik denk dat dat investeringsvermogen. We moeten echt nu zorgen dat ondernemers goede winsten kunnen draaien. Het is echt niet zo dat ondernemers die winsten maar investeren in grote auto's en grote huizen voor zichzelf. Dat beeld dat ontstaat soms. Maar het is dat geld wat door ondernemers aan het eind van het jaar overgehouden wordt, die winst, dat gaat weer terug in dat bedrijf. Nou, als wij met elkaar in staat zijn om ondernemers weer die winst te laten investeren over meerdere jaren, dan kunnen we uit die perfect storm komen.
1: Oké, okay. Ik dank je wel voor de uitnodiging en een noffelijke dag.
0: Ja, graag gedaan. Tot ziens.
1: Hoi, Jan. Dadelijk in dit programma. Het is Hartje Alwien, het regionale Nijs in het Kwad, met Jan Tine Weidenaar hier in Nooi-Friesland. Alles wat je daar

0: weken bij Omroep Friesland.
1: Een week lang we rond naar de tijd van de buttons, de homecomputer en de A-team in Snits.
2: I love it when a plan comes together.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de oordinkers en het gevoel van doen.
1: Van man die 14 september aan bij Omroep Friesland. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. In Oekraïne vielen vandaag meerdere doden door Russische aanvallen, onder meer in Sumy en de hoofdstad Kiev. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd vanwege het voorbereiden van een sabotageactie voor Rusland. De 31-jarige Brit zou zijn benaderd door de Russische militaire inlichtingendienst. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk om wat voor sabotageactie het zou gaan. De man werd vrijdag door een antiterrorisme-eenheid opgepakt in een huis in de Engelse stad Swindon. Morgen moet de verdachte voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergerbrug in de A28 gaat naar verwachting om middernacht in beide richtingen weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond opengaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
4: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
5: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
8: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Book de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
9: Persafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Ongehoord Nederland vond dat Hitler sommige dingen gewoon goed zag en heel goed zei en ook gewoon goede ideeën had. En toen ze vervolgens uit het omroepbestel werden gezet, riep ongehoord ster Rasja Blommestein meteen dat Nederland afglijdt naar een dictatuur. Ik ben toch even in verwarring of ze dat dan positief of negatief bedoelt.
1: Woensdag 9 september.
3: Is er een landelijke staking, ook voor de pond? Dat ja. Meen je niet.
2: Goedenavond en welkom bij Het Oog. U hoort het al. Een dag van staking, daar gaan we het over hebben. Maar we gaan het ook hebben over weermannen, over terreur, over belangrijke toespraken. De Republikeinen in de Verenigde Staten die houden een grote partijconventie voorafgaand aan de midterms. En dat is ongebruikelijk. Wat betekent dat? Ga ik voorleggen aan correspondent Ryan Hermelijn, die is in Dallas. VVD-man Ruben Brekelmans die gaf een lezing vandaag, net op die dag van de grote openbaar vervoerstaking. Wilma Borgman die wist er te geraken en doet zometeen verslag. Het is al bijna, wat vliegt de tijd toch, 25 jaar geleden, 9/11, 11 september 2001. In hoeverre zijn die aanslagen nou een kantelpunt in de geschiedenis gebleken? Daarover wetenschapper Thijs van Dorenmalen, die daarover een wetenschappelijk boek schreef, en schrijver Abdelkader Benali. Een spannende film over Britse weermannen die een cruciale rol speelden in de geschiedenis van D-Day. Weerman Peter Kuipers-Munneke komt op bezoek en we hebben het over die film. Laten we beginnen. Beginnen met het nieuws van
1: woensdag 9 september.
3: Is er een landelijke staking, ook voor de pont? Dat meen je niet.
2: Door heel het land werd vandaag gestaakt in het openbaar vervoer.
4: Voor de sociale zekerheid en alles, ja.
2: Iedereen die van het OV afhankelijk is, moest creatief zijn.
5: Onze directrice heeft het allemaal geregeld. Omdat de pont niet kon komen, dat een andere boot kon komen.
2: Sommige mensen waren vandaag langer onderweg dan normaal.
6: Ja, dan ben ik 20 minuten op mijn werk en nu doe ik er 3 kwartier over.
2: Ook toeristen waren niet altijd goed op de hoogte.
7: No warning, no information. And being a foreigner here, we don't know where to go.
2: Ondanks de stakingen kon dit meisje wel op haar bestemming komen.
8: En wie was er zo lief om jou naar de Haagse Hogeschool te brengen?
9: Mijn moeder, gelukkig.
2: Euthanasie voor kinderen onder de 12 is sinds 2024 mogelijk in Nederland. Het is nu 1 keer gedaan. En over de arts die het leven van een ernstig ziek kind actief heeft beëindigd, is de beoordelingscommissie duidelijk.
10: Wij hebben uiteindelijk met elkaar als commissie beslist dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld.
2: Voor Nuria kwam de euthanasiewet te laat, vertellen haar ouders in Nieuwsuur.
11: Uiteindelijk ging het naar permanente kortsluiting in haar hersenen van 24 uur per dag.
2: Zonder mogelijkheid voor euthanasie kozen zij destijds voor versterven.
12: Versterven betekent dat je het kind geen eten en drinken meer geeft en dat het daarin sterft.
2: Tienduizenden Noren namen vandaag afscheid van koning Harald.
13: Hallo, een fantastisch persoon.
2: Hij was bij velen geliefd omdat hij mensen kon verbinden.
14: I think a king is a person that has a role to gather people and he has definitely done that.
2: Na een lange processie kwam de kist aan bij de kathedraal van Oslo. Veel wereldleiders en koningshuizen, waaronder de Nederlandse, waren aanwezig bij de uitvaart. Na afloop kreeg Harald ook vanuit de lucht nog een laatste saluut. Toen de koninklijke familie na afloop van de begrafenis op het balkon van het paleis verscheen, kregen ze een groot applaus. Tot slot het bijzondere liefdesverhaal van Kareltje en Saartje in Brabant.
15: Ze hebben wel een half jaar achter elkaar aangelopen, hè?
2: En daarna?
16: Ze waren altijd bij elkaar. Zeg.
2: Dit romantische verhaal kreeg een vervolg bij het altaar.
15: Het begon 's middags om 2 uur met de ceremonie. Dan zijn we naar de basiliek gegaan voor de foto's.
2: En het feestje werd druk bezocht.
16: We hadden ook alle buren uitgenodigd. Ze hebben ook allemaal cadeautjes gekregen.
2: Maar wat voor cadeaus dan?
16: Allemaal botjes en peeltjes.
2: Ja, want Kareltje en Saartje zijn namelijk twee hondjes. Ze hebben elkaar in stel het ja-woef gegeven. En het werd een mooie dag. Het
15: weerbericht was niet best, maar we hebben heel veel geluk gehad.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
15: Ja, geen hondenweer.
2: De krant van morgen is alvast gelezen door Michiel van der Velde.
17: In de Telegraaf een gesprek met een woeste Tweede Kamervoorzitter. Tom van Kampen vindt dat er stevige maatregelen genomen moeten worden na het verstoren van het vragenuurtje gisteren door pro-Palestijnse demonstranten. Hij noemt het kwalijk dat hij geen andere keuze had dan de publieke tribune leeg te vegen.
2: Voor de voorzitter is het onbestaanbaar dat het werk van Kamerleden onmogelijk wordt gemaakt. Hij wil kijken of de straffen wel hoog genoeg zijn. Ook wil hij uitzoeken of mensen voor een langere tijd een toegangsverbod kunnen krijgen. Van de verstoring van gisteren gaat hij sowieso aangifte doen.
17: De loting voor achtste groepers voor een middelbare school in Amsterdam is niet eerlijk, schrijft het Parool. Omdat sommige scholen populairder zijn dan andere, wordt er geloot. En dat levert te vaak een slechte match op. Uit een promotieonderzoek blijkt nu dat dat vooral aan het systeem ligt. Door te liegen over hun favorieten maken leerlingen meer kans op een voorkeursschool.
2: Het gaat wat ver om dat hier allemaal uit te leggen, maar het zou volgens de onderzoeker beter zijn om het systeem zo aan te passen dat strategisch kiezen niet loont. De gemeente Amsterdam ziet het probleem niet zo. Die zegt dat er een Nobelprijswinnend systeem wordt gebruikt en dat er geen beter alternatief is.
17: Voor wie nu opgroeit zijn de aanslagen op 11 september niet meer dan een TikTok-grap, concludeert het AD. De krant vroeg leerlingen in Spijkenisse wat ze weten over de gebeurtenissen van 25 jaar geleden. En dat is betrekkelijk weinig. Ze kennen alleen de beelden van de vliegtuigen die in de torens vliegen.
2: De aanslagen zijn tegenwoordig een bron voor grappige plaatjes die online worden gedeeld. Het is te vergelijken met de Titanic voor oudere generaties. Het is een ramp uit het verleden waar tegenwoordig vooral nog grappen over gemaakt worden.
17: En dan zijn er ook nog filmpjes gemaakt met AI. Daarop is te zien hoe vloggers tijdens de aanslagen door New York lopen of in een gekaapt vliegtuig zitten. Een waarschuwing dat de beelden niet echt zijn ontbreekt.
2: Wie kent nog de grote modeontwerpers uit de vorige eeuw, vraagt Trouw zich af. En zijn ze nog populair? Binnenkort gaan er 200 stukken van Max Heijmans, Frank Govers en Frans Molenaar onder de hamer. De hoop is dat vooral jonge mensen geïnteresseerd zijn.
17: Of dat zo is, moet nog blijken, want dat de kleding gedateerd is, staat vast. Is er nog iemand bereid enkele honderden euro's te betalen voor een abrikooskleurig zijde avondensemble dat koningin Beatrix eind vorige eeuw niet had misstaan? En wat te denken van de beroemde jasjes van Frank Govers. Binnenkort is duidelijk of iemand daar nog de waarde van inziet, of dat het wordt afgedaan als echte vergane glorie.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. De Republikeinen in de Verenigde Staten houden vandaag en morgen een tweedaagse partijconventie in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen, de midterms. Normaal gesproken doen ze dat eigenlijk alleen voor de echte presidentsverkiezingen. Ryan Hermelijn is in Dallas, Texas en het staat daar net te beginnen. Goeie avond voor ons.
1: Ja, goeie avond.
0: Is het feest al aan het losbarsten?
1: Nou, de contouren daarvan zijn zichtbaar. Ze zijn een beetje bezig met het voorprogramma, kun je zeggen. Dan zijn wat onbekende partijbonzen die nu het podium op mogen. Maar iedereen zit natuurlijk te wachten op de hoofdtrek. En dat is niemand anders dan de president Donald Trump, die per se dit feestje wilde. Je zei het zelf al, voor het eerst in een midtermjaar dat er een conventie is. Dus dat is wel bijzonder.
0: Ik las dat ze zelfs de regels van de partij hebben moeten veranderen om dit mogelijk te maken. Waarom is dit zo belangrijk ineens?
1: Dit is simpelweg heel belangrijk omdat Trump het wilde. Die wilde gewoon een feestje in zo'n tussentijds verkiezingsjaar. En omdat het nu eenmaal zijn partij is, kreeg hij ook hierin zijn zin. Een andere reden is er simpelweg niet. Dat wordt er daarna wel natuurlijk op gespind. Normaal gesproken wordt er dus een partijconventie gehouden om de presidentskandidaat officieel naar voren te schuiven. Maar die hebben we natuurlijk nu al, dat is Donald Trump. En nu grijpt de partij het vooral aan om via gratis zendtijd zich rechtstreeks te richten tot die kiezer. En hopen dat hun Republikeinse boodschap aanslaat. Maar het is tegelijkertijd een uitdaging, want het wordt hier in de media dan ook wel Trumpapalooza genoemd, verwijzing naar een groot muziekfestival. Dat is dus ook curieus aan deze bijeenkomst. Trump zelf staat niet op het stempeljet, maar tegelijkertijd draait hier in Dallas alles om Trump.
0: Wat zit erachter? Toch zorgen over hoe die midterms, die tussentijdse verkiezingen gaan verlopen?
1: Ja, ze hopen dat ze de Democraten iets kunnen wegdrukken met deze officiële aftrap van de verkiezingscampagne. De Democraten die hebben dus niet gereageerd met hun eigen conventie. Die doen gewoon op hun eigen ouderwetse manier voeren zij campagne. En ze hopen hier dat het voordeel van die uitstraling, dat ze een eengezinde partij kunnen uitstralen hier in Dallas, dat moet die kiezer naar de stembus krijgen. Het is tegelijkertijd ook een groot risico. Ze zitten gewoon in de hoek waar de klappen vallen. Ze hebben namelijk alle macht in handen in Washington. Ze hebben het Congres of min of meer. Ze hebben beide kamers van het congres en ze hebben natuurlijk het Witte Huis. En tegelijkertijd gaat het helemaal niet zo goed met het land. Dus de kiezer is somber over de hoge prijzen van de benzine. Het heeft vandaag een vat olie, heeft de $100 aangetikt, ging daar zelfs overheen. Dus ze kampen hier met hoge benzineprijzen, hoge boodschappen en over die oorlog in Iran die maar niet op lijkt te houden. En daar geven de Amerikanen, de Republikeinen steeds vaker de schuld van. Dus dat is wel een enorm uitdaging.
0: Wat zou er gebeuren als ze niet winnen de midterms? Is dat echt een hele zware slag voor de Republikeinen?
1: Ja, dat betekent simpelweg dat Trump niet meer met dat sneltrein het tempo waarin hij nu zeg maar Amerika en ook de hoofdstad Washington aan het veranderen is, dat gewoon een halt toegeroepen wordt. Als een van de beide kamers in handen komt van de Democraten, dan betekent, die hebben dat al aangekondigd, dan gaan zij heel scherp letten en controleren wat er allemaal met dat geld gebeurt. En die gaan hem ook onderzoeken. En daar zijn de Republikeinen ook bang voor. Die zeggen hier, dat wordt een en al impeachment. Die film hebben we al eerder gezien. Ze proberen hem weer in kwaad daglicht te stellen, terwijl hij alleen maar goede dingen doet voor de Amerikanen.
0: Valt het nou helemaal samen, de Republikeinse Partij en Donald Trump? Of schijnt daar toch nog wel licht tussen? Zijn er Republikeinen die opzettelijk wegblijven bij dit feestje?
1: Ja, want die hebben de peilingen gezien en dat gaat echt dramatisch met de peilingen voor de Republikeinen, met name voor Donald Trump. Dat is hier de approval rating, dat is eigenlijk het rapportcijfer voor de president. Nou, die tikte hier net 32% aan. Dat is echt historisch laag. Dus die Republikeinen die hier niet zijn, zijn niet zeg maar de cheerleaders van Trump. Nee, die hebben geconcludeerd uit die peilingen dat het misschien ook wel handig is om weg te blijven, omdat ze zogenaamd druk zijn met hun eigen campagne, omdat het ook volledig voorspelbaar is, dat weet iedereen hier, om naast Trump te staan. Dan geef je munitie aan de Democraten. Die kunnen dan zeggen, ja, een stem op deze Republikein betekent ook een stem voor de oorlog tegen Iran, voor hoge prijzen en voor deze onvoorspelbare president. Een goed voorbeeld daarvan is senator Susan Collins uit Maine. Die zit in een hele lastige race verwikkeld. En die gaat er vooral prot op dat zij Trump ook wel eens tegenspreekt. En die wil in deze maanden dus liever niet met haar eigen president gezien worden. Dus dat is wel curieus.
0: Het wordt een wilde bedoeling, vermoed ik. Ryan Hermelijn vanuit Dallas, Texas, waar de conventie staat te beginnen. Veel plezier daar, dankjewel. We gaan verder met onze eigen politiek. Het was een dag van stakingen in het openbaar vervoer. Ik hoop dat u er niet te veel last van heeft gehad. Veel politici die lieten hun gezicht zien bij die acties. Maar de VVD die hadden andere plannen voor vandaag. De reacties waren fel. Den Haag, Wilma Borgman. Goedenavond, Wilma.
2: Hey Pieter, goedenavond.
0: Ja, jij was vanmiddag bij een lezing door VVD-man Ruben Brekelmans. En daar ging het natuurlijk ook over die stakingen. Hoe ging dat?
2: Ja, die speech was in het kader van de jaarlijkse Binnenhoflezing. En die is bedoeld om terug te kijken op het afgelopen jaar. En de fractieleider van de VVD greep die gelegenheid van die speech aan om min of meer zijn politieke geloofsbelijdenis te doen. Om duidelijk te maken hoe hij zijn politieke profiel wil opbouwen de komende 4 jaar als fractieleider. Een groot deel van zijn speech ging over de economie. Over hoe de Nederlandse economie sterk kan blijven volgens Brekelmans dan. En daar is voor nodig dat mensen meer gaan werken. Gewoon weer een 5-daagse werkweek. Minder mensen ook in een uitkering. En dat sterk maken van de economie, dat wordt op dit moment tegengehouden door de vakbonden, zei Brekelmans. En dat ze zo hard protesteren tegen wat het kabinet van plan is, dat is ook omdat ze hopen dat ze daarmee weer relevant worden. Brekelmans wil best met de bonden gaan praten, maar die blokkeren dat gewoon, zegt hij.
3: In plaats van dat we dat gesprek voeren, wachten we al maanden totdat vakbondsbestuurders aan tafel komen. Eerst moesten ze wekenlang op vakantie. En vandaag moest er eerst nog per se worden gestaakt. En waarom? Omdat we mensen aan het werk willen krijgen in plaats van aan de kant laten staan. Als we luisteren naar de FNV, dan gaan banen naar de Verenigde Staten en naar China. Ik zou daarom zeggen, kijk even wat verder dan je protestbord lang is. Laten we niet alleen aan de uitkeringen van nu denken, maar aan de toekomst van onze kinderen.
2: Nou, dat was ferme taal. De vakbond moet zijn verantwoordelijkheid nemen, zei Brekelmans. Niet alleen de bonden trouwens, maar ook de oppositiepartijen in de Tweede Kamer. Die hebben wel meer macht nu er een minderheidskabinet zit. En meer ruimte ook, maar ook meer verantwoordelijkheid, vindt hij.
0: Maar hij zit natuurlijk toch ook in een minderheidskabinet. En dan heb je toch iedereen nodig. Alle steun moet je verzamelen. Pas zo'n ton daar wel bij?
2: Nou, even later ging Brekelmans nog een stapje verder. Omdat de bonden alleen willen komen praten als de bezuinigingen allemaal van tafel gaan, doen ze eigenlijk aan chantagepolitiek, zei hij. Na zijn toespraken kon ik Brekelmans wat langer spreken. En ik heb hem precies ook die vraag gesteld. Als je wil dat de bonden weer aan tafel komen, waarom dan dat harde verwijt dat ze chantage plegen? Dit zei Brekelmans.
3: Ik heb in algemene zin gezegd, als je zegt ik wil eerst volledig mijn zin hebben en dan kom ik pas aan tafel, dat vind ik chantagepolitiek. We hebben nu een half jaar hebben we gehoord wat de vakbonden vinden. We hebben die protesten die waren blijkbaar nodig, vanwege wat voor reden dan ook. Maar kom nu aan tafel, spreek over de kracht van de economie, wat uiteindelijk ook goed is voor al die medewerkers bij de vakbonden.
2: Maar wat u zei vandaag klonk niet als een uitnodiging. Het klonk eerder als een oorlogsverklaring dan als een uitgestoken hand.
3: Nou, het was als minister van Defensie zal ik nooit zomaar een oud-minister van Defensie zal ik nooit zomaar een oorlogsverklaring doen. Het was bedoeld om te zeggen, stop nu met protesteren. We weten het punt dat de vakbonden willen maken. Er zijn meerdere uitgestoken handen geweest. Kom aan tafel, ga in gesprek.
2: Maar helpt het dan als je tegen die vakbonden zegt, ja, we wachten al maanden op jullie, dat jullie eindelijk eens een keer aan tafel komen, maar jullie moesten eerst zo nodig op vakantie en nu moet je eerst zo nodig staken. Helpt dat dan?
3: Nou, wat in ieder geval niet helpt, is om het land nu plat te leggen, waardoor vandaag mensen niet hier naar het Binnenhof konden komen, waardoor duizenden studenten niet naar de universiteit konden, mensen niet naar hun werk konden, terwijl er een hele duidelijke uitgestoken hand ligt. Dus ik zou zeggen, kom nu aan tafel, stop met die demonstraties.
2: U hebt als minderheidskabinet natuurlijk ook de vakbonden nodig. Wat hebt u ze te bieden?
3: Wat wij te bieden hebben is dat wij willen werken aan de economische kracht van Nederland die enorm onder druk staat. En wat dus ook veel meer zekerheid biedt aan medewerkers nu en ook aan onze kinderen en kleinkinderen die in tijden van AI, in tijden van enorme economische competitie zich zorgen maken over hun baan. En daarvoor zullen we uitkeringen moeten hervormen. Want we hebben aan de ene kant honderdduizenden mensen nodig en tegelijkertijd staan er honderdduizenden mensen aan de kant. Nou, en het is in het gezamenlijk belang van de vakbonden en van iedereen en ook van bedrijven dat die mensen aan het werk gaan en dat we zorgen voor een sterker Nederland.
2: U heeft het over de verantwoordelijkheden van de bonden en over de verantwoordelijkheden van iedereen, zegt u. U heeft het ook in uw toespraak over de verantwoordelijkheid die de oppositie heeft tegenover een minderheidskabinet waar de Kamer meer macht heeft. Maar uw verantwoordelijkheid dan?
3: Ik heb gezegd dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van coalitie en oppositie om met elkaar meerderheden te vinden. Het kabinet zal straks natuurlijk de plannen presenteren. Ik verwacht dat daar ook duidelijk naar meerdere partijen uitgestoken hand in zit. En het is aan ons met z'n allen in het parlement, oppositie en coalitie, om daar meerderheden te vinden en om vooruit te gaan.
2: Maar u legt een verantwoordelijkheid bij heel veel partijen om u heen, bij de oppositie, bij de vakbonden. Maar ondertussen zien wij coalitiepartijen die het onderling niet eens kunnen worden. Hoe zit dat dan met uw rol? Wat doet u dan om dit minderheidskabinet te laten slagen?
3: Ik heb ook gezegd dat het ook voor coalitiepartijen wennen is, hè, deze nieuwe situatie. In het verleden was het zo dat als je inderdaad alles met elkaar uitonderhandelt, dan is er een meerderheid. Dat is nu niet meer zo. En ik vind ook dat die onderhandelingen in de coalitie, die hebben ook te lang geduurd. En ik snap heel goed dat oppositiepartijen daar gefrustreerd over waren hoe dat is gegaan. Dus dat begrijp ik heel goed. Maar ik denk vanaf nu, ook vooruitkijkend, zullen we toch weer met elkaar moeten kijken hoe komen we tot meerderheden en hoe zorgen we ervoor dat we al datgene doen wat in Nederland zo hard nodig is.
2: Dat met elkaar, kunt u dat ook definiëren als wij als VVD zetten de stap richting pro?
3: Nee, we hebben steeds als VVD gezegd dat we op zoek zijn naar wisselende meerderheden, het liefst een ruime meerderheid. En ik ga niet elke week, die vraag krijg ik elke week van wilt u dan met die en die en die partij? Straks ligt er vanuit het kabinet ligt er een voorstel. En we gaan straks voor de begroting en we gaan kijken hoe we tot meerderheden komen.
2: Vindt u het echt dat ik dat een beetje tegenstrijdig vind? Dat je aan de ene kant zegt, de oppositie heeft een verantwoordelijkheid, de bonden hebben verantwoordelijkheid. Maar ik, VVD, neem niet de verantwoordelijkheid om over te steken naar de andere politieke kant.
3: Wij hebben allemaal een verantwoordelijkheid, inclusief de VVD, om hard te werken om meerderheden te vinden. En dat kan met meerdere partijen. Ik heb heel veel partijen gezien in de afgelopen weken, bijvoorbeeld ook de ChristenUnie, Volt, 50+, die toch wat meer aan de linkerkant van het spectrum zitten. Die hebben gezegd, wij willen aan tafel komen en heel concreet spreken. Maar ja, Pro heeft gezegd, wij komen niet aan tafel, net als de vakbonden, eerst moet alles van tafel. Ja, dat maakt het gesprek ook wel heel moeilijk.
2: Ja, dus die eis blokkeert eigenlijk de onderhandelingen, zegt de fractieleider van de VVD. En dat terwijl er volgens hem zoveel uitgestoken handen zijn. De coalitie heeft zijn best gedaan. En ook met Prinsjesdag komt er voor de oppositie voor elk wat wils. En daar hadden de bonden best even op kunnen wachten.
0: Denk je dat de oppositie over de streep zal trekken?
2: Nou, ik kwam vanavond in de wandelgang een paar fractieleiders van de oppositie tegen. En die waren vooral ontstemd en vol onbegrip over deze speech van Brekelmans. Nou, wat je daar hoort is dat de coalitie het steeds maar heeft over wisselende meerderheden. Dat ze soms een deal sluiten met links en soms ook met rechts. Maar dat gaat niet lukken, zegt de oppositie, omdat die partijen dat niet willen. Die willen dat de coalitie kiest. En daar zit het op vast. Daarover zijn de coalitiepartijen het niet eens, zoals we ook pas nog zagen bij de onderhandelingen over de begroting. Dus misschien is het wel zo dat er straks na Prinsjesdag niet wordt gekeken naar hoe de coalitie met de oppositie zaken doet, maar of de coalitie onderling eigenlijk al wel weet wat ze wil. En die opstelling van Brekelmans van vandaag, zijn uitspraak ook dat met Pro de gesprekken heel erg moeilijk zijn, nou, die zal die eensgezindheid in de coalitie bepaald niet dichterbij brengen, Pieter.
0: Dankjewel, Wilma Borgman uit Den Haag.

0: Ricky Kolen was dat, Reason to Believe. Je zult het niet geloven, maar deze week is het alweer 25 jaar geleden dat op 11 september 2001 New York en Washington werden opgeschrikt door een reeks aanslagen. Het was het startpunt van de War on Terror, de inval in Irak en Afghanistan. Maar in hoeverre was in Nederland 11 september nou een historisch keerpunt? Heeft het ons land blijvend veranderd? Thijs van Dorenmalen, socioloog en universitair docent Governance of Crisis in Leiden. En hij heeft ook een proefschrift geschreven over exact dit onderwerp. En schrijver Abdelkader Benali. Welkom allebei. Abdelkader, ja, het is een hele standaard vraag. Waar was je op 11 september 2001?
1: Ik was op de Haarlemmerstraat in Leiden. Ik had net een fotolijst gekocht om een poster in te lijsten. Mijn toenmalige uitgever belde op en zei: ik heb twee dingen voor die ik met je wil bespreken. Het eerste was heel zakelijk, ben ik ook weer vergeten. En het tweede wat hij zei was: ik moet even de tv aanzetten, want er is een vliegtuig in de Twin Towers gevlogen.
0: Wie was jij op 11 september 2001?
1: Nou, het is 25 jaar geleden, ik was 25. En ik woonde in Leiden. Ik studeerde niet meer, maar ik had net mijn boek Brouwer van Zee gepubliceerd. Een paar jaar daarvoor. En ik was doorgebroken als schrijver. En echt een kind van de jaren 90 was ik.
0: Kind van optimisme.
1: Ja, optimisme.
0: Hedonisme ook wel.
1: Hedonisme. Ook van de Muur natuurlijk als kind meegemaakt. En toen werd er gezegd, het einde van de geschiedenis. Liberalisme, auberge Espagnol. En eigenlijk alle ideologieën hebben afgedaan. Vrijheid, blijheid. Happy house, weet je wel? Happy house.
0: Ja, we gingen allemaal dezelfde kant op.
1: Ja,
0: de geschiedenis was voorbij.
1: Ja, ja. En dat was in 2001. Ik wist niet wat er gebeurde, maar wat ik wel begreep was: die zorgeloosheid is voorgoed weg.
0: Die tijd is achter. Ja. Kan je toch terughalen, dat gevoel? Het gevoel toen je voor het eerst die toren zag instorten, beelden die je natuurlijk zo vaak op herhaling hebt gezien.
1: Nou ja, wat meteen gebeurde was het vingerwijzen naar groeperingen. Dus er werd gezegd, Palestijnen. Er werd gezegd, en moslims. Moslimterreur, Al-Qaeda hoor je. En wat ik nooit zal vergeten, was dat er werd gezegd, werd in Ede gedanst door Marokkaanse jongeren.
0: Dat was een hele lange controverse. Was dat nou waar, was het niet?
1: Ja, precies.
0: Ging het ook over jou toen, als ze dat zeiden?
1: Dat raakte me enorm, omdat er een directe link werd. Ik begreep het niet, maar later begreep ik het wel. Er werd een directe link gelegd tussen wat daar in New York gebeurde en Marokkaanse jongens in Nederland. En die hadden iets met elkaar te maken. En die jongens werden schuldig gemaakt. En de vinger werd toegewezen naar moslims, Marokkanen in Nederland, van: waarom doen jullie dit? Simpel voorbeeld, waarom doen jullie dit? Letterlijk gebeurde het zo dat ik in die dagen vlogen er vliegtuigen over, militaire vliegtuigen. Ik hoorde een vliegtuig, ik liep naar buiten. Het was in Leiden, ik zat in een hofje. En daar stond mijn buurvrouw, met wie ik een uitstekende relatie had. En ze kwam naar me toe en ze keek naar het militaire vliegtuig en zei: dit hebben jullie gedaan. Dus dat je continu moet verantwoorden, dat je rug recht moet houden, dat je eigenlijk niet weet waar je het zoeken moet, dat je eigenlijk niet zo goed weet wat het antwoord daarop is. Alles is voorbij gegaan, maar dat is in zekere mate wel een constante gebleven in onze omgang met dat extreme geweld en de positie van moslims in Nederland.
0: In die zin toch wel een keerpunt, zou je kunnen zeggen. Thijs van Dorenmalen, als wetenschapper, ja, waarom wilde je die vraag eigenlijk uitzoeken van is dit een keerpunt of niet? Een kantelpunt?
2: Nou, ik zat op de middelbare school toen dit gebeurde. En in mijn jeugd was 9-11 en Pump Fortuyn, dat waren belangrijke momenten. En later toen ik sociologie ging studeren, toen was er eigenlijk heel tijd het idee van, ja, door 9-11 en door Pump Fortuyn zijn we eigenlijk in Nederland in een heel ander tijdperk beland. En ik wilde wel eigenlijk wel eens uit gaan zoeken of dat nou zo is. En hoe dat dan kan dat je in een ander tijdperk belandt. En op welke manier je dan in een ander tijdperk belandt.
0: Hoe zoek je dat uit? De wonderen wereld van de geesteswetenschappen. Maar hoe ben je te werk gegaan om te weten of dit nou echt een kantelpunt is?
2: Ja, dus je gaat kijken naar wat media, dus radio, kranten, tv, parlementaire debatten, wat er in beleidsdocumenten, wat er over 9-11 in dit geval gezegd wordt en in hoeverre dan dat wordt gezien als een echt kantelpunt, welke gevolgen eraan verbonden worden. Dus je gaat heel specifiek kijken, oké, iemand zegt 9-11 en wat voor gevolgen verbindt die politicus of journalist aan 9-11?
0: En dat heb je voor meerdere landen gedaan, ja. ook voor Frankrijk.
2: En Amerika ook.
0: Zou je zeggen dat het een kantelpunt is geweest?
2: Ja, in Amerika was het zeker een enorm kantelpunt. Ik denk dat het ook algemeen bekend is. Ik bedoel, de Amerika's twee oorlogen begonnen die eigenlijk gewoon te maken hebben met 9-11. Die hebben ze gebaseerd op 9-11, de oorlog in Irak en Afghanistan. De war on terror die was er al, maar die hebben ze sterk geïntensiveerd na 9-11. En er is een Patriot Act gekomen in Amerika. Dus er zijn heel veel dingen gewoon echt behoorlijk radicaal veranderd. Het Amerika van voor en na 9-11 is daadwerkelijk anders. In Nederland zou ik dat beeld toch wel willen relativeren. Dus dat is eigenlijk een verbazingwekkende conclusie van mijn onderzoek. Dat 9-11 in Nederland niet het grote keerpunt was waarvoor we het soms houden. 9-11 in Nederland ging heel erg over moslimintegratie. Dus in die zin zie ik dat ook erg. Dat moslims zich erg voor 9-11 moesten verantwoorden. Maar dat was niet iets wat in één keer na 9-11 ontstond. Dus in de jaren 90 was er al allerlei moslimkritiek. Nou, we kennen al de
0: Bolkestein
2: bijvoorbeeld. Je had het artikel van Paul Scheffer in de NRC, het multiculturele drama. Dus dat sentiment was er al. En als je gewoon puur in mijn onderzoek gaat kijken naar wat er werd gezegd na 9-11 door politici, journalisten, mensen die zich roeren in het publieke debat, dan waren ze eigenlijk, als je zou zeggen het is een kantelpunt, dan zouden ze heel verbaasd moeten zijn en moeten zeggen, ja, nu gaan we alles anders doen. Maar dat is niet wat ze zeiden. Ze zeiden eigenlijk, min of meer, ja, dit is een bevestiging van het debat wat we al aan het voeren zijn. Dit is eigenlijk een radicale versie van het debat wat we al aan het voeren zijn. Dus we hebben al een discussie over in hoeverre zijn moslims geïntegreerd in Nederland. En nu zien we eigenlijk in Amerika, andere kant van de oceaan, maar ook een aanval op het westen, zien we eigenlijk bevestigd, dat is niet wat ik zeg, maar dat is wat de politici en journalisten
0: dus ook met zeiden. Dus in die zin is het een versterking van een debat dat al liep.
2: Ja, het is eigenlijk een sterke versterking van een debat wat al liep. Dus niet het radicale keerpunt waarvoor we het nu soms houden.
0: Nou was ik zelf op 9-11 in Frankrijk.
2: Ja.
0: Ja, gewoon op vakantie, niks bijzonders. Maar ik keek daar veel tv. De toon was anders dan in Nederland.
2: Ja.
0: Bleek dat ook uit jouw onderzoek?
2: Zeker.
0: Waar zat dus het verschil in?
2: In Nederland is 9-11 heel sterk gedomesticeerd, zoals ik dat noem. Dus dat betekent dat het aan het binnenlandse vraagstukken gekoppeld is. Dus dat het echt een binnenlands debat is geworden van wat moeten we nou met 9-11? En daar speelt dan ook die discussie over moslimintegratie een rol. In Frankrijk was dat eigenlijk totaal niet het geval. Dus in Frankrijk is 9-11 heel erg een buitenlandse gebeurtenis gebleven. En is het eigenlijk heeft het geen binnenlandse echte consequenties gehad.
0: Hoe kan dat?
2: Bijvoorbeeld Le Pen, de vader van Jean-Marie Le Pen. De vader van Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen. Die deed mee aan de Franse verkiezingen. Bereikte voor het eerst de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Nou, dat was een rechtspopulist, maar die gebruikte eigenlijk 9-11 totaal niet in zijn hele campagne. Terwijl Pim Fortuyn aan de andere kant in Nederland op hetzelfde moment opkwam en het alleen maar over 9-11 kon hebben. Dus dat is een enorm verschil tussen die twee landen.
0: Komt dat omdat Fransen gewoon niet zo graag naar het buitenland kijken? Omdat ze altijd met zichzelf bezig zijn?
2: Nee, Fransen kijken heel graag naar het buitenland, maar op een andere manier dan Nederland, denk ik. Dus Franse politici willen naar het buitenland kijken, maar alleen om de Franse grandeur op het buitenlandse toneel te manifesteren. Dus ze kijken heel erg vanuit wat kunnen wij als Frankrijk in het buitenland gaan doen. En Nederland kijkt meer wat gebeurt er in het buitenland en hoe moeten we daar in het binnenland mee omgaan. Dus buitenland is in beide landen heel belangrijk, maar op een hele andere manier.
0: Omdat ze zichzelf als grootmacht zien.
2: Ja.
0: Stel, het was niet gebeurd. Mohammed Atta die had zijn vlucht gemist. En de anderen die stonden. Je kan allerlei scenario's bedenken. Ja. 9-11 of het was doorgeprikt.
2: Ja, ja.
0: Zou Nederland dan niet wezenlijk anders zijn?
2: Dat is een lastige vraag. En de what
0: die mag je nooit stellen als historicus.
2: Het is altijd lastig bij historici of sociologen. Maar ik denk, omdat het dus niet het radicale keerpunt was, denk ik nog steeds dat er gewoon veranderingen waren geweest die al gaande waren. Dus ik denk dat er dan gewoon, er zijn daarna allerlei andere terroristische aanslagen geweest. Nou, we kennen ze allemaal, Madrid, Londen, Charlie Hebdo, de moord op Van Gogh in Nederland. En elke keer zie je dan eigenlijk hetzelfde patroon, namelijk het wordt gekoppeld aan moslimintegratie. Dus als 9-11 er niet was geweest, dan waren die andere gebeurtenissen er wel geweest. En dan was die moslim-integratiediscussie ook gewoon voortgegaan.
0: Dus Fortuyn had gewoon zijn succes behaald. Alles was in grote lijnen toch wel gebeurd.
2: Dat denk ik wel, ja.
0: Abdelkader Bonali, wat jij net zei, dat is wel een blijvende verandering gebleken. Je buurvrouw, ik heb het niet persoonlijk over jouw buurvrouw, maar die ineens jou als de ander ziet.
1: Ja, dat is.
0: Dat bestaan van de ander en de een, dat is toch.
1: Wat er gebeurde was. De Clash of Civilizations ontstond. Aan de ene kant het Vrije Westen, met zijn liberalisme, individualisme, de liefde voor het leven, dat werd ook gezegd. En aan de andere kant had je de islam, met zijn achterhaalde religie, een middeleeuws en de liefde voor de dood. En je moest kiezen. Je hoorde of bij het ene kamp, of je zat bij het andere kamp. En als je bij het andere kamp zat, of werd geacht te zitten, of dan had je daarvoor te verantwoorden. En wat ook gebeurde, er was geen ruimte voor nuance. Het was grimmig. Het was heel grimmig. Je werd bevraagd. Kijk, het verschilt toch wel met de Scheffers en voor 9-11. Het multiculturele drama Bolkestein. Dat waren toch. Dat vond plaats in debatzaaltjes.
0: Dat waren intellectuelen.
1: Intellectuelen, ja. En nu lag het op straat. Je kon letterlijk, als je een hoofddoek droeg, of je zag een moslim uit, of je representeerde jezelf als moslim, kon je gewoon bevraagd worden op die aanslagen. En had je te verdedigen.
0: Is dat anders nu?
1: Nee, dat is natuurlijk niet. Dat is nu
0: geïnteresseerd. Die geest is toch uit de fles?
1: Die geest is uit de fles. Mensen, moslims, zijn opgegroeid met dat derde oog, dat ze elk moment de verantwoording kunnen worden geroepen voor iets waar ze niks mee te maken hebben. Wat wel is veranderd, is dat, dat is ook een beetje te danken aan 9-11, is dat Europese moslims, Nederlandse moslims, zich door al die bevragingen zich meer zijn gaan verdiepen in hun religie.
0: Eigenlijk juist de islam in zijn geduwd.
1: Die islam, misschien was het toch sowieso wel gebeurd in dat integratieproces. Maar omdat ineens zo radicaal werd gezegd, wie ben je? Maar wat is dat geloof dan? En die zijn dan de Koran gaan lezen. Die zijn zich gaan verdiepen in de profeten. En die zijn zich naar die leefstijl gaan richten. En hebben gedacht, wacht eens even, wat hier in dit boek staat. Dat gaat over verdraagzaamheid. Het gaat over tolerantie. Dat gaat over menselijkheid. En dat wil ik uitdragen.
0: Maar in die zin, als er een verwijdering is geweest tussen het Westen en de islam, heeft Osama Bin Laden in zekere zin zijn zin gekregen.
1: Nou, uiteindelijk laat het. Heeft 9-11 en ook al die bomma's. Die zijn gepleegd door hele kleine, extreme groeperingen. Heel klein. Fringe-bewegingen binnen de islamitische wereld. Maar die hele kleine terroristische aanslagen, die hebben de agenda, de toon gezet voor de omgang met moslims. Wat moslims in Europa niet hebben gedaan, is daarop antwoorden met geweld of met zich terugtrekken in ghettoïsering. Maar juist eigenlijk hebben ze gezegd, nee, we gaan uitzoeken hoe het echt zit met ons geloof en we gaan dat uitdragen. En dat hebben ze meegenomen in het publieke leven. Want Marokkaanse meisjes zijn de hoofddoek gaan dragen of niet, maar men is dat gaan meenemen in het publieke debat. Men is dat gesprek eigenlijk aangegaan. En dat vind ik ook een heel erg Nederlandse ontwikkeling. Dat je die religieuze identiteit ook ten volle laat zien.
0: Dat is wie ik ben. Toch een keerpunt gebleken. 25 jaar, wat gaat de tijd snel. Thijs van Dorenmalen, Abdelkader Benali. Dank jullie beiden.

0: Enough is enough, zong Post Malone. Toen generaal Eisenhower werd gevraagd naar wat het succes verklaarde van D-Day, was zijn opmerkelijke verklaring: wij hadden betere weermannen dan de Duitsers. Over die weermannen is een film in première gegaan in de bioscopen, Pressure. We luisteren naar een fragment waarin Eisenhower een weerman ter verantwoording roept.
1: Stay! Everyone out! That forecast you gave. Don't give me that mealy-mouth crap!
2: Crick told me. He just told me.
1: The weather on Monday is gonna be fine. Just fine, sunny, beautiful. Is that clear? Is it?
3: Yes, sir.
0: Onze eigen weerman Peter Kuipers-Munneke, die zag de film al. Welkom, goedenavond Peter.
4: Ja, goedenavond.
0: Leuk dat je er bent. Het is ook niet vaak, hè? Een spannende film over weermannen.
4: Nee, dit gebeurt niet vaak. Het is eigenlijk een verfilmd toneelstuk. Het gaat veel meer over de karakters die botsen in de film. Daardoor is het een hele interessante film. Ook meteorologisch gezien heel interessant. Omdat het zo dicht bij de wetenschap is gebleven.
0: Daar gaat het over. Over wat doet het met mensen om onder zo'n druk, er hangt zoveel vanaf, het weer te moeten voorspellen.
4: Ja, dus om heel even het plaatje te schetsen. D-Day kende een voorbereidingstijd in werkelijkheid van maanden en maanden voor de troepen opbouwen om een westelijk front te openen tegen de Duitsers door de geallieerden. En dat moest dan gebeuren op de stranden van Normandië via de grootste amfibische landing in de geschiedenis van de oorlogsvoering. En voor zo'n amfibische landing met luchtsteun zijn hele specifieke omstandigheden nodig. Het belangrijkste was dat het springtij moest zijn. Omdat dan het water zo hoog staat dat de amfibische voertuigen zo ver mogelijk het strand op konden rijden. Zodat het stuk dat de geallieerde soldaten moesten overbruggen naar de duinen zo kort mogelijk was. Tweede ding is dat als het springtij is, is het altijd of nieuwe maan of volle maan. En de geplande datum van D-Day zou het volle maan zijn. En als het dan onbewolkt is, dan heb je ook 's nachts extra goed zicht voor de vliegtuigen en voor de parachutisten die moesten landen.
0: En dan liefst niet al te wilde golven, zodat je weer ten onder gaat. Dus de specifieke omstandigheden, daar hangt veel van af. Deze film gaat ook over de wetenschap. Er is een plot, dat is een discussie tussen twee weermannen. Eén staat voor de oude methode en de ander voor de nieuwe methode.
4: Ja, je moet je voorstellen dat. Kijk, we kunnen ons eigenlijk niet meer voorstellen hoe het is om te leven in een wereld waarin we een aantal dagen vooruit het weer kunnen voorspellen. En dat dat best goed gaat. Maar ja, nog geen 100 jaar geleden zaten we in zo'n wereld dat je niet wist wat het weer de volgende dag zou zijn. En toen was er in de jaren 20, dat heette de Noorse School, waren een aantal hele grote Noorse meteorologen die bedachten, ja, weet je, het is geen gok, het is niet het noodlot, het weer, maar we kunnen het misschien wel echt ooit in de toekomst theoretisch voorspellen door heel veel metingen te doen en om die metingen dan de toekomst in te extrapoleren. Alleen, dat hadden ze theoretisch bedacht, maar ze konden het nog niet uitvoeren. Dat kwam eigenlijk pas in de jaren 50, toen de eerste computers werden ontwikkeld en je echt volgens die nieuwe methode berekeningen kon gaan doen. En D-Day viel eigenlijk precies daartussenin. Tussen het moment dat

0: Dat is zoals we het tegenwoordig heel normaal vinden. Zo werk ik. Maar dat was toen eigenlijk heel revolutionair. Want die andere school die in die film ook naar voren komt...
1: In de film zijn dat de Amerikanen. Hè? Ja,
0: dat zijn de Amerikanen, ja.
1: De Schot Stack. En dan die andere, de Amerikaan.
0: Ja.
1: Die kijkt naar historische overzichten.
0: Ja, dat is een methode. Die hebben we eigenlijk tegenwoordig achter ons gelaten. En dat heet de zogenaamde analogen methode. Dus dat betekent dat je kijkt naar het weer van nu. En dan op zoek gaat naar analogieën van eerdere momenten in de geschiedenis dat de weerkaarten er ook zo uitzagen. En dan te zeggen, ja, oké, het is nu, laten we zeggen, 4 juni 1944, dus 2 dagen voor D-Day. En het weer lijkt heel erg op 3 juni 1904 of op 8 juni 1925. En toen was het 2 dagen later heel mooi weer. Dus nu zal het over 2 dagen ook wel heel mooi weer zijn. Ja, en die analoge methode die doet eigenlijk geen recht aan het feit dat de atmosfeer een heel chaotisch systeem is dat zich nooit 2 keer exact zal herhalen.
1: Het weer herhaalt zich niet. En dan moet je dus op basis van nieuwe wetenschap in enorme druk tegen een grote generaal zeggen, die landing waar iedereen nu zo naar uitkijkt, waar zoveel van afhangt, kan je beter niet door laten gaan. Dan maak je geen vrienden. Hij zegt ook, deze Stack in de film, ja, weermannen zijn sowieso eigenlijk nooit geliefd. Is dat iets dat jij herkent? Dat de weerman niet geliefd is? Of dat het vakgebied in een negatief daglicht staat? Heb je dat ooit zo gevoeld?
0: Nou, nee. Eigenlijk voel ik dat zelf niet zo. Ik voel ook die fascinatie die James Stack, of tenminste de acteur die hem speelt, in dit fragment dit noemt. Maar toen er werd aangekondigd dat deze film zou komen, toen werd er door sommige mensen wel een beetje gegniffeld van, nou ja, weet je, we hebben D-Day nou al gezien vanuit het perspectief van de grote held die het strand op rent. En we hebben, en er zijn heel veel D-Day films al geweest. Gaan we dan nu ineens D-Day film bekijken vanuit het perspectief van een meteoroloog? Daar kun je een beetje lacherig over doen. Terwijl ik vind dat het uiteindelijk toch een hele interessante film is geworden. Juist vanwege die druk die er op licht en het belang van de meteorologie in dit soort bepalende geschiedkundige ontwikkelingen.
1: We kennen natuurlijk de afloop. Het is ook niet een spoiler om te zeggen, nou, D-Day is geslaagd en de geallieerden hebben gewonnen. Dat weet iedereen als het goed is. Maar het is een historisch gegeven dat de Duitse commandant in West-Frankrijk dacht, nou, het blijft toch wel even slecht weer. Ik kan makkelijk op familiebezoek in Duitsland.
0: Ja, en een van de redenen wat toch het geallieerde succes hier heeft verklaard is dat de Engelsen hadden heel gemakkelijk toegang tot allerlei weerstations rondom de Atlantische Oceaan. Dus in IJsland, in Groenland, in het oosten van Canada, rondom de kust van de Verenigde Staten. En daar hadden zij vrij toegang toe. Sterker nog, iets eerder is door de geallieerden de Enigma-code gekraakt. Dus dat was de machine waarmee geheime berichten door de Duitsers werden versleuteld, waardoor ze ook nog eens toegang hadden tot de Duitse gegevens. De Duitsers daarentegen, die hadden alleen maar hun eigen gegevens en metingen van de door hen bezette gebieden, zoals Nederland en België en delen van Frankrijk. Maar hun blik was eigenlijk niet ver genoeg westwaarts op de Atlantische Oceaan gericht.
1: Op de
0: en
1: Azoren.
0: Daar kwamen nou precies die stormen vandaan.
1: En de opklaring
0: dus, dus de geallieerden hadden echt een voorsprong. Want die konden kijken naar plekken op de wereld waar de Duitsers niet bij konden. En als je dan ook, dat is later gedaan, een vergelijking maakt tussen de weerkaarten die de Engelsen hebben getekend en de Duitsers op diezelfde dagen, ja, dan zie je dat de Engelsen gewoon veel en veel beter waren. Veel nauwkeuriger.
1: Dus dan ineens is er toch een weerman op een sleutelmoment in de geschiedenis die de grote cruciale beslissing mag insteken.
0: Ja, het is een heel interessant gegeven voor een film. En natuurlijk wordt het een heel klein beetje uitvergroot. Hè. In de film komt die weerman 72 uur voor D-Day ingevlogen. In werkelijkheid werkte die James Stack al bijna een half jaar samen met Eisenhower. Dus in de film wordt het allemaal, zeg maar, tot een kookpunt gebracht. Een heel explosieve crash, zeg maar, tussen verschillende visies in wetenschap. Hoe je omgaat met onzekerheid als generaal ook. En hoe je daar dan je beslissingen op baseert. In werkelijkheid is het iets soepeler verlopen. Maar het neemt niet weg dat de film best dicht bij de werkelijkheid blijft. De oneenigheid die er was over de wetenschap. En ook de vraag aanraakt, wat doet een politicus of een commandant zoals Eisenhower,

0: in hoeverre laat hij de wetenschap leidend zijn in zijn keuzes? En dat vond ik toch interessant.
1: In hoeverre hoor je wat je wil horen of laat je je echt adviseren? Dankjewel, Peter Kuipers-Munneke, over de film Pressure, die vanaf heden in de bioscoop te zien is. Dankjewel. En zo kwamen we aan het einde van deze aflevering van Het Oog. Morgen is er weer een oog en dan zit hier Lucella Carrasso. Voor nu wens ik u een hele goede nacht.

0: letztes Glas im Stehen.
1: NPO Radio 1
2: Podcast.
3: Daar gingen zoveel alarmbellen bij ons af. Wij dachten, wat is hier aan de hand?
4: Soms doe je je voor als een andere versie van jezelf. Beleefder, stoerder.
5: En ik denk dat het echt komt doordat je dan op een gegeven moment zo in je rol zit dat je er haast niet meer uit kan komen.
4: Maar wanneer zet je dan dat masker af? En kan dat nog?
6: Je deed gewoon lekker hetero mee. Terwijl ik ben ervan overtuigd dat iedereen op kantoor bijvoorbeeld al lang wist hoe het zat.
4: Man up. Een docu van Xander de Boer.
7: Het afscheid valt mij zwaar. Soms kunnen we de strijd niet winnen.
4: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
8: Ster. Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
11: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
10: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
11: De olifanten van Botswana. NRV.
10: Of luipaarden in Sri Lanka.
11: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
12: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten.

0: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schijnend tekort aan flessenwater, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep Zilt. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yazan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister Davent van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schrijnend tekort aan flessenwater, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroepzeelt-app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schrijnend tekort aan flessen water, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand.